0: Elke zondagochtend van 10 tot 12 op Radio West. Muziek van alle tijden. Plaatjes van lang geleden.
1: Drinking rum and Coca-Cola. Go down Point Kumana.
0: Maar ook van deze eeuw.
2: Here we go. On this rollercoaster life we know.
0: Een verzoekje is makkelijk aangevraagd via omroepwest.nl, een mailtje naar verzoekplaat@omroepwest.nl of de ouderwetse post. Muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En er is natuurlijk de voicemail. 070-307-8061. Muziek van alle tijden. Zondagochtend van 10 tot 12 en in de herhaling tussen 5 en 7.
3: Op 89.3 Radio West.

0: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
1: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
0: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar ze bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. En in de jaren 90 won ze een Emmy voor de miniserie People Like Us. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze werd 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. De Kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. De UEFA onderzoekt een incident bij de Nations League-wedstrijd tussen Ierland en Israël zondag. De Ierse voetballer Damien Doyle werd bespuugd door een Israëlische speler. Al wordt dat ontkend door de Israëlische Voetbalbond. Ook moest Israëlische voetballer Oscar Gloch na afloop door zijn teamgenoten in bedwang worden gehouden. En het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar zo'n 10 tot 13 graden. 'S Ochtends is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.

West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Geert en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Christa Pike, de vrouw die vorige week een mislukte executie onderging, is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat meldt haar advocaat. De 50-jarige Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpassen om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen dat plan, maar de VVD is tegen. In de Amerikaanse staat Washington is een vrouw van 30 gearresteerd in verband met een schietpartij in Canada eerder dit jaar. Op 10 februari vermoorde een 18-jarige vrouw uit Tumbler Ridge haar moeder en halfbroer. Vervolgens schoot ze 6 mensen dood op haar voormalige middelbare school. En daarna doodde ze zichzelf. De vrouw die in de VS is gearresteerd wordt ervan verdacht de schutter advies te hebben gegeven. Zo zou ze de schutter tips hebben gegeven over welk wapen ze moest kopen en hoe ze haar plannen geheim kon houden. Ook zou ze hebben aangeboden de dodelijke schietpartij te livestreamen. Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. In een speciaal ontworpen shirt was Messi zelf goed voor 1 doelpunt en 2 assists. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met 1000 fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. In de ochtend is het eerst mistig, daarna overwegend zonnig en het kan zo'n 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging is bij bewustzijn en aanspreekbaar, dat melden haar advocaten. De 50-jarige Christa Pike kreeg de doodstraf voor een moord in 1995. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze kreeg 2 dodelijke injecties toegediend, maar bleef ademen. Daarop werd de executie afgebroken en werd Pike naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voordat ze volledig hersteld is. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatst overgebleven actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Haar filmdebuut in het misdaaddrama On the Waterfront in 1954 leverde haar meteen een Oscar op. Van een stil pensioen moest Saint niets weten. Ze bleef acteren in films tot 2014. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar oud. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat er een gat in de begroting. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken om dat gat te dichten. Met die schenkingen kan erfbelasting worden ontweken. D66 en CDA steunen het plan, maar VVD is tegen. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer, 's ochtends eerst mistig, daarna zijn er zonnige perioden. In de middag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: Na twee weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
1: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Zometeen in West wordt wakker kijken we in de ochtendkranten. We slaan ze alvast eventjes om. Het is 6:00, het regionieuws met Reinhard Roemer.
4: De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Onder de sprekers zijn een rabbi, een imam en ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen is erbij. Oud-voetballer Tom Beugelsdijk stopt als raadslid in Den Haag. Hij zat sinds de verkiezingen in maart voor Hart voor Den Haag in de gemeenteraad. Maar hij wil niet verhuizen naar Den Haag. Beugelsdijk blijft eerst en vooral voor zijn kinderen in Rijswijk wonen. En een vrouw van 90 uit Bodegraaf is al haar sieraden kwijt nadat iemand haar huis was binnengeslopen. Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Hoe de man precies is binnengekomen is niet bekend. De dief is wel gefilmd door camera's bij het appartementencomplex. Meer regionieuws, 6:30, nu het andere nieuws.
5: Irma de Vries met het NOS-journaal. De vrouw die vorige week een mislukte executie onderging in de Amerikaanse staat Tennessee is bij bewustzijn en aanspreekbaar. Dat zegt haar advocaat. De 50-jarige Krista Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord op een leeftijdsgenoot. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Pike kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. Daarna werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Volgens haar advocaat krijgt ze daar nog steeds intensieve medische zorg en zal het nog lang duren voor ze volledig is hersteld. De coalitie is het opnieuw onderling oneens over de veranderingen rond de vermogensbelasting. Door de aanpassingen in box 3 ontstaat een gat in de begroting. D66 en CDA steunen een plan van de ChristenUnie om dat gat te dichten, maar de VVD is tegen. De ChristenUnie wil de papieren schenkbelasting aanpakken. Met die schenking kan erfbelasting worden ontweken. Een kamermeerderheid is voor het plan, maar de VVD wil niet tornen aan het schenken op papier. Relschoppers die rotzooi trapten bij een anti-AZC-demonstratie in Neder-Betuwe kunnen een boete krijgen als ze zich weer misdragen. Vorige maand werden ruiten van het gemeentehuis ingegooid en werd er gegooid met zwaar vuurwerk. De burgemeester heeft nu 24 mensen een last onder dwangsom opgelegd, waardoor ze boetes kunnen krijgen van 15.000 euro. En Lionel Messi heeft vannacht afscheid genomen van het Argentijnse nationale elftal. Na 208 interlands in het blauw-wit beëindigt hij zijn interlandcarrière met een 3-0 overwinning op Benin. Voor de vriendschappelijke wedstrijd stonden de straten richting het stadion vol met duizenden fans. Het volkslied werd luidkeels meegezongen en Messi hield het niet helemaal droog. Na de wedstrijd bedankte hij de toeschouwers. En het weer. 'S Ochtends is het eerst mistig en daarna zijn er zonnige perioden. In de middag kan de temperatuur oplopen tot zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Tot 10 uur, West wordt wakker.

Dat is gelukt. Reinoud Roemer. Op 89.3. Met Geert en Jorinda van 6 tot 10. Begint een nieuwe dag. Goedemorgen.

0: Misschien even een kleine situatieschets van wat er zojuist allemaal plaatsvond hier in de studio. Net voordat we begonnen. Dan, ja, je hoopt dat de meest interessante dingen in de uitzending zijn. Maar dat is niet elke ochtend zo. Jorin vertelde een verhaal waarbij ik Gwen alleen hoorde zeggen... Wat? Wat? Nou, dan...
1: Echt?
0: Echt? Dan weet je wel dat het interessant is. Want jij, wat ik namelijk heel... Het is ook interessant, want jij loopt natuurlijk vaak met de kas.
1: Ja.
0: En dan heb je een aantal hangouts, hebben jullie. Waaronder bijvoorbeeld Delftse Hout.
1: Ja.
0: Daar worden jullie nog eens gezien.
1: Zeker, ja.
0: En je onthulde zojuist, ik weet niet eens precies... Oh ja, omdat je gisteren eigenlijk helemaal niks had meegemaakt. En je zei, nou, maar 4 jaar geleden.
1: Nee, toen, een jaar.
0: Een jaar. Dat je dus een ontmoeting hebt gehad.
1: Ja.
0: Laten we het gewoon maar even op de tafel leggen. En met een halfnaakte man.
1: Ja, dat klopt.
0: Maar wat ik daar zo interessant aan vond...
1: Ja.
0: Was dat je precies kon vertellen waarom deze man half naakt was. Dus je bent hem niet alleen maar gepasseerd. En je hebt niet alleen maar als Gwen uitgeroepen, wat? Maar je bent dus ook... je bent de confrontatie met deze man aangegaan. Je dacht, die is voor mij.
1: Nou, sterker nog,
0: ja.
1: Ik heb gevraagd of ik een foto mocht maken van deze man. Ja. En dat mocht.
0: Doe het maar, Gwen.
1: Echt? Ja, echt. Ja. Ja. Ja. En deze man, die, het was echt koud.
0: Echt?
1: Het vloer buiten bijna. Het dus lag sneeuw. En het was een paar dagen vorige winter dat er sneeuw lag.
0: Ja.
1: Nou, dat was rond die tijd. En die man die liep daar met een korte broek aan, dat wel. Maar verder was hij in zijn naki. En ik vond dat. En hij was aan het hardlopen.
0: Ja.
1: Ik vond het zo fascinerend. Dus ik vraag
0: hem. Ja, spring jij dan voor zo'n man echt? Dat hij ook helemaal in de remmen moet? En...
1: Ja, toch wel. Ja.
0: Ja. Kom maar, Gwen. Ja.
1: Wat? Ja. Ja. Ja, dus ik vraag. Ja, mag ik vragen wat je aan het doen bent?
0: Tuurlijk.
1: Ben je wel goed bij je hoofd? Zei ik. Nee, dat zei ik
0: dat
1: niet.
0: Zei ik niet, nee.
1: Maar hij was dus aan het trainen voor een soort marathon. Maar dan ergens op de Noordpool.
0: Oh.
1: Dus het moest zo koud mogelijk zijn. En zijn lichaam moest daar aan wennen.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat hij bij ons toch iets minder koude Nederland. Dat hij dan maar half naakt ging hardlopen.
0: En waarom de foto?
1: Nou, omdat ik toen ook al bezig was met mijn fotocursus.
0: Ah.
1: Maar met mijn basiscursus. Ja. Toen zit ik op mijn camera mee.
0: Opdracht nakend.
1: Ja. Nee, het was geen opdracht. Oh. Ik heb hem ook niet ingeleverd.
0: Oh, dat uiteindelijk niet. Nee. Nou, kan altijd nog.
1: Kan nog, inderdaad. Ja.
0: Ja. Nou, ja.
1: Nou, dat is het verhaal wat ik dus gisteren niet heb beleefd in het Delftse Hout.
0: Het is de naakte waarheid. One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yes.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Nou, mooi hè. Ik probeer het allemaal nog even een beetje rustig te houden. Maar hier op de redactie wordt al wel gewerkt. Daar wordt het nieuws natuurlijk verzameld en daar wordt in de kranten gekeken. Ja, om te kijken wat daar belangrijk is deze ochtend.
2: Heb jij de Tipex, Jorien?
3: De Tipex? Is dit een foutje?
2: Ja, daar moet iets uit. Dat is een taalfoutje.
3: Taalfoutje. Ja. Oh, welke krant is het?
2: AD hier.
3: Oh, nee, ja.
2: Dat hoor je niet op de radio, maar toch.
1: Ja. Nou ja, ik bedoel maar, en kosten nog moeite worden ook gespaard. Dat hoor je wel. We gaan eens kijken wat er allemaal in de krant staat. Wat er in de krant staat.
2: Stond.
1: Deze ochtend.
4: Wat staat er in de krant vanmorgen?
1: Het is natuurlijk wel trouwens, om maar meteen even serieus te worden, wel een datum.
3: Die in ons geheugen staat geknipt. Ja, maar een enorme geschiedenis. Nou, 3 jaar geleden. Vind ik ongelooflijk dat het 3 jaar geleden is.
1: Ik zeg gewoon een jaar geleden alweer.
3: 7 oktober 2023 was de aanslag van Hamas op Israël. Op bijvoorbeeld dat muziekfestival. Hè, waar heel veel jongeren mee zijn genomen naar richting de Gazastrook. Maar ook zijn vermoord uiteraard. Er wordt veel herdacht op de voorpagina van het AD. Bijvoorbeeld, daar lopen nu bezoekers door een huis. Helemaal kapotgeschoten. Waar ook de mensen vermoord zijn. Een stel. En ja, daar wordt gekeken van hoe dat herdacht wordt. Hoe dat dus 3 jaar geleden eraan toe ging. 1200 slachtoffers toen in Israël. Dat, en met heel veel leed ook daarna nog natuurlijk. Ja.
1: Ja.
3: En met de gijzelaars die uiteindelijk dan allemaal wel vrij zijn gekomen. Maar een verschrikkelijke dag om weer terug aan te denken.
1: Ja, maar natuurlijk een heleboel gijzelaars ook, omgekomen.
3: Ja, zeker. Ja. En meer verschrikkelijk nieuws op de voorpagina's. De Telegraaf heb ik er nog even bijgepakt. Steeds meer mensen krijgen de komende 20 jaar kanker. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. Vorig jaar werd er bij zo'n 136.000 mensen de diagnose gesteld. 20 jaar later, dus in 2045, zullen dat er ongeveer 170.000 zijn. Bij vrouwen is de grootste groei verwacht bij huid, borst en longkanker. En bij mannen gaat het dan om huid, prostaat en blaaskanker. Nou, de belangrijkste verklaring is dat we gewoon ouder worden met z'n allen. Kanker komt vaker voor op hogere leeftijd. Maar er zijn nog een aantal andere risico's. Bijvoorbeeld dat meer mensen leverkanker krijgen. Het heeft met meer overgewicht te maken. En vrouwen die maken meer kans op longkanker. En dat komt omdat zij gewoon in de loop der tijd meer zijn gaan roken.
1: Ja. Ja, dat is best ook wel beangstigend. Hè?
3: Ja, je hoort het nu al zoveel om je heen. Hè? En dat het dan nog meer gaat worden. Ja, vind ik toch wel heel heftig, ja.
2: De door Pieter Omtzigt opgerichte partij NSC verliest ook zijn laatste actieve volksvertegenwoordiger. Europarlementariër Dirk Gotink zegt zijn lidmaatschap op. Aanleiding voor zijn vertrek is de toenadering die NSC zoekt tot Mona Keizer. AD schrijft erover. Mona Keizer staat zaterdag op het podium van de algemene ledenvergadering van NSC. De partij die sinds de verpletterende verkiezingsnederlaag van vorig jaar op apengapen ligt. Keizer is gastspreker in een paneldiscussie over de grondbeginselen en uitgangspunten van de partij. Volgens Gotink liggen de ideeën van Keizer en hemzelf over Europa zo ver uit elkaar dat hij gedwongen wordt een keuze te maken. Ik heb er alle begrip voor dat het partijbestuur zoekt naar een politieke doorstart, maar hun keuzes hebben ook invloed op mij, zegt hij. Ik ken Mona Keizer al heel erg lang en zij staat voor een heel andere politieke koers dan ik. Zelfs het lidmaatschap van Nederland van de Europese Unie trekt zij in twijfel, zegt hij.
1: Ik ben daar ook wel ik was daar ook wel verbaasd over dat zij Mona Keizer uitnodigde. Want als je toch NSC een beetje gevolgd hebt wat zij als punten hadden, dan zie ik dat nou ook niet zo 1, 2, 3 gelijk op. Oké, dat je dat maar even op Mona Keizer legt.
3: Nee, ik wist niet eens dat NSC eigenlijk nog bestond.
1: Ze zijn er.
3: Ja.
1: Ja, en het is altijd ruzie. Want als ze maar iets organiseren of wat doen,
3: ja,
1: dan komt bijvoorbeeld meteen de jongerenafdeling in opstand. Dus dan stuurt het bestuur een persbericht en dan is hier ook trouwens bij dit gebeurt. En dan stuurt de jongerenafdeling er meteen een persbericht overheen van hoe kunnen jullie. Dus in dat opzicht is er niet veel veranderd.
3: Nee, zeker niet.
1: Het gaat nog steeds wel op dezelfde manier door.
3: Ja.
2: Maar gaat het niet gewoon alleen om een gastspreker?
1: En ja, maar is dan dat nog, alles? Het is toch hetzelfde dat als je dan ben je van jaar 21. En dan is Caroline van der Plas is je hoofdspreker.
3: Ja, dat is heel apart.
1: Dat is toch gek?
3: Ja. Maar ze hebben natuurlijk niemand meer.
1: Nee, dat is wel.
3: Ze hebben natuurlijk niemand met een beetje.
2: En Mona wilde nog. Ja,
3: met een beetje naam.
2: Ja.
3: Die daar als hoofdspreker kan spreken.
1: Maar je zal toch ook, want dat is dan natuurlijk nu wel de vraag die opgeworpen wordt. En dat doet hij dan maar ook bij deze. Kijk, je kan niemand als gastspreker uitnodigen. Punt. Maar het zou toch niet zo zijn dat Mona Keizer nou denkt, ik ga de restanten van NSC eens oppakken. Ik bedoel, dan, dat is toch ook niet in haar voordeel.
2: Ik weet niet.
3: Ik denk ook niet dat ze dat. Ik denk echt niet dat ze dat gaat doen. Nee, dat lijkt me niet.
1: Nee.
3: Dat is natuurlijk gewoon een partij die binnenkort begraven wordt. Definitief.
1: Elke dag weer een stukje verder.
3: Ja. Ja. Nou, dat blijkt nu wel weer. Ja.
1: Kassa!
3: Heb je gewonnen?
1: Nee.
3: Oh.
1: Dat is wel een televisieprogramma natuurlijk.
3: Ja, zeker. Ja.
1: En, dat blijkt
3: nog wel.
1: En de vraag is, blijft het dat ook? Want het gaat wegbezuinigd worden, hè, als het ligt aan de NPO. Maar nu is het genomineerd voor de Gouden Televisiering. Verschillende kranten schrijven erover. Bijvoorbeeld de Telegraaf die zegt, ja, ooit waren het de grote shows van Mies Bouwman, Henny Huisman en Jos Brink die met een Gouden Televisiering werden bekroond. Maar dit jaar krijgt die publieksprijs toch een andere lading. Het wegbezuinigde kassa dus. De Bondgenoten ook genomineerd. Bondgenoot.
3: Daar is heel veel commotie over dat een programma als De Bondgenoten een televisiering zou kunnen krijgen.
1: Nou, het zou wel iets zeggen over de Angela de Jong van het AD deed daar ook over. Dat mag toch niet gebeuren. Maar ja, het is wel een publieksprijs.
3: Ja.
1: Die bepalen het. Dus alles mag gebeuren.
3: Alles mag gebeuren.
1: Het is wel heel verdrietig, maar het mag wel gebeuren, toch?
3: Ja, dat sowieso.
1: Ja, en woeste grond. Ja, dat zie ik nooit, want dat versta ik niet.
3: Ja, maar wel volgens mij wel. Ik heb wel eens wat gezien. Maar we hebben het ook niet helemaal gevolgd, moet ik eerlijk bekennen.
1: Dat is toch die soap met de woeste grond?
3: Ja, het is een serie.
1: Ja.
3: Ja, nee, zeker. Dat klopt. En inderdaad, het speelt zich een beetje in het oosten van het land af. Dus we hebben allemaal een accent. Ja. Maar wel een hele mooie gemaakt serie.
2: Zeker. Wordt het niet ondertiteld, Woeste Grond?
1: Oh, vast wel.
3: Durf ik eigenlijk niet te zeggen. Denk het wel.
2: Ja, ben je gered.
1: Kassa is natuurlijk heel opmerkelijk dat die genomineerd is. Want daarmee lijken de kijkers toch te zeggen van, luister nou eens even, handen af van Kassa. En er lijken ook wel weer gesprekken gevoerd te worden over of Kassa dan misschien toch niet behouden moet worden. Het is natuurlijk wel een heel krachtig signaal van het publiek dat enorm wordt gewaardeerd, zegt BNN-VARA in een reactie in de Telegraaf. Het zou gek zijn om daar niets mee te doen. We zijn daarom opnieuw een gesprek gestart met de NPO over de toekomst van Kassa. En in welke vorm blijft het dan bestaan? Nou ja, als ze natuurlijk winnen, dan kan het natuurlijk niet.
3: Dat het je afscheidscadeau is, televisiering, dat gaat natuurlijk niet.
2: Nee. Zegt de oude hoofdredacteur van Omroep West, is die daar nog...
1: Die was de stem, hè, van Kassa.
3: Ja, de voice-over.
1: Renzo van vroeger, die was de Kassa. Dat was voor hem Kassa, maar hij was de voice-over.
3: Ja, dat klopt.
2: Hij vertelde mij wel eens dat hij zoveel moest inspreken. Aan het eind van de dag had hij geen voice-over.

0: Het weekend begint op vrijdagochtend met West wordt wakker.
1: De Vrolijke Vrijdagshow!
0: Jorinda geeft het startschot tijdens de Vrolijke Vrijdagshow.
2: En dat doet ze niet alleen, dat doet ze met jou.
0: Je mag je namelijk overal mee bemoeien.
3: Oh ja, joh!
0: Een gezellige start van je weekend met West wordt wakker. Vrijdagochtend van 6 tot 10, alleen op Radio West.
4: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
5: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
6: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberghotels. 3 dagen al vanaf €144,50. Voordeeluitjes.nl.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB dit profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Het is 6:30. Goedemorgen. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Tjeerd. Goed geslapen?
10: Nou, heel veel gedroomd vannacht. Ik had echt hele rare dromen allemaal. Oh ja. Ook over het werk.
12: Oh ja, en wie kwam erin voor?
10: Nou, wie niet?
12: Oh.
10: Ja, dat ging allemaal niet goed.
12: Jeetje.
10: Nee.
12: Nou. Nou, ben ik wel benieuwd eigenlijk.
11: Het is wel een teaser, ja. Mijn nieuws verbleekt erbij. Jorinda, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Het terrein van een muziekfestival werd bestormd en veel vooral jongeren werden vermoord of gegijzeld. Onder de sprekers bij het Haagse Vredespaleis zijn een rabbi, een predikante en een imam. Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen is erbij. Welke veiligheidsmaatregelen van kracht zijn in en rond het Vredespaleis zegt de gemeente niet. Met de inval van Hamas-strijders in Israël begon op 7 oktober 2023 de oorlog in Gaza. Israëlische veiligheidsdiensten hebben gewaarschuwd voor nieuwe aanslagen nu op Joden overal in de wereld. Oud-voetballer Tom Beugelsdijk stopt als raadslid in Den Haag. Hij zat sinds de verkiezingen in maart voor Hart voor Den Haag in de gemeenteraad. Maar hij wil niet verhuizen naar Den Haag. Beugelsdijk blijft, eerst en vooral voor zijn kinderen, in Rijswijk wonen. De oud-ADO-speler had als raadslid namens Hart voor Den Haag sport onder zijn hoede. Beugelsdijk werd aanvankelijk ingeschreven op een adres in Den Haag en zou op korte termijn verhuizen, maar daar ziet hij nu dus vanaf. Een vrouw van 90 uit Bodegraven is al haar sieraden kwijtgeraakt nadat iemand haar huis was binnengeslopen. Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Hoe de man precies binnenkwam is niet bekend. Er is geen braakschade bijvoorbeeld. De dief is op 30 juni wel gefilmd door camera's van het appartementencomplex in Bodegraven. Zo is te zien dat hij eerst de lift naar boven neemt en even later via een zijdeur weer naar buiten komt met een zak in zijn handen. Vermoedelijk zat daar de buit in.
10: Ja, Humizee heeft echt in superlatieve gisteren al gesproken over deze dag. De mooiste dag die jullie ooit hebben meegemaakt. He, zo ongeveer klonk het wel, Huub. Het
13: was fantastisch zeker. Allemaal. Zo rond deze tijd. En ook zeker als ik daar altijd zo de nadruk op leg, dan weet je dat het mogelijk ook de laatste dag voorlopig zou kunnen zijn. Hè?
10: Ja, je wilt dat we er nog even van genieten.
13: Ja,

0: vanuit het zuidwesten. En dan volgt er vanavond ook regen. Dat betekent dat er in de loop van de nacht ook wel weer een paar opklaringen komen, maar die kunnen worden afgewisseld door een bui. Vannacht wordt het dan weer een graad of 12. En morgen dan is er af en toe zon, maar is er ook kans op een bui. En hebben we veel meer wind uit het noordwesten, aan zee windkracht 6 tot 7. En dan wordt het morgen nog maar 15 of 16 graden.
1: Ja.
0: Dat is dus iets heel anders. En vrijdag wordt een dag met veel bewolking, regen, behoorlijk veel regen, 15, 16 graden. In het weekend zijn we ook nog niet van die regen af. Dan wordt het misschien maar 14 graden, 15 graden. Dus nou ja, ik ga ervan uit dat Jorinda inmiddels haar herfstkleding heeft gevonden.
1: Ja, hoe is het daarmee inderdaad? Nee, niet.
0: Nog steeds niet. Nou ja, dan gaat ze morgen.
2: Dat is niet nodig toch, vandaag nog?
1: Nee, maar morgen.
0: Maar vandaag nog niet, maar morgen.
2: Ja, nou, dan heb ik nog een dag.
0: Ja, zeker. Ja. Daarom. Ja. Nee hoor.
1: Maar ze heeft namelijk geen idee, Huub.
0: Nee. En volgende week, ja, dan wordt het langzamerhand weer wel iets beter. Komt de temperatuur ook weer iets hoger uit. Maar na vandaag krijgen we toch echt een paar dagen met gewoon herfstachtig oktoberweer.
2: Kun je niet helpen zoeken?
1: Ja hoor.
2: Ja?
1: Ik weet dat je bij jou altijd op de meest onlogische plekken moet kijken. Dus ik.
2: Waar begin je dan?
1: In de koelkast. Ja, en mensen denken dat dit een grap is, maar dat is echt niet zo. Nee. Het zal niet heel lang duren of hij doet ook zijn naam gewoon weer aan. Robert Vriezen bij de ANWB, ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, helaas wel. Ik hou ook niet van kou, hoor.
1: Oh nee, jij houdt niet van de kou, hè?
3: Nee, maar wel voor files. En die staan er al. Ja, het is te doen op de Maasvlakte. Op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Oostvoorde 6 kilometer file, 50 minuten vertraging daar al. Slecht wegdek houdt daar weg dicht. Je moet daar via de af- en oprit tot een uur of 10 vanochtend. Dus die file blijft er nog wel eventjes staan. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij de Suurhofbrug. 5 kilometer file en een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen vanochtend vroeg. En die blijft nog tot 7:30 dicht. En daardoor weer file op de N218, de weg Spijkenisse-Oostvoorde. Voor de aansluiting met de N15. 5 kilometer met een uur vertraging.
1: Ja, het is te doen op de Maasvlakte. Het klinkt als een soort festivalaankondiging.
3: Ja, wel.
1: Maar dat is het dus niet. Dankjewel.
3: Tot straks.
4: Tot zover. Het uitgebreide regio nieuws. Wil je meer weten? Blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Loeros. See you when I get there. Eigenlijk best een goede afspraak, toch? Weet je wel waar je aan toe bent. Bijna 6:45 op Radio West in West wordt wakker. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie erbij zijn. We praten hierbij over het nieuws van deze ochtend. Vanaf 2029 moeten veel huishoudens bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas en kan dus zorgen voor een lagere energierekening. Maar hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Minister O'Sullivan vindt dat ook veel geld.
1: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening. Dus uiteindelijk gaat het goedkoper zijn met een warmtepomp, maar er zit een hele grote investering tussen.
0: Mensen die het geld niet kunnen ophoesten kunnen een renteloze lening krijgen. Het geldt overigens niet voor mensen met een appartement of een monumentale woning.
2: De ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw waarbij vorige week een executie misging is weer bij bewustzijn. Dat laten haar advocaten weten. Christa Pike raakte vorige week in coma na 2 injecties bedoeld om haar te doden. Nadat zij weer bij bewustzijn kwam, zocht een Amerikaanse journalist haar op.
3: Then she starts talking about that one spot on her arm. Does this happen like that? The one spot. I didn't hear the rest. And then her advisor says relax and she says I'm trying. She's talking throughout this, then starts breathing, moaning, snoring.
2: Ja, ze heeft dus plekken op haar armen, waarbij Christa Pike zich afvroeg of dat normaal was. En daarna slaapt ze eigenlijk weer, dus echt goed gaat het nog niet als ik het zo hoor. Pike wordt nu behandeld, terwijl haar handen en voeten nog geboeid zijn, vastgeketend aan het ziekenhuisbed. Ze was ter dood veroordeeld omdat zij op haar 18e een andere tiener heeft gemarteld en vermoord.
0: Ja, een bizar verhaal. Ik zat er gisteren, zag ik er ook weer details van. Ook van die moord en zo. Ja. Alles is gek gewoon.
2: Alles is heel bizar in dit verhaal inderdaad. Ja.
0: In Rusland, dat is ook bijzonder, is er een uitbraak van de pest. Vorige week overleed een laboratoriummedewerkster mogelijk aan de pest. En dan zouden inmiddels honderden mensen in quarantaine zitten. De Russische autoriteiten doen er geheimzinnig over. Arts-microbioloog Jean-Luc Murk heeft veel vragen over de situatie. Dat zei hij gisteren in Pauw en de Wit.
4: De pest is in principe niet zo heel erg besmettelijk van mens tot mens. Dus daar moet je echt heel erg je best voor doen. Maar als je direct aangehoest wordt door iemand met een longpest, dan kan dat wel. Maar eigenlijk verwacht je niet dat dat heel snel hele grote uitbraken veroorzaakt.
5: Terwijl er toch allerlei ziekenhuizen in quarantaine worden gehouden.
4: Ja, dus er is iets heel vreemds aan de hand. En ik vraag me af, is het wel echt de pest? En als het de pest is, dan vraag je af, hoe kunnen er dan in een korte tijd zo ontzettend veel mensen mogelijk aangehoest zijn?
0: Volgens Murk hadden de autoriteiten ook al lang kunnen weten om wat voor ziekte het gaat.
4: Kijk, die vrouw is al, denk ik, 5 dagen dood ongeveer. Zelfs met de meest ouderwetse kweektechnieken heb je na 2-3 dagen heb je een uitslag. He, dus het is heel erg vreemd dat we nu nog geen bericht hebben. En ja, het is of wat anders, dat kan natuurlijk. En dat ze eigenlijk helemaal geen flauw idee hebben wat het is. En dat ze daarom geen antwoord kunnen geven. Of ze vegen het onder het tapijt en ze willen dat niet. Ja, dat is gissen op dit moment.
2: Ja, dat nog een pestuitbraak zou kunnen zijn.
0: Ja, maar ook een rare situatie toch, met alles wat hij zegt.
2: Zeker, ja. Zeker omdat ze natuurlijk heel geheimzinnig doen. Ja. Gaan we hopelijk nog wel meer over horen. En dan hebben we ook nog een Jong Oranje. Die heeft zich verplaatst voor de play-offs voor het EK. In Doetinchem won het team van bondscoach Michael Reiziger met 4-0 van Jong Bosnië-Herzegovina. Maar daarmee was het team er nog niet. Jong Oranje was namelijk afhankelijk van de wedstrijd Jong Noorwegen tegen Jong Israël. Maar volgens de bondscoach stond die wedstrijd niet op in de dugout.
6: Pas bij 3-0 heb ik gevraagd van hoe gaat het daar? En was eerst nog 1-0 volgens mij. Ja. En opeens kreeg ik het tikken 1-1. En dan stonden wij 3-0. En dan kijk je wel eigenlijk. Dan zit je naar de klok te kijken. Hoe lang wij nog? Want het was om dezelfde tijd. En hoe lang hun nog?
2: Ja, nou ja. Gelukt in ieder geval om door te gaan. Tegenstander wordt vrijdag bekend.

0: John Mayer en Love on the Weekend. Nog heel eventjes wachten, John. Maar het gaat snel genoeg natuurlijk.
1: De Buitenpost.
0: En we gaan maar eens eventjes naar buiten. We gaan vanmorgen ons oor te luisteren leggen in Leiden. Daar is onze Gwen. Gwen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd.
0: Ja, want hoe ziet het er daar een beetje uit zo in de vroege ochtend?
2: Nou, ik moet je verzekeren dat ik nog nooit zo vroeg over de Haarlemmerstraat van Leiden heb gelopen.
0: Nee.
2: Dat is echt de grootste winkelstraat hier eigenlijk. En ja, ik liep daar zo en ik dacht, het heeft eigenlijk ook wel iets engs of zo, want het is heel rustig. En ja, eigenlijk lopen er bijna geen mensen. Af en toe fietsen er wat mensen voorbij die waarschijnlijk naar hun werk toe gaan. En toen ineens bedacht ik me, het is gisteren natuurlijk ook dinsdag geweest. En dinsdag is voor ons gewoon een hele normale dag.
0: Ja.
2: Maar voor de studenten is dat echt de studentenavond. Die gaan dan allemaal uit. Dus toen dacht ik, zijn er nog wat sporen zichtbaar van die studentenavond? Nou, ik kan je vertellen, die zijn er.
0: Oh.
2: Want ik zag ineens zo'n man, ja, een jongen rondlopen, net in pak. Maar zo wankel op zijn benen dat ik dacht, nou, één keer blazen en die valt om. Dus die heeft volgens mij...
0: Heb je dat ook geprobeerd?
2: Nee, ik heb het niet geprobeerd. Oh. Ik dacht, ik laat hem eventjes in zijn eigen trance. Want ja, ik wil ook niet dat op mijn geweten hebben natuurlijk.
0: Nee.
2: En toen liep ik zo door en ja, met die koptelefoon op, ondertussen naar jullie te luisteren natuurlijk.
0: Ja.
2: En ineens zie ik iets naast me staan. Dus ik schrik me echt helemaal kapot.
0: Ja, zei je weer wat?
2: Ja, zoiets, ja. Ja, en toen zag ik twee mensen staan. En ik dacht, wat zijn die mensen aan het doen? Maar die waren gewoon lekker nog eventjes met elkaar aan het zoenen. Aan het tongworstelen.
0: Nou, kijk eens aan. Dan is het ook echt laat geworden, hè?
2: Ja,
0: dat is een hele lange
2: laat,
0: worsteling
2: vroeg.
0: Geweest. Of het is ook heel vroeg eigenlijk ook gewoon.
2: Ja. We hebben de mensen die hier ook vroeg bij zijn, zijn de marktlui. Die zie ik hier ook staan. Die zijn een kraam aan het klaarmaken. Goedemorgen. Mag ik jullie even storen? Sorry? Nee? Oké, nou de kazen die worden hier klaargelegd. Nou werken ze vandaag, hè? Ja, die zijn druk bezig, dus die kan ik beter eventjes niet storen in hun drukke werkochtend.
0: Die neemt het serieus.
2: Maar de markt die wordt... Ja, die nemen het serieus, inderdaad. Ja. Maar de ochtend komt hier een beetje op gang. De dag komt hier op gang. Dus ja, ik ga ook maar een beetje op gang komen, Tjeerd en Jorinda.
0: Ja, nou, je klinkt al behoorlijk dat je denkt van... dat wordt wel wat. Jij trekt natuurlijk de regio in deze ochtend. Dus we horen je ook later vandaag gewoon weer terug. En zo begint overal de dag. Of eindigt die ook eigenlijk niet?
3: Eindigt ook nog, ja. Je zit echt in een soort twilight zone. Dat de helft van Leiden gaat nu slapen. En de andere helft die start met het opbouwen van de markt.
0: Juist. En we zijn er gewoon live bij. Hier op Radio West. In West wordt wakker met mooie muziek ook. Om je een beetje wakker te maken. Of misschien wel wat rustig te zeggen. Split Dance, in beide gevallen geschikt.

0: alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
1: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
2: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
3: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
4: Installatiebureau Van Ginderen.
5: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
6: Zometeen in West wordt wakker. De dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Daar is echt aandacht zometeen voor. Bijna 7 uur, een overzicht van het regionieuws met Reinhard Roemer.
7: De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Onder de sprekers zijn een rabbi, een predikante en een imam. Een automobilist is gisteravond laat op de Noordweg in Den Haag van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Politie, brandweer en ambulance waren snel ter plaatse, maar onbekend is nog hoe het nu met de bestuurder gaat. En oud-voetballer Tom Beugelsdijk stopt als raadslid in Den Haag. Hij zat er sinds de verkiezingen in namens Hart voor Den Haag, maar hij wil niet verhuizen naar Den Haag, wat wel een voorwaarde is om een raadslid te zijn. Beugelsdijk blijft, eerst en vooral voor zijn kinderen, in Rijswijk wonen. Meer regionieuws 7:30, nu het andere nieuws.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Vanaf 2029 moeten veel mensen bij het vervangen van de cv-ketel verplicht overstappen op een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom en dat betekent een lagere energierekening dan bij gas. Hybride warmtepompen kosten zo'n €6.000. Een investering, zegt de minister.
9: Ik vind dit ook hele hoge kosten. En tegelijkertijd zie ik ook dat die hele hoge kosten nu ook zichtbaar zijn in wat mensen per maand of per jaar betalen aan hun energierekening.
8: Mensen die het niet kunnen opbrengen, kunnen een renteloze lening krijgen. Bewoners van appartementen en monumenten hoeven niet over te stappen. Dan het volgende bericht, dat duurt even, want de muis die zit niet op de goede plek. En nu wel, Christa Pike is bij bewustzijn en aanspreekbaar, ondanks een mislukte executie vorige week. Volgens haar advocaat krijgt de 50-jarige vrouw nog steeds intensieve medische zorg in het ziekenhuis. Pike werd in 1996 ter dood veroordeeld voor een moord. Vorige week woensdag zou ze worden geëxecuteerd. Ze kreeg 2 keer een dodelijke injectie toegediend, maar bleef ademen. De executie werd afgebroken en Pike werd naar het ziekenhuis gebracht. Bij het Koninklijk Paleis in Stockholm heeft de Zweedse politie een gewapende man neergeschoten. Volgens de Zweedse omroep SVT had de man een mes bij zich. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Wat hij van plan was, is niet bekend. Lionel Messi heeft in Buenos Aires afscheid genomen van het Argentijnse elftal. Hij sloot zijn interlandcarrière af met een overwinning op Benin in een vriendschappelijke wedstrijd. Duizenden fans zagen hem nog 1 keer scoren.
10: Allí va Leo, va Messi, Messi, gol! Argentino de Leo de Messi.
8: Na afloop bedankte Messi de supporters in een afscheidsvideo. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
6: Robert Vriezen bij de ANWB.
11: De A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte bij Alfred Oostvoorne. 10 kilometer file en 1 uur vertraging. De weg staat dicht. Het verkeer moet via de af- en oprit tot 10 uur vanochtend. Dus die file blijft er voorlopig wel eventjes staan. Op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Suurhofbrug 5 kilometer file en 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk met een vrachtwagen. Ook daar is de weg dicht tot 7:30 vanochtend. Ja, en daardoor weer file op de N218, de weg Spijkenisse-Oostvoorne. Bij de aansluiting met de N15 een 1 uur vertraging door 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.
12: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
4: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
13: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober... wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
15: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: vrolijk, begin je een beetje goed aan je dag. Het wordt vandaag nog een hele mooie dag. Dat hebben we van Huub Misee gehoord. Die heeft er de loftrompet over gestoken. Niet gedurende 24 uur, want vanavond gaat het wel een beetje regenen. Zo misschien aan het einde van de middag. Maar daarvoor wordt het nog heerlijk. Een zonnetje, een aangename temperatuur. Na zomer, noem je dat tegenwoordig niet een Indian summer of zo?
1: De Indian summer.
0: Indian summer. Zeker. Ja. Zeker natuurlijk.
1: En, ik sta daar nog even van genieten. Want Huub zei ook tegelijkertijd, dit zou wel eens de laatste zomerse dag kunnen worden van dit jaar.
0: Ja, nou, we hebben al heel wat gehad.
1: Zeker, we hebben niet mogen klagen. Nee. Vind ik zeker.
0: Er gaat van alles gebeuren. Bijvoorbeeld in dit uur natuurlijk weer de Sweet 16. Hoe fijn is het om eventjes gewoon weer 16 jaar te zijn. We vieren je verjaardag opnieuw. We dompelen je onder in de muziek uit die tijd. En dat is de mooiste muziek die je in je hele leven bent tegengekomen. Dat is wetenschappelijk bewezen en onderzocht.
1: Ja, en dat is ook leuk dus om mee te doen. Voor dit uur hebben we al een kandidaat. Maar voor later kan je zeker opgeven via 070-307-8080. En je kan ook mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan maken we je dus weer even 16 jaar. Je moet dus wel even je geboortedatum doorgeven. En het leuke is, je krijgt ook gelijk weer een verjaardagscadeautje.
0: Nou, ja. En dat is er eentje uit de Westlijn. Ja. En dat kan ook nog eens veranderen. Dus het is zeker de moeite waard om je wel op te geven. Want misschien dat we je wel verrassen.
1: Dat zou zomaar kunnen.
0: Doe maar. Ja. Dus die geboortedatum eventjes appen. En dan komt het helemaal voor elkaar. In aanloop naar de Werelddakloze Dag op 10 oktober vraagt het Straatconsulaat aandacht voor de situatie van dak- en thuisloze mensen in Den Haag. Bij het stadhuis wordt vanmiddag een symbolische wachtrij gevormd, waarmee zichtbaar wordt gemaakt hoe lang mensen op een eigen sociale huurwoning moeten wachten. Leslie Arp, die wij nog kennen vroeger als raadslid, dus die komt straks weer in een vertrouwde omgeving terecht, is tegenwoordig van het Straatconsulaat en we bellen met haar vanmorgen. Leslie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, we horen natuurlijk veel over woningnood. Dat is een actueel onderwerp. Maar hoe nijpend is het eigenlijk in Den Haag, dat tekort van sociale huurwoningen?
2: Het tekort van sociale huurwoningen is uiteraard heel erg nijpend. Hè. Mensen moeten rond de 7 jaar wachten. Maar het is vooral nijpend voor eigenlijk de mensen die de hardste klappen van de woningcrisis vangen. En dat zijn dakloze mensen. En dat zijn er om en nabij in de regio wel meer dan 7000.
0: En waarom nou die wachtrij vanmiddag om aandacht te vragen voor die dakloosheid, die dus heel ernstig is in de stad?
2: Ja, wat wij dus eigenlijk zien als straatconsulaat, we hebben veel contact met mensen die recent of nu nog dakloosheid ervaren. En dat kan van alles op allerlei manieren zijn. Hè. Je hebt mensen die natuurlijk jarenlang in de opvang verblijven, gezinnen die opgevangen worden in hotels, maar ook mensen die eigenlijk in hun eigen netwerk van bank naar bank hoppen. En wat je eigenlijk ziet is dat levens zijn die stilstaan. En de enige oplossing voor dakloosheid, de enige echte oplossing, is natuurlijk een woning.
0: Ja, want jullie noemen dakloosheid ook eigenlijk vooral een woonprobleem, hè?
2: Ja, dat klopt. En wij zijn zeker niet de enige daarin. Er zijn meerdere organisaties met ons. Maar eigenlijk is het ook de politiek die dat zo heeft erkend. Hè. Er is een nationaal actieplan dakloosheid. En Den Haag heeft op papier ook heel mooi beleid. Den Haag geeft thuis. En die zeggen ook van dakloosheid is in de essentie een woonprobleem. En we moeten de switch maken van opvang naar wonen. En op papier ziet het er heel goed uit. Maar in de praktijk zien we dat er nog heel veel stappen te zetten zijn.
0: Ja, wat voor stappen bijvoorbeeld?
2: Nou, je ziet in andere gemeenten bijvoorbeeld in Rotterdam heb je een aanpak die heet Wonen Eerst 010. En dan zie je dat corporaties ook jaarlijks woningen reserveren, specifiek voor mensen die dakloos zijn, zodat zij zo kort mogelijk in een opvang hoeven te verblijven en echt perspectief hebben op een woning. En je ziet bijvoorbeeld in een stad als Nijmegen dat meer dakloze mensen toegang hebben tot urgentie dan in Den Haag het geval is. Dus dat soort stappen zie je in dat in andere gemeenten dat gedaan wordt. En Den Haag blijft daarin helaas nog achter. Dus we willen de politiek echt aansporen om daarmee aan de slag te gaan vandaag.
0: Ja, in Den Haag lijkt een beetje in een soort van wachtstand te staan. Hè? Want je hoort vaak zeggen, we wachten op nieuwe landelijke regels. Die komen in 2028. Heb je zoiets van, joh, dat even geduld AUB-bordje moet nu echt van het stadhuis af?
2: Absoluut. En er is natuurlijk een nieuw college aangetreden. En wat ik wel zie is bij dat college dat er heel erg een soort mentaliteit is van hey, handen uit de mouwen aan de slag. Dus ik hoop dat dat zeker voor dit zeer urgente probleem ook zal gelden. En je ziet dat er wel in het coalitieakkoord ook wel echt aandacht voor is. Dat ze het ook echt een heel urgent probleem noemen. Vandaag zijn ook de wethouders aanwezig. Wethouder Wonen, Partiman, wethouder Dubbelaar, maatschappelijke opvang. Dus wij zijn ook heel benieuwd naar wat zij vandaag te zeggen gaan hebben. hebben. En zijn blij natuurlijk dat zij onze boodschap komen aanhoren.
0: Ja, en de tijd dringt misschien wel. Hè? Want al in 2023 nam de gemeenteraad met ruime meerderheid een beleidskader aan, zoals dat dan zo mooi heet, een aanpak. Maar wat vooral daar belangrijk in was, daarin werd ambitie uitgesproken van: wij gaan in Den Haag de dakloosheid voor 2030 beëindigen. Ja, die klok die tikt driftig door.
2: Ja, absoluut. En eigenlijk zegt dat ook dat het huidige college, dat zij eigenlijk de sleutel in handen hebben. Dat zij degene zijn die het moeten gaan waarmaken. Samen met de gemeenteraad natuurlijk. Ik kijk ook zeker naar de gemeenteraad wat dat betreft. Ja. Dit zijn hele belangrijke jaren. We hopen ook echt dat de politiek vandaag volop, de lokale politiek volop aanwezig is bij onze actie. En we staan er dus tussen 1 en 3. En ook alle mensen die in Den Haag vinden van ja, dit kan eigenlijk zo niet langer. Wij willen ook symbolisch in de wachtrij gaan staan om aandacht te vragen voor die mensen wiens levens nu stilstaan. Nodig ik ook van harte uit om op deze mooie dag, het laatste zomerdag, ook aan te haken.
0: Ja, en geen woorden maar daden zeggen jullie. En werk vooral dus aan die voorrangsregels. Ja. Dat gaat de oplossing bieden.
2: Ja. Klopt.
0: Leslie Arp van het Straatconsulaat, dankjewel.
2: Ja, dankjewel.
3: Je luistert naar West wordt wakker.

0: De drie is. En dit is zo'n dag. Ja. Ho, ho. 7:55 is het geworden op Radio West in Westerdwakker. Dat is Jorinda.
1: Hi, jij bent Tjeerd.
0: En ik ben Tjeerd. En we zijn er tot 10 uur met al het nieuws van deze ochtend. De politie die heeft iemand opgepakt voor de mishandeling in de bosjes van Pex in Den Haag. Het gaat om een minderjarige jongen. De afgelopen week werden in het natuurgebied bij de sportvelden zeker 2 jongens mishandeld door een grote groep jongeren. 1 jongen werd daarbij vermoedelijk met een kettingslot op zijn hoofd geslagen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. In en rond die bosjes van Pex zijn er al langer zorgen vanwege overlast. Buitenpost Kwen Ouwehand praat daarom nu met Aida Roest. Zij is eigenaar van de manege daar in dat natuurgebied.
2: Ja, de vogeltjes fluiten. Een typische herfstochtend als we weerman Huub Musee moeten geloven. Ik sta hier bij manege De Wildhoef. En omgeven door de paarden, omgeven door de stallen waar die paarden in staan. Mooie bomen eromheen. De bosjes van Pex lichten hier omheen, toch Aida?
3: Ja, dat klopt. We zitten hier in de hele mooie bosjes van Pex.
2: En in die bosjes van Pex schuilen ook wat minder leuke verhalen.
3: Ja, dat klopt. We hebben toch wel wat overlast van jeugd die hier rondhangt in de bosjes. En ja, zich verveelt, denk ik. En daarmee acties uithaalt die niet worden gewaardeerd door de rest van de buurt.
2: Over wat voor acties gaat het dan?
3: Het lastigvallen van andere jeugd die hier zo komt sporten. Dus ook bij de andere sportclubs. En afsteken van vuurwerk, zorgen voor kleine brandjes. Dat soort dingen is echt klein vandalisme tot inderdaad fysiek geweld tegen anderen.
2: Ja, fysiek geweld. Het is ook wel eens een klant overkomen die hier naartoe kwam.
3: Ja, dat is inderdaad een ouder van een klant een keer overkomen hier. En dat maakt toch wel diepe indruk op mensen als dat op klaarlichte dag gebeurt. Want je verwacht hier in deze mooie omgeving niet dat je in één keer aangevallen wordt als je op de fiets zit.
2: En hoe gaat het met die persoon? Bij wie dat is gebeurd?
3: Ja, met haar gaat het inmiddels wel goed. Het is nu ruim een jaar geleden gebeurd. Dus dat is, maar het blijft toch wel dat we allemaal wel alert zijn op wat er gebeurt. Dus je staat wel wat meer aan, om maar zo te zeggen, om op te letten van gaat het goed. En onze rijbaan ligt strak langs het fietspad, waar heel veel, waar ook die incidenten zijn geweest vorige week. En wij horen daar toch ook wel vaak geluiden. En dan let je toch iets meer op dan normaal.
2: En wie zijn die mensen waar dat vandalisme dan vandaan komt?
3: Ja, het is vooral jeugd wat wij merken, jong volwassenen. Ik denk dat ze zich gewoon vaak vervelen en dan hier zo een beetje herrie komen schoppen.
2: En nu is het toch wel weer dat een samenloop van omstandigheden toch ervoor zorgt dat er extra aandacht voor moet komen. Wat is daar dan de druppel voor geweest?
3: Nou, er zijn natuurlijk vorige week 2 incidenten geweest met jongens van andere sportclubs. Daar hebben wij ook, zijn we ook van op de hoogte gebracht. Maar we zitten namelijk met alle sportclubs en alle besturen in 1 grote appgroep. Dat heet de Pex Monitor. En daarin communiceren wij met elkaar heel snel. Dus dat helpt heel erg als we het hebben over van hey, er gebeurt iets. En dan kunnen we elkaar ook helpen. Dus we brengen elkaar heel snel op de hoogte. Die lijntjes zijn kort. Wijkagent zit daar ook in. Dus dat schakelt heel fijn voor ons. Dat geeft ons ook wel dat we zoiets hebben van we kunnen iedereen heel snel bereiken op het moment dat er iets gebeurt in bos. En dus daar zijn wij wel heel erg voorstander van.
2: Ja, en dat is een oplossing waar jullie dan een beetje gezamenlijk tot zijn gekomen. Maar wat kunnen buitenstaande instanties, organisaties, de overheid, de gemeente hier aan doen?
3: Nou, ik denk dat wat een heel belangrijk aandachtspunt is, en daar heb ik voor de zomervakantie ook al melding van gemaakt bij de gemeente, is dat de lantaarnpalen het hier niet doen. Dus ook als je vanaf de Daanbergslaan naar ons bedrijf komt, naar onze manege, ja, dan zijn er gewoon al 2 lantaarnpalen stuk. En dan wordt er gezegd van ze zijn gemaakt, maar ze stonden gisteren gewoon uit. Dan denk ik van nou, dat zijn toch simpele dingen. Gewoon zorgen voor licht. Dat je daarmee al het minder aantrekkelijk gaat maken. En zeker nu de dagen weer korter worden en het sneller donker wordt. Ja, dan denk ik dat het goed is dat er wel wat meer zicht is hier in het bos. Want je ziet het vaak niet. Het is hier toch wel heel erg donker. Al vanaf zo meteen vanaf 1:30 is het gewoon donker.
2: Hou je hart vast voor wat er nog gaat gebeuren?
3: Nou, wij zijn vooral ook heel erg bang voor al het vuurwerk wat er afgestoken gaat worden de komende maanden. Ook al is er dan een vuurwerkverbod, dat maakt niet heel veel uit. Maar daar zijn de paarden vooral heel erg bang voor.
2: Nee, dat is toch wel heel erg zielig, want we kijken nu recht naar zo'n paard. En wat gebeurt er als zo'n paard dan bang wordt van een harde knal?
3: Nou, die paarden, een paard is van nature een vluchtdier. Dus dat is omdat hij een prooidier is. Hij wordt natuurlijk normaal gesproken opgegeten in de natuur. Dus dat zit in zijn instinct dat hij dan eigenlijk of wil vechten of wil vluchten. Nou, dat vechten, dat is natuurlijk een beetje zinloos, want ze staan of met z'n tweeën of alleen hier in een stal. Maar dat vluchten kunnen ze helemaal niet doen. Dus die stress kunnen ze niet kwijt. En daarmee staan ze dan eigenlijk op stal en kunnen ze geen kant mee op. Dus dat, Ja, dat is eigenlijk gewoon best wel zielig om ze dan zo te zien met stress, als er dan harde knallen zijn of flitsen.
0: Ja, Ida Roest, eigenaresse van de manege daar in de bosjes van Pex. En onze Quen, die sprak haar. 7:30. Enthousiasme op Radio West. In West wordt wakker. Straks de Sweet 16 natuurlijk. Reinhard Roemer komt nog voorbij met het nieuws om 7:30. En we hebben dus Swing Now Sister. And am I the same girl? Om gewoon een beetje lekker wakker te worden en deze dag goed te beginnen.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is
2: Radio West. Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
3: doei doei
2: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
5: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
6: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
5: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
8: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Exactement 19:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
13: Goedemorgen Tjeerd, goedemorgen Jorinda.
14: Goedemorgen.
13: De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Het terrein van een muziekfestival werd toen bestormd en veel jongeren vooral werden vermoord of gegijzeld. Onder de sprekers bij het Haagse Vredespaleis zijn een rabbi, een predikante en een imam. En ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen is erbij. Welke veiligheidsmaatregelen van kracht zijn in en rond het Vredespaleis, zegt de gemeente niet. Met de inval van Hamas-strijders in Israël begon op 7 oktober 2023 de oorlog in Gaza. Israëlische veiligheidsdiensten hebben gewaarschuwd voor nieuwe aanslagen op Joden overal in de wereld. Een automobilist is gisteravond laat op de Noordweg in Den Haag van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Politie, brandweer en ambulance waren snel ter plaatse, maar onbekend is nog hoe het met de bestuurder gaat. Een berger heeft de wagen met een kraan uit het water getakeld, waardoor de automobilist precies in het water aan de Noordweg in Wateringseveld belandde, zoekt de politie uit. In aanloop naar Werelddakloze Dag, komende zaterdag, vraagt het Straatconsulaat in Den Haag aandacht voor de situatie van dak- en thuisloze mensen in de stad. Bij het stadhuis wordt vanmiddag een zo lang mogelijke wachtrij gevormd, symbolisch bedoeld, om duidelijk te maken dat mensen vaak jarenlang moeten wachten op een sociale huurwoning.
12: Nou, naar Huub Mizee. Huub, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Tjeerd.
12: Ja, genieten nu het nog kan.
3: Zo is het helemaal. En het is vandaag nog zo'n dag, hè? Want er is nog wel hier en daar een beetje mist, ook hier in Zuid-Holland. Maar dat zal niet zo heel lang meer duren. En dan krijgen we een zonnige periode. Er is wat hoge bewolking, maar de zon die komt er toch best nog wel aardig doorheen. Pas later vandaag komt er wat meer bewolking. En we hebben nu een oost-zuidoostenwind, zwak tot matig. En die voert wat warmere lucht aan. Het kan vanmiddag op veel plaatsen 20, 21 graden worden. En dat is dus nog een heerlijke dag. Maar ja, die bewolking van vanavond, je hoort het een beetje aan mijn stem bijna. Ja. Die gaat ervoor zorgen dat er ook regen komt. Vanavond, komende nacht. Daarna komen er wat opklaringen, afgewisseld door een bui. Veel meer wind uit het noordwesten. En dan wordt het vannacht een graad of 12. En morgen, dan is er af en toe zon. Maar ook dan kan er een bui voorkomen. En bij een nogal krachtige noordwestenwind wordt het dan maar 15 of 16 graden als maximum.
12: Dat is toch wel een beetje wat eigenlijk normaal is voor deze tijd van het jaar, of niet?
3: Dat klopt. Maar ik zeg het wel met nadruk, want we zijn natuurlijk enorm verwend de afgelopen tijd. Ook in deze oktobermaand nog. En vrijdag is dan weer een dag met veel bewolking, langdurig regen. Ja, het regent echt een behoorlijk deel van die vrijdag met 15, 16 graden. Zaterdag weer eventjes wat beter, een paar buitjes. Ook wel weer een beetje zon, dat zeker wel. Maar zondag is dan toch ook weer echt zo'n dag om eens een museum te gaan bezoeken bijvoorbeeld. Ook dan regent het nogal. Ja, en volgende week lijkt het toch weer wat beter te worden. Het wordt weer wat droger, er kan af en toe weer wat zon komen. En dan kan ook die temperatuur weer wat hoger worden. In ieder geval weer tot boven de 15 graden oplopen. Kortom, er komt genoeg variatie in het weer de komende dagen. Maar vandaag is echt nog de dag dat je er even van moet gaan genieten.
12: Ja, je hebt nog niet ergens het S-woord ben je tegengekomen, hè? Toch?
3: Nog niet. Nee. Ik kan eens gaan kijken, maar ik heb het nog niet gezien.
12: Nee, omdat we ook Robert Vries hebben. Ik denk, dan blijven we in de stemming natuurlijk. Ja. Want die zit bij de ANWB. Robert, is het een drukke ochtendspits? Robert Vries is gewoon helemaal van de lijn afgevallen.

0: N57, 10 kilometer file en een uur vertraging. En ook de andere kant op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne, een uur vertraging. Daar staat de file voor de aansluiting met de N15. Verder nog wat langzaam rijdend verkeer in onze regio. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, 10 minuten vertraging bij De Meren. Dat is de nasleep van een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En 5 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Moordrecht.
1: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Dankjewel. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Zelden zo'n mooie bal gehad. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60.
2: Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace.

0: Ja, en al een tijdje ook. 7:45 is het geworden bij Radio West in West wordt wakker. Rijpwetering, daar zijn we vanmorgen. Daar staat de Moppenmolen. 274 jaar oud.
1: Ja, ongelooflijk. Ik vind het zo bijzonder altijd molens.
0: Mooi ook.
1: Mooi om te zien inderdaad. Ja. Ja, zeker. Zeker als ze ook nog werken.
0: Hij krijgt wel een flinke opknapbeurt nu. De restauratie is inmiddels begonnen. Maar er is nog wel €150.000 nodig om al het werk te kunnen betalen. Buitenpost, Kwen Ouwehand, die is nu bij de molen. Ja, Kwen, 274 jaar oud. Oh, er wordt nu al gewerkt, zo te horen. Is die wel echt nodig, die restauratie? Zie je dat meteen of zijn het meer verborgen gebreken?
2: Nou, op dit moment is het hier echt een grote werkplaats geworden. Zo'n molen is inderdaad altijd heel mooi om te zien. En deze is ook best wel heel erg groot. Maar iemand die daar wat meer over kan vertellen is Kees Wassenaar. Voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting. Wat is dit voor een molen?
3: Dit is een poldermolen. Een molen die water uit de polder moet malen. Zo is die bedoeld, ja.
2: En waarom moet deze nou gerestaureerd worden?
3: Nou ja, het is natuurlijk erfgoed. Het is een rijksmonument en daar moeten we goed voor zorgen. En bij deze molen was het zo dat hij nieuwe roeden moet. Hè, maar de grootste operatie is hier dat de voor- en achterwatering vervangen moet worden. Omdat hij helemaal verzakt en verrot was. En het bijzondere hier dat de achterwatering die naar de polder gaat, zeg maar. Die was helemaal van hout. En dat zie je toch niet meer in Nederland. Dus dat is echt historisch. Dat vergt bijzondere aandacht.
2: En zo voor- en achterwatering, dat is dan eigenlijk een soort weggetje waar dat water doorheen wordt gepompt, als ik het goed begrijp. Hè?
3: Ja, nou daar kan de molenaar veel van zeggen. Ja.
2: Daar ga ik nu eventjes naartoe, naar A. Toet. Die woont ook bij deze molen. Ja, ik kan me voorstellen dat al deze werkzaamheden toch ook wel een beetje pijn doen aan uw hart misschien.
4: Nou ja, het knapt wel op hoor. Maar dit is de uitwatering. Hier gaat echt het water wat uit de polder komt naar de boezem toe.
2: Ja, dan kijken we nu eigenlijk naar, want die is natuurlijk ook drooggelegd, kan ik me voorstellen. Dat is nu één grote modderpoel. Is er al een beetje vooruitgang?
4: Ja hoor, de uitwatering is al klaar. Ze zijn nu hard bezig met de achterwaterloop. Daar moet een nieuwe vloer in. En wat de uitwatering hier van de molen betreft, daar komt een hele nieuwe fundering onder. En dat zijn ze nou mee bezig. Er komt een machientje die gaat gaten boren om beton te storten.
2: Kan je hier nog wel slapen?
4: Ja hoor, prima.
3: Nachts werken ze niet, hè?
2: Nee, is dat zo? Vannacht is dat wel gewoon een rust hier in het huis?
4: Ja, we hebben geen buren, dus we hebben geen last van herrie.
2: Nee, dat is ook zo. En er is nog een beetje geld nodig om die hele restauratie te voorzien. Hoe komen jullie aan dat geld?
3: Ja, die hele restauratie kost meer dan een half miljoen. Die zit over de 6 ton heen. En we hebben heel veel subsidie gekregen van de provincie en van het molenfonds. En daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar ja, het is een giga-operatie. En het financiële gaatje is net nog niet helemaal dicht. We hebben nog 150.000, 160.000 euro nodig. En daar doen we ons best voor om dat bij anderen vandaan te halen. Want ja, de Molenstichting heeft 53 molens. En de onderhoud van die molens kost heel veel geld. Dus we hebben echt wat meer nodig.
2: Ja, betekent dat ook dat Aad, molenaar, dat jij nog wel eventjes hier in deze bouwplaats woont?
4: Ja hoor, ik woon hier al bijna 32 jaar.
2: Dus maar dat het ook nog zo aan het verbouwen is en zoveel gebeurt aan de molen, blijft dat nog eventjes zoals het is?
4: Ja, dat duurt 6 tot 8 maanden. Dus we zijn voorlopig nog wel zoet.
2: Nou, heel veel succes ermee. Het is een mooie molen.
3: Ja, dankjewel. En ik hoop dat de mensen, zeker in de omgeving, dat ook vinden. En ons ook financieel zouden willen ondersteunen. Kijk op de website, zou ik zeggen. Daar staan alle mogelijkheden aan gegeven.
0: Juist. Daar, de oude Moppenmolen. 274 jaar oud. Maar kan dus nog wel wat geld gebruiken om ervoor te zorgen dat hij zo mooi daar blijft staan als hij staat.

0: Harry Nilsson, 11 voor 8 is het. Is het nou leuker dan gewoon weer eens eventjes 16 zijn, je verjaardag vieren, dat een tweede keer je gegund is en je even helemaal onder laat dompelen in de muziek uit die tijd?
1: Nou, ik kan niks leukers verzinnen eigenlijk. Nee, dat is al een feestje op zich.
0: Ja. En Ineke gaat dat over zich heen laten komen deze ochtend. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tjeerd en Jorinda.
0: Hallo.
2: Gezellig.
0: Ja, dat vinden wij ook. Ineke, naar welk jaar moeten we terug? Wanneer werd jij 16?
2: Nou, dat was dus in... even kijken. Wat zeg ik nou? Oh, ik had het opgeschreven. Net is 65 jaar geleden.
0: Ja, wij ook. 1961.
2: Ja, klopt.
1: Ja. Geboren op 4 februari 1945.
2: Zeven,
1: 7 februari inderdaad, 1945. Dus inderdaad, in 61 ben je 16 jaar geworden. Wat was het voor een tijd, 1961?
2: Nou, ik had al verkering. Ik was al verloofd.
1: Oh, dat is vroeg bij.
2: Ja, dat kan je wel zeggen, want in 1963 getrouwd.
1: Zo.
2: 64, mijn zoon geboren, ja.
1: Ja, je had er zin in.
2: Ja, hè? Ja.
1: En wat was het toen je 16 was en dacht, ja, deze man die neem ik mee, die hou ik vast en daar kom ik niet meer vanaf?
2: Ja, ik was al heel jong eigenlijk. Hè. Zo gaat dat. Je wordt verliefd. En ik weet niet of ik dat zo gauw moet omvatten. Nee. Maar ja, het was gewoon. Ja, het was natuurlijk vroeger ook al zo'n hele andere tijd. Ja, we zeggen net is verloofd. Ik geloof dat je dat ook niet meer zo vaak hoort momenteel.
1: Nee. Was dat dan normaal om zo vroeg al je te verloven in die tijd?
2: Nou, zo vroeg denk ik niet. Het was wel heel vroeg. Ja. Maar ja, je had verkering en ja, zo ging dat. Als je een beetje zeker bent ervan, ja, dan doe je dat.
0: Ja. Het is heel lang geleden inderdaad. Ja. Wat voor meisje was je, Ineke? Wat voor 16-jarig meisje was je?
2: Nou ja, ik was vroeger heel verlegen.
0: Oh.
2: Wel heel zelfstandig altijd. Dat wel, ik ging wel altijd mijn eigen weg, zei mijn moeder altijd. Maar ik was wel een heel stil, verlegen meisje.
0: Ja, dat heb je al opgelost inderdaad, hè, Ineke? Ja. En er was natuurlijk muziek.
2: Ja, ik dacht... Ja, vroeger was Elvis Presley toen een beetje in mijn tijd.
0: Ja.
2: Maar het gekke was, ja. En daarna weet ik dat het... ben ik eigenlijk van Joyce Baker. Dat was echt helemaal gek geworden.
0: Oh, ja.
2: Dat is heel lang geduurd. En ik weet nog wel, mijn eerste LP, dat was even denken, van James Last.
0: Oh, tuurlijk.
1: Oh, ja.
0: Nou, we zitten wel helemaal in die tijd meteen. We hebben ook nog wat hits opgezocht uit jouw tijd, Ineke. Kijken of je daar ook wat herkenning bij hebt. Moet je maar even meeluisteren met ons. Daar komen ze.
2: Ja.

0: Ja, Niels Sedaka, Calendar Girl.
1: Nou, niet zo. Ik denk dat ik met andere beter geweest
0: ja,
1: was.
0: Ja, oh, nou, Niel, die heb je aan je voorbij laten gaan. Maar misschien roept dit meer herkenning dan. But don't forget who's taking you home.
1: Ja, and in whose arms you're gonna be. Ja, ja, dat is duidelijk. Ja, mooi,
2: ja.
1: Hè?
2: Ja, ja, weet je nog wie het is? Welke groep?
1: Nee, ik kan niet zo gauw op de naam komen.
0: Ja, maar we worden driftig als je het niet weet, hoor. Ineke. De drifters.
2: Ja.
0: De drifters.
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja, en later is het nog een enorme hit geworden door Michael Bublé. Dat rijden wij ook nog wel eens van dit nummer, inderdaad.
0: Zeker.
2: Ja.
0: Oh, en dit dan? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, ja.
2: Ik hoor wel herkenning, maar niet een enorme enthousiasme, volgens mij, Ineke.
1: Zeg je?
2: Ik hoor wel herkenning, maar geen enorme enthousiasme.
1: Nee.
0: Ja, het is geen George Baker. Hè?
2: Het is geen George Baker, het is wel Ray Charles.
0: Ja, ook niet tenminste. Hit the road, Jack. Als je nou deze drie nummers hoort, het zijn toch allemaal uit jouw jeugd, hè, Ineke? Toen je 16 was. Welke zou je nou, omdat je terug nu even je 16e verjaardag opnieuw viert, welke zou je dan van die drie het liefst helemaal horen?
1: Nou, de tweede, zeg ik dat, van de...
2: Van de Drifters.
0: Ja, die
2: was dat, hè? Ja, save the last dance for me.
0: Ja, dat is een prachtig nummer, dus ik kan me het helemaal voorstellen. Ja.
2: Dan gaan we die helemaal voor je draaien en zo.
1: Oh, dat is fijn, want de laatste jaren heel veel weg geweest en er was muziek. En daar werd het ook altijd nog gedraaid. En dan kon je ook vragen aan afvragen.
0: Kijk,
1: ik ga helemaal terug.
0: Nou, we gaan even helemaal terug. We hebben natuurlijk nog een cadeautje voor je.
2: Ja, je krijgt de enige echte mooie Radio West mok voor je 16e verjaardag. Gefeliciteerd, Ineke.
1: Nou, ik voel me helemaal jarig.
0: Kijk, dat was precies de bedoeling. Speciaal voor jou dan op je verjaardag. En nou, laten we maar even een dansje doen. De Drifters.
2: Toch?
1: Ja, nou, helemaal goed.

0: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
2: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
0: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
7: Zo, hey, is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
11: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: We verrassen zo weer iemand met tickets voor ons jubileumfeestje in de Hoftram. En er schuift ook een rechter aan. Eerst het nieuws met Reinhard Roemer.
13: De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël precies 3 jaar geleden. Onder de sprekers zijn een rabbi en een imam en ook de Haagse burgemeester Jan van Zaan is erbij. Een vrouw van 90 uit Bodegraven is al haar sieraden kwijt nadat iemand haar huis was binnengeslopen. Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Hoe de man precies binnenkwam is niet bekend. De dief is wel gefilmd door camera's bij het appartementencomplex. Een oud-voetballer Tom Beugelsdijk stopt als raadslid in Den Haag. Hij zat sinds de verkiezingen in maart voor Hart voor Den Haag in de gemeenteraad. Maar hij wil niet verhuizen naar Den Haag. Beugelsdijk blijft eerst en vooral voor zijn kinderen in Rijswijk wonen. Meer regio nieuws om 8:30, nu het andere nieuws.
14: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Werkgevers en werknemers gaan vandaag weer in gesprek met het kabinet. Half jaar geleden liepen de vakbonden weg vanwege de bezuiniging op de sociale zekerheid. Nu die van tafel zijn, willen ze weer praten, zegt economieverslaggever Aida Brands.
15: En Nederland staat natuurlijk best wel voor een aantal grote uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de vergrijzing, de baanverlies door AI, maar ook een stijgende groep mensen die arbeidsongeschikt raakt. Best wel grote uitdagingen. En het kabinet wil dus ook dat de polder daarover meedenkt.
14: Het kabinet hoopt snel tot een sociaal akkoord te komen. De Amerikaanse president Poetin zegt dat hij binnenkort met de Russische president Poetin gaat praten over een mogelijk slachtoffer van de pest. De vrouw werkte in een Russisch laboratorium dat onderzoek doet naar de infectieziekte. Ze zou besmet zijn geraakt met de bacterie toen een reageerbuisje brak. Rusland ontkent dat ze aan de ziekte is overleden en zegt dat het gaat om een longontsteking. Toch wil Trump uitleg van Poetin. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Het Integraal Kankercentrum verwacht dat in 2045 170.000 mensen de ziekte hebben. En dat komt deels door de vergrijzing.
8: We zijn over 20 jaar met veel meer mensen in Nederland. En vooral ook veel meer ouderen, die gemiddeld ook nog eens ouder worden. En aangezien kanker vooral voorkomt bij mensen van een oudere leeftijd, neemt het aantal kankerdiagnoses daarmee ook toe.
14: Verwacht wordt dat vooral het aantal gevallen van huidkanker toe zal nemen. Oscar-winnares Eva Marie Saint is overleden. Saint gold als een van de laatste nog levende actrices uit het gouden tijdperk van Hollywood. Ze ontving een Oscar voor haar filmdebuut in de film On the Waterfront. Saint overleed dinsdag in haar huis in Los Angeles. Ze was 102 jaar. Het weer vanochtend op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
12: Robert Vriezen, die zit bij de ANWB.
16: Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Roelofarendsveen. Kwartier vertraging daar. 10 minuutjes op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Benelux. Dan naar de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Een uur vertraging voor de Zuurhofbrug. Vanaf Spijkenissen rijdt het al langzaam over 15 kilometer... doordat er twee rijstroken dicht zijn. Al het verkeer moet bij de Zuurhofbrug over de vluchtstrook. Verder op de N15 de andere kant op vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam. Een ongeluk vanochtend. Daar is alleen de linkerrijstrook nog dicht bij de Zuurhofbrug. Wel 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En daardoor is het verkeer ook vastgelopen op de N218. Vooral vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne is de vertraging nog groot. 7 kilometer file voor de aansluiting met de N15 met een uur vertraging.
17: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
18: Installatiebureau Van Ginderen.
19: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
23: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
24: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
25: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
26: Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ja, en we vieren een beetje feest bij West wordt wakker. Want het was maandag op de kop af, 6 jaar geleden. 6 jaar geleden alweer, dat dit programma van start ging. Nou, uit jullie vele reacties hebben we gehoord dat velen van jullie eigenlijk al die 6 jaren gewoon ook samen met ons opstaan. Dat waarderen we zeer. Dat maakt het toch allemaal wat makkelijker ook.
1: Zeker, ja. Ja, we kregen ontzettend veel leuke reacties. En dat, ja, ons ego groeide die dag. Ja. Want het is toch altijd wel heel leuk om te horen dat het gewaardeerd wordt dat we elke ochtend zo vroeg wakker zijn. En we vieren dat met jullie. Niet alleen hier in de studio, maar we gaan er zelfs op uit in de Hoftram. Het rijdende tramrestaurant dat ook jarig is trouwens. 12,5 jaar, precies op 11 november. Als wij met heel veel luisteraars en het team van West wordt wakker met de tram gaan rijden. En vooral ook lekker gaan eten.
0: Ja, het wordt een gezellige boel. Ja. En rond deze tijd, ook deze week, verrassen we eventjes iemand die mee mag.
1: Ja, en voorwaarde om mee te gaan is dat je zelf ook iets te vieren hebt. Het mag echt van alles zijn. Dus we hebben heel veel aanmeldingen, maar er kunnen nog aanmeldingen bij. Via WhatsApp bijvoorbeeld of de mail.
0: Hij gaat over.
1: Hij gaat over, ja.
2: Goedemorgen, ik ben Annette Barendse.
1: Goedemorgen Annette, met Siert en Jorinda. Van Radio West.
2: Hi. Ja, ik hoor het.
1: Ja. Je hebt ons een tijdje geleden een mailtje gestuurd met dat je wel wat te vieren hebt de komende tijd.
2: Nou, ja, inderdaad. Ja, dat had ik geappt naar jullie.
1: Oh ja.
2: Ja.
1: Ja. Wat heb je allemaal te vieren?
2: Nou, wij zijn 11 juli trotse opa en oma geworden voor de eerste keer. Maar daar blijft het niet bij, want in januari komt er nog een kleintje en in maart nog één.
0: Zo.
2: Het zijn gewoon 3 zusjes die in 8 maanden tijd een kindje krijgen. En wij dus opa en oma worden.
1: Nou, geweldig zeg. Gefeliciteerd. Hoe is het om nu voor het eerst opa en oma te zijn?
2: Nou ja, dan loop je echt gewoon naast je schoenen. Echt heel leuk.
1: Ja.
2: Heel leuk, ja. Ja, en ook heel bijzonder om jouw kind ook weer moeder te zien zijn.
1: Ja, veranderd. Ja, is jouw dochter daardoor veranderd?
2: Het is zo vanzelfsprekend hoe het gaat. Weet je, zo dat zo'n kleintje er is en dat ze daar dan zo voor zorgen. En hoe dat dan gaat, ja, voor ons is het dan een dochter. Maar ook hoe haar partner doet, zo vol liefde. En ook net zo makkelijk oppakken, luiertjes verschonen, ermee rondlopen als het onrustig is. Ja, nu flesjes geven, ja, echt heel leuk, heel leuk.
0: Ja, heb je wel tijd om eigenlijk mee te gaan met de tram? Want ik bedoel met alles wat er, hè?
1: Ja.
2: Nou ja, goed, daar maken we dan tijd voor, hè?
0: Ja.
2: Ja, dat is met kleinkinderen. Het is leuk als ze komen, maar goed, als ze er niet zijn en weer weggaan, dan zijn ze voor papa en mama.
0: Ja, je hebt alleen de leuke dingen ervan, hè? Dat is natuurlijk mooi.
2: Nou,
0: want we hebben goed nieuws, hè?
1: Ja, zeker. Je mag samen met opa, denk ik, dat hij meegaat. Mogen jullie mee met de tram?
2: Oh, wat leuk.
1: Gezellig.
2: Echt heel leuk, ja. Oh, zin in. Want we zijn ooit wel eens een keer mee geweest. Ook op een rondje met zo'n oude tram. Ook van de radio uit. En dat was ook zo verschrikkelijk leuk, ja.
1: Nou,
2: ja.
1: Mooi. Goed om te horen. We maken er een feestje van. En heel veel geluk en plezier met alle kleinkinderen.
2: Nou, leuk. Dank je wel.
0: En tot 11 november, hè?
2: 11 november?
0: Joe.
2: Nou, dat is mooi. Dank je wel.
1: Doeg. Tot dan.
0: Ja, en morgen bellen we natuurlijk weer iemand. Dus als je hebt opgegeven, wie weet ben jij het dan wel. Een rechter beslist over zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor mensen. Maar voor buitenstaanders is vaak moeilijk te zien hoe zo'n beslissing tot stand komt. Terwijl we er toch wel vaak allemaal een mening over hebben. Aïssa Dutrieu werkte 16 jaar in de rechtspraak. Onder meer als rechter in Den Haag. En als raadsheer bij de Centrale Raad van Beroep. In 2023 verruilde ze haar toga voor het schrijverschap. En we vinden het leuk, want ze is vanmorgen bij ons. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt dus echt jarenlang als rechter gewerkt, hè?
3: Ja.
0: En dat lijkt me een prachtig beroep op zichzelf. Toch ben je ermee gestopt en dacht je, ja, ik ga schrijven. Kan je je dat moment nog goed herinneren?
3: Nou, het is, dat wil ik vooraf zeggen, het is inderdaad een prachtig beroep. Ik kan het iedereen aanraden. Natuurlijk niet iedereen kan het zomaar worden. Maar als je die mogelijkheid hebt, solliciteer, want er is een groot rechterstekort. Maar voor mij, na 16 jaar, stond ik toch op een soort kruispunt. Ik had 2 boeken gepubliceerd, dus ik was inmiddels ook schrijver. En ik concludeerde dat het allebei geen bijbanen waren. Dat ik het niet naast elkaar wilde blijven doen. En toen heb ik gekozen voor het schrijven.
0: Ja, wat maakt dat beroep van rechter zo mooi wat jou betreft?
3: Het is maatschappelijk heel relevant werk. Je kan daadwerkelijk wat betekenen in het leven van mensen. Ik denk als je niet in de rechtspraak werkt, dat je misschien niet altijd realiseert hoe belangrijk het kan zijn voor mensen om een beslissing te krijgen over iets, zodat ze door kunnen met hun leven. Wat die beslissing ook is, dat heb ik wel echt gemerkt. Zelfs mensen die niet gelijk krijgen, in strikte zin, maar daar wel een goede uitleg bij krijgen, want dat is wel van belang, die kunnen door met hun leven.
0: Ja, het is natuurlijk ook een enorm verantwoordelijke baan, hè? Want je beslist zo enorm over wat er met iemand gebeurt. Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je daar dan 's nachts ook wel zwakker van lag.
3: Nou, ik heb dat vooral in het begin wel gehad. Niet dat ik hele nachten wakker lag, maar het kan wel eens aan je knagen. Ja, dat je het gevoel hebt, zeker als je nog niet zo ervaren bent, van heb ik het nou goed gedaan? Want het grijpt inderdaad nogal in. Maar dat slijt ook wel.
0: Ja.
1: Wat is bijvoorbeeld de zwaarste straf die je ooit hebt opgelegd?
3: Oeh, dat zou ik niet eens weten, zo uit mijn hoofd. Want de praktijk is toch ook dat je gewoon heel veel zaken doet. Ik heb zelf met name in het bestuursrecht gewerkt. Daar neem je ook zware beslissingen. Bijvoorbeeld over of iemand in Nederland mag blijven. Of iemand zijn Nederlanderschap wordt ontnomen. Wat natuurlijk ook een hele zware beslissing is. Ja, dat soort aspecten. En dat knaagt soms wel een beetje, ja.
0: En iedereen heeft er wel, zeker natuurlijk als het grote zaken zijn, hè, zie je dat heel veel, dat iedereen een mening daarover heeft. Hè?
3: Ja.
0: Dat ook vaak nog wel gezegd wordt van zwak allemaal, of kan het allemaal niet wat strenger. Maar we weten natuurlijk niet altijd eigenlijk wat er gebeurt achter de schermen. Hoe het precies in elkaar zit. Dat is volgens mij ook wel een beetje jouw ding, hè?
3: Ja, dat is. Ik heb daar goed over nagedacht. Dat is ook een van de redenen waarom ik dit boek wilde schrijven. Wat er volgens mij gebeurt is dat je, zeker in strafzaken, in het begin zie je beelden van wat er gebeurd is. Je ziet het slachtoffer, je ziet nabestaanden, hartverscheurende verhalen. Je krijgt op dat moment vooral de visie van de aanklager en van de politie, voor wie hier verantwoordelijk voor is en wat voor straf daarop zou moeten volgen. Maar van de rechtspraak hoor je op dat moment nog niet zoveel, want die moeten het dossier nog gaan bekijken. Dat is ook logisch. Alleen daardoor vertekent het beeld al een beetje. Vervolgens zie je vaak dat er in talkshows en dergelijke mensen allerlei beweringen doen op basis van toch soms ook gewoon een soort onderbuikgevoel van wat nu een goede uitkomst zou zijn. Dat zijn niet per se juridisch geschoolde mensen die dat zeggen. En daarmee wordt de publieke opinie eigenlijk al gevormd, nog voordat er een rechter naar gekeken heeft. En dan is het heel lastig om vervolgens goed uit te leggen waarom je toch tot een andere conclusie komt als rechter.
0: Ja, maar snap je het soms ook wel dat er op die manier wordt gereageerd?
3: Zeker, ja. En dan heb je het met name bijvoorbeeld over zaken zoals de dood van Carlo Heuvelman op Mallorca. Dat beschrijf ik ook in het boek. Dat is een zaak waar uiteindelijk niemand veroordeeld is voor de dood van Carlo Heuvelman. Dat is onbevredigend. Dat vinden rechters ook.
0: Ja. Nou, gaan we straks natuurlijk nog wel dieper op in. Hè, want daar gaat je boek ook zeker over. En toch schrijf je ook over de rechtspraak. Niet alleen in boeken, maar ook in kranten nu. Hè?
3: Ja.
0: Kijk je dan toch sinds je vertrek misschien wel eens wat anders ook naar uitspraken en rechtszaken? Ben je misschien nu af en toe ook meer ons?
3: Nou, dat denk ik niet. Want ik ben me nog steeds wel bewust dat ik wel een soort voormening kan hebben, maar nog geen definitieve, want ik ken het dossier niet. Dat blijft er toch in zitten bij mij. In die zin ben ik toch nog steeds een soort rechter.
0: Ja, je bent niet alleen rechter want je, en nu schrijver, want je bent sinds april ook raadslid voor Progressief Oegstgeest.
3: Ja.
0: Waarom wilde je nou ook nog weer raadslid worden?
3: Nou ja, als rechter had ik natuurlijk heel maatschappelijk relevant werk. Dat miste ik ook wel een beetje. En bovendien merkte ik dat ik best wat commentaar had op politici, ook in mijn columns inderdaad, ook in het boek. En ik merkte dat ik er in gesprekken met vrienden, dat wij tegen elkaar zeiden van ze zoeken het maar uit in Den Haag. We zijn het een beetje zat hoe dat allemaal gaat. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar wacht even, zo gaat het natuurlijk niet. Als wij dat met z'n allen zeggen, dan wordt het ook niks meer. Niet dat ik nou de verlossing kon brengen, maar ik denk wel mensen die zich hier druk over maken, moeten dan misschien ook zelf met hun poot in de klei gaan staan.
0: Want het is wel interessant wat je zegt, want wij hebben dus heel vaak een mening, hè, over wat er door rechters gebeurt. En zeggen van, nou, dat mag misschien wel een tandje minder. En misschien moeten jullie toch ook eerst wat meer verdiepen in hoe het achter de scherm is. Maar jij deed dus eigenlijk gewoon precies hetzelfde met de politiek.
3: Nou, in een bepaald opzicht misschien wel. Maar kijk, als ik iets schrijf over de politiek, politici die zich uitlaten over rechterlijke uitspraken, dan is het altijd eigenlijk vanuit de blik van, je moet wel weten waar je over praat voordat je er wat over zegt.
0: Ja.
3: Ik zal nooit zeggen, een politicus heeft dat finaal fout gedaan en daar is geen goede reden voor. Dat kan ik eigenlijk niet weten. Dat realiseer ik me nu zelf inderdaad ook, nog meer nu ik zelf politicus ben, dat er ook andere aspecten meespelen.
0: Ja, want je bent nu raadslid voor Progressief Oegstgeest. Maar neem je dat dan inderdaad wel mee? Dat je denkt, nou ja, maar als ik ergens iets over ga zeggen of een oordeel overvel, dan zorg ik wel dat ik van voren en van achteren en middendoor helemaal geïnformeerd ben?
3: Ja, ik moet zeggen dat ik het niet echt anders kan, voor mijn gevoel. Ik merk natuurlijk ook wel dat er ook in de raad mensen zijn die soms een beetje uit de heup schieten. En soms denk ik, is het politiek handiger om dat ook te doen? Maar ik kan dat gewoon niet. Ik wil gewoon echt weten hoe het zit voordat ik ergens iets van vind.
4: Ja, waarom ben je bij een lokale partij gegaan als je eigenlijk ook juist te kritisch bent op de landelijke politiek?
3: Nou, ik ben de lokale politiek ingegaan omdat ik dacht, ik moet het ook eerst het vak leren. Ik weet niet of ik ooit in de landelijke politiek terechtkom, maar ik ben toch altijd van mening dat je eigenlijk moet beginnen bij de basis. Ja. Je moet eerst ervaring opdoen.
4: Maar zou je dat ambiëren? Naar de Tweede Kamer bijvoorbeeld? Voor
3: soms denk ik ja, uiteindelijk wel. En op andere momenten denk ik weer, ja, het is ook wel een moeilijke baan.
0: Waarom is het een moeilijke baan?
3: Nou ja, het is natuurlijk, je kan het ook eigenlijk bijna niet goed doen. Het is keihard werken. Het legt ook wel beslag op je privéleven, denk ik. Dus ja, wie weet voor de toekomst. Als het me gevraagd wordt, zal ik er zeker over nadenken. Maar ik geloof nog niet dat ik in de positie zit dat ik gevraagd ga worden. Maar ja, ik denk er wel eens over na.
5: West wordt wakker.

0: even aan mijn moeder vragen. 7:30. In haar nieuwe boek Dit is niet rechtvaardig neemt oud-rechter Isha Dutrieux de lezer mee in 12 rechtszaken die Nederland bezig hielden. Waaronder de toeslagenaffaire, de MH17, de mondkapjeszaak. Ze laat zien wat er in de rechtszaal tot in de raadkamer gebeurt. En waarom een rechter soms tot een uitspraak komt die voor buitenstaanders, we hadden het er al over, maar moeilijk te begrijpen is. Waarom eigenlijk juist deze 12 zaken in één boek samen?
1: Nou, ik wilde het hele brede veld van de rechtspraak laten zien. Dus er zitten civiele zaken tussen, de zaken tussen burgers onderling. Natuurlijk strafzaken, omdat dat het meeste aanspreekt. Toch meestal voor mensen. En bestuursrecht, waar burgers tegenover de overheid staan. En daarnaast wilde ik zaken kiezen waar iedereen wel eens van gehoord heeft, maar misschien niet precies weten hoe het zat, ook alweer. En ik wilde ook per zaak een verschillend aspect van de rechtspraak belichten. Dus meer focus op de slachtoffers of meer focus op de procedure, dat soort dingen.
0: Wat ze allemaal overeenkomstig hebben is dat het enorm uitgebreide zaken zijn. Ja. Hele ingewikkelde zaken ook eigenlijk. Je wil ons natuurlijk vooral bereiken. Maar het lijkt me nog niet zo makkelijk om zoiets uit te leggen zonder dat het ook een enorm juridisch verhaal wordt.
1: Ja, dat vond ik misschien nog wel het moeilijkste van het schrijven van dit boek. Omdat ik natuurlijk zelf wel die achtergrond heb. Maar leg dan maar eens uit aan iemand die geen jurist is. Hoe het in elkaar zit. Gelukkig hebben we bij de uitgeverij natuurlijk een hoop niet-juristen die mee konden lezen. Ik heb mensen heel serieus willen nemen, maar wel voldoende uitleg willen geven. Dus ik hoop dat dat inderdaad gelukt is en dat het dus voor een breed publiek goed te lezen is.
0: Was het voor jezelf verfrissend om uit de juridische tunnel ook af en toe te moeten stappen?
1: Ik heb wel gemerkt, en dat merkte ik natuurlijk ook al wel bij het schrijven van uitspraken en vonnissen, dat het best nog lastig is om inderdaad uit dat juridische jargon is soms ook een soort veilig harnasje waar je in zit. En soms is het moeilijker om dat te vertalen, omdat je kan daar een fout in maken. En iets te simpel voorstellen bijvoorbeeld. Of letterlijk een fout, dat je het verkeerd uitlegt. Dus dat vond ik wel lastig, ja.
0: Ja, je schrijft ook eigenlijk over vooroordelen, hè, die rechters kunnen hebben. Want het zijn natuurlijk ook allemaal maar mensen. Ja. Dat zou je zelf natuurlijk ook ervaren hebben. Hoe voorkom je eigenlijk dat je eigen beeld van iemand je oordeel in zo'n rechtszaal beïnvloedt? Hoe schakel je dat uit?
1: Nou, het begint bij je bewustzijn dat wij als mensen allemaal onbewuste vooroordelen hebben. Dat klinkt met elkaar in tegenspraak, maar het helpt zeker als je in ieder geval niet ontkent dat dat aan de hand is. Dan kan je bij jezelf op zoek naar, ik vind dit van de persoon van de verdachte bijvoorbeeld. Waar komt dat door? Je kan het bij je collega's toetsen. En dat is ook waarom ik in het boek ook pleit voor meer diversiteit binnen de rechtspraak. Wat de rechtspraak zelf overigens ook wil, hoor. Omdat je dan, als je met verschillende mensen in aanraking komt, met verschillende mensen kan spreken over vooroordelen, dat ook kan zorgen dat dat weggenomen wordt. In ieder geval voor een deel.
0: Ja, want had je af en toe nu wel eens de ervaring dat je dacht, nou, ik zou eigenlijk toch ook wel nog een ander type mensen hierover willen spreken, die daar misschien toch anders naar kijkt?
1: Ik heb me dat als rechter nooit zo bewust gerealiseerd. Dat zou kunnen helpen. Dat is iets wat ik eigenlijk pas daarna me realiseerde. Ik heb me wel af en toe gerealiseerd dat het aan de hand was. Ik beschrijf dat ook in het boek, dat ik als officier van justitie een jonge man tegenover me had, waarvan ik gevoelsmatig dacht, dat is toch geen foute jongen. En toen ging ik dat ontleden bij mezelf. En toen concludeerde ik dat ik dat vond, omdat hij in feite leek op mensen uit mijn omgeving, vrienden van mij, mijn broers. En dat maakt dat ik dus denk dat het geen foute jongen is, terwijl dat helemaal niet een logische conclusie is op dat moment.
0: Nee.
1: Want hij zat daar voor een mishandeling, dus voor de duidelijkheid. Ja. Ja.
0: Maar kun je als rechter eigenlijk helemaal zonder vooroordelen daar zitten?
1: Weet ik niet. Of je kan het denk ik niet helemaal uitsluiten, nee. Maar je kan er wel alles aan doen om het te minimaliseren. En de andere kant van het verhaal is, je wil natuurlijk wel nog steeds dat er menselijke rechters zitten, geen computers. Dus je moet doen wat je kan om die vooroordelen weg te nemen. Maar je hebt toch echt met mensen te maken aan de rechterlijke machtkant. Ja,
0: Carlo Heuvelman, die noemde je net al eventjes. Hè, die zaak, die is op Mallorca om het leven gekomen na een vechtpartij. Hebben we op Radio West ook al het veel over gehoord. Uiteindelijk kon niemand voor zijn dood worden veroordeeld. Wat laat zo'n zaak volgens jou nou zien eigenlijk over hoe moeilijk het soms is ook om juridisch vast te stellen wie verantwoordelijk is?
1: Nou, in dat geval, je moet het voor je zien als een hele chaotische situatie met heel veel uitgaanspubliek. Er vindt geweld plaats. Van al dat geweld zijn beelden gemaakt en er zijn getuigen gehoord. En op basis daarvan is een aantal leden van die groep veroordeeld voor openlijke geweldpleging, voor allerlei geweldshandelingen. Ja. Maar precies het moment waarop Carlo eigenlijk de geweldshandelingen die tot zijn dood hebben geleid, daarvan zijn geen beelden. En daar zijn eigenlijk, er was één getuige die er in eerste instantie wat over verklaarde. Maar het Hof vond dat toch onvoldoende overtuigend. Ja, dan heb je dus geen bewijs. En dan is het toch echt zo dat je dan niet tot een veroordeling kan komen. Ik denk ook niet dat we dat anders moeten willen. Want liever iemand die op vrije voeten gaat, of althans niet straf krijgt voor dit feit, dan dat je iemand veroordeelt omdat hij het misschien waarschijnlijk wel gedaan heeft. Dat is natuurlijk een oprekking van wat een strafbaar feit is.
2: Ja, maar er is wel heel veel commotie dan over natuurlijk in de maatschappij. Want iedereen heeft hier wel een beeld bij met hoe het is gegaan. En het is zo onrechtvaardig dat daar dan niemand voor verantwoordelijk gehouden kan worden.
1: Ja,
2: hoe hou je daar dan als rechter ook rekening mee? Moet je dat dan extra uitleggen? Want ik snap ook jouw punt inderdaad, dat je niet kan zeggen, nou, kijk wel even wie het doet en natte vingerwerken en jij moet de bak in.
1: Ja, nou ja, kijk, het voelt onrechtvaardig dat er niemand wordt veroordeeld. Dat is logisch, dat is gewoon heel menselijk. Tegelijk kun je afvragen inderdaad hoe rechtvaardig het is om dan maar de personen die het dichtstbij stonden te veroordelen.
2: Ja, maar hoe leg je dat dan uit aan het publiek?
1: Ja, op deze manier denk ik. En maar blijven uitleggen. En ik denk ook dat als je de mensen vraagt, stel je voor dat je in de schoenen van de verdachte stond, zou je het dan niet heel fijn vinden dat je niet veroordeeld kan worden voor iets wat niet bewezen kan worden. Stel je voor dat we dat gaan doen.
0: Ja. Ook de andere kan dus laten zien.
1: Ja.
0: Is dat ook wat je met dit boek eigenlijk wil? Wat hoop je dat wij hieraan overhouden? Hoe we anders gaan kijken naar de rechterlijke uitspraak?
1: Nou, ik hoop vooral dat mensen eraan overhouden het besef dat je eigenlijk niet kan weten wat een rechtvaardige uitkomst is als je niet het hele dossier kent. Als je alleen maar wat berichten uit de media hebt opgepikt en dan denkt te weten hoe het zit, nou, dan weet je het waarschijnlijk niet. En wat ik ook hoop dat mensen meenemen, is dat we heel erg blij moeten zijn dat we zo'n goede onafhankelijke rechtspraak hebben in Nederland. Dat we dat echt moeten koesteren. Want dat is ook geen gegeven. Er zijn genoeg landen waar dat niet zo is.
0: Dit is niet rechtvaardig. Zo heet het nieuwe boek van oudrechter Aïssa Dutrieu. En daarin lezen we nog veel meer over. Aïssa, dankjewel voor vanmorgen.
1: Graag gedaan, dank.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Ondernemers, opgelet! Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Voordeelhuisjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
0: Twee over half negen. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
14: Dag Tjeerd, goedemorgen. Goedemorgen Jorinda.
2: Goedemorgen.
14: Een 41-jarige man uit Heemskerk is gisteravond op de A13 bij Delft aangehouden na een schietpartij in het centrum van Rotterdam. Daarbij raakte niemand gewond, wel sneuvelde de ruit van een gebouw aan de Nieuwstraat. De schutter stapte daarna in een auto en reed weg over de A13. Agenten benaderden zijn auto en trokken de wapens en hielden de man uiteindelijk aan, de 41-jarige man. Dat was ter hoogte van Delft. Politie heeft een minderjarige jongen opgepakt als verdachte van de mishandelingen in de bosjes van Peks in Den Haag. Afgelopen week werden bij de sportvelden in het bos minstens 2 jongens mishandeld door een grote groep jongeren. 1 slachtoffer werd op zijn hoofd geslagen, vermoedelijk met een kettingslot. In en rond het bosgebied is al langere tijd sprake van overlast en mishandeling door een groep jongeren. Je hoort eigenaar Aïde Roest van de manege in het bos.
15: We hebben toch wel wat overlast van jeugd die hier rondhangt in de bosjes en ja, zich verveelt, denk ik. Het lastig vallen van andere jeugd die hier zo komt sporten, dus ook bij de andere sportclubs. Klein vandalisme tot inderdaad fysiek geweld tegen anderen. Het maakt toch wel diepe indruk op mensen als het op klaarlichte dag gebeurt.
14: Politie sluit niet uit dat binnenkort meer aanhoudingen volgen. De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël precies 3 jaar geleden. Het terrein van een muziekfestival werd bestormd en veel jongeren vooral werden vermoord of gegijzeld. Onder de sprekers bij het Haagse Vredespaleis zijn een rabbi, een predikante en een imam. In aanloop naar Werelddaklozendag komende zaterdag vraagt het Straatconsulaat in Den Haag aandacht voor de situatie van dak- en thuisloze mensen in de stad. Bij het stadhuis wordt vanmiddag een zo lang

0: is in volle gang. Maar voor het opknappen van de 274 jaar oude molen is nog wel 150.000 euro nodig, zegt voorzitter Kees Wassenaar van de Rijnlandse Molenstichting. Hij omschreef vanmorgen in West wordt wakker om wat voor molen het precies gaat.
1: Dit is een poldermolen. Een molen die water uit de polder moet malen. Zo is die bedoeld. Het is een rijksmonument en daar moeten we goed voor zorgen. En de grootste operatie is hier dat de voor- en achterwatering vervangen moet worden, omdat die helemaal verzakt en verrot was.
2: Juist, dus geld nodig voor die molen. Huub Misee, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Jet.
2: We hebben een vraag voor je.
4: Ja. Via WhatsApp binnengekregen van hem Jan. Die wil namelijk weten wat voor wolken hij gisteren heeft gezien. En hij heeft er ook een foto van gemaakt. Ik heb hem naar je gemaild net, Huub. Ik weet niet of je achter je computer zit, maar...
3: Ja, zeker wel. Ik ga eens even kijken.
4: Ik zou dit schaapjeswolken noemen.
2: Oh, interessant dat nu live Huub ook naar zijn computer gaat. Dat vind ik,
4: dat vind ik ook interessant.
3: Ja, ja, ik zie dat. Ja, dat zijn inderdaad prachtige wolkjes. Schapenwolkjes, zo noemen we ze. Dat, ja, met een Latijns benaming alto cumulus. Dat
4: mooi.
3: Betekent eigenlijk dat het toch redelijk stabiel weer was gisteren. We zien deze wolken ook wel weer meer. Maar ik kreeg toevallig ook gisteravond nog foto's binnen van wat hogere wolken. Het was inderdaad allemaal een prachtig gezicht gisteren. En eerlijk gezegd hebben die wolken nu toch ook wel weer, hoor. Die wat hogere wolken dus.
4: Oh,
3: ja,
4: die altocumulus.
3: Oh ja, altocumulus. Ja, ja, zeker.
2: Nou, ik ga die cumulus altiboobie zo eens eventjes bekijken buiten.
0: Je hoeft helemaal niet op je scherm te kijken. Je moet gewoon uit het raam kijken.
2: Dat is heerlijk.
3: Ik begrijp het dat mensen soms wel zo'n vraag hebben daarover. Ja,
2: ja. Nee. En vandaag is ook mooi weer.
3: Ja. Zeker, een prachtige dag nog. Want de zon die komt er eigenlijk best wel doorheen. Dat zal zeker het geval zijn. Heel plaatselijk komt er nog steeds mist voor. Maar die zal dadelijk wel verdwijnen. En dan krijgen we later vandaag sowieso weer meer bewolking. En dan is die mooie bewolking later vandaag ook wel weer verdwenen. Een zwakke tot matige zuidoostenwind. En het wordt ongeveer 21 graden. Een heerlijke dag dus nog. Want vanavond en vannacht gaat het regenen. Dan passeert er een front. Daarachter wordt de wind vanavond al noordwestelijk. Aan de kust krachtig tot hard. Kijk, dat doet een beetje aan de herfst denken. 12 graden wordt het vannacht. Morgen, dan is er af en toe zon. Komt er ook een bui voor. Ook dan hebben we nog een krachtige wind aan de kust uit een noordwestelijke richting. Het wordt morgen nog maar 15 of 16 graden. Vrijdag een volgend front met veel bewolking, regen. Ook dan vrij veel wind, 15, 16 graden. Zaterdag tijdelijk weer wat beter. Zondag weer opnieuw regen. En pas volgende week wordt het langzamerhand weer wat beter. Weer wat droger. Weer af en toe een beetje zon. En dan kan de temperatuur toch wel weer wat hoger worden. Ook wel weer tot boven de 15 graden. Dus een behoorlijke afwisseling. Maar vandaag zou ik toch nog eventjes heerlijk genieten.
2: Ja, en als we dan heerlijk gaan genieten, komen we dan ook snel op onze plaats van bestemming. Dat weet Robert Vriezen.
5: Nou, op sommige plaatsen wel inderdaad, maar op een paar plaatsen staat het ook vast, hè. Het heet niet voor niks, ochtendspits. Nee. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelof Arendsveen 7 kilometer file en een kwartier vertraging. Daar is ook een oorzaak voor, een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er zijn twee rijstroken dicht bij de Zuurhofbrug op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort voor de werkzaamheden. Vanaf Spijkenisse wel 14 kilometer file en drie kwartier vertraging daar, want het verkeer moet passeren via de vluchtstrook. Vanochtend gebeurde ook al een ongeluk bij de Zuurhofbrug, maar dan de andere kant op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam nog 10 minuten vertraging bij de brug. Daar is de linkerrijstrook nog dicht. En de restant van de file op de N218 nog vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. De omrijders voor de problemen bij de Zuurhofbrug. Voor de aansluiting met de N15 3 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En een half uur vertraging heb je ook, zie ik, op de N44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Rijdt langzaam over 3 kilometer tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Noord.
2: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
0: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Olivia Newton-John aan Physical, 9:13 met internationale uitstraling.
1: West wordt wakker sport met Jim van der Duin.
0: Nou, dan heb je dat al snel als je Jim hebt natuurlijk. Jim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, maar we gaan sowieso natuurlijk wel internationaal, want toppers deze ochtend. Laten we maar eens even beginnen bijvoorbeeld met Messi. Die heeft een fantastisch afscheid gekregen vannacht.
2: Ja, vannacht heeft hij inderdaad zijn afscheid genomen. Hij heeft al aangekondigd na het WK dat het klaar was. Dit is een afscheidswedstrijd in Argentinië tegen Benin. Ja, en als je dan op je eigen feestje ook nog mag scoren, dan kan je wel spreken van een geslaagd feest. Alhoewel hij het wel een heel moeilijk moment in zijn carrière vond, vertelde hij na afloop, na deze dag toeleven. Maar na ruim 200 wedstrijden voor Argentinië komt er een einde aan het tijdperk Lionel Messi bij Argentinië. Ze wonnen thuis met 3-0. Hij kreeg een fantastische lichtshow. Iedereen heeft hem op respectvolle wijze en mooie wijze in het licht gezet om zijn laatste wedstrijd te gunnen bij Argentinië.
0: Ja, maar dat is een enorm spektakel, hè? Want ik bedoel, er zaten 85.000 man in dat stadion, dat is wel heel wat. Maar ook onderweg duizenden mensen langs de route, hè, die spelersbus verwelkomden, vuurwerk, fakkels zag ik. Het zag er geweldig uit.
2: Ja, het was echt bizar. Vannacht om 1 uur was die wedstrijd. En ook met name als je dan nu ziet hoeveel mensen er dan een zegje hebben gedaan over zijn carrière, over zijn prestaties die hij heeft geleverd. Ja, dat is echt uniek. En ja, het moment is daar. Vaak spreek je wel eens mensen die zeggen van ja, ik ben dan toch nog in mijn leven 1 keer bij een wedstrijd van Messi geweest. Maar je moet je ook realiseren dat zijn einde ook dichterbij komt als het gaat om zijn actieve voetbalcarrière bij de club waar hij speelt. En ja, het is echt wel een ongekende grootheid in de voetballerij.
0: Nou gaat hij duidelijk door de voordeur naar buiten. Dat was met Ronaldo toch ietsje anders. Die sloop eigenlijk de achterdeur uit. Of misschien toch nog niet helemaal. Gaat er weer een deur open?
2: Ja, dat is natuurlijk wel een bizarre wat daar aan de hand is. Ronaldo is een paar jaar ouder dan Messi. Had eigenlijk ook na het WK moeten zeggen, jongens, ik stop ermee. Ja. Hij heeft inmiddels toegegeven dat hij ook een brief klaar had liggen om dat te doen. Maar de president, voorzitter van de bond had gevraagd, ga alsjeblieft door. Nou ja, nu is hij doorgegaan en heeft hij een akkefietje met de bondscoach. En is hij zelfs eerder vertrokken in deze window, of in deze periode. Waardoor hij eigenlijk best wel in het nieuws gekomen is van waarom is hij eerder weggegaan, waarom heeft hij zijn privéjet gepakt. Nou, dat heeft te maken met afspraken die hij heeft gemaakt met de bondscoach. Arbeid-rustverhouding noemt hij het zelf. Hij zou bepaalde wedstrijden niet spelen, bepaalde wedstrijden wel spelen. En nu moest hij bij 1 wedstrijd, dat was Noorwegen uit, zou hij niet spelen, wilde de bondscoach hem uiteindelijk toch opstellen. Dat is niet gebeurd, maar hij heeft hem wel de hele tweede helft laten warmlopen. En dat schoot bij hem in het verkeerde keelgat. Hij is vertrokken. Maar ja, dan krijg je een soort politieke discussie. Want iedereen vindt en vond dat het niet de manier is om van zo'n grootheid binnen Portugal afscheid te nemen. Dus nu heeft hij gezegd, ik accepteer mijn straf die ik ga krijgen vanuit de bond. Want ik heb bepaalde dingen gedaan die niet netjes zijn. Ik ben vertrokken terwijl dat niet mocht. Ik heb het publiek niet bedankt. Dus ik accepteer mijn straf. En na die schorsing stel ik mezelf weer beschikbaar voor Portugal. Alleen ja, je krijgt altijd die eeuwige discussie. Is Portugal in deze fase niet beter zonder Ronaldo? Want het gaat best vaak, dat zag je op het WK ook, om Ronaldo. Hij moet de bal, hij wil hem maken, hij wil de voorzet geven. En op het moment dat Ronaldo er niet was, ja, was er ook ruimte voor andere voetballers om wat meer te gaan voetballen. Dus het is een beetje de vraag, hoe krijg je hem nou via de voordeur naar buiten? Ja. Nou, op dit moment staat hij dichter bij de achterdeur dan bij de voordeur.
0: Maar dat is dan toch gewoon zo snel mogelijk een afscheidswedstrijd regelen, Jim. Geen moment meer eroverheen laten gaan en wegwezen.
2: Ja, maar als hij nog niet toegeeft dat het einde voor hem nabij is. Alhoewel, hij heeft natuurlijk die brief geschreven. Ja. Maar nu gaat hij weer in zijn nieuwe brief aangeven dat hij toch beschikbaar is. Dus ja, ik denk dat er maar eens een goede kop koffie gedronken moet worden met hem. Om te kijken of je hem een vergelijkbaar afscheid kan geven als Messi.
0: Ja, dus een beetje vermoeiend begint het te worden inderdaad. In Suriname, toch een beetje vervelende dingen gebeurt eigenlijk. Hè? Guatemala supporters zouden zich schuldig hebben gemaakt aan racistische geluiden. Hè? Apengeluiden waren daar te horen. Maar ze krijgen nu wel steun, hè?
2: Ja, Infantino heeft zijn steun uitgesproken. Vindt het volledig onacceptabel wat daar gebeurd is. En gaat ook echt achter Suriname staan in de steun. En hoopt ook echt dat er vanaf nu weer dingen gaan veranderen. En de boosheid bij Suriname zit met name, er is een antidiscriminatieprotocol. En dat moet een scheidsrechter in principe gewoon toepassen op het moment dat aan de orde is. En dat is niet gebeurd. En daar zat de frustratie bij Suriname. Dat daar gewoon maar doorgevoetbald werd. En dat zij dat maar moesten aanhoren. Zonder dat de scheidsrechter het spel stillegt, de aanvoerders bij elkaar neemt, naar binnen gaat. Het laat omroepen dat het onacceptabel is, dat het moet stoppen. Noem het allemaal maar op. En daar zit de boosheid bij Suriname. En dus nu ook met bijval van Infantino.
0: Ja, dan tot slot toch nog even dichter bij huis. Want gisteravond ineens het bericht dat Tom Beugelsdijk stopt als raadslid bij Hart voor Den Haag. Om privéredenen. Jij spreekt volgens mij Tom Beugelsdijk nog wel eens. Had jou enige aanwijzing dat iets stond te gebeuren? Of kwam het voor jou ook als een verrassing?
2: Nou, jij was de eerste die mij appte. Toen dacht ik, waar heb je het over? Je appte... Ja, dat weet ik. Fijn dat je me altijd op de hoogte houdt. Dus ik stond er wel van te kijken. Het was voor mij helemaal nieuw. En ik sprak hem voor het laatst bij de onthulling van het standbeeld van Lex Schoenmaker. Toen was hij daar ook met Richard de Mos. En ook zeg maar werkgerelateerd was hij daar. Natuurlijk als oud ADO-speler, maar ook vanuit de partij was hij daar. Nee, ik zag het niet aankomen.
0: Nee, want hij wil niet verhuizen uit Rijswijk, hè, voor zijn gezin, voor zijn kinderen. En je moet natuurlijk in Den Haag wonen als je daar raadslid wil zijn. Hè. Dus het zijn echt privéredenen die hij aanvoert.
2: Klopt, dat is wat ik inderdaad in het artikel ook gelezen heb. Ik weet dat hij in Rijswijk woont met zijn twee prachtige dochters. En ja, hij is niet meer bij de moeder van zijn dochters. Dus daar krijg je al bepaalde regelingen. En ja, als je dan ook nog moet verhuizen, dan kan ik me voorstellen dat je op een bepaald punt zegt van nou, ik kies voor mijn gezinnen, voor mijn dochters die nog jong zijn. En dat je dan niet verhuist naar Den Haag. Dus ja, ik denk dat zeker te respecteren is. En die hele verhuiskwestie, dat hebben we natuurlijk ook gevolgd. Hij zou in Den Haag gaan wonen, maar ja, dat komt er nu niet van.
0: Nee, Jim van der Del, met internationale uitstraling zoals altijd. Hartelijk dank.
2: Graag gedaan. En ik hoop dat het met een regionaal sausje op het eind toch nog een klein beetje kon bekoren bij jou, Tjert.
0: Nou, zeker.

0: Taylor Swift, 8 voor 9 op Radio Westen in Westwoord Wakker. Zometeen na 9 uur, alle hens aan dek, mensen. Oei, ja. Oei, zou ik zelfs willen zeggen.
1: Ja. Even zo.
0: Oei,
1: ben jij even het alarm? Ja.
0: Ja, dat is alarm. Meneer. Is dit nood of is dit geen nood?
1: Nou, ik vind dit wel noodzakelijk kwaad.
0: Ja,
1: dit.
0: Zeker. Ja.
1: Maar geen nood. Ik zou geen 1-2 bellen.
0: Is het nood of is het geen nood?
1: Ja, en we lachen er nu een beetje over. Maar ja, je kan maar beter voorbereid zijn. Ja. Stel, er gebeurt iets. Laten we hopen dat het allemaal met een sisser afloopt. Maar je hoort er toch wel veel over in het nieuws. Dat je voorbereid moet zijn. Dat je een noodpakket in huis moet hebben. Nou, wij helpen jou met het samenstellen van het noodpakket. Als je straks na 9 uur meedoet met het spel Een Nood of Geen Nood. Leggen we je 3 stellingen voor. En ja, het enige wat je moet zeggen, is het nou een noodsituatie of niet?
0: Ja, een hele ingewikkelde stelling.
1: Hele ingewikkeld. Ja, zeker. Ja. En als je het goed doet, en dat doe je, dan ga ik grabbelen in mijn grabbelton. En dan haal ik iets uit van voor jouw noodpakket. En dat kan zomaar de radio zijn. Die is populair, dus dat hoop ik heel erg.
0: Hij is al een keer uitgegaan bij ons, dus
1: ja,
0: kan, hoor.
1: Het kan zeker. En anders heb ik al iets anders moois. Bijvoorbeeld een powerbank. Altijd handig.
0: Ja, dus zo dadelijk. En je hoort een soort van hoei, hoei. En als je dat hoort, dan moet je, maar dan professioneel, dan moet je dus bellen na 9 uur. En dan gaan we het allemaal spelen.
1: Van een fantastische uitleg weer van het spel.
0: Dus geen nood of hele...
1: We zijn echte professionals.
0: En dat hoor je ook, hè?
1: Zeker. Ja.
0: Oh, even een stukje romantiek op de radio, mensen. Wordt tot u gebracht door Dan Hill. En ja, nou ja, ga er maar even lekker bij zitten. Zet hem wat harder, zou ik zelfs zeggen. Dat is wel de moeite waard.

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6 Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.
3: Een snelle boodschap of een dagje shoppen. Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
3: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
13: Zometeen na 9 uur in West wordt wakker, maak je dus kans op die noodradio of iets anders moois voor het noodpakket. 9 uur, het Regio Nieuws met Reinhard Roemer.
14: Een 41-jarige man uit Heemskerk is gisteravond op de A13 bij Delft aangehouden na een schietpartij in het centrum van Rotterdam. Daarbij raakte niemand gewond. De schutter stapte in de auto en reed over de A13. Agenten benaderden zijn auto met getrokken wapens en hielden de 41-jarige man op de snelweg aan ter hoogte van Delft. De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël, precies 3 jaar geleden. Onder de sprekers zijn een rabbi, een imam en ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen is erbij. Een oud-voetballer van ADO, Tom Beugelsdijk, stopt als raadslid in Den Haag. Hij zat sinds de verkiezingen in maart voor Hart voor Den Haag in de gemeenteraad. Maar hij wil niet verhuizen naar Den Haag en dat is een voorwaarde. Beugelsdijk blijft eerst en vooral voor zijn kinderen in Rijswijk wonen. Meer Regio Nieuws 9:30, nu het andere nieuws.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid zijn geschrapt, willen de bonden weer praten met het kabinet. Door het schrappen van de bezuinigingen op de WIA en de WW is op de begroting een gat ontstaan van 2,4 miljard. Het kabinet is blij dat de sociale partners nu mee willen werken aan een akkoord. Het is vandaag 3 jaar na de aanslag van terreurorganisatie Hamas op Israël. Op verschillende plekken in Israël worden de 1200 doden herdacht. Het is altijd niet duidelijk of en hoe de aanslag voorkomen had kunnen worden. Premier Netanyahu ontkent fouten gemaakt te hebben, zegt hoogleraar Peter Malcontent.
16: Wat hij eigenlijk tot nu toe heeft gedaan is zeggen van, nou, als iemand er verantwoordelijk voor is aan de Israëlische kant, dan ben ik het niet. Maar dan zijn dat het leger en de veiligheidsdiensten.
15: Over een paar weken mogen Israëli's voor het eerst naar de stembus sinds het uitbreken van de oorlog. Een Australische oud-bisschop moet een paar jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van 2 Aboriginal mannen. De 76-jarige Saunders werd schuldig bevonden aan een verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Als het aan het kabinet ligt, moet een kapotte cv-ketel over 3 jaar verplicht worden vervangen door een hybride warmtepomp. Die werkt op stroom in plaats van gas. Het kabinet hoopt hiermee een stap te zetten in de klimaatdoelen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
17: Daarvoor moet het gebruik van aardgas fors omlaag. En het kabinet ziet die hybride warmtepomp als een tussenstap op weg naar een aardgasloze verwarming voor alle gebouwen in 2050.
15: Verplichting geldt niet voor iedereen. Bewoners van appartementen en monumenten zijn uitgesloten, omdat het plaatsen van warmtepompen in die woningen een stuk moeilijker en dus ook duurder is. Het weer. Vanochtend is het op veel plaatsen mistig. Daarna zijn er zonnige perioden. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Dit was het NOS-journaal.
13: De ANWB, daar zit Robert Vries.
18: In onze regio nog vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Roelewarensveen. 8 kilometer file, 20 minuten oponthoud. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Half uur vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Door de werkzaamheden bij de Zuurhofbrug zijn er 2 rijstroken dicht en moet je via de vluchtstrook. A15 Rotterdam Maasvlakte bij Oostvoorne. 11 kilometer file, 3 kwartier vertraging. En op de A44 vanuit Den Haag naar Wassenaar. Bij Wassenaar Noord 2 kilometer file en 20 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging ook nog op de N218 vanuit Spijkenissen naar Oostvoorne. File staat voor de N15 en is 2 kilometer.
19: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
19: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
21: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
22: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
21: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
23: Installatiebureau Van Ginderen.
24: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
25: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. Tot 10 uur, West wordt wakker.

0: Ik denk altijd aan de Muppets bij dit nummer. Lone Blonde Animal en Golden Earring. Dan denk ik altijd aan diegene, aan dat orkestje. En ook diegene die dan achter de drums zit.
1: De drums, ja, precies.
0: Dat vind ik zo mooi. Inderdaad, ik denk dat ze misschien ook wel een rol hebben gespeeld hierin. West

0: verrassing. De nood is aan de man, mensen of aan de vrouw. 070-390-5454.
1: Bellen, inderdaad. En dan ga je er misschien wel vandoor met een noodradio of iets anders voor jouw noodpakket. Want we zijn hem lekker aan het vullen deze week op Radio West.
0: Ja, en het is heel makkelijk. We leggen je 3 stellingen voor. Jij moet zeggen of het geen nood is of nood. Maar dat weet je wel, daar kom je doorheen. Dat is geen enkel probleem. Dus bel 070-390-5454. Het is, zeg ik met enig gevoel voor overdrijving, het is nu of nooit. Hoge nood, mensen. Oei, oei. 070-390-5454. Ik kan altijd nog een carrière overwegen bij de BB als ze die weer installeren.

0: Nooit meer regen, Suzanne en Freek.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Dat is je noodradio. Als er hup of flup aan de knikker is, dan moet je ons eigenlijk aanzetten. Maar stel je nou voor dat alle stroom is uitgevallen en je radio doet het niet meer. Dan is natuurlijk zo'n noodradio wel heel handig. Sommige slinger je aan, heet. En je hebt ze ook met van die zonnepaneeltjes, waardoor ze weer stroom krijgen. Dus dat is natuurlijk wel zo makkelijk.
2: Dat is zeker makkelijk, inderdaad. Die kan je winnen als je met ons meedoet met dit spel deze week. Maar ook allerlei andere dingen voor het noodpakket. Zoals een zaklamp waar je ook je telefoon mee kan opladen bijvoorbeeld. Of een powerbank waar je natuurlijk ook van alles mee kan opladen. Dus allemaal handige dingen voor in dat noodpakket.
0: Nou, Kees Prins, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je eigenlijk al een sortiment van noodpakket? Ben je daarmee bezig?
3: We hebben natuurlijk wel wat waterbatterijen, kaarsen. Maar we missen eigenlijk nog de noodradio.
0: Dus daar hoop je wel heel erg op.
3: Ja, inderdaad.
0: Wie niet? Ik kan het me voorstellen. Ja, Jorin gaat straks, als je het goed hebt, in de gabbelton grabbelen. Dus ik zou zeggen...
3: ik heb alle vertrouwen in Jorin.
0: Ja, jij wel.
3: Ja, ik wel. Ja.
2: Nou, bedankt, Jorin.
0: Dat goed zeg.
2: Ja, fijn, Kees. Goed om te horen dat er iemand vertrouwen in mij heeft.
0: Ja. Maar Kees, voordat het zover is, gaan we je eerst 3 stellingen voorleggen. En daarvan moet jij bepalen of het wel nood is of geen nood.
3: Ja, dat gaan we proberen.
0: Ja, zeker. Nou, Kees, daar komen ze. Je telefoon heeft nog maar 3% batterij. Is dat geen nood of nood?
3: Ja, dat is toch wel een nood eigenlijk, Boom.
2: Ja, weet je het zeker?
0: Ja, ze denk je echt
3: mevrouw Proke. Nee, dat is geen nood.
0: Geen nood toch, hè? Nee, ik raak er ook behoorlijk van in paniek, Kees, op zich. Ja. Maar toch.
2: Het gebeurde bij mij gisteren. Wij waren aan het bellen. Toen viel ik in de rij.
0: En toen viel ze weg. Ik denk, wat een rust.
2: Nee, helemaal niet. Jij dacht, ik moet 1 en 2 bellen, maar toch niet gedaan.
0: Ja, ik ben dan ook wel eens in staat om je te komen redden.
2: Ja.
0: Nee, goed. Stelling 2, we dwalen af, mensen.
2: Ja, er vindt een grote evacuatie plaats in jouw woonplaats. Zou dat nood kunnen zijn of is dat geen nood?
3: Nee, dat is behoorlijk nood.
0: Ja, dat is nood. Je wilt koken, maar je ontdekt dat je geen aardappels meer hebt. Is dat nood of is dat geen nood?
3: Oh nee, dat is geen nood. Dan gaan we eerlijk naar de Chinees.
0: Ik zou je zeggen, ik ben altijd heel opgelucht als de aardappels op zijn. Heerlijk, denk ik. Oh, wat fijn. Dat hebben we vandaag niet. En dat is hartstikke goed, Kees. Het ging nog bijna eventjes fout, maar je hebt heb je alles juist beantwoord. Nou, dan nu degene waar je zoveel vertrouwen in hebt en zal het zo meteen ook nog zijn.
2: Oh, en ik vind het zo leuk even.
0: Het is enorm leuk om te grabbelen. Daar gaat ze hoor, Kees.
3: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
2: Even een beetje husselen.
0: Zo, hussel.
2: Ja, een beetje wat groots uit, dacht ik.
0: Want dan hebben we meer kans natuurlijk.
2: Het is hem.
0: Is het de noodradio?
2: De noodradio, Kees, is voor jou.
0: Wat goed.
3: Nou, zie je wel. Ik wist het gewoon wel.
0: Ze heeft een moment.
2: Ja.
3: Met Jorinda zit dat goed, ik weet het.
2: Ja, ik kon je nu niet meer teleurstellen natuurlijk.
0: Nee.
3: Ik heb je bij Radio West ook een keer ontmoet. Dus ik zie je helemaal voor me en denk, dit gaat helemaal goed komen.
0: Ja.
2: Het is gelukt.
0: Nou, Kees, ik vind het ontzettend leuk. Want dat ontbrak er nog aan. Veel plezier ermee. En laten we vooral hopen dat je hem in normale situaties kan. Want dan kan je hem ook gebruiken.
2: Je mag hem gewoon straks aanzetten. Ja, hoor.
0: Kees, fijne dag, hè.
3: Okay. Ja, hetzelfde. Dankjewel.
2: Doei.

0: heet Jackie Wilson. Er is iets heel bijzonders aan de hand eigenlijk met dit nummer, hè?
1: Riet Petit.
0: Met Riet Petit is wel iets heel... Want dit nummer klinkt heel snel.
1: Ja.
0: Maar het heeft echt heel, heel, heel lang geduurd.
1: Echt waar?
0: Het kwam al uit in 1957.
1: Zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het werd pas 30 jaar later werd het de nummer 1 hit in Nederland. 30 jaar later.
1: Echt waar? Hoe kan dat nou?
0: Nou, wat leuk dat je die vraag stelt.
1: Ja, hoe kan dat nou? Ik snap daar helemaal niks van.
0: Als je er even nadenkt over de muziekindustrie. Quen zit hier ook, dus misschien dat hij het ook wel weet. Of jij, 1957 en 1987. Wat was het grote verschil in de muziekindustrie als je die twee jaren dan toch bij elkaar pakt? Wat was er in 1957 niet en in 1987 wel?
1: Het
0: kan even duren, mensen, maar we hebben nog even
1: de fax.
0: De fax. Nou, bijna goed. In één keer.
2: We hebben net een jubileum gevierd.
0: Ja.
1: Hebben we een jubileum gevierd?
0: Jubileum gevierd?
1: Ja. 75 jaar tv?
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: MTV.
0: Ja, dus de...
1: De muziekclip.
0: De muziekclip. Ja, nee, inderdaad.
1: Ja.
0: Want, en bij Jackie...
1: Videoclip heet zo.
0: En bij Jackie Wilson zat dus een hele bijzondere videoclip... met allemaal van die kleipoppetjes.
1: Dat was hartstikke leuk.
0: Ontwikkelde BBC toe. Die hebben dat gemaakt. En de rest is geschiedenis.
1: Wat een grappig verhaal. Wat leuk.
0: Maar wat er heel jammer aan is... en dat vind ik dan altijd wel weer een beetje triestig ervan... is dat Jackie Wilson dus dit zelf niet meer heeft mogen meemaken. Want die ging in 1984... overleed hij. Heel jong trouwens, 49 maar geworden.
1: Jeetje, ja. Dus, als klein Jorinnaatje had ik dit niet uit kunnen spreken. Dan was het Riet Petit.
0: Ja, want jij sprak geen
1: ik kon
0: R,
1: niet
0: daar
1: zeggen.
0: Ben je zelfs voor op les geweest.
1: Ja, dat klopt. Ik heb logopedie gehad en nu zeg ik Riet Petit.
0: Ja, je hebt nu hele overdreven rollende R's doorgeslagen in het lesgeven aan jou.
1: Ja, dus dat klinkt toch anders, Riet Petit.
0: Ja, dat klinkt anders. Ja. Laat maar lullen. Voor dit plaatje heb ik heel veel propaganda gemaakt op de radio in de tijd dat het uitkwam. Want wat vond ik deze groep goed en wat hebben ze een mooie muziek gemaakt.

0: dus zo boos geweest op deze groep, zo verontwaardigd. Dan heb je dus een groep die je goed vindt, die je mooie muziek vindt maken. En dat deden ze echt. En toen kregen ze artistieke meningsverschillen. En toen gingen ze zichzelf opheffen. En toen dacht ik, waarom nou toch?
1: Dat is zo mooi.
0: Het is ook niet met mij overlegd. Je kan ook eerst even bellen. Hè?

0: Krijgt u binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer van minder. Simpel.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
8: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
9: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
11: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
12: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
11: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
14: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
15: Het is 1 over half 10. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Een 41-jarige man uit Heemskerk is gisteravond op de A13 bij Delft aangehouden na een schietpartij in het centrum van Rotterdam. Daarbij raakte niemand gewond. Wel sneuvelde de ruit van een gebouw aan de Nieuwstraat. De man stapte daarna in een auto en reed weg over de A13 richting Den Haag. Agenten dwongen de schutter te stoppen en benaderden zijn auto met getrokken wapens en hielden de 41-jarige man aan. De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt als verdachte van de mishandelingen in de bosjes van Pex in Den Haag. Gisteren al werd dat bekend. Vorige week werden bij de sportvelden in het bos zeker 2 jongens mishandeld door een grote groep jongeren. 1 slachtoffer is op zijn hoofd geslagen, vermoedelijk met een kettingslot. In en rond het bosgebied tussen de Sportlaan en de Daal- en Bergse Laan is al langere tijd sprake van overlast en mishandelingen door een groep jongeren. Je hoort eigenaar Aïde Roest van de manege in het bos.
17: We hebben toch wel wat overlast van jeugd die hier rondhangt in de bosjes en ja, zich verveelt, denk ik. Het lastigvallen van andere jeugd die hier zo komt sporten, dus ook bij de andere sportclubs. Klein vandalisme tot inderdaad fysiek geweld tegen anderen. Het maakt toch wel diepe indruk op mensen als het op klaarlichte dag gebeurt.
16: Na de aanhouding van de minderjarige jongen sluit de politie niet uit dat binnenkort meer arrestaties volgen. Bij het Vredespaleis in Den Haag wordt een interreligieuze herdenking gehouden van de Hamas-aanval op Israël. Vandaag precies 3 jaar geleden. De bestorming van een muziekfestival en het vermoorden en gijzelen van bezoekers was de opmaat naar de oorlog in Gaza. Onder de sprekers bij het Haagse Vredespaleis zijn straks een rabbi, een predikante en een imam. Tal van zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Israëlische veiligheidsdiensten hebben namelijk gewaarschuwd voor nieuwe aanslagen op Joden overal in de wereld. Een automobilist is gisteravond laat op de Noordweg in Den Haag van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Politie, brandweer en ambulance waren er snel bij, maar onbekend is nog hoe het met de bestuurder gaat. Een berger heeft de wagen met een kraan uit het water getakeld. 90-jarige inwoonster van Bodegraven is al haar sieraden kwijt nadat iemand haar huis was binnengedrongen. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Hoe de man precies binnenkwam is niet bekend. Er is geen braakschade. De dief is op 30 juni wel gefilmd door camera's van het appartementencomplex in Bodegraven. Zo is te zien dat hij eerst de lift naar boven neemt en even later via een zijdeur weer naar buiten komt met een zak in zijn handen. Vermoedelijk zat daar de buit in. En glijbaan de Challenger van zwembad De Watergeus in Zoetermeer wordt hersteld. Een aantal onderdelen wordt vervangen of aangepast. Vooral in de laatste bocht van de glijbaan, daar werd de snelheid als te hoog ervaren. De gemeente trekt voor de renovatie 185.000 euro uit. De werkzaamheden gaan zo'n 5 maanden duren. De glijbaan is al sinds januari gesloten na ongelukken waarbij zwemmers gewond raakte. Ja,
15: 185.000 euro. Dan denk ik, wat zou je dan met zo'n glijbaan moeten doen? Dat kost, hè? Want je denkt, misschien moet je gewoon even het bochtje net even iets afveilen of zo. Maar dat is nou ja, ik weet het niet.
17: Ja.
16: Ik weet niet of ik een glijbaan had gekocht als die 185.000 euro kostte.
15: Ja, maar dat is dus alleen al om hem gewoon weer beter te maken.
17: Ja. Ik vind het bizar. Ja, nee, absoluut. En het gaat heel lang duren. Ja.
16: Ze vliegen uit de bocht, vind ik.
15: Ja, en het is ook een glijdende schaal, hè? Want het blijft er vaak niet bij. Maar het weer, Huubmuseum.
18: Vanmorgen komt er heel plaatselijk nog wat mist voor, maar spoedig krijgen we perioden met zon en het blijft verder droog. De wind is zuidoostelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 21 graden. Later vandaag komt er meer bewolking en vanavond gaat het regenen. Daarna komen er vannacht wat opklaringen, afgewisseld door een bui. We krijgen vanavond en vannacht een noordwestenwind die aan de kust krachtig tot hard wordt, windkracht 6 tot 7. En vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er een wisselende bewolking.

0: Ook 10 minuten vertraging heb je nog als je over de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam rijdt. Bij de Stuurhoofdbrug 4 kilometer file. Opruimwerkzaamheden houden daar nog de linkerrijstrook dicht.
1: Als jij een euro zou krijgen voordat je deze week een Stuurhoofdbrug zegt, dan kan je vervroegen met pensioen, hè?
0: Ja, denk ik wel. Ja, volgende week is dat dan.
1: Dankjewel, Robert.
0: Alsjeblieft weer.
2: Eerst het zuur, dan het zoet. Robert, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op oproepwest.nl.

0: Jamie Lydell en Another Day. 9:09 is het geworden hier bij West wordt wakker op Radio West.
1: Ondertussen in Duitsland.
0: Ja, Duitsland. Daar zit onze regiogenoot Roy Betten. We hebben dus tegenwoordig ook pas voor de muziek een beetje aan de regiogenoot en aan het land waar we naartoe gaan.
2: Ja, inderdaad. Ja. Ja. En bij Duitsland denken we dus heel snel aan dance. Ja, en terecht
0: ik,
2: wel hoor.
0: Maar... Ik zie een soort dansende braadwoest voor me of zo.
2: Dat is wat hijfs, hè? Ja. De dansende banaan.
0: Voel je je thuis, Roy, bij deze muziek?
3: Heel erg.
2: Ja, dacht ik al.
0: Oh, nou, dan komt het wel goed uit. We gaan het wel over een serieus ding hebben, want er wordt deze week dat Duitsland in een gewelddadig conflict dreigt te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt althans het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Die zei, wij zoeken deze confrontatie niet op. Rusland dwingt ons ertoe. Zij zien ons als hoofdvijand. Dat zijn best heftige woorden, hè, Roy, die daar uitgesproken zijn.
3: Ja, zeker. Ja, daar zit je natuurlijk niet op te wachten om in een oorlog met een ander land, maar ook niet met Rusland. Ja, en als er dan zo wat gezegd wordt, schrikken doe je er niet van. Het is natuurlijk een keer te verwachten dat er wel dreigingen zijn. Er zijn ook de laatste tijd wel eens wat dingen voorgevallen waar ze de Russen voor verantwoordelijk hielden. Dus, en ze ondersteunen Oekraïne nog steeds. Dus ja, als Rusland Duitsland als vijand ziet, dat is natuurlijk ook wel een beetje te verwachten als je ze de vijand ondersteunt.
0: Ja, maar laten we even die twee dingen er inderdaad bij pakken wat je zegt. Want die inlichtingendienst zegt eigenlijk, nou, Duitsland is misschien wel het grootste doelwit op dit moment in Europa voor Rusland. Waarom juist Duitsland?
3: Ja, dat komt eigenlijk...

0: Na het bezoek van de Bundeskanzler aan Oekraïne. Die is een paar dagen geleden in Oekraïne geweest en heeft ook duidelijk zijn steun uitgesproken aan Oekraïne. En ook gezegd, ja, we blijven ze ook steunen. En heeft ook een hulp toegezegd van bijna een miljard. Of ruim een miljard euro. Dus ja, als je dat land ondersteunt, dan gaat Rusland hier natuurlijk ook als vijand zien. Dat is eigenlijk aan de hand daarvan wordt dat geconcludeerd.
1: Ja, het is nou niet zo dat de inlichtingendienst meteen denkt dat de Russen daar naar binnen wandelen. Het gaat dan meer om die hybride oorlogsvoering. Je zei het zelf al even, daar zijn wel wat voorbeelden van geweest. Ik moest bijvoorbeeld denken aan Leipzig, hè?
0: Ja, in augustus is er een soort aanval geweest met dronen met explosieven eraan of vliegende objecten. Waar ze dus zeggen, ja, daar zijn de Russen verantwoordelijk voor. Rusland zegt dan weer van, ja, dat waren wij dus niet. Maar ze waarschuwen wel dat dat soort dingen in de toekomst meer kan gebeuren. Ook op mogelijke doelwitten, zoals een wapendepot of een munitiefabriek of dat soort dingen. Of inderdaad een cyberaanval om het land plat te gaan leggen, zodat er geen hulp meer naar Oekraïne kan gaan. Ze verwachten niet dat de Russen echt met tanks naar binnen zullen rijden. Dat zal niet gebeuren. Maar het zal wel inderdaad op zulke kleine voorvallen zulke voorvallen kan het in de toekomst wel voorkomen.
1: Ja, maar ze sluiten ook moordaanslagen niet uit, hè? En dat er doden bij zullen vallen, dat maakt het wel gelijk een stuk ernstiger, hè?
0: Ja, zeker. Dat zit je als land natuurlijk niet op te wachten. Ja, zoals ik al zei, het is natuurlijk ook wel te verwachten als je land de vijand van diegene ondersteunt. Je hoopt het natuurlijk niet en je hoopt ook niet dat het gaat gebeuren. En ja, de feestdagen komen er ook weer aan. Ja, de laatste jaren is natuurlijk ook veel gebeurd rond de feestdagen, ja. Iedere keer kerstmarkten. Dus ja, hopen dat het niet gaat gebeuren. Misschien dat er ook wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen gaan worden, maar dat gaan we zien.
1: Wat Rusland er natuurlijk toch, althans dat is toch een algemene indruk mee probeert te doen, is om angst te zaaien. Zodat wellicht ook een bevolking, in dit geval de Duitsers, zeggen, misschien moeten we Oekraïne maar eens wat minder gaan steunen. Is dat iets waar Rusland al een beetje in aan het slagen is? Zie je wel het sentiment veranderen in het land?
0: Nee. Wat je hier in de omgeving heel erg hoort, is dat er toch wel dat het nog steeds ondersteund wordt. En Rusland haten wil ik niet zeggen, maar het is natuurlijk ook wel de reden waarom hun een oorlog zijn begonnen. En waarom ze een oorlog zijn begonnen is natuurlijk onnodig. En sowieso is oorlog onnodig. Dus ik hoor nog niet echt dat ze zeggen van laten we ermee ophouden en laat de Russen maar de oorlog winnen.
1: Nee. Dus, ik kan me wel voorstellen, Roy, dat er misschien een verschil is tussen West- en Oost-Duitsland. Hè? Want daar zie je bijvoorbeeld zo'n partij als de AfD heel groot worden en die Link ook. En die hebben dat wel een beetje zo. Hè? Van, we moeten vooral Oekraïne eigenlijk niet steunen en Duitsland zoekt zelf de confrontatie met Rusland. Dus dat is misschien nog wel een verschil tussen die beide gedeelten van Duitsland.
0: Ja, daar zit denk ik ook echt wel een verschil in. Hier is toch wat, niet vervelend bedoeld tegen de Duitsers, wat meer in het westen. Meer in het oosten, richting Berlijn, die hoek, zijn de meningen natuurlijk ook wel verschillend. Duitsland is sowieso qua regio's en meningen, ligt dat heel erg uit elkaar. Dus daar zal de mening inderdaad anders zijn. En ja, het is, de beslissingen worden ook nog steeds in Berlijn genomen. Dus ja, het is kijken wat daar in de toekomst gaat gebeuren. Maar tot nu toe hebben ze nog steeds de steun uitgesproken aan Oekraïne.
1: Ja, een duidelijk verhaal, Roy. Dankjewel. Is nog mooi weer op de camping eigenlijk vandaag bij jullie ook?
0: Vandaag is het nog steeds mooi weer. Ja. Het zal vandaag nog 22 graden worden en een zonnetje, maar wel de laatste dag. Morgen zou het gaan regenen.
1: Kijk, dat is
2: net als hier.
1: Net als hier. Ja. Nou, dan kunnen we net zo goed even hier blijven. Ja. Roy, dankjewel. Tjus.
0: Tjus.

0: Robert Palmer, 12 voor 10. Ja, het is alweer zover.
1: We gaan allemaal door!
0: Want ik zie hem zitten hoor, aan mijn linkerzijde. Patrick van Houten voor de luisteraars rechts. Patrick, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Zometeen natuurlijk gaat hij aan de bak, horen we alles over. Maar eerst gaan we naar Angelique. Angelique, bonjour.
3: Bonjour tout le monde.
0: Ja, Angelique, Betsy.
3: Ja, Betsy.
4: Je bent een beetje verliefd op Betsy.
0: Ja, je bent helemaal in de moon van Betsy. Ja, je zou bijna een fanclub voor haar willen oprichten.
3: Ik ben gewoon helemaal eigenlijk perplex ben ik over Betsy. Want dat was me toch een powervrouw. Ze leeft niet meer, maar de werk is nog wel te zien in het museum Panorama Mestdag. Ik was daar vorige week, was ik daar tijdens de opening. Nou jongens, en ik sta niet snel met mijn mond vol tanden, nou. Maar toen wel. Want deze vrouw, ze leeft helaas niet meer. Ze leefde van 1850 tot 1922, maar dat was een powerhouse ongelooflijk.
0: Waarom was het zo'n powerhouse?
3: Nou ja, weet je, in die tijd, vrouwen waren eigenlijk, daar werd van verwacht dat ze gewoon heel braaf binnenshuis bleven en het huishouden doen en voor de rest geen gezeur, weet je. Een beetje mooi wezen, leuke accessoires in huis zijn. Maar vooral niet op de voorgrond treden. Nou, als er iets is wat deze vrouw gedaan heeft, dan is het wel gewoon haar eigen zin. En dat vind ik echt gewoon zo gaaf. Al vanaf kleins af aan. Deze dame had gewoon ontzettend veel zin om te reizen. Maar als vrouw alleen kon je niet reizen. En toen dacht Betsy, weet je wat? Ik ga gewoon gezelschapsdame worden van adellijke dames. Want die mochten natuurlijk ook niet reizen alleen. En zo is zij heel Europa doorgetrokken eigenlijk. Het zuidelijkste puntje van Italië. Ze is overal geweest. Nou, dat was voor haar al een mogelijkheid om allerlei musea in te gaan en allerlei cultuur op te snuiven. Want ze wilde altijd al, als kind af aan, wilde ze kunstenaar worden. En op die manier heeft ze eigenlijk een beetje haar talent ontwikkeld. Maar toen op een gegeven moment dacht ze van, ja, oké, ik kan niet altijd natuurlijk gezelschapsdame blijven. Laat ik dan toch maar verpleegster worden, een opleiding. Nou, heeft ze gedaan. Maar ja, verpleegster in een ziekenhuis, dat was een beetje saai. Dus nee, zij ging gewoon in het Hoge Noorden, ging zij bij de Sami's in Lapland. Dus je zegt vaak Eskimo's, maar dat is niet netjes. Het zijn de Sami's, ging ze daar leven. Gewoon lekker koud, weet je, onder die Sami. En ze deed gewoon haar werk.
0: Mag ik één vraag tussen, want ik snap dat je echt helemaal over de moment hoor. Maar één vraag even tussendoor. Schilderde ze dat dan ook allemaal waar ze was? Bijvoorbeeld als ze dan op zo'n boot zat, was ze dan aan het schilderen? En als ze dan verpleegster, dat je dan als patiënt dacht, wat is die aan het doen? Nee, ik ben je aan het schilderen.
3: Teert ongelooflijk veel werk heeft ze gemaakt. En als je nu naar het museum gaat, dan weet je gewoon niet wat je ziet. Wat een vrouw in haar leven eigenlijk allemaal heeft kunnen schilderen. En het waren niet de kleinste, petiterige schilderijtjes. Nee, het waren echt gigantische, grote doeken. Want deze dame was ook nog eens een keer een commercieel genie. Zij is de eerste geweest die heeft bij een rechter bedongen dat op haar schilderijen copyright zat.
0: Oh.
3: Dus niet dat zomaar iemand iets van haar kon overschilderen. Nee, nee, de dame had bedacht, oh, het is mijn schilderij, ik zet er mijn naam op en op de achterkant schrijf ik ook nog eens een keertje copyright van Betsy Akersloot.
0: Juist.
3: En het was een zakelijke dame, want ze maakte bijvoorbeeld Noorse vergezichten, maar die verkocht ze niet in Noorwegen, want daar brachten ze niet zoveel op, want daar waren andere schilders die dat ook deden, maar die verkocht ze dan weer in Nederland.
0: Ja.
3: En Nederlandse zeegezichten, die verkocht ze weer in Noorwegen.
0: Zodat het letterlijk een vergezicht was, wat goed. En ze had ook echt fans ook in de hoogste kring. Koningin-moeder Emma, nou, die liep met haar weg.
3: Ja.
0: De Noorse koning Oscar II, nou, die had alles van haar. Heel
3: precies.
0: Erg de moeite waard. We kunnen het gaan zien. Ja, we kunnen er uren over praten nog door natuurlijk, maar we kunnen veel van het werk gaan zien in het museum op dit moment, hè?
3: Absoluut. Je wil gewoon dat ik mijn mond hou. Maar ja, ik ga nog wel inderdaad zeggen van wanneer tot wanneer.
0: Zeker.
3: Het is tot en met 28 februari. En Jorinda, niet lachen.
0: Sorry.
3: Want ik ben soms heel erg enthousiast over iets. En dan vind ik ook echt dat iedereen daarheen moet gaan. Museum Panorama Mestdag.
0: Het is jammer dat je het bij jou niet hoort. Zometeen gaan we aan de bak. Wat gaan we doen?
5: En we hebben de jarige van vandaag. We hebben nood of geen nood. Een Vlaamse tv-talentenjacht op de Nederlandse televisie in 2009. En de platen voor 12 stralen vandaag.
4: Sterren. Iets met sterren?
5: Nee.
0: The Sun Always Shines on TV?
5: Wel iets met shine, maar geen...
0: Toch niet shine van...
4: Van de toppers?
5: Nee, niet van de
0: toppers. Want daar gaan alle lampjes uit, hoor.
5: Nee, maak je geen zorgen. Het is toch geen vrijdag?
0: Nee. Nou, er is zoveel met shine gemaakt, denk ik.
4: Maar ik weet even helemaal niks.
0: Nee, ik ook niet. Ik ben zo onder de indruk van Betsy. Die shine ook altijd zo.
4: Ja, maar dat is het.
5: Dat is een
0: grote shine.
4: Net als Angelique.
0: Net als Angelique.
4: Ja, die shine ook.
0: En je hoort het zo meteen allemaal in Aan de Bak. Zeker blijven bij Radio West. En wij zijn er morgen weer. Hele fijne dag.
4: Tot morgen.

0: zes jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
1: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
5: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
4: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
5: Wow.
6: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
4: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
12: Een Vlaamse talentenjacht bij ons op de tv. Ja, zeker. In 2009 gebeurde het en straks hoor je het. 10 uur, Radio West en het regionieuws krijg je van Reinhard Robber.
13: Een man van 41 uit Heemskerk is gisteravond op de A13 bij Delft aangehouden na een schietpartij in de binnenstad van Rotterdam. Daarbij raakte niemand gewond. De schutter stapte daarna in een auto en reed weg over de A13. Agenten benaderden zijn auto met getrokken wapens en hielden de 41-jarige man op de snelweg ter hoogte van Delft aan. De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël, vandaag precies 3 jaar geleden. Onder de sprekers zijn een rabbi en een imam en ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen is erbij bij het Vredespaleis. Meer regionieuws 10:30, nu het andere nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Bij nieuwe Russische aanvallen met drones en raketten zijn in Oekraïne vannacht zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook is er schade aan woningen en fabrieken, melden de Oekraïnse autoriteiten. De Russen lanceerden zo'n 70 raketten en drones. Volgens de Oekraïnse president Zelensky gaat het om een van de zwaarste aanvallen op het land. Het aantal mensen dat in Nederland kanker krijgt blijft de komende 20 jaar stijgen. Dat verwacht het Integraal Kankercentrum Nederland. Volgens het centrum komen er in 2045 ieder jaar bijna 170.000 nieuwe diagnoses bij. En dat zijn er nu nog 136.000. De stijging is vooral het gevolg van het feit dat er steeds meer ouderen zijn die gemiddeld ook nog eens ouder worden. Een Australische bisschop moet een aantal jaar de cel in vanwege seksueel misbruik van twee Aboriginal mannen. De 76-jarige Christopher Saunders werd schuldig bevonden aan 1 verkrachting en 12 gevallen van aanranding. Als bisschop had hij een belangrijke rol binnen de Australische kerk en kon hij jarenlang zijn gang gaan in het afgelegen gebied Kimberley. Volgens de rechter heeft Saunders zijn slachtoffers blijvende schade toegebracht. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later op de dag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En het is dan ook een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie, Robert Vriesen bij de ANWB.
15: Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht ligt glas op de rijbaan. Op knooppunt Prins Klausplein, 3 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Want de rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug nog 10 minuten oponthouden door de werkzaamheden daar. Andere kant op gebeurde vanochtend een ongeluk op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Daar nog 5 kilometer file bij de Zuurhofbrug met een kwartiertje vertraging, want opruimwerkzaamheden houden de linkerrijstrook nog afgesloten daar.
16: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
17: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
18: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
19: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
18: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptiele, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
21: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
22: Tot 12 uur aan de bak.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik was weer in.

0: De liedjes van Paul de Leeuw kun je komend seizoen in het theater zien in de nieuwe musical Vlieg met me mee, waarin al die hits verwerkt zijn. Bijvoorbeeld ook dit Ik wil niet dat je liegt. Voorstelling is te zien bijvoorbeeld in Gouda en in Den Haag met de Scheveningse Brigitte Heitzer en Simone Kleinsma. Jazeker. Die natuurlijk wel ervaring heeft met die liedjes van Paul de Leeuw, want ze heeft een prachtig duet met hem gezongen ooit. En Paul zelf staat ook in het theater in een hele andere musical. We zijn toch familie, heet hij. Ja, hij heeft de druk in ieder geval komend seizoen. Het is Radio West op de woensdagmorgen. Zeg goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het wordt genieten vandaag voor wat ik van Huub Mizee heb begrepen. De laatste dag met een beetje nazomerstintje. Dus daar gaan we van genieten. Met later vanochtend natuurlijk jouw kans op een noodradio in het spel Nood of Geen Nood. De jarige van vandaag, 7 oktober, laat ze aan me weten via aan de bak, apenstaartje omroepwest.nl. In de archiefbak straks naar het jaar 2009. En we hebben de plaat voor 12 en die platen gaan stralen als nooit tevoren.
2: Aan de bak.
3: Dit is Radio West.
2: Lekker bakkie.
4: Nou. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see, we never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Zwart met suiker?
1: Dubbele espresso?
0: Of toch liever thee?
1: Aan de bak tot 12 uur op Radio West.
2: Het smaakt zeker naar meer, ja.

0: Ja,
1: Medusa, bezongen door Cameron Whitcomb. Ja, dat is een vrouw die volgens de Griekse mythologie van een bijzondere schoonheid was, die Medusa. Zo mooi dat er een andere godin hartstikke jaloers op haar werd. En die zorgde ervoor dat haar mooie lokken veranderd werden in kronkelende slangen. Ja, daar helpt geen anti-roos shampoo tegenwoordig.
2: De plaats voor 12.
1: Plaat voor 12, ja, dat zijn twee stralende exemplaren hoor. Luister maar.
2: Nummer 1.

0: benen liggen je op mij, maar dan toch anders. Shine Silently van Nils Lofgren is de tweede keuze van vandaag. En keuzemogelijkheid 1, Shine A Little Light van ELO, The Electric Light Orchestra.
1: Wordt het 1 of 2?
0: Ik ben benieuwd. Via de Facebookpagina van Radio West kun je je stem kwijt. Nummer 1 ELO, nummer 2 Nils Lofgren. En je mag natuurlijk ook appen naar de studio. Heel simpel, het nummer daarvoor is 070-307-8080 voor de plaat voor 12.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Nou, wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. Nou, met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg mee geholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

Joe Dassin, oh Champs-Élysées en meer Frans werk hoor je natuurlijk straks tussen 12 en 2. Want het is woensdag, dus Tess zoekt weer een liedje uit bij Menno in de middag zo dadelijk. Maar eerder al, jouw kans op een noodradio in het spel Nood of Geen Nood en in het regionieuws. Een protest gisteren in het centrum van Delft en dat had gevolgen voor de horeca. Straks meer.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
8: Wat ga jij doen dit weekend?
9: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
8: Ik ga helpen op een festival.
9: Rondlopen met een bierpomp zeker?
8: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
9: Is dat niet eng?
8: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
9: Klinkt best wel stoer.
8: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
9: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
8: Precies. Iemand nog iets te drinken?
10: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
7: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
11: Goedemorgen, Radio West. Het is 10:55. Reinhard Roemer en het regionieuws.
12: De horeca op de Delftse Markt was gisteravond voorbereid op een anti-AZC-demonstratie. Terrassen werden leeggehaald en veel horecazaken sloten eerder. Vooraf werd rekening gehouden met de komst van zo'n 200 mensen, maar uiteindelijk waren er zo'n 50 demonstranten. Horecaondernemers hadden 's middags rond 16:30 van burgemeester Alexander Pechtold te horen gekregen dat de demonstratie zou plaatsvinden. De gemeente Delft was een dag eerder op de hoogte gebracht van het protest tegen de AZC's. Politie heeft gisteravond iemand achtervolgd die op een scooter reed die vermoedelijk kort daarvoor was gestolen. De achtervolging met meerdere politiewagens begon in de omgeving van de Soestdijkse kade. Ook werd een helikopter ingezet. De scooter is uiteindelijk in beslag genomen in een plantsoen aan de Lindenlaan in Rijswijk. Of verdachten zijn aangehouden is niet duidelijk. De politie heeft een minderjarige jongen opgepakt als verdachte van de mishandelingen in de bosjes van Pex in Den Haag. Vorige week werd bij de sportvelden in het bos zeker 2 jongens mishandeld door een grote groep jongeren. 1 slachtoffer is op zijn hoofd geslagen, vermoedelijk met een kettingslot. In en rond het bosgebied tussen de Sportlaan en de Douwenbergse Laan is al langere tijd sprake van overlast en mishandelingen door een groep jongeren. Je hoort eigenaar Aide Roest van de manege in het bos.
13: We hebben toch wel wat overlast van jeugd die hier rondhangt in de bosjes en ja, zich verveelt, denk ik. Het lastigvallen van andere jeugd die hier zo komt sporten, dus ook bij de andere sportclubs. Klein vandalisme tot inderdaad fysiek geweld tegen anderen. Het maakt toch wel diepe indruk op mensen als het op klaarlichte dag gebeurt.
12: De politie sluit niet uit dat binnenkort meer aanhoudingen volgen. In aanloop naar Werelddaklozendag komende zaterdag vraagt het Straatconsulaat in Den Haag aandacht voor de situatie van dak- en thuisloze mensen in de stad. Bij het stadhuis wordt vanmiddag een zo lang mogelijke wachtrij gevormd, symbolisch bedoeld om duidelijk te maken dat mensen vaak jarenlang moeten wachten op een sociale huurwoning.
5: Wat wij dus eigenlijk zien als straatconsulaten, we hebben veel contact met mensen die recent of nu nog dakloosheid ervaren. Mensen die natuurlijk jarenlang in de opvang verblijven. Gezinnen die opgevangen worden in hotels. En wat je eigenlijk ziet is dat dat levens zijn die stilstaan. En de enige oplossing voor dakloosheid, de enige echte oplossing, is natuurlijk een woning.
12: Leslie Arp was dat van het straatconsulaat in Den Haag. En glijbaan The Challenger van zwembad De Watergeus in Zoetermeer wordt hersteld. Een aantal onderdelen wordt vervangen of aangepast. Vooral in de laatste bocht van de glijbaan. Daar werd de snelheid als te hoog ervaren. De gemeente trekt voor de renovatie 185.000 euro uit. De werkzaamheden gaan zo'n 5 maanden duren. De glijbaan is al sinds januari gesloten na ongelukken waarbij zwemmers gewond raakten.
11: En dan de Huub Minzee over het weer van vandaag.
14: Vanmorgen komt er heel plaatselijk nog wat mist voor, maar spoedig krijgen we perioden met zon en het blijft verder droog. De wind is zuidoostelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 21 graden. Later vandaag komt er meer bewolking en vanavond gaat het regenen. Daarna komen er vannacht wat opklaringen, afgewisseld door een bui. We krijgen vanavond en vannacht een noordwestenwind die aan de kust krachtig tot hard wordt, windkracht 6 tot 7. En vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er een wisselende bewolking en ook dan is er kans op een bui. De noordwestenwind zal morgen iets afnemen en dan wordt het 15 of 16 graden. Vrijdag is er veel bewolking met regen, het wordt dan 16 graden. Zaterdag zijn er wat opklaringen, maar ook dan kan er een bui vallen. En ook dan wordt het zo'n 15 of 16 graden.
11: En de verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen bij de ANWB.
15: Nog wat langzaam rijdend verkeer op de N15 vanuit de Maasvlakte naar Rotterdam bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file, 10 minuten vertraging. Voor opruimwerkzaamheden is daar nog de linkerrijstrook dicht.
12: Je hoort het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Jim Croce op Radio West.
1: De archiefbak.
0: En die brengt je in
2: 2009.
0: De Amerikaanse president Barack Obama krijgt op 9 oktober 2009 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij krijgt de prijs voor zijn pogingen om internationale diplomatie en samenwerking tussen mensen te bevorderen. Het parlement in IJsland besluit in 2009 dat het land wil toetreden als lid van de Europese Unie. Ook wil IJsland na toetreding uiteindelijk de euro invoeren. En de Vlaamse meidengroep K3 moet het voortaan doen zonder Kathleen Aerts. SBS6 organiseert een heuse talentenjacht om dat nieuwste lid te vinden bij ons op televisie. De ontknoping van K2 zoekt K3 is op 3 oktober 2009 en Josje Huisman wint. De Nederlandse wordt het nieuwste lid van K3.
3: En er is maar één meisje dat van K2 opnieuw K3 kan maken. En dat is... Josje. 2009.
4: I was up, I was down, I felt almost everything. I was lost, been around, still know hardly anything. Got my feet on the ground.

0: 2009, Kane. Het jaar van K2, zoek K3.
1: I was up, I was down.
0: And No Surrender.
2: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Zo is het, als je dat maar weet. Als er echt iets aan de hand is, dan luister je naar Radio West. Want wij zijn je noodradio. En hoe is het met je noodpakket eigenlijk? Misschien kan die wel een aanvulling gebruiken, misschien wel een noodradio. Nou, dan is dit je kans. Bel maar 070-390-5454. 070-390-5454. Ik leg je 3 situaties voor en de vraag aan jou is: is het nood of is het geen nood? Ja, zo simpel is het. En als je belt met 070-390-5454 en je hebt ze alle 3 goed, dan grabbel ik voor je in ons eigen noodpakket en komt er misschien wel een noodradio uit. 070-390-5454. Het advies van vanmorgen: Go West!

0: Village People hadden er al een mooie versie van gemaakt in de jaren 70. Maar dit was de grote hit van de Pet Shop Boys. Go West uit 1993.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ah, dat is een prima advies hoor. Go West, zeker in het geval van nood. Want Willem Koens uit Gouda, die weet dat prima. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, jij weet dat natuurlijk wel. Welke frequentie ook weer in Gouda ook?
2: 89.3.
0: Kijk, dat bedoel ik. Hartstikke goed. Niks meer te vertellen, Willem. Hartstikke goed. Ik heb drie situaties voor je. Jij moet even inschatten, is het nood of is het geen nood? En als je dat goed doet, dan levert dat een aanwinst voor je op in je eigen noodpakket. Heb je al een beetje een noodpakket eigenlijk?
2: Nog een keer, ik heb je niet goed gedaan.
0: Heb je al een beetje een noodpakket?
2: Jawel, zeker.
0: Oké, hartstikke goed. Lekker bezig. Daar gaat die situatie 1. Door een grote storing kun je niet meer bellen of internetten... en officiële informatie is moeilijk bereikbaar. Nood of geen nood?
2: Nood, zeker.
0: Je hebt je planten 3 dagen geen water gegeven.
2: Dat is geen nood.
0: En er is een ernstig incident... waardoor wegen rond jouw wijk worden afgesloten.
2: Dat is nood, zeker.
0: Ja, hoor. Ja, normaal zou ik daar niet voor applaudisseren, maar in dit geval ja. Ja, het is hartstikke goed ingeschat. Natuurlijk, prima. Dikke prima, Willem. Dus ik pak het noodpakket er even bij. Dan kan ik even kijken wat er voor je uitrolt.
2: Ja.
0: Zal ik deze pakken? Ja, ik pak deze voor je. Willem, oh, dat is lekker. Jij hebt hem gewoon. De noodradio is voor jou.
2: Helemaal goed.
0: Ja. Nou, dat is de tweede al vanochtend die eruit gaat. Dat gaat wel heel erg lekker. Dat is goed geregeld. Had je al een noodradio eigenlijk?
2: Nee, nog niet. Nee, want die wil wel uitschappen. Dus.
0: Nou, dat hoeft dus niet meer. Dat is al in de pocket. En het is sowieso een hartstikke mooi ding. Want je kunt hem ook nog gebruiken als powerbank. Er zit een zaklampje in. Er zit een heel klein zonnepaneeltje in. Dat je hem ook nog kunt opladen als dat nodig is. Dus van alle gemakken voorzien. Ik hoop dat je hem niet nodig hebt. Maar je gaat hem wel krijgen in ieder geval, Willem. Van harte.
2: Nou, helemaal goed, joh. Dankjewel, joh.
0: En dank voor het meedoen.
2: Jo, graag gedaan.
0: Blijf nog maar even aan de telefoon. Regen we dat allemaal buiten de uitzending.
2: Ja, doe ik.
0: Oké. En straks na 12 natuurlijk weer een nieuwe ronde en een nieuwe kans. Menno Tamming in Menno in de Middag. En daarna, bij Bas Martini is ook in West Komt Thuis. Kortom, Radio West is je noodradio.

0: zo'n mooie bal achter die. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60.
2: Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace and...

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
6: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
5: Een initiatief van Pfizer.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169. Voordeeluitjes.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
11: voordeeluitjes.nl.
12: Zo dadelijk een nieuwe ronde Eeuwige Roem. En we hebben lekkere muziek van Alita Adams onderweg in aan de bak. 11 uur, eerst het regionieuws. Reinhard Roemer.
13: De gemeente Den Haag heeft voor vandaag zichtbare en onzichtbare veiligheidsmaatregelen genomen bij het Vredespaleis. Daar vindt een interreligieuze herdenking plaats van de Hamas-aanval op Israël 3 jaar geleden. Onder de sprekers zijn een rabbi en een imam. Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen is erbij. De horeca op de Delftse Markt was gisteravond voorbereid op een grote demonstratie tegen asielzoekerscentra. Terrassen werden leeggehaald en veel horecazaken sloten ook eerder de deuren. Vooraf werd rekening gehouden met de komst van zo'n 200 mensen. Uiteindelijk waren er 50 demonstranten. De gemeente Delft was een dag eerder op de hoogte gebracht van het protest. Meer regionieuws 11:30. Nu hoor je het andere nieuws.
14: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het COA luidt opnieuw de noodklok over de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Volgens het COA wordt het steeds moeilijker om kinderen, vrouwen en zieken direct op te vangen, terwijl ze al voorrang krijgen op de rest. Ook het aantal mensen dat in Ter Apel buiten de opvang moet wachten neemt snel toe. De extra noodopvang van het Rode Kruis is vol. En ook in de rest van het land zijn opvanglocaties overvol. Er is een tekort van honderden opvangplekken en dat loopt richting de wintermaanden verder op. Nou, dat komt volgens het COA doordat de doorstroming naar gewone huizen voor mensen met een verblijfsvergunning stokt. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en de studieschuld omhoog. Voor een deel van hen stijgt de rente met ongeveer 1% naar bijna 3,3%. Hoeveel de rente stijgt hangt af van of iemand nog studeert en onder welke terugbetalingsregels hij valt. D66, VVD en CDA hebben in het coalitieakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Dit jaar is dat dus niet gelukt. Europarlementariër Dirk Goting zegt zijn lidmaatschap op van NSC. En daarmee verliest de partij die 3 jaar geleden werd opgericht door Pieter Omtzigt zijn laatste volksvertegenwoordiger. Goting zegt dat hij niet bij een partij wil horen die toenadering zoekt tot Kamerlid Mona Keizer. Keizer is onder de naam Project 2029 een nieuw sociaal-conservatieve beweging aan het oprichten. Ze is zaterdag gastspreker op de algemene ledenvergadering van NSC. Een medewerker van de Amerikaanse inlichtingendienst, CIA, heeft bekend dat hij voor bijna $200 miljoen heeft gefraudeerd. De 49-jarige David Rush declareerde goudstaven, dure horloges, luxe appartementen en privévluchten. Hij zei dat hij die nodig had voor geheime operaties, maar die had hij zelf verzonnen. Bij zijn arrestatie in mei bleek de man naast $2 miljoen in contanten ook bijna 300 goudstaven in huis te hebben. Het weer, zonnige periode met vanmiddag 20 tot 23 graden. Later vanmiddag vanuit het westen bewolking en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en nu en dan een bui. En dan is het ook een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
11: Dit is de laatste wens van de 78-jarige Jan Bot uit Pijnakker.
15: Nou, ik zou zo donders graag naar die zee willen.
11: Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben met een laatste wens.
15: Die geur van dat water.
11: Doneer nu en help Stichting Ambulancewens om een laatste wens in vervulling te laten gaan.
15: Uitvinding, die ambulance.
16: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
18: vakantie!
17: ANWB en gaan!
19: Tot 12 uur aan de bak.

0: Radio West. 89.3 FM. Aan de bak.
1: Bakkie, ja, koffie.
2: Klaar, glaasje doen, een bakje koffie.
1: Bakkie.

0: dag als Ilse de Lange het maakt, krijgt het altijd een predicaat van Radio Westen. Het goedkeuringspredicaat. Officieel stempeltje erop. Something good.
1: Eeuwige roem.
0: Dat is nieuw werk van haar, maar ze heeft natuurlijk ook lekkere oude liedjes gemaakt. En als je een van die liedjes wil nomineren, dan is het heel simpel. Stuur een mailtje naar patrick@omroepwest.nl. patrick@omroepwest.nl. Maar het mag natuurlijk ook iets totaal anders zijn als je eens een keer wat van, Pussycat, Lionel Richie of Chris Ria op de radio wil brengen in deze rubriek. Dan mag dat gewoon. Ik noem maar wat. Als het maar een single is geweest. Vanaf 1965 tot en met het vorig jaar zijn de platen welkom via patrick@omroepwest.nl. Leni Bonemeijer komt uit Den Haag en is alleenstaand. Ze heeft 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen. Ja, dat krijg je als je 80 wordt natuurlijk. Gaat gewoon door, hè. Ondanks haar leeftijd is ze nog hartstikke actief. Ze gaat wekelijks schimmen en daarnaast sport ze elke vrijdag met een groep oudere jongeren op een Richard Krajicek Court. En ze houdt van windelen, winkelen en lezen. Goedemorgen, Leni.
2: Goedemorgen,
0: Patrick. Nou, wat leuk allemaal om te horen dat je nog zo hartstikke actief bent op zo'n Richard Krajicek-koord. Want wat doe je dan met z'n allen aan oefeningen?
2: Ja, squatten en met een bal en lopen. En eigenlijk allemaal oefeningen wat je ook met gym en zo doet.
0: Ja, wat goed. Ja. Want niet zo heel lang geleden was er ook aandacht voor valpreventie. Krijg je daar ook nog tips bij hoe je dat kunt voorkomen?
2: Ja, ook, maar die cursus heb ik ook gedaan.
0: Oh, wat goed. Oh ja.
2: Ja, dat is wel heel belangrijk.
0: Ja, vond je het nuttig?
2: Ja, ik vond het wel nuttig, want ik leerde er toch wel van.
0: Ja, noem eens wat. Noem eens iets wat je geleerd hebt bijvoorbeeld.
2: Nou, als je valt, dat je dan naar iets toe moet kruipen om dan op te gaan staan. En veel oefeningen doen met je benen. Als je bij de supermarkt staat, dat je af en toe van been verandert. En maar allemaal van die kleine dingen, maar wat wel helpt.
0: Ja, ja. Alleen
2: om
0: dat
2: je spieren steviger te maken natuurlijk.
0: Precies, precies. Ja, ja. Alleen dat is al hartstikke nuttig natuurlijk. En je er bewust van zijn, dat helpt ook al.
2: Ja, zeker.
0: Goed zeg. Ja, nou, ja. Jij bent lekker bezig, Leni. Dat kunnen we concluderen. We gaan eens even kijken wat je van de muziek vindt. De Roemzoekers van woensdag klinken zo.
3: Eeuwige roem.

0: I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I have many friends.
1: Leonard Cohen en The Partisan staat er 2 dagen in. 3 dagen voor Michael Schulte, You Let Me Walk Alone. En 5 dagen Gary Rafferty met Right Down the Line. Wat vind je daarvan? Welke kun je missen, Leni?
2: Ja, van Cohen.
1: Leonard Cohen. Oké, gaat ie.
0: I have changed my name so often.
1: Niet heel erg zijn bekendste natuurlijk, maar goed, het is helemaal jouw feestje. En het mooie is, jij mag er dus een andere plaats voor in de plaats zetten waar je wel wat mee hebt. En welke groep heb je na aan het hart?
2: Bolland en Bolland.
1: Leuk. Haagse Trots.
2: Ja, Haagse Duo.
1: Ja.
2: En het vind ik een mooie plaats. En dat is dan Hoe Heet Voor de Zon.
1: Oh, lekker. Op zo'n nazomerdag is dat een lekker liedje om te draaien, Leni. Daar word ik blij van. Ja, eerder genomineerd in het spel door Henk Botman uit Den Haag. Dat was in september 2023. En dankzij jou komt hij weer terug. En start hij op 3 dagen met een beetje voorsprong. Dus we gaan kijken of het nu wel lukt. Mooi.
2: Okay.
1: Dankjewel daarvoor, Leni. En ga ervan genieten.
2: Fijne dag.
1: Bolland en Bolland zijn terug in het spel.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: The River van Bruce Springsteen staat natuurlijk al lang op de roemlijst van dit programma. Maar Bolland en Bolland beginnen opnieuw aan hun tocht naar de roemlijst. Wait for the Sun is weer terug in het spel. Morgen hoor je hoe het daar verder mee gaat.
1: De plaats. Voor 12.
0: We hebben twee stralende plaat voor 12 kandidaten vandaag. Met Shine a Little Light van ELO, Electric Light Orchestra. En Shine Silently van Nils Lofgren, waar je uit kunt kiezen. Bijvoorbeeld via de Facebookpagina van Radio West. Nou, Gerard en Carla zijn terug van de Canarische eilanden. Zo schrijven zij zelf op de Facebookpagina van Radio West. Goedemorgen, Patrick. Welkom terug, allebei. Graag nummer 2. Fijne woensdag, dankjewel. Die is genoteerd voor jou, Nils Lofgren en Shine Silently. Dina schrijft, goedemorgen Patrick, nummer 1 vandaag. Zo even therapie. Tja, merk dat ik ouder word, hè. Fijne dag verder. Nou ja, er is toch helemaal niks mis mee. Heel goed, Dina, dankjewel. En nummer 1 is voor je genoteerd, dat is ELO en Shine a Little Light. En Annette Stolk zegt, goedemorgen Patrick, graag nummer 1 voor mij. Fijne uitzending en een mooie dag, dankjewel. En voor jou ook natuurlijk. En als je nog even wil appen naar de studio, dan mag dat natuurlijk ook. Gebruik dan het nummer 070-307-8080. Zet hem in je telefoon. WhatsApp, Radio West. Hartstikke makkelijk. En stuur even nummer 1 of 2. Dan noteer ik dat voor je. 070-307-8080.

0: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
4: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
5: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
6: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
5: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
7: Ah, hier kan het.
5: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
8: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
9: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
11: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
12: Goedemorgen, dit is Radio West. Goed dat je erbij bent. 11:30, het regio nieuws. Reinhard Robber.
13: Een politiewagen en een auto zijn vanmorgen op elkaar gebotst. Gebeurde bij Wassenaar op het kruispunt van de N44 met de Lange Kerkdam. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd en de weg lag bezaaid met auto-onderdelen. Op het asfalt lag weggelekte olie. Hoe de inzittenden eraan toe zijn is niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe het ongeluk in Wassenaar precies heeft kunnen gebeuren. De horeca op de Delftse Markt was gisteravond voorbereid op een anti-AZC-demonstratie. Terrassen werden leeggehaald en veel horecazaken sloten eerder. Vooraf werd rekening gehouden met zo'n 200 demonstranten. Uiteindelijk waren het er ongeveer 50... De gemeente Delft was pas maandag op de hoogte gebracht van het protest. Burgemeester Alexander Pechtold had de betogers verboden vanaf het station naar het stadhuis te lopen. Toch verzamelden ze zich op het stationsplein. De politie begeleidde de groep vervolgens naar het plein voor het stadhuis. Daar riepen de demonstranten leuzen als AZC weg ermee. De demonstratie in Delft duurde een kwartier en verliep verder zonder al te veel problemen. De politie heeft gisteravond iemand achtervolgd die op een scooter reed die vermoedelijk kort daarvoor was gestolen. De achtervolging met meerdere politiewagens begon in de omgeving van de Soestdijkse kade. Ook werd een helikopter ingezet. De scooter is uiteindelijk in beslag genomen in een plantsoen aan de Lindelaan in Rijswijk. Of verdachten zijn aangehouden is niet duidelijk. Een 90-jarige inwoonster van Bodegraven is al haar sieraden kwijt nadat iemand haar huis was binnengedrongen. Ons opsporingsprogramma Team West besteedde gisteren aandacht aan de zaak. Hoe de man precies binnenkwam is niet bekend. Er is ook geen braakschade. De dief is op 30 juni wel gefilmd door camera's van het appartementencomplex in Bodegraven. Zo is te zien dat hij eerst de lift naar boven neemt en even later via een zijdeur weer naar buiten komt met een zak in zijn handen en vermoedelijk zaten daar de sieraden in.
12: En dan Huub Mizee over het weer. Hoe ziet het eruit vandaag?
14: Vanmorgen komt er heel plaatselijk nog wat mist voor, maar spoedig krijgen we perioden met zon en het blijft verder droog. De wind is zuidoostelijk, zwak tot matig en het wordt ongeveer 21 graden. Later vandaag komt er meer bewolking en vanavond gaat het regenen. Daarna komen er vannacht wat opklaringen, afgewisseld door een bui. We krijgen vanavond en vannacht een noordwestenwind die aan de kust krachtig tot hard wordt, windkracht 6 tot 7. En vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er een wisselende bewolking en ook dan is er kans op een bui. De noordwestenwind zal morgen iets afnemen en dan wordt het 15 of 16 graden. Vrijdag is er veel bewolking met regen. Het wordt dan 16 graden. Zaterdag zijn er wat opklaringen. Maar ook dan kan er een bui vallen. En ook dan wordt het zo'n 15 of 16 graden.
13: Huub Mizee was dat. Dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Jezra en The Pretty Shining People op Radio West. En er wordt nog meer geshined, straks namelijk in de plaat voor 12.
1: De archiefbak.
0: En de feestjes komen eraan voor 7 oktober, de verjaardagen. Straks via aandebak@omroepwest.nl. Als je nog iemand hebt toe te voegen aan de kalender van deze 7 oktober... moet je er heel snel bij zijn. Maar het kan. aandebak@omroepwest.nl. Dat is het mailadres van de verjaardagskalender. Zitten wij even in...
2: 1966.
0: In oktober van dat jaar neemt de NAVO haar intrek in een nieuw kantoor in Brussel, de Belgische hoofdstad. En op 14 oktober 1966 ziet een nieuwe politieke partij het levenslicht in ons land. De politieke partij Democraten 66 worden opgericht. Initiatiefnemers zijn journalist Hans van Mierlo en de Amsterdamse VVD-politicus Hans Gruiters. En het is uitkijken geblazen in Delft in 1966, als je daar tenminste in de auto rijdt. Bij verschillende verkeerslichten worden flitspalen geplaatst in 1966. Totaal onbekend fenomeen natuurlijk bij veel mensen op dat moment. En dat merk je ook aan de bijdrage erover in het Polygoonjournaal.
3: In Delft heeft men hiertoe zuiltjes gezet bij verkeerslichten. En in die zuiltjes heeft men camera's geplaatst. Die camera's doen iemand die netjes stopt voor het rode licht niets. Maar wie door rood rijdt, wordt automatisch 2 keer gefotografeerd. Op het ogenblik dat de voorwielen en de achterwielen over een slang rijden. Datum en tijdstip worden meegefotografeerd. De Delftse politie zoekt van alle genomen foto's de trotse autobezitters op. En die krijgen dan de foto plus een bon thuisgestuurd. En hun boos, dat bestaat niet, wordt een bescheiden. Hoe bestaat het?
2: 1966.

0: Lekker flitsend plaatje uit 1966, toepasselijk na dat verhaal over Delft, de mamas en de papas en I Saw Her Again.
1: Jaren, er is er een jaren, er is er een jaren, gefeliciteerd.
0: Vandaag 7 oktober aan de bak, apenstaartje, omroepwest.nl. Als je mensen wil feliciteren in deze rubriek rond 11:45 elke werkdag. En Manon wist ons te vinden. Goedemorgen, zo schrijft zij, wil je op 7 oktober Kees feliciteren? Hij is namelijk 70 jaar geworden. Nou, Kees, wat een leeftijd. Van harte gefeliciteerd. En dat niet alleen. Ze schrijft er nog bij, het is ook nog jullie trouwdag. En jullie is dan Kees en zijn vrouw, neem ik aan. Dikke knuffel voor jullie samen. Groetjes, je zonnestraaltjes, zo schrijft Manon erbij. Nou, dat is toch een prachtig bericht. Daar kun je wel mee de dag doorkomen. Dan begint je dag in ieder geval lekker feestelijk. En deze plaat er ook

0: en China in Your Hand op Radio West. Even nog wat goed nieuws brengen aan een van de mensen die heeft meegedaan aan onze Facebook-actie voor een bon ter waarde van 50 euro voor Aventuria in Den Haag. Heel veel mensen, nou zeg maar 500 mensen hebben meegedaan aan die actie. Het is werkelijk niet te geloven. We hebben geloot en Louisa Hoenstok uit Den Haag mag ik feliciteren. Van harte. Je hebt het geflikt, dus kijk eventjes op Facebook, dan komt het allemaal helemaal dik in orde. Straks na 12, natuurlijk weer een feestelijke nieuwe Menno in de middag.
1: Zeker.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wat heb je op deze woensdag?
1: Nou ja, iedereen even opgelet, want we gaan natuurlijk weer mooie prijzen weggeven uit de Grabbelton. Iets voor in je noodpakket, of misschien wel die noodradio, die hartstikke gewild is. Maar ik ga kijken of luisteraars, geen gewoontedieren zijn. We gaan dat wat eerder doen dan gepland straks. Dus opgelet, wanneer je het alarm hoort, dan kun je bellen. We gaan ook bellen met Bas Nijhuis. Ja, toch wel de bekendste en populairste scheidsrechter van Nederland. Het is namelijk de week van de scheidsrechter in alle sporten, om de scheidsrechters eventjes in het zonnetje te zetten. En zometeen met Bas daarover. Ja, het is woensdag, Tess Merlo. Ah, oui. En we gaan haar bellen op een, voor haar zeker, speciale locatie. Dus dat zometeen.
0: Na 12 uur.

0: Simply Red en Fairground aan het eind van deze woensdageditie van Aan de Bak.
1: De plaat voor 12.
0: En kijk, ze stralen, want ze zijn de glorieuze winnaar vandaag. Electric Light Orchestra met 75% Shine a Little Love.

0: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
1: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
2: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
1: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
2: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
3: Tijd voor gesponsorde vacatures.
0: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
13: We zijn er zometeen met een nieuwe Menno in de Middag. Tot 2:00. Het is 12:00, Radio West en het nieuws uit onze regio met Jolanda Baaiens.
14: Goedemiddag. Bij het Vredespaleis in Den Haag zijn vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er is daar een herdenking van de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden. Een auto is vanmorgen op de A44 bij Sassenheim tegen een verkeersbord gebotst. Het bord bleef daarbij in die auto steken. 1 persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de gemeente Leiden gaat gebouwen en gebieden uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog beter beschermen. Er is een lijst met plekken opgesteld die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van Leiden tussen 1945 en 1970. Meer regionieuws om 12:30, nu het overige nieuws.
15: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. En vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal, een lichtflits, te verblinden en even niks meer te laten horen. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. De Houthis hebben een vliegveld in Aden in het zuiden van Jemen aangevallen met drones en ballistische raketten. De kuststad Aden is in handen van de internationaal erkende regering van Jemen. De Houthis hebben de controle over het noordwesten van het land. Er zou een raket zijn neergekomen bij de landingsbaan, een paar minuten voordat een vliegtuig uit Egypte zou landen. Voor honderdduizenden studenten en oud-studenten gaat volgend jaar de rente op de studiefinanciering en studieschuld omhoog. Die rente stijgt mee met de marktrente die al een tijd omhoog gaat. D66, VVD en CDA hebben in het regeerakkoord afgesproken de rente voor studenten op maximaal 2,5% te zetten. Het weer droog en wisselend bewolkt en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
17: internet sparen bij Nationale Nederlanden. De slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
16: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art déco.
17: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
18: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.

0: Altijd goed, hè? Met die stem, die bekende stem van Barry White. You see the trouble with me. Goedemiddag. Je middag is begonnen hier op Radio West. Op deze, ja, nog wel zonnige dag. Als ik Huub mag geloven, dan is dit zo'n beetje de laatste nazomerdag. We gaan ervan genieten. En zometeen horen we natuurlijk van Huub hoe dat verder gaat. Wat doen we verder? Nou, we bellen straks met Bas Nijhuis. De bekendste, mag ik misschien wel zeggen, toch ook populairste scheidsrechter van Nederland. Het is namelijk de week van de scheidsrechter. Niet alleen in het voetbal trouwens, maar in alle sporten. En ja, we gaan de scheidsrechter eens even in het zonnetje zetten. Dus bellen we met Bas. Dat doen we zometeen over een half uur. En dus maken we al eerder plaats voor, ja, die grote prijzen die we deze week weggeven in het kader van de noodpakketten, de noodradio. Misschien gaat er wel weer een noodradio uit, zo, of iets voor je noodpakket. Over, wat is het, een minuutje of 10? Dan hoor je het alarm en mag je bellen met de studio. En dan kun je misschien wel straks zo'n noodradio winnen. Verder is het woensdag, de dag van Tess Merlo. We gaan haar bellen straks rond 15:15. En ik kan alvast vertellen, ze is op een bijzondere locatie.
1: Op de kaart.
0: Ja. Nou ja, bijzondere locaties doen we ook aan in Op de Kaart. We trekken altijd de regio in. Dat doen we al bijna 5 jaar hier in Menno in de Middag. En elke keer kom je toch weer op plekken en toch weer bij mensen terecht die ons weer weten te verrassen, te verbazen. En dat maakt het zo leuk, hè, Gwen?
2: Ja, nou, ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, nee, zo is het. Ik ben, ja, vandaag weer lekker erop uit. Voor, ja, Op de Kaart. Ik moet nog even terugkomen op afgelopen maandag. Want ja, dat is dan toch ook weer zo leuk dat je dan toevallig in Delft bent. Waar dan opeens die 2 Michelinsterren zijn uitgedeeld, ja, aan het restaurant. En ja, je kwam daar de familieleden tegen van de chef-kok. Ja. De topchef, moet ik zeggen trouwens, van dat restaurant. En ja, die waren blij, hè?
2: Ja, het is natuurlijk ook wel heel erg grappig dat je met deze microfoon van Radio West, dat je dan toch ook wel heel erg opvalt. Want ik liep daar gewoon een beetje in het rond. Het restaurant was dicht. Dus ja, ik kon niet naar binnen om te kijken of er iemand aanwezig was die wat kon vertellen over hoe blij ze zijn. Mm-hmm. En tot onze grote verbazing sprak ineens de zoon van de eigenaar van Azurit, zo heet het restaurant, ja, ja, sprak mij gewoon uit zichzelf aan. En die zei, hey, kom jij voor de uitreiking?
0: Ja.
2: Ja, en die waren echt super trots.
0: Heel leuk. Nou ja, goed. En later die middag sprak onze collega Mariette nog met topchef Mario Ridder. En kon hem live op radio en tv feliciteren met die ongekende prestatie daar in Delft. 2 Michelinsterren in 1 klap daar. Hey, we gaan vandaag weer nieuwe avonturen beleven. We gaan eens even kijken waar dat is, Gwen, in onze regio.
2: Ik ben benieuwd.
0: Ja, dit is leuk. Je gaat een beetje de polder in. En ik hou ervan, van dat gebied. Vind ik schitterend. Een beetje bij Zoetermeer daar in de buurt. Maar dan even iets meer nog het binnenland in. En dan kom je uit in Zoeterwoudendorp.
2: Oké. Okay. Ja. Oh, daar ben ik niet zo heel vaak geweest in mijn leven. Dus dat vind ik wel leuk.
0: Hoogste tijd dan. We gaan je zo meteen horen.
2: Yes. Dag, tot zo.
0: Hoi. Gwen Auwand, zo meteen in Op de Kaart.

0: Menno in de middag met Menno Tamming.
1: Maar leg uit, wat vind je er leuk aan?
2: Het is een fenomenaal goed gemaakt programma.
3: Misschien markeer er wat aan je oren.

0: Ja, lekker. James Brown, Sex Machine. En daarvoor Yves Berendsen natuurlijk. Uit Beste Zangers met Verlangen. Onze Gwen Awant, verslaggever van Op de Kaart, is op weg dus naar Zoetewoudendorp. Ja, heb je tips voor haar? Van joh, je moet daar eens even gaan kijken op deze mooie zonnige middag. Of kom eens even bij me langs. Ik heb een bakje koffie voor je klaarstaan. Laat het weten. Je mag gewoon even mailen naar menno@omroepwest.nl of bel even 070-390-5454. Daarover gesproken.
1: Ja. 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Zo is het. En wij geven daarom de hele week noodradio's weg. Of andere artikelen die in een noodpakket passen. En hoef je alleen maar even voor te bellen. 070-390-5454. Normaal doen we dat zo rond 12:15. Maar nu even wat eerder. Want over een half uurtje gaan we bellen met scheidsrechter Bas Nijhuis. Dus vandaar nu al die noodradio of die andere artikelen die we weggeven. Die gaan we uit de grabbelton halen. Je hoeft alleen maar te bellen. 070-390-5454. Ik heb straks drie hele makkelijke vragen voor je. Eigenlijk win je altijd. En dan gaan we even grabbelen en kijken wat eruit komt. En wie weet is dat dus wel voor jou, die noodradio. 070-390-5454.

0: Douwebop en Funny.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, de hele week geven we noodradio's weg. En andere prijzen, ja, dat ligt er een beetje aan wat er uit die grabbelton komt. We geven niet elke keer een noodradio weg. Maar ja, er zitten ook hele mooie andere prijzen in die heel nuttig kunnen zijn. En misschien gaat er vandaag een mooie prijs naar Ingrid van der Hoek uit Waddinxveen. Hallo Ingrid.
2: Goedemiddag.
0: Ja, hey, geniet je nog een beetje van deze laatste... want het is een beetje de laatste mooie nazomerdag, als ik het goed begrijp. Geniet je ervan?
2: Nou ja, zeer zeker. Ik heb net heerlijk gefietst.
0: Oh ja? En waar ging de reis naartoe?
2: Waddinxveen, even naar Triangel gefietst, het Gouwenplein,
0: ja.
2: Bloemendaal.
0: Oh ja, dat is mooi hè, Bloemendaal. Dat je zo een beetje zo via Reeuwijk zo, wat is het, daar Gouda in fietst. Dat bedoel je?
2: Ja.
0: Ja, ja, goed, ja. Dat is een mooie route is dat, zeker.
2: Zeker.
0: Ja, en dat winkelcentrum natuurlijk waar je het over had, het Gouwenplein in Waddinxveen, dat is ook mooi geworden hè?
2: Zeker, ja. Nee hoor, dat is goed. Mooie, leuke horeca.
0: Ja.
2: Dus, zeker.
0: Hey, we gaan eens even kijken. Ben jij eigenlijk een beetje... Ja, iedereen doet een beetje paniekerig over een noodpakket en noodradio. En het is gewoon handig om hem te hebben, hè, natuurlijk. Want ja, de stroom kan wel eens uitvallen. Je hoeft niet altijd aan het ergste te denken. Maar ben je daar een beetje op voorbereid?
2: Ja, qua eten wel.
0: Ja.
2: Maar qua radio nog niet.
0: Heb je de voorraadkast helemaal volgestouwd?
2: Nou ja, daar staat, ja, wij hebben een eigen tuin, dus we maken veel in. Hè. We,
0: oh ja.
2: Dus in de potten wekken.
0: Ja, nou, dat is heel handig. En dat blijft lang goed natuurlijk ook. Ja.
2: Daarom, ja.
0: Hé, hey, we gaan eens even kijken. Ja, ik weet niet of er een noodradio in zit vandaag. Ja, het kan ook wat anders worden. Maar goed, dan heb je dat ook maar staan. We gaan ons best doen. We gaan zo meteen grabbelen. Ik heb 3 vragen voor je. Dat moeten we even natuurlijk eventjes afwerken. Maar dat is zo makkelijk. Dat ga je gewoon goed doen. Let op, ik heb 3 vragen. Moet je even zeggen of het nood is of geen nood. De hond heeft je krant verscheurd voordat je hem kon lezen. Ja.
2: Ja, dat is absoluut geen nood.
0: Nee, dat dacht ik ook niet. Hey, en de overheid waarschuwt voor extreem weer met mogelijk gevaarlijke omstandigheden.
2: Dat is wel een noodsituatie.
0: Ja, ja, dat lijkt me ook. Even kijken hoor. Wat hebben we hier nog meer staan? Je mist de eerste, ja, je mist de eerste 5 minuten van Menno in de middag.
2: Ja, het is natuurlijk wel een nood.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. Hier kom je niet meer weg, hè?
2: Het is een nootje.
0: Een nootje.
2: Ja. Zeg maar, vanuit de overheid gezien is het geen nood.
0: Nee, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, goed, het zijn wat even vragen die moeten stellen. Maar volgens mij heb je het goed. Tuurlijk heb je het goed. En ik ga gelijk grabbelen in die grote grabbelton. Eens even kijken wat eruit komt. Even kijken, hoor. Ja, wat is dit? Dit is... Ja, ik hoop altijd op een noodradio. Dat is het niet, helaas, Ingrid. Ja, nou goed, dan moet je misschien de volgende keer ook nog mee doen. Dit is iets voor in je noodpakket, voor als de stroom uitvalt. Ik weet niet of ze al in je voorraadkast stonden, maar je krijgt 4 noodkaarsen. Ja, in een blik. En, maar dat is wel handig, want ze geven wel 24 uur lang licht. Dus dat kun je even uithouden.
2: Juist, ja.
0: Ja, nou, het is niet anders. Volgende keer beter voor de noodradio, maar hopelijk ben je hier ook blij mee, Ingrid.
2: Nou ja, zeker.
0: Ja? Oké. Okay. Hey, maak er een mooie dag van de Heimwaddinxveen.
2: Oké,
0: dag Ingrid. Doeg. Hoi, hoi. Vanmiddag natuurlijk bij Bas. Nieuwe kansen op die noodradio tussen 4 en 5 in West komt thuis. En de hele week blijven ze nog weggeven. En die andere spullen natuurlijk, hè. Marco in Treintje.

0: Marco Borsato, Treintje Oosterhuis, Wereld zonder jou. Zometeen in het volgende half uur dan bellen we met Bas Nijhuis, scheidsrechter van beroep. En dat allemaal in het kader van de week van de scheidsrechter. Dat is deze week. Zometeen eens even kijken hoe hij die week beleeft. En wanneer hij terugkeert op de velden natuurlijk. Hij is nog steeds herstellende van een blessure. Wanneer zien we hem weer terug in de Eredivisie? Zometeen vragen we het aan Bas. En we hebben Gwen Ouwehand zometeen in Op de Kaart. Bestemming Zoeterwoudendorp.
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
2: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
1: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West. Dit is
3: Radio West. Krijgt u binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers, dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
10: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noordmarsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners, al voor €169. Voordeelhaartjes.nl.
11: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
12: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
13: voordeeluitjes.nl.
11: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
14: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Pankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
0: Het is precies 12:30. Dit is Radio West. En ze is de studio binnengeslopen, Jolanda Baaiens, met het nieuws uit de regio.
16: Goedemiddag. Op de A13 bij Delft is gisteravond de vermoedelijke schutter aangehouden van een schietpartij in het centrum van Rotterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar de dader ging er met een auto vandoor. Agenten zetten die auto bij Delft aan de kant en hielden de man met getrokken wapens aan. De verdachte is een 41-jarige man uit Heemskerk. Bij het Vredespaleis in Den Haag zijn vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen. Daar is een herdenking van de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 en het geweld dat daarop volgde. Om welke maatregelen het gaat, wil de gemeente niet zeggen. Onder andere burgemeester Jan van Zanen en vertegenwoordigers van verschillende religies zijn aanwezig bij de herdenking. Een politiewagen en een auto zijn vanmorgen bij Wassenaar hard tegen elkaar gebotst. Dat gebeurde op het kruispunt van de N44 met de N448 en de Lange Kerkdam. Beide voertuigen raakten door de klap zwaar beschadigd. Het is niet duidelijk hoe het met de inzittenden gaat. En een auto is vanmorgen op de A44 bij Sassenheim tegen een verkeersbord gebotst. En het bord bleef daarbij in die auto steken. Eén persoon is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto is zwaar beschadigd geraakt en moest worden weggetakeld. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. En dan, lekker van een glijbaanroetje is natuurlijk wel heel erg leuk. Maar het kan natuurlijk ook te gek. De gevaarlijke glijbaan van zwembad De Watergeus in Zoetermeer wordt daarom gerepareerd. De glijbaan is sinds januari dicht na meerdere ongelukken waarbij zwemmers gewond raakten. Uit onderzoek bleek dat die zwemmers in een bocht veel te veel snelheid maakten. De gemeente trekt €185.000 uit om de glijbaan aan te passen. De reparatie duurt ongeveer 5 maanden en daarna moet er weer veilig geroetst kunnen worden.
0: Doe jij dat ook wel eens? Als je dan op zo'n glijbaan zit, zo'n waterglijbaan, dat je dan je zwembroek even naar beneden doet? Of je badpak even tussen je billen? Nee, nooit gedaan?
16: Nee.
0: Want dan ga je nog harder, hè?
16: Weet
0: je, ja, nee, dan ga je dat glijbeten. Dus dan ga je nog harder. Ja.
16: Oh, joh.
0: Nooit gedaan?
16: Nee.
0: Oh,
16: moet je toch een keer gaan doen?
0: Ja. Ja, nou, ik zal het niet aan jou vragen, hoor, Huub.
13: Nee, ik heb het ook nooit gedaan.
0: Nee, goed, het is het proberen waard, Huub. Ik zou zeggen, zoek een keer zo'n glijbaan op en gewoon doen. Nou, dat is heel spectaculair.
16: De vraag van de dag, heb jij het wel eens gedaan?
0: Ja. Hey, Huub, goedemiddag trouwens.
13: Ja,
0: ik hoorde of las, ik weet niet meer precies waar ik vandaan had vanochtend, maar dat het heel lang geleden is dat het 16 graden in de middag was in Nederland. Dat dateert uit mei van dit jaar, klopt dat?
13: Ja, dat zou heel goed kunnen. Dat klopt, want we hebben natuurlijk een enorm fijne tijd gehad qua temperatuur. Nou ja, fijn, het was soms ook wel zeggen, heel warm. Maar nee, we hebben lange tijd echt enorm boven onze stand geleefd natuurlijk qua temperatuur. En dat is vandaag ook nog het geval. We hebben natuurlijk weer prachtig zonnig weer, maar er is al wat hoge bewolking te zien. Cirrusbewolking heet dat. Cirrus is een haarlok in het Latijn en daar is die naam van afkomstig. En die bewolking zal langzaam maar zeker vanmiddag verder gaan toenemen. Maar de zon schijnt eerst nog wel, hoor. En voor de rest hebben we een zuidoostenwind. Windkracht 2 tot 3 is het nog maar, hoor. En die wind die zal verder afnemen tot zwak en veranderlijk. En ja, het wordt op veel plaatsen toch nog wel 21 graden. Het is al op verschillende plaatsen 20, dus dat is nog een heerlijke middag. Maar dan, ik zei het al, de bewolking neemt toe en vanavond gaat het regenen. En dat is ook alweer een tijdje geleden. En we zullen zien dat die regen wel enige tijd aanhoudt vannacht. Tegen de ochtend komen er weer wat opklaringen. En de wind wordt vanavond noordwestelijk. En aan zee wordt dat een krachtige tot harde wind. Kijk, en met die regen ga je dan toch echt al een beetje aan de herfst denken. 12 graden wordt het vannacht. Morgen wisselende bewolking. Daar komen enkele buien voor. De noordwest tot noordenwind is aan zee eerst nog windkracht 6 tot 7. Maar zal morgen een beetje afnemen. En ja, dan hebben we zo'n dag met 15 of 16 graden. Maar 15, 16 graden is normaal voor deze tijd van oktober.
0: Nou ja, ik heb het nog even. Volgens mij was het 18 mei voor het laatst dit jaar dat het 16 graden was in Nederland. Ja,
13: nou,
0: dus dat is toch bijzonder.
13: Kan je eens even nagaan. Ja. Dus ja, ik heb heel veel mensen, presentatoren, met name in de ochtend al gewaarschuwd dat de herfstkleding klaar moet hangen. In ieder geval de regenkleding, herfstkleding. Want vrijdag hebben we weer een dag met een volgend frontensysteem met veel bewolking, regen, buien. Later kan er mogelijk onweer bij voorkomen. Ook dan hebben we een krachtige zuidwest tot westenwind. 17 graden op vrijdag. Zaterdag af en toe zon. Pas later op de dag weer enkele buien. Ook dan weer mogelijk met onweer. En ook dan zal het maar een graad of 15 worden. Ja, nou ja, dit is voorlopig wel even genoeg voor de luisteraars.
0: Ja, zo is het. Hey, en gisteren, ja, dat was wel weer leuk. Want toen was er natuurlijk
17: jouw plaat.
0: Jouw beurt, hè, op dinsdag. Jouw plaat. Ja. Het thema deze week eten en drinken in het kader van de Michelinsterren. En in het kader van Nationale Dag van de Kroket komende vrijdag. Nou, er komen veel plaatjes binnen. Blijf ze mailen naar menno@omroepwest.nl. Je hoort ze om 2:05. Gisteren had jij hot butter, hè? Dat is dit.
13: Ja.
0: Ja, leuk.
13: Ja.
0: Popcorn. Ja, goed.
13: Ja. Zeker.
0: Nou goed, heb je er ook eentje? Gewoon even mailen. menno@omroepwest.nl. En wie weet hoor je jouw plaatsen rond 2:05. Tot straks, Huub.
13: Ja hoor.
16: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Of kijk op omroepwest.nl.

0: kwart voor één. Radio West, we gaan bellen met een man die extra in het zonnetje wordt gezet met alle collega's uit alle sporten trouwens, want het is deze week de week van de scheidsrechter. En dus moeten we bellen met toch wel de leukste en populairste scheidsrechter van Nederland. Ja, ik zet je even goed neer, Bas. Bas Nijhuis, goedemiddag.
1: Ja, dankjewel. Ja, dat duurt natuurlijk omdat de week van de scheidsrechter is. Dat zet je me zo neer. Heerlijk, hoor.
0: Ja, nee, alleen deze week inderdaad.
1: Ik ken je wel anders. Ik wou het zeggen, ik ken je wel anders op de tribune.
0: Hey Bas, voordat we het daar eens over gaan hebben. Dat vroeg ik me trouwens ook nog even af, want je hebt een complete dierentuin natuurlijk thuis met allemaal dieren op de boerderij. Hoe druk heb je het afgelopen zondag gehad?
1: Nou, het was heel druk, want dierendag, ze verwachten allemaal natuurlijk wel iets, hè. Dus ik heb iedereen wat lekkers gekregen, dus het was echt een leuk dagje. Dus het was mooi. En ja, even extra aandacht, hè. Net zoals wij deze week in het zonnetje worden gezet, de dieren ook even op 4 oktober, hè. Hoort erbij.
0: Ja, nee, zo is het, zo is het. Nee, doe je goed, doe je goed. Hé, want inderdaad, het is natuurlijk hard nodig, de week van de scheidsrechter, om even in het zonnetje te zetten, maar ook om wat extra aandacht voor te vragen. Want het gaat niet altijd lekker natuurlijk op de velden, Bas.
1: Nee, en we moeten ook heel eerlijk zijn. Kijk, als we 10 jaar geleden kijken, dan hebben we misschien nog 35.000 scheidsrechters. Nu zijn het elk weekend, hebben we ook 30.000 nodig. En we hebben misschien nog maar 28.000 scheidsrechters die zeg maar hun wedstrijden doen. En dat gaat van clubniveau tot aan standaard elftallen. En je merkt natuurlijk nu ook al dat bepaalde elftallen al geen scheidsrechter meer hebben. Dus er is echt wel baat bij dat, dat mensen dit toch blijven doen.
0: Ja.
1: En de mensen die het doen, die het ook blijven doen. Niet afhaken, omdat ze weekends niet allemaal de leukste dingen meemaken. En dat is wel, zo belangrijk dat ze even in het zonnetje worden gezet.
0: Ja, maar komt dat ook daardoor? Door toch een beetje, laten we het gewoon maar noemen, de agressie op en rond de velden. Dat mensen niet zo snel meer scheidsrechter willen worden.
1: Ja, klopt. De voorbeelden zijn er wel van. Dat is wel iets, zeg maar. Ook, we hebben natuurlijk ook door de coronatijd zijn er heel veel mensen ook gestopt die niet meer zijn gaan fluiten. En we zien ook al best wel een vergrijzing. Dat is dat de mensen die nog fluiten, die zijn er nog. Maar dat wordt ook minder. En de jeugd heeft toch wel zoiets van, die zien ook veel de voorbeelden. Ook bij ons in betaald voetbal natuurlijk. Dat het wordt allemaal wel steeds grimmiger en grover. En er wordt steeds meer bijgehaald. Dus het is niet echt dat mensen dan zitten te popelen om scheidsrechter te worden.
0: Nee.
1: Aan de andere kant moet ik wel zeggen dat wij de laatste bijeenkomst, dus 2 weken geleden, hadden wij ook weer jonge scheidsrechters hier die meeliepen van 15 jaar. En ik zie van, dat vind ik wel weer mooi om te zien dat de jongens ook zoiets hebben van, ik wil ook gewoon toch scheidsrechter in betaald voetbal. Dit is mijn droom. En dat vind ik toch wel weer mooi dat er toch wel is. Maar dat het wel extra aandacht mag, dat is één ding wat zeker is.
0: Ja. Hoe zou je jongeren in dit geval over willen halen, Bas, om toch die fluit op te pakken?
1: Ja, goed, kijk, je kunt er nog gewoon bij naast voetballen. Het is ook mogelijk om te zeggen van, ik ga het eerst eens proberen naast het voetbal om dat te gaan doen. En ik kan je zeggen, het is echt fantastisch om te doen. En ook de kansen die je krijgt om door te ontwikkelen, om ook naar een hoger niveau te gaan. En ook om heel snel eigenlijk al in de standaard elftal te fluiten. Want tegenwoordig begin je ook al echt in de vijfde klasse. Dus je kunt je eigenlijk heel snel weer een hoger niveau in amateurs gaan fluiten.
0: Mm-hmm.
1: En daarnaast is het gewoon superleuk om te doen. Als jij elke week, je hebt toch met 22 andere acteurs te maken, maakt niet uit welk niveau. Verschillende culturen, nationaliteiten. Je leert er ook veel van. Ik merk dat ik heb er heel veel van geleerd. Ook om mensen om te gaan. En ook om je te uiten en zo. Ja, ik vind het echt het mooiste wat er is.
0: Jij lost veel op met humor. Dat werkt altijd. Jongeren hebben daar natuurlijk wat meer. Ja. Je moet wel een beetje gezag uitstralen. Ik stond gisteravond bij een jeugdwedstrijd te kijken. Bij de plaatselijke voetbalvereniging. En die man, die was al op leeftijd. Die loste het heel goed op, die scheidsrechter. Want iemand langs de kant die begon, dat is geen buitenspel. En toen kwam hij zijn fluit brengen. Die zegt, alsjeblieft. En ik wens je een fijne avond. En dat werkte gelijk. Met humor kun je een hoop oplossen natuurlijk, toch?
1: Ja, en dat is ook wel iets. Mensen moeten er ook op humor sowieso en gewoon elkaar erop aanspreken langs de lijn. Je merkt toch dat ook wel lastig is. Hè? Ik heb ook een jonge scheidsrechter begeleid, die floot toen een amateurwedstrijd. En toen hebben we gezegd, we nemen dat op en dan gaan we na die tijd gaan we dat bekijken, in de kantine. Nou, dat hebben we gedaan met alle ouders erbij. Maar na 5 minuten heb ik gewoon 1 vader bijvoorbeeld in beeld gebracht. Want die was de hele wedstrijd was hij door aan het schreeuwen. En die werd helemaal rood, want dat beeld kwam in 1 keer natuurlijk in de kantine terecht.
0: Ja.
1: En toen zei ik van, stop. Ik zei, stop maar, stop. Wat erg dat ik me zo zie. Ja, zegt een andere vrouw. Ja, dat duurt echt wekelijks. Ik zeg, stop. Ik zeg, maar zegt u er wel wat van? Ja, nee, eigenlijk niet. Dus mensen spreken elkaar er ook niet meer op aan. Dus het zou ook wel helpen dat ouders of mensen bij de club elkaar erop aanspreken.
0: Ja.
1: Als ze zien van, er wordt tegen de scheidsrechter aangesproken. Ja. Dus iedereen moet er eigenlijk een beetje aan bijdragen. En hopelijk helpt dat.
0: Nou, zeker. Hey, dit nemen we mee. Hopelijk stimuleert het inderdaad vooral ook jonge mensen om te gaan fluiten. Ik bedoel, jij hebt er je leven van gemaakt. Wanneer ben je weer op de velden te zien? Want we hebben je lang moeten missen door een blessure. Hoe is het ermee?
1: Ja, Achillespees, net van PSV Feyenoord eind januari. Dus ja. Nee, ik heb vandaag weer getraind. Gisteren gaat echt heel goed. Dus ik zit echt in het laatste afwikkel. Dus ik hoop de komende week of die weken na. Maar ik denk echt, zoals het er nu uitziet, dat ik de volgende week alweer de conditietest ga lopen. En dan moet ik gewoon terug zijn. En dan, ik heb er ook alweer zin in, hoor. Dat aan de zijlijn toekijken, dat is echt verschrikkelijk. Is dat.
0: Ja?
1: Dat is verschrikkelijk.
0: Hoe ben je die weken doorgekomen, Bas? Terwijl je collega's allemaal lekker stonden te shinen.
1: Ja, dat is vreselijk hoor. En voornamelijk ook met alleen trainen en dan elke dag weer met die fysio. En ja, ik kan me heel goed voorstellen dat, ik zie het ook nu bij spelers die terugkomen op betaald voetbal. Eerder had ik daar niet echt een mening over, dat ze dachten van ja, je moet terugkomen. Denk van ja, wat emotioneel gedoe wil, dat ze na zoveel jaar een rentree maken. Maar nu snap ik dat wel heel goed. Dus ik begrijp wel wat dat doet met spelers als ze nu een heel lange tijd uit de relatie zijn. Dus het is niet fijn, maar ik ben snel weer terug en dan hopelijk snel weer aan de bak.
0: Ja, zo is het. Nou ja, heb je een voorkeur voor een wedstrijd voor je rentree? Dat moet natuurlijk wel echt een beetje een grote wedstrijd zijn, toch, gelijk, of niet?
1: Ja, nou, zolang ik niet bij jou in de buurt kom, dan hoef ik dat zelf niet aan door.
0: Ja, nou, binnenkort is ADO-PSV volgens mij. Dat is volgens mij volgend weekend.
1: Ja, nou eens een keer, man. Je staat echt op de radar. Heb je al een stadion gebod? Dat voelt eigenlijk.
0: Nee, nog net niet.
1: Nee.
0: Okay. Hey, maar Bas, nou ja, ik wens je ongelooflijk veel succes op de weg terug natuurlijk. We hopen je gauw weer te zien. Dat kunnen we goed gebruiken.
1: Ja, ADO is leuk, hè. Ik zou heel graag weer snel naar ADO willen. Dus wat dat betreft, doe mijn best.
0: Bij deze. Hey, Bas, veel succes. Leuk dat je even tijd voor ons had. En tot de volgende keer.
1: Is dat bloemetje al onderweg trouwens?
0: Ja, zeker.
1: Ja,
0: komt eraan. Ja. Dankjewel, Bas.
1: Groetje. Hoi.

0: Ja, de nieuwe van Gerard Joling. Creditcard van staal. We hebben nog even tijd, zo voor het nieuws van 1 uur... om naar Zoeterwoude-dorp te gaan. Dat is de bestemming vandaag van Op de Kaart. En Gwen Ouwehand is daar voor ons. Gwen, wat is er te doen op deze mooie middag?
1: Ja, als ik aan Zoeterwoude denk, dan denk ik toch wel heel erg snel aan boerderij het Geertje. Dus daar ben ik ook naartoe gegaan.
0: Ja, met de geiten, ja.
1: Ja, met de geiten die je dan ook te drinken kan geven. Vooral de babygeitjes natuurlijk. En er is ook wel iets anders bijzonders aan de hand. Want het is vandaag de laatste dag dat het nog echt een beetje lenteachtig weer is, hè, Menno?
0: Ja,
1: het is nog heel erg warm.
0: Ja.
1: Ja, en morgen wordt het als het goed is weer wat koeler. Dus we gaan echt wel weer de herfst tegemoet. Naast mij Marleen, boerin van boerderij het Geertje. Jullie zijn al een beetje in de herfstsfeer aan het komen, hè?
2: Ja, zeker. We zijn zeker in de herfstsfeer aan het komen. Mijn broer en haar zuilens die verbouwt pompoenen, biologische pompoenen. En omdat het natuurlijk een droge zomer was, zijn die pompoenen die zijn hartstikke snel al rijp en goed. En lekker fel oranje. Dus ja, we hebben volop pompoenen en die kan je al gaan carven en schilderen. Carven. Al een beetje voor Halloween. Maar eigenlijk, dit is oktober is eigenlijk gewoon echt een pompoenenmaand. Dus we hebben ook in ons restaurant pompoensoep op de kaart. En nee, we zijn echt helemaal into de pompoenen. Ja,
1: ja, ik hoor vragend vanuit de studio carven. Maar dat is dus dat je zo'n gezichtje maakt in de pompoenen.
2: Ja, klopt. Dus we hebben verschillende attributen. En daar kan je inderdaad dan een gezichtje mee maken. Of sommigen maken er ook gewoon een eigen tafereel met maantjes en sterretjes. En dan kan je er een lampje in doen, dan geeft het mooi licht. Of je kan het ook nog verven. Dat je er zelf nog mooie kleuren aan geeft. Dus dat is wat er nu echt superveel gebeurt.
1: Ja. En welke mooie creaties heb je tot nu toe al gezien?
2: Nou, heel veel wel gezien. Heel veel kleuren. De pompoenen hebben natuurlijk ook allemaal een andere vorm. Dus dat is ook leuk. Dus dan, ja, op de vorm van een pompoen kan je ook helemaal leuke dingen bedenken. En er sommige pompoenen hebben bijvoorbeeld ook wat knobbels. Bijvoorbeeld als je naar die pompoen kijkt, dan zie je al een soort vorm van een neus. Ja. Dus dat is ook leuk. Dus je kan best wel je creativiteit kwijt in een pompoen.
1: Ja, wat grappig. En dit doet me dan echt gelijk denken aan die Amerikaanse films over Halloween. Het zijn echt hele mooie, ronde, oranje pompoenen. Ja. En jullie maken er dus ook soep van hier.
2: Ja, klopt. Ja, we maken echt superlekkere
0: lekker
2: soep van. Wat je weer kan eten in het restaurant. Dat maakt de pompoenbeleving helemaal compleet.
1: Ja. Ja, vers van eigen land.
2: Vers van eigen land, biologisch. Ja, zeker.
0: Ja, lekker hoor. Nou,
1: wellicht dat ik ook een poging ga wagen om een eigen gezichtje te maken op zo'n pompoen.
0: Ja, moet je doen. Ja, het is toch leuk. Hoort echt bij deze tijd en bij Halloween wat er natuurlijk weer aankomt. En pompoensoep ook lekker. Een beetje cayennepeper erin. Ach, wat lekker allemaal. Met je room.
1: Oh.
0: Ja, het zijn mooie tijden. Goed, nou dat is het Geertje. Blijf jij daar of trek je verder Zoeterwoude-dorp in? Wat is eigenlijk plan voor het komend uur?
1: Ik heb nog geen plan, maar dat is ook een beetje de bedoeling van Op de Kaart. Ik laat het allemaal gewoon op me afkomen.
0: Zo is het. Ja. Nou, dan horen we je zo meteen. Tot straks.
1: Tot straks.

0: Dit is Menno in de Middag.
1: Vanavond tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 80's at 6 met Bas Martinius.
2: Welke plaat uit de jaren 80 kan ik voor je draaien en waarom? Zet dat even in een mailtje. Stuur dat aan bas@omroepwest.nl. Tot vanavond.
1: 80's at 6 in West Komt Thuis. Alleen op Radio West.
3: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
4: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
9: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
10: Zometeen 2 uur Menno in de Middag met Tess Merlo en Gwen Ouwehand vanuit Zoetewoudendorp. Het is 1 uur. Radio West, het nieuws uit je regio. Jolanda Baaiens.
11: Goedemiddag. Bij het Vredespaleis in Den Haag zijn vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen. Er is daar een herdenking van de aanval van Hamas op Israël van 3 jaar geleden. Een auto is vanmorgen op de A44 bij Sassenheim tegen een verkeersbord gebotst. Het bord bleef daarbij in die auto steken. 1 persoon is met hun ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En de gemeente Leiden gaat gebouwen en gebieden uit de periode van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog beter beschermen. Er is een lijst met plekken opgesteld die kenmerkend zijn voor de ontwikkeling van de stad tussen 1945 en 1970. Meer regionieuws om 14:30, nu het overige nieuws.
12: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen. Ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. De Nobelprijs voor scheikunde gaat dit jaar naar de Fransman Henri Cagan en de Japanner Kenzo Sohai. Zij ontdekten dat sommige moleculen in 2 varianten bestaan die elkaars spiegelbeeld zijn. In bijvoorbeeld medicijnen kunnen die moleculen dan een tegenovergesteld effect hebben, waardoor een medicijn wel of juist niet werkt of soms zelfs schadelijk kan zijn. Cagan en Sohai ontvangen 12 miljoen Zweedse kronen, omgerekend ruim 1 miljoen euro. In Israël zijn de aanvallen van 7 oktober 2023 herdacht. Onder meer bij de kibbutz van Kfar Aza, dicht bij de Gaza-strook. Vanavond is er ook een herdenking op de plek waar 3 jaar geleden het muziekfestival Nova was, dat ook werd aangevallen. Terroristen van Hamas vielen 3 jaar geleden het zuiden van Israël aan. 1200 mensen werden daarbij gedood en 250 mensen werden ontvoerd naar de Gaza-strook. De Franse politie zal de komende tijd bij de scholierenprotesten geen flitsgranaten meer afvuren, heeft de minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. Een flitsgranaat wordt gebruikt om mensen met een harde knal en lichtflits te verblinden en tijdelijk te verdoven. Het besluit komt nadat een 15-jarige jongen zijn hand was kwijtgeraakt bij een demonstratie. De jongen wilde volgens Franse media een flitsgranaat teruggooien. De granaat zou vervolgens in zijn hand zijn ontploft. Het weer, het is droog en wisselend bewolkt, met vooral landinwaarts veel zon. De temperatuur loopt op naar 21 tot 24 graden. Vanmiddag neemt vanuit het westen de bewolking toe en dan gaat het regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
10: De files van de ANWB.
13: Het rijdt langzaam op de N15, de Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Suurhofbrug is de linkerrijstrook dicht en daardoor heb je een kwartier extra reistijd.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeven jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van der Helm Sanitair en Tegels in Pijnakker.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!

0: Lekker hoor. Eternal, samen met B.B. Winans. I Wanna Be The Only One. Earth, Wind & Fire opende dit tweede uur. Menno in de middag met zometeen contact met Tess Merlo. En daar kijk ik weer naar uit, want zij heeft haar vaste plek hier op de woensdagmiddag. De beste Franstalige zangeres van Nederland. En ja, ze gaat ons ongetwijfeld straks weer verrassen met een mooie plaat. We gaan haar bellen op een bijzondere locatie trouwens. Dat ga ik je vast beloven. En wat doen we verder? We hebben natuurlijk ook nog altijd...
1: Jouw plaat.
0: De hele week zoeken wij plaatjes die gaan over eten of drinken. Het mag in de plaat zelf zitten. Het mag erover gaan. Het mag in de titel zitten. De artiestennaam mag erover gaan. En dat allemaal in het kader van de Michelinsterren natuurlijk. Die begin deze week werden uitgedeeld. Maar komende vrijdag is het ook nog eens een keer de Nationale Dag van de Kroket. Gaan we natuurlijk vrijdag ook nog even bij stilstaan. En ja, daarom dus liedjes met dat thema. Heb je er eentje die je zegt, die vind ik leuk, die wil ik een keertje horen. Gewoon mailen naar menno@omroepwest.nl. En Gwen Auwand is er nog altijd. Die is in Zoetewoudendorp, net op de boerderij. Het Geertje, bekend van de geiten. En van de pompoenen inmiddels, zo hebben we geleerd. Wat is dit voor geluid horen we nu? Wat horen we eigenlijk? Wat ben je aan het doen?
2: Nou, ik ben aan het rondwandelen. Want als het aan mij had gelegen, dan had ik echt nog uren op boerderij het Geertje rondgebracht. Want ja, eventjes een pompoen uitkarven. Eventjes een eigen gezichtje erin maken. En natuurlijk knuffelen met die dieren, want dat zijn er nogal wat. Het was heel nostalgisch voor mij om daar rond te lopen. Want ik weet wel dat vroeger, dat is voor mij nog niet zo heel lang geleden, maar toen ik echt nog op de basisschool zat, dan was ieder schoolreisje altijd naar boerderij het Geertje.
0: Ja,
2: dus ik heb nog wel foto's in mijn oude fotoboeken van vroeger, dat ik op zo'n paard zat. En eigenlijk op het moment dat ik boerderij het Geertje weer opkwam gelopen, voelde het helemaal alsof ik weer het kleine meisje was van vroeger.
0: Je wilde weer op dat paard.
2: Nou, dat is dus het mooie. Dat heeft me wel een beetje afgeschrikt, dat boerderij het Geertje. Want toen heb ik dus een keertje op een paard gezeten en ook eentje geaaid.
0: Ja.
2: Maar die beet toen in mijn vinger.
0: Oeh, ja, trauma, jeugdtraumaatje.
2: Ja, toch wel een klein traumaatje, ja. Dus ik kreeg ook een beetje vervelende flashbacks. Maar goed, dat is niet de enige reden waarom ik ben weggegaan. De
0: is dat
2: echte
0: paard
2: reden
0: er nog?
2: Is...
0: Want dat is de vraag natuurlijk. Is dat paard er nog steeds? Die jou toen heeft gebeten.
2: Ja, dat weet ik niet. Ik ben snel weggegaan. Ik heb me maar niet te veel begeven in die paardenstallen daar. Maar goed, de echte reden dat ik daar weg ben gegaan is omdat de verbinding daar niet zo heel erg goed is.
0: Ja.
2: En dat is misschien ook maar goed ook. Want Zoetewoude is natuurlijk veel meer dan boerderij het Geertje. Dus het leek mij wel leuk om een beetje, toch wel de woonwijken in te gaan om te kijken of ik wat, Zoetewoudenaren, noem je die mensen zo?
0: Ja, Zoete, dat
2: de
0: denk
2: mensen
0: ik.
2: Die hier wonen?
0: Ja, ja.
2: Nou, ik denk ik ga eventjes kijken of ik er wat kan spreken en kan kijken waar Zoetewoude nou echt omgaat en wat hier echt hetgene is wat Zoetewoude maakt.
0: Nou,
2: dus hopelijk kan ik daar zo antwoord op geven.
0: Vast wel. Zie je iemand rondlopen met een Radio West plopkap en microfoon. Een beetje angstig uit de ogen kijken. Dat komt door dat paard. Weet je, ze is net op het Geertje geweest. Je mag haar aanspreken. Tuurlijk, ze staat voor alle verhalen open.
2: Absoluut.
0: Zeg je van ik woon in Zoetewoudendorp. Leuk als je even langskomt voor een bakje koffie. Mail gewoon even naar menno@omroepwest.nl. Je mag ook bellen 070-390-5454. Ik hoorde jou gisteren natuurlijk ook als verslaggever. Toen bij Ronald van der Geer, die dit programma deed. Trouwens, bedankt Ronald voor alle keren dat je hebt vervangen. Morgen is Ronald er trouwens nog een keer. En ik vond het zo ontzettend leuk. Want je geeft net zelf al aan, je bent nog jong. Je hebt een ontzettende grote liefde voor de muziek van André Hazes. En dan wel te verstaan, niet de zoon van André Hazes, junior. Maar de echte André Hazes. Waar komt dat vandaan?
2: Nou, dat is dus heel erg grappig, want ik had een aantal jaar geleden een platenspeler gekocht. En toen ging ik de kringloopwinkel naar binnen om wat hele goedkope platen te halen. En toen zag ik een plaat van André Hazes en ik dacht, oké, dat hoor ik wel eens voorbij horen in de kroeg. En ik wist ook wel een beetje wie het was. Dus ik nam die plaat mee voor, denk 50 cent of zo.
0: Mm-hmm.
2: En ik zette hem aan. En ik dacht, wat is dit heerlijk.
0: Ja.
2: Echt zo lekker dramatisch.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, je hebt hem nooit echt meegemaakt natuurlijk. Want, even kijken, hoe oud ben jij?
2: Ik kom uit 2002.
0: Ja, en hij is in 2004, zeg ik uit mijn hoofd, overleden.
2: Dat denk ik wel.
0: Heel bijzonder dat je die muziek zo goed vindt. Ja, je had gisteren zelf een leuke plaat van hem uitgekozen. Een van je favorieten. Mag ik een van mijn favorieten nu doen?
2: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Ja, dat is deze. Dit is dan... misschien ken je hem.
3: Alles weg.
0: Ken je die?
2: Natuurlijk.
0: Ja, nou, gaan we die doen. Speciaal voor jou, Gwen. Nou, we horen je zo meteen weer vanuit Zoetewoude.
2: Tot zo.

0: inderdaad. 2004 overleed hij, André Hazes, maar ja, zijn muziek blijft onverminderd goed. En ook bij de jonge generatie, dus dat hoorden we net van Gwen. Dit was Als je alles weet. En ondertussen kwam er ook nog een leuke mail binnen over Bas Nijhuis. Want ja, die hadden we net in de uitzending. Marcel de Koning zegt: hoi Menno, altijd prettig om scheidsrechter Bas Nijhuis te horen praten over de voetballerij. Ik heb nog een vraag voor Bas. Het duurt nog even voordat ADO Den Haag dit seizoen thuis speelt tegen Ajax en Feyenoord. Maar zou hij het leuk vinden om die wedstrijden te mogen fluiten? Mijn zegen heeft hij in ieder geval. Groetjes van Marcel de Koning. Nou ja, ik heb het net gevraagd natuurlijk, want volgende week zaterdag is het ADO tegen PSV. Nou ja, laten we hopen. Hij gokt een beetje op volgend weekend of het weekend daarna dat hij zijn rentree gaat maken op de velden, Bas Nijhuis. En laten we hopen dat hij een mooie wedstrijd krijgt. En bijvoorbeeld die van ADO Den Haag. Zou leuk zijn. Goed. We gaan eens even kijken of wij contact kunnen krijgen met onze grote vriendin Tess Merlo. Altijd op de woensdagmiddag is dit haar vaste plek. En we moeten er even bellen, want ze is op een bijzondere locatie. Hallo Tess, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Want ja, normaal dan bel jij in en horen we je op een mooie lijn en dan gaan we praten over muziek. Maar ja, we storen je eigenlijk, hè? Waar zit je?
1: Nou, ik sta nu in de rij bij de Rapunzel Tangled Spin in Disney Adventure World in Parijs.
0: ja, met het hele gezin.
1: Ja, zeker. Nee, goed, dat is met z'n drieën.
0: Ja, nou,
1: maar,
0: ja, dat is...
1: Ja, en het is, ik kan je vertellen, met een tweejarige, het is echt, ik heb mijn handen vol, we hebben onze handen vol. Die wilde echt rennen overal naartoe en dan ziet ze zo'n Disney-figuur en dan moet ze daar natuurlijk ook naartoe. En dus het is mega leuk, maar het is ook dood.
0: Ja, je hebt het nog nooit zo druk gehad terwijl je daar gewerkt hebt in Disney Parijs.
1: Klopt. Ja, nee, dat was echt... dit is echt vele malen intensiever dan de meest intensieve dag die ik daar ooit gedraaid heb.
0: Ja. Hey, maar hoe is het om daar weer terug te zijn? Want het voelt toch voor jou een beetje als thuiskomen. Jij bent daar ooit natuurlijk... heb je daar gewerkt in Disney Parijs? Daar is ook een beetje je enthousiasme voor de Franse taal natuurlijk ontstaan of verder ontwikkeld. Hoe is het om daar weer te zijn?
1: Ja, wel heel bijzonder. En extra bijzonder omdat het natuurlijk mijn villa is. Oh, we moeten in de karretjes gaan zitten, zie ik nu.
0: Ja. Ja, dus, in zo'n karretje wordt het natuurlijk lastig, of niet? Wat is het, ga je over de kop of wat is het?
1: Nee, we draaien rond. Ja, dus ik moet wel zeggen dat ik moet nou wel ergens toch weer gaan ophangen. Want we moeten in een karretje gaan zitten.
0: Ja, maar in dat karretje is geen gesprek te voeren, denk je?
1: Nee, ik denk het niet. Dat mag wel niet.
0: Nou ja, goed, dan spreken we
1: weer. Nee, ik moet hem ook gewoon ophangen, volgens mij. Dus,
0: ja,
1: maar het is heel bijzonder om hier te zijn, vooral samen met Lila.
0: Ja.
1: Dat is wel heel erg gaaf. Ja, inderdaad.
0: Hey, geniet ervan met z'n drieën daar. We gaan je niet langer ophouden daar in Disneyland Parijs. Veel plezier. En we draaien gewoon even Poupée de Son van je, goed?
1: Oh, heerlijk.
0: Gaan we doen. Veel plezier. Dag Tess.
1: Dank je. Doeg.
0: Tess Merlo, die nu in de karretjes gaat daar in Disneyland Parijs. Maar

0: let you know. You wanna make it.
1: In Excess, Need You Tonight en Tess Merlo met Poupée de Sire, Poupée de Son. En dat allemaal vanuit een karretje in Disneyland Parijs. Maar toen moest ze toch echt ophangen, want ja, met een kind op schoot en over de kop gaan in zo'n achtbaan, dat praat een beetje moeilijk. Begrijpen we allemaal. Goed, zometeen, het laatste half uur alweer. Dan gaan we naar Quinn Ouwehand. Die is in het altijd gastvrije Zoeterwoude dorp. Zometeen eens even horen wat ze daar te melden heeft. En we hebben jouw plaats. Mag je nog even voor mailen naar menno@omroepwest.nl. Kan de hele week natuurlijk nog. Plaatjes over eten of drinken, dat is het thema. Oh, wacht even, er wordt gebeld, Jolanda. Kan dat nog even?
2: Ja,
1: zo?
2: Ja, hoor, tuurlijk.
1: Hallo, met wie?
3: Casey van bij mij, hallo.
1: Hey Casey, hallo, onze vaste luisteraar Casey. Waar bel je voor? We zitten midden in de uitzending, vertel.
3: Ja, ik ben blij met de muzikale jaren 60 en 70. Die zullen we doen.
1: Ja, nou, jaren 60 draaien we volop, Casey. En dat blijven we doen.
3: Ja, dat is
1: mooi. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag, hè. Dag, Kees.
3: Ja, dag, hoor.
1: Dag. Over de 60's gesproken.
4: Zelden zo'n mooie bal erachter. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
5: Terug naar de jaren 60.
6: Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West.
5: Love, peace en

0: Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet 60's. Dit is
1: Radio West. Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
4: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
9: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
10: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise.
12: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
13: Het is bijna 2:30. Radio West, Menno in de middag en het nieuws uit de regio. Ja, Jolanda, wij smelten nu wel even bij een filmpje van Tess Merlot.
14: Ja, zo schattig. Ja,
13: Tess die stuurt nu een filmpje. We hadden net in de uitzending. Ze zitten dus in Disneyland Parijs. Ja. En ze zegt, ja, ik moet nu echt stoppen met dit gesprek dat we met hadden. Want ik moet met Lila, ons dochtertje, moeten we in een soort, wat is het, een attractie?
14: Ze stuurt nu een filmpje
13: en dan zit Lila met grote ogen. Dat klinkt dan ongeveer zo. Ik weet niet of je het een beetje kan horen, maar... Met grote ogen zit... Ja, zit te kijken. Dit is heel leuk. Ah. En trouwens, Lila, het dochtertje, is ook groot fan van dit programma trouwens. Ik zal even deze even uitzetten. Wist je dat trouwens?
14: Want, nee.
13: Lila die is vooral fan van Bob. Ah. En een beetje ook van mij. En dat klinkt zo. Dit is de dochter van Tess Merlo.
14: Wat wil je?
15: Meer Bob en Menno.
13: Meer Bob en Menno?
15: Meer Bob en Menno.
14: Ah, schattig.
15: Meer Bob en Menno.
14: Bob en Menno.
15: Meer Bob en Menno.
13: Nou ja, goed. Nou, bij deze.
14: Ja.
13: Maar goed, daar hebben we nu even geen tijd voor. Want het is ruim baan voor jou, Jolanda, het nieuws uit de regio.
14: En zo is dat, want inwoners van Alphen aan de Rijn willen dat de provincie de financiën van hun gemeente onderzoekt. Ze zijn daarvoor een petitie gestart onder het motto Genoeg is genoeg. Aanleiding zijn onder meer de stijgende gemeentelijke belastingen en zorgen over de financiële positie. De initiatiefnemers willen dat eerst kritisch naar de uitgaven van de gemeente wordt gekeken. Ook vragen ze de provincie te onderzoeken of verscherpt financieel toezicht nodig is. De petitie is deze week online gezet en bevindt zich nog in de beginfase. Den Haag wil weer een rechtstreekse treinverbinding met Brussel. De stad roept spoorvervoerders op om te onderzoeken hoe die verbinding kan terugkeren. Ook bedrijven, internationale organisaties en kennisinstellingen steunen het plan. Een directe trein moet Den Haag beter verbinden met het Europese centrum in Brussel. De stad richt zich daarbij op 2029 als Nederland voorzitter is van de Raad van de Europese Unie. De komende tijd wordt onderzocht welke vervoerders belangstelling hebben voor de verbinding. Dan de A13 bij Delft. Daar is gisteravond de vermoedelijke schutter aangehouden van een schietpartij in het centrum van Rotterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar de dader ging er met een auto vandoor. Agenten zetten die auto bij Delft aan de kant en hielden de man met getrokken wapens aan. De verdachte is een 41-jarige man uit Heemskerk. En in aanloop naar Werelddaklozendag komende zaterdag vraagt het Straatconsulaat in Den Haag aandacht voor de situatie van dak- en thuisloze mensen in de stad. Bij het stadhuis wordt vanmiddag een zo lang mogelijke wachtrij gevormd. Symbolisch bedoeld om duidelijk te maken dat mensen vaak jarenlang moeten wachten op een sociale huurwoning.
6: Wat wij dus eigenlijk zien als straatconsulaten, we hebben veel contact met mensen die recent of nu nog dakloosheid ervaren. Mensen die natuurlijk jarenlang in de opvang verblijven. Gezinnen die opgevangen worden in hotels. En wat je eigenlijk ziet is dat dat levens zijn die stilstaan. En de enige oplossing voor dakloosheid, de enige echte oplossing, is natuurlijk een woning.
14: Je hoorde oud-raadslid Leslie Arp van het Straatconsulaat in Den Haag.
13: We gaan naar Huub Misee. Huub, goedemiddag nogmaals.
16: Goedemiddag, Menno.
13: Met herfst in aantocht, hè? Eindelijk kunnen we wel zeggen.
16: Ja, dat klopt. Het is gelukkig in aantocht, dus we hebben nog even zon. Wat hoge bewolking al, en die bewolking zal geleidelijk aan vanmiddag wat verder toenemen. En voor de rest, de wind die neemt steeds verder af. Het is nog maar windkracht 1 tot 2 en het is 20, 21 graden. Wie zal het zeggen, wordt het nog net 22, een heerlijke middag. Maar dan hebben we het eigenlijk wel gehad, hoor. Want vanavond is er veel bewolking. Gaat het ook regenen? Dat blijft een tijd vannacht. En tegen de ochtend komen er wel weer wat opklaringen. De wind die wordt vanavond noordwestelijk en gaat dan flink toenemen. Vooral aan zee. Windkracht 6 tot 7. Een krachtige tot harde wind. De combinatie met regen gaat ons echt doen denken aan de herfst. Het wordt vannacht 12 graden. En morgen, dan is er wel af en toe zon. Komen er ook enkele buien voor. Die noord-noordwestenwind is aan zee. Ook morgen nog windkracht 6 tot 7. Zal morgenmiddag pas wat afnemen. Ja, en dan wordt het nog maar 15, 16 graden. Het is echt lang geleden voordat we dat hadden over dag als maximum temperatuur. Hè? Vrijdag veel bewolking, periode met regen. Later is er ook onweer mogelijk op vrijdag. Ook dan behoorlijk veel wind uit west tot zuidwest, 17 graden. Zaterdag af en toe zon. Later komen er opnieuw buien, misschien met onweer, 15 graden maar weer. Zondag ook weer een dag met behoorlijk wat regen. Maar gelukkig, begin volgende week wordt het alweer wat droger. Komt er ook alweer wat meer zon en dan kan de temperatuur weer een beetje oplopen. En volgende week, dinsdag, woensdag, zou het toch wel weer richting de 18 graden kunnen gaan. Dus dat is dan weer eventjes zo'n periode dat je een beetje kunt bijkomen. Maar daarna gaat het kwik waarschijnlijk toch weer wat naar beneden, naar de 15, 16 graden. Ja, je hoort het. We hebben dan eigenlijk feitelijk nog deze middag dat we echt kunnen genieten. En daarna gewoon de herfstkleding aan.
13: Zo is het. Dankjewel, Huub.
16: Jo.
13: De files dan.
17: Langzaam rijdend verkeer op de N15 Maasvlakte Rotterdam. Bij de afrit Havens 5700, 6200, 6 kilometer. Kwartiertje vertraging, linker rijstrook is daar dicht.
14: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Jij vindt Monique Smit leuk, hè?
14: Ja, zeker. Leuke meid.
13: Ja, want die heb je wel eens ontmoet in jouw radioshow bij NH Radio, hè, waar je ook werkt in Noord-Holland. Heel leuk. Ze heeft een ontzettend leuke nieuwe plaat uit met Guido van der Graaf, onze grote vriend uit Den Haag.
14: Nee.
13: Zullen we hem even doen?
14: Ja, natuurlijk.
13: Gaan we doen.

0: En David Bowie. En Under Pressure. We gaan naar Quinn.
1: Op de kaart.
0: In Zoeterwoudendorp, Quinn. Waar ben je precies?
2: Ja. Ja, het blijft toch een beetje aan me trekken, hoor. Ik heb het over de boerderijen hier, want ik liep een beetje rond hier in Zoeterwoude. En ik zie de ene na de andere trekker zie ik voorbij rijden. En nou ja, ik ben de auto ingestapt en toch maar eventjes langs die polderlandschappen gereden. En hele mooie weilanden heb ik gezien. En toen viel mij één ding op. Want ik begon toch ook wel een beetje trek te krijgen. Dus ik dacht, is er niet een boerderij waar je misschien ook wat kan eten misschien? En toen reed ik voorbij kaasboerderij Kaptein. En dat is wel heel erg grappig. Want ja, het viel me gelijk op dat er in een huis een soort muur is. En normaal gesproken ben ik gewend dat je na een avondje stappen misschien wel een frikandel of een kroket uit de muur haalt ergens.
0: Ja.
2: Maar hier kan je dus gewoon een blok kaas uit de muur halen.
0: Lekker.
2: Dus ik stel voor, hou jij een beetje van kaas, Menno?
0: Oh man, ja, dat is echt lekker. Ja, beetje mosterd erbij en lekker.
2: Ja, dat klinkt echt als muziek in mijn oren. En hier kan je dus gewoon met je eigen pinpas. Ik ga het eventjes proberen.
0: En heb je dan ook nog keuze of zo? Welke kaas? Of is het alleen oude?
2: Ik zie hier... Ik zie hier jong belegen van 500 gram. Ik zie ook jong belegen 750 gram.
0: Oh ja.
2: Belegen, extra belegen.
0: Je neemt een extra groot stuk, denk ik, hè? Ja, zo te horen aan je.
2: Toch? Ja. Ik sta echt helemaal te trappelen. En er was hier ook een boerderij, een boer natuurlijk. Want ja, die staat hier ook de koeien te melken. En van die melk wordt dan ook kaas gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: En die vertelde net al eventjes dat dit echt een familiebedrijf is. Dus zijn opa die woonde hier ooit schuin tegenover. En toen had hij ook al een kaasboerderij. En dat is zo generatie op generatie overgegaan. Alleen deed zijn opa nog het melken van de koeien met de hand.
0: Ja.
2: En ja, is dat inmiddels natuurlijk zo geautomatiseerd. En moeten ze alleen maar ervoor zorgen dat die koeien... Ja, hoe zeg je dat? Melk produceren apparaten en zo.
0: Zeker.
2: Maar hij zou ook eventjes langskomen, die boer, om met mij te kletsen daarover. Alleen, ik kan hem nu eventjes niet vinden.
0: Okay.
2: Hij was nog eventjes bezig met iets invoeren op de computer. Want ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren.
0: Ja.
2: Alleen, ik zie hem nu eventjes niet. Dus ik stel voor, Menno, dat ik eventjes zo'n blok kaas uit de muur ga halen.
0: Doe dat.
2: Heb jij een voorkeur van wat je net hoorde? Dat je dacht, oké, daar heb ik wat trek in?
0: Ik hou heel erg van de boerenbelegen kaas. Die komt meestal een beetje uit de buurt van Stolwijk. Echt bij ons in daar in de Krimpen en Waard, zeg maar. Maar maak me blij.
2: Oké, dan ga ik eventjes op dit knopje klikken.
0: Maar hou jij daar ook van? Want jij moet hem natuurlijk je moet hem nog mee naar huis nemen ook.
2: Nou, ik ga hem gewoon zo ongesneden op de terugweg naar huis een hap van nemen, denk ik.
0: Heel goed.
2: Even kijken, dan gaan we voor de jong belegen, inderdaad. Maar goed, verder is het toch wel een heel mooi dorp hier, hoor. Zo langs de landschappen. Ja, ik geniet, hoor.
0: Nou, mooi.
2: En inderdaad ook gewoon dat gemoedelijke, overal waar je komt, zeggen ze hoi tegen je. En ja, ik vind het echt een fantastisch dorp zo.
0: Nou, mooi zo. Goed. We komen nog ongetwijfeld een keer weer terug daar in Zoeterwoudendorp. En we horen jou morgen weer, denk ik, Wim.
2: Nee, morgen ben ik er niet.
0: Oh,
2: nee, dat gaat weer eventjes duren, morgen is Dennis.
0: Oh ja, tuurlijk. Nou, gezellig. Dan horen we morgen Dennis en jou later weer in Op de Kaart. Hey, tot de volgende keer, hè, Gwen.
2: Yes, tot de volgende.
0: Doeg.

Davina Michel, het duurt te lang. Ja, zou ze naar het Songfestival gaan? Hè? Dat is iets wat nog boven de partij hangt. We zijn benieuwd of ze Nederland gaat vertegenwoordigen. En Francis de Kleijweg, onze Songfestival-specialist, die meldt zich binnenkort hier weer, hè, als er nieuws is over het Songfestival.

0: Dolly Parton, 9 to 5.
1: Jouw plaats.
0: Daar eindigen we mee. Wil van der Vlis, die zegt... ja, een liedje over eten en drinken. Nou, wat dacht je van Imca Marina? Vino, waar blijft de wijn? Dat is een leuke. Maak er nog een mooie dag van. Mijn lief.

0: Dames en heren, u heeft vast weer genoten. Dit was Menno in de middag. Tot morgen en een hele fijne middag.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
7: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
8: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Zometeen Queen gepland hier met het heerlijke Radio Gaga uit de jaren 80. De eerste plaat na het nieuws. Het is 2 uur, Jolanda Baaiens.
12: Goedemiddag. Inwoners van Alphen willen dat de provincie onderzoek doet naar de financiële situatie van de gemeente. Aanleiding zijn onder meer de stijgende gemeentelijke lasten en zorgen over de uitgaven. Verenigingen en stichtingen in Wassenaar kunnen met oud en nieuw een vuurwerkontheffing krijgen. Daarbij mogen ze ondanks het landelijke verbod maximaal 200 kilo siervuurwerk afsteken. En Den Haag wil weer een rechtstreekse treinverbinding met Brussel. De stad roept spoorvervoerders daarom op om mee te denken over de mogelijkheden. Meer regio nieuws om 2:30, nu het overige nieuws.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over het sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen alle partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Archeologiemuseum Allard Pierson in Amsterdam heeft een illegaal opgegraven antieke vaas teruggegeven aan Sicilië. Op die vaas uit de 3e eeuw voor Christus staat een bruiloftscène afgebeeld met daarnaast de Griekse god Apollo. De vaas werd in 1997 gekocht op de Tefaf-beurs in Maastricht bij een Zwitserse handelaar. De bijbehorende papieren ontbraken en later bleek dat de vaas op Sicilië door grafrovers was gestolen. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. 2 veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderenhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en dieren hebben vervoerd die helemaal niet naar een andere locatie gebracht mochten worden. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. Het weer, het blijft vanmiddag droog en wolken en zon wisselen elkaar af. 21 tot 24 graden. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders, denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2 tot 3 dagen al vanaf €84,75. Voordeeluitjes.nl.
15: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl. Van klassiek tot art deco.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
17: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
18: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
19: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
18: Kijk op utsvandergeest.nl.
20: Tot 4 uur, muziek aan zee.

0: Clouseau met passie uit 1995. En ik begon muziek aan zee op de woensdagmiddag met Queen. Uit 1984 alweer Radio Gaga. Van harte welkom bij dit programma. Zometeen blije berichten die gaan nog over. Nog even genieten van het mooie weer. De krijg nou wat heeft te maken met een opmerkelijke vondst van de politie. Heel veel dieren vooral. En muziek onderweg, natuurlijk zoals je gewend bent, om lekker bij achterover te leunen. Lisa Stansfield bijvoorbeeld, All Around the World. Maar ook Steely Dan komt eraan met Do It Again. De Blues Brothers zometeen hier. Everybody Needs Somebody to Love. En Dotan. Natuurlijk alles over het weer van Huub. En het nieuws uit de regio komt ook voorbij. Dus fijn dat je er weer bij bent.
1: Muziek aan zee. Dit is
0: nu terug naar 1974. Dit is de US Corporation. Rock the Boat in Muziek aan Zee.

2019, Dotan en Namp. De vrolijkheid komt eraan. Blije berichten. Onder meer van Marple, die zegt... genieten van een geweldige herfst en nog goedkoop ook. Mag voor mij wel tot 1 december duren. Ze heeft een foto dat ze lekker in haar tuin zit. De tuinstoeltjes staan klaar. Ja, helaas gaat het niet meer zo lang duren. Maar zolang het duurde was het wel fijn, toch? Dat is zeker. En dat is nog gratis ook. En dat is natuurlijk zo. Alle goede dingen in het leven zijn gratis, volgens mij. Net zoals Arini, die heeft een prachtige foto gemaakt van een spin. Ja, het is ook wel weer spinnentijd natuurlijk, oktober. En dan zie je zo'n foto van zo'n web met de zon op de achtergrond... en zo'n spin in het midden die helemaal verlicht is door die zon. Levert mooie plaatjes op. Alhoewel veel mensen het niet zo moeten hebben van de spin. Ik ben ook niet zo'n fan hoor, eerlijk gezegd. Oh, lekker. Dit zijn de Blues Brothers.

0: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55+ korting op prestonpalace.nl.
2: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
3: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
5: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
6: Honda, the power of dreams.
3: Nu bij Dirk, WC-kuip. Diverse varianten, €1,89.
7: Je luistert naar Muziek aan Zee. Het nieuws krijg je vandaag van Jolanda Baaiens. Goedemiddag.
8: Goedemiddag, Marjolein. Den Haag wil weer een rechtstreekse treinverbinding met Brussel. De stad roept spoorvervoerders op om te onderzoeken hoe die verbinding kan terugkeren. Ook bedrijven, internationale organisaties en kennisinstellingen steunen het plan. Een directe trein moet Den Haag beter verbinden met het Europese centrum in Brussel. De stad richt zich daarbij op 2029 als Nederland voorzitter is van de Raad van de Europese Unie. De komende tijd wordt onderzocht welke vervoerders belangstelling hebben voor deze verbinding. Het Delftse beleid om voetgangers meer ruimte te geven levert na ruim een jaar nog weinig zichtbare resultaten op, zegt Omroep Delft. Er zijn ook nog geen cijfers waaruit blijkt dat wandelen in de stad veiliger is geworden. De gemeente werkt nog aan een visie om het beleid verder uit te voeren. Bij onderhoud en werkzaamheden aan het riool wordt al wel rekening gehouden met voetgangers. Ook staan er nieuwe projecten op de planning waarin wandelaars meer ruimte moeten krijgen. Welke projecten dat zijn, kan de gemeente nog niet zeggen. In Leiderdorp staat sinds kort een speciale afvalbak voor lege pizzadozen. Bewoners kwamen met het idee omdat de dozen vaak naast gewone afvalbakken belanden. De speciale bak, met de naam Pizza Belly, staat aan de Laan van Berendrecht. Pizzadozen nemen veel ruimte in en passen volgens de gemeente slecht in gewone afvalbakken. Met de aparte bak moet er meer ruimte overblijven voor ander afval. Ook hoopt de gemeente dat er daardoor minder pizzadozen op straat belanden. En de restauratie van de Moppenmolen aan de Dwarsweg in Rijpwetering is in volle gang. Maar voor het opknappen van de 274 jaar oude molen is nog wel €150.000 nodig, zegt de voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting. Hij omschreef vanmorgen in Westwoord Wakker om wat voor molen het precies gaat.
9: Dit is een poldermolen. Een molen die water uit de polder moet malen, zo is die bedoeld. Het is een rijksmonument en daar moeten we goed voor zorgen. En de grootste operatie is hier dat de voor- en achterwatering vervangen moet worden, omdat die helemaal verzakt en verrot was.
8: Aldus voorzitter Kees Wassenaar van de Rijnlandse Molenstichting.
7: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Miezee.
10: Vanmiddag is het eerst nog vrij zonnig, maar geleidelijk aan zal de bewolking verder toenemen. Er is maar weinig wind en het is ongeveer 21 graden. Vanavond is er veel bewolking en regent het. Tegen de ochtend komen er opklaringen. De wind wordt vanavond noordwestelijk en aan de kust krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. En vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er af en toe zon, maar dan komen er ook enkele buien voor. Ook dan hebben we een noord-noordwestenwind die aan zee eerst windkracht 6 tot 7 is, maar geleidelijk aan zal afnemen. En morgenmiddag wordt het 15 of 16 graden. Vrijdag is er veel bewolking, regent het enige tijd. Later op de dag is er ook kans op onweer. Het wordt dan 17 graden. En zaterdag is er af en toe zon. Voornamelijk later komen er opnieuw buien. Ook dan mogelijk met onweer. En dan wordt het ongeveer 15 graden.
8: Verkeersinformatie van de ANWB met Erik Evengroen.
11: Een paar files in het westen van het land. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelof Arendsveen en Knoopend Hofvliet staat 7 kilometer file met een kwartier op onthoud. Er staat een vrachtwagen gestrand met pech. De rechterreis ook is dicht. En wat opvalt is de N15 Maasvlakte richting Rotterdam. Bij de Zuurhofbrug is het wegdek in slechte toestand. Hou rekening daar met bijna een half uur vertraging.
8: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Muziek aan zee. Dit is

De Bowman. Daarna werd het een hit. Een jaar later, in 1960, dus 2 jaar later was dat, Dinah Washington en Brooke Benton hadden er toen ook een duet mee. En toen kwam in 1983 deze versie van Shaken Stevens en Bonnie Tyler. Het werd ook een grote hit voor ze. En je hoort het in Muziek aan Zee op de woensdagmiddag na Steely Dan, Do It Again. Nu muziek uit eigen landje van Raccoon. Hier is Took a Hit.

0: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
1: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
0: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: Fast Love. George Michael solo, heerlijk toch, in Muziek aan Zee. In Italië, er is een man betrapt met een grote hoeveelheid dieren in zijn auto. Hij was onderweg vanuit een haven in Sicilië naar Malta. Werd aan de kant gezet door de douane en politie. En er zaten uiteindelijk flink wat dieren in zijn auto die weinig ruimte hadden. 300 zoetwaterschildpadden en 77 papegaaien.
1: Kijk nou wat!
0: Ja, ook de temperatuur van de wagen kon niet worden gecontroleerd. Dus het was helemaal geen goede omgeving voor die dieren. Gelukkig heeft de politie de boel onderschept en de dieren zijn naar een veilige plek gebracht.

0: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ Plus aan.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Is dat in Den Haag?
7: Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptielen, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
8: Zometeen hier muziek van Golden Earrings, Please Go, maar ook Sade komt eraan, The Swedish Taboo. Eerst het nieuws van 3 uur, Jolanda Baaiens.
9: Goedemiddag. Inwoners van Alphen willen dat de provincie onderzoek doet naar de financiële situatie van de gemeente. Aanleiding zijn onder meer de stijgende gemeentelijke lasten en zorgen over de uitgaven. Verenigingen en stichtingen in Wassenaar kunnen met Oud en Nieuw een vuurwerkontheffing krijgen. Daarmee mogen ze ondanks het landelijke verbod maximaal 200 kilo siervuurwerk afsteken. En Den Haag wil weer een rechtstreekse treinverbinding met Brussel. De stad roept spoorvervoerders daarom op om mee te denken over de mogelijkheden. Meer regionieuws om 3:30, nu het overige nieuws.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. Waterbedrijf Evidens heeft de hoofdkraan afgesloten. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het dodental van de Russische aanvallen op Oekraïne van vannacht is opgelopen naar 19. Onder de doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. En ook de regio's Kharkiv en Dnipropetrovsk zijn getroffen. Twee veehandelaren uit Overijssel worden verdacht van fraude bij runderhandel. Dat meldt de Voedsel- en Warenautoriteit. De handelaren zouden illegaal runderen hebben verzameld en hebben vervoerd, terwijl dat helemaal niet mocht. Wanneer runderen niet goed geregistreerd zijn, kan dit volgens de NVWA een risico voor de voedselveiligheid zijn. In het geval van een ziekteuitbraak is dan niet meer te achterhalen waar het vlees vandaan komt. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Volgens FNV-voorman Spekman ligt er geen opgave om een bepaald bedrag aan bezuinigingen binnen te halen, ook niet als het aan het kabinet ligt. Over een paar weken wordt er verder gesproken en de onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft vanmiddag droog. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan kan het ook gaan regenen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. Het wordt dan een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
9: En er is verkeersinformatie. Je hoort Erik Evengroen.
11: De eerste dagelijkse files van de avondspits zien we weer ontstaan in het westen van het land. Zoals op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Rotterdam Overschier 5 minuten oponthoud. Op dezelfde A20 een stukje verderop tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer met ook 5 minuten vertraging. En wat ook nog opvalt is de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude. Tussen knooppunt Ommedijk en Hofvliet 4 kilometer file met 5 minuten vertraging.
12: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Van Leeuwen Keukens en Badkamers in Hillegom.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
15: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
16: Voordeeluitjes.nl. Geniet deze herfst van de voordeligste wildarrangementen in Nederland of Duitsland. 2

0: €19. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
1: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
2: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
3: Tot 4 uur. Muziek aan zee.

0: Wat een geweldige hit heeft deze band toch gehad. Roxette bijvoorbeeld, You've Got to Look. En je hoorde nu het prachtige It Must Have Been Love. In Muziek aan Zee. Daarvoor trouwens Sade met een zoeknummer. The Sweetest Taboo. Alweer uit 1985. Het tweede uurtje van dit programma. Waarbij ik natuurlijk rond 3:50 weer even ga middaggymnastieken. Ik denk er nog even over na welke plaat dat wordt. Je mag me ook altijd mailen. Hè? Marjolein Apenstaartje, omroepwest.nl. Sowieso ga ik het hebben over oude spullen in Noordwijk. En muziek onderweg van Greenfield & Cook uit de jaren 70. Don't Turn Me Loose. Ook muziek uit eigen land. Bijvoorbeeld Agda en de Munnik komen eraan. Als het vuur gedoofd is. En ik heb weer eens een nummer van ABBA wat we niet zo heel erg veel draaien gevonden. On and on and on. Ja. Die. Dat allemaal onderweg, dus fijn dat je nog luistert.
1: Altijd dichterbij. Muziek aan Zee.

Bad Dreams hoorde je van Teddy Swims. Oude spullen uit Noordwijk. Je moet dan denken uit bijvoorbeeld kleding, gereedschap, foto's. Maar ook kunst bijvoorbeeld is binnenkort te zien in een nieuwe expositie. Die wordt geopend in Museum Noordwijk. Op 24 oktober is dat te zien. Er zijn dus bijzondere voorwerpen, vondsten en verrassingen uit eigen collectie bijeengebracht. Het heet ook toepasselijk Uit het Depot. Spullen die dus uit het depot zijn gehaald en nu neer zijn gezet, zodat iedereen ervan kan genieten. Als je dat wil zien vanaf 24 oktober tot en met mei volgend jaar trouwens, dus je hebt er nog even de tijd voor. Dat kan allemaal bij Museum Noordwijk. Kijk even op de website bollestreekomroep.nl.

0: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
1: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
6: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
7: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
6: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
8: Muziek aan zee op Radio West. Het regionale nieuws krijg je van Jolanda Baaiens. Goedemiddag, Jolanda.
9: Goedemiddag, Marjolein. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de mishandelingen in de bosjes van Pex. Het gaat om een minderjarige jongen. Vorige week werden bij de sportvelden in het bos in Den Haag minstens 2 jongens mishandeld door een grote groep jongeren. 1 slachtoffer werd op zijn hoofd geslagen met vermoedelijk een kettingslot. In en rond het bosgebied is al langere tijd sprake van overlast en mishandelingen. Je hoort hierover over eigenaar Adide Roest van de manege in het bos.
10: We hebben toch wel wat overlast van jeugd die hier rondhangt in de bosjes en ja, zich verveelt, denk ik. Het lastigvallen van andere jeugd die hier zo komt sporten, dus ook bij de andere sportclubs. Klein vandalisme tot inderdaad fysiek geweld tegen anderen. Het maakt toch wel diepe indruk op mensen als het op klaarlichte dag gebeurt.
9: De politie sluit niet uit dat binnenkort meer aanhoudingen volgen. Verenigingen en stichtingen in Wassenaar mogen tijdens de jaarwisseling onder voorwaarden vuurwerk afsteken. Ze kunnen een ontheffing krijgen voor maximaal 200 kilo siervuurwerk. Vanaf deze jaarwisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren. Wassenaar wil toch ruimte bieden aan georganiseerde lokale vuurwerkinitiatieven. Het vuurwerk mag alleen worden afgestoken op een terrein dat goed bereikbaar is voor hulpdiensten. Ook moet het publiek tijdens het afsteken op afstand blijven. Den Haag wil weer een rechtstreekse treinverbinding met Brussel. De stad roept spoorvervoerders op om te onderzoeken hoe die verbinding kan terugkeren. Ook bedrijven, internationale organisaties en kennisinstellingen steunen het plan. Een directe trein moet Den Haag beter verbinden met het Europese centrum, in Brussel dus. De stad richt zich daarbij op 2029 als Nederland voorzitter is van de Raad van de Europese Unie. De komende tijd wordt onderzocht welke vervoerders belangstelling hebben voor de verbinding. En het Delftse beleid om voetgangers meer ruimte te geven levert na ruim een jaar nog weinig zichtbare resultaten op, schrijft Omroep Delft. Er zijn ook nog geen cijfers waaruit blijkt dat wandelen in de stad veiliger is geworden. De gemeente werkt nog aan een visie om het beleid verder uit te voeren. Bij onderhoud en werkzaamheden aan het riool wordt al wel rekening gehouden met voetgangers. Ook staan er nieuwe projecten op de planning waarin wandelaars meer ruimte moeten krijgen. Welke projecten dat zijn, dat kan de gemeente nog niet zeggen.
8: En het weer, en dat krijg je van onze weerman Huub Mizee.
11: Vanmiddag is het eerst nog vrij zonnig, maar geleidelijk aan zal de bewolking verder toenemen. Er is maar weinig wind en het is ongeveer 21 graden. Vanavond is er veel bewolking en regent het. Tegen de ochtend komen er opklaringen. De wind wordt vanavond noordwestelijk en aan de kust krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. En vannacht wordt het ongeveer 12 graden. Morgen is er af en toe zon, maar dan komen er ook enkele buien voor. Ook dan hebben we een noord-noordwestenwind die aan zee eerst windkracht 6 tot 7 is, maar geleidelijk aan zal afnemen. En morgenmiddag wordt het 15 of 16 graden. Vrijdag is er veel bewolking, regent het enige tijd. Later op de dag is er ook kans op onweer. Het wordt dan 17 graden. En zaterdag is er af en toe zon. Voornamelijk later komen er opnieuw buien, ook dan mogelijk met onweer. En dan wordt het ongeveer 15 graden.
9: En de avondspits is begonnen. Erik Evengroen van de ANWB weet waar het vast staat.
12: Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Rijswijk Plasbroekpolder 7 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Verder valt op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 10 minuten op onthoud. En de A20 de andere kant op voor Nieuwekerk aan de IJssel vanaf knooppunt Gouwen 4 kilometer file met 5 minuten vertraging.
9: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
13: Muziek aan zee.

0: Agda en de Munnik, als het vuur gedoofd is. En daarvoor hoorde je nog Chic met I Want Your Love. En nu heb ik wel zin in een dansje.
1: De meedansplaat van de dag.
0: Rod Stewart ga ik draaien, maar hij doet het niet alleen. Hij doet het samen met niemand minder dan Tina Turner in 1990. It Takes Two. Het werd allemaal opgenomen in verband met een frisdrankcampagne. Het origineel trouwens van It Takes Two dateert al uit 1966, destijds gezongen door Marvin Gaye en Kim Weston. Maar deze versie is volgens mij heel meedansbaar. Doe je mee? De meedansplaats.

0: Wat speelt er deze week in de Haagse gemeentepolitiek? Luister daarvoor naar Spuigasten, het politieke praatprogramma over de stad Den Haag. Elke week met politieke gasten uit de Haagse actualiteit. Dus leuk als je luistert.
1: Spuigasten, zaterdagavond tussen 6 en 7 op Radio West.

Greenfield en Cook, Don't Turn Me Loose in Muziek aan Zee. Zometeen weer Wes komt thuis natuurlijk. Van 4 tot 7 is Bas weer jouw gastheer. En hij speelt natuurlijk ook het spel met de noodradio's. Dus misschien kan je er zomaar weer eentje in de wacht slepen. Dat zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. En in het laatste uurtje op de woensdagmiddag natuurlijk de 80s at 6. Geef je favoriet vooral aan hem door. Morgen om 2 uur zorg ik dat ik er weer ben met de lekkerste muziek voor je. Ik ga op zoek naar fijne nummers. Ik wens je nog een hele fijne dag. Tot morgen. Bye bye. Muziek aan Zee.

0: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: zonne-diesel.
1: En? Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
3: Woonmall Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom schaatsen op onze ijsbaan. Bak met een bekende tv-kok, plof neer bij het bankhangconcert, kom wooncurlen en nog veel meer. Ontdek alle 30 binnenkomers op woonmallalexandrium.nl.
4: In Wateringen is de eerste paal geslagen van de nieuwe moskee. Daar is jarenlang van alles over te doen geweest. Dat in West komt thuis zometeen. Maar nu is het 2,5 minuut over 4. De hoofdpunten van het nieuws die krijg je van Jolanda Baijens.
5: Goedemiddag. Het COA gaat definitief onderzoeken of er bij Rijnsaterwoude een asielzoekerscentrum kan komen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of de locatie bij de Kerkweg in de N207 geschikt is. Verenigingen en stichtingen in Wassenaar kunnen met oud en nieuw een vuurwerkontheffing krijgen. Daarmee mogen ze ondanks het landelijke verbod maximaal 200 kilo siervuurwerk afsteken. En na 3 autobranden in korte tijd komt er cameratoezicht aan de Parkdreef in Zoetermeer. Ook gaat de politie extra surveilleren. Meer regionieuws straks om 16:30, nu het overige nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder die doden zijn ook 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Priluki aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. En op beelden is te zien hoe hulpverleners nog steeds naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. En de Oekraïnse president Zelensky sprak van zware aanvallen op het land. In Apeldoorn is de vliegramp herdacht waarbij 80 jaar geleden 22 kinderen omkwamen. Er waren toespraken en kinderen legden kransen bij een monument. Op 7 oktober 1946 verloog een beginnend piloot met een militair vliegtuig over Apeldoorn. Hij wilde naar de christelijke HBS, ook om indruk te maken op zijn moeder die daar in de buurt woonde. Maar het vliegtuig raakte de schoorsteen van de school en de brandstoftank viel door het dak van de gymzaal. Bij de brand die erop volgde kwamen 22 kinderen om het leven en ook de piloot overleefde het niet. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Op sommige plekken stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt, waardoor het water de straat opstroomde. Bij sommige winkels liep het ook naar binnen. De financiële schade loopt in de tonnen. De werkzaamheden vonden plaats bij 9 nieuwe huurwoningen in de Hoogstraat. Het eerste gesprek tussen kabinet en werkgevers en de vakbonden over een sociaal akkoord is in een goede sfeer verlopen, zeggen de partijen. Premier Jette zei dat het een verkennend eerste gesprek was en dat de echte onderhandelingen nog moeten beginnen. Over een paar weken wordt er verder gesproken. De onderhandelingen moeten uiteindelijk leiden tot een sociaal akkoord. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft droog vandaag. Het is tussen de 21 en 24 graden. Later meer bewolking en dan is er toch nog kans op regen. Morgen wolken, zon en af en toe een bui. En dan wordt het een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Erik Evengroen van de ANWB weet waar de files staan bij ons in de buurt.
7: De avondspits is langzaam maar zeker begonnen in onze regio. Naast de dagelijkse files een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A16 valt op, Breda richting Rotterdam. Voor de Van Brienenoordbrug 4 kilometer file met bijna een half uur oponthoud. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En zojuist komt nog binnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Rijswijk staat 10 kilometer langzaam rijden en stilstaand verkeer. En dat kost je 10 minuten.
8: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit 2 afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
9: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
10: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
11: Voordeeluitjes.nl. Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je,
0: toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl.
12: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
13: Installatiebureau van Ginderen.
14: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
12: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
15: Tot 7 uur. West komt thuis.

Simply Red met Stars op Radio West. Een goedemiddag, bijna 4:12. Dit is West Komt Thuis tot 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7. Ja hoor, dan duiken we weer de 80's in. En ik, van de week moest ik denken aan een plaatje. Dacht ik van nou, verrek zeg, dat hebben we een tijd niet gehoord. Ik ga hem eens opsnorren. Dus die krijg je vanavond ook nog te horen. Ja. Welke dat is, dat hoor je later natuurlijk. In Wateringen is na jaren van discussie, politieke ruzie en gedoe, rondom vergunningen dan, een tekort aan geld ook nog een keertje. Een moskee, de moskee, de eerste paal in de grond gegaan. Nou ja, daar zijn ze van de moskee natuurlijk hartstikke blij mee. Steffi Taal die keek samen met de heer Mokadem van het Islamitisch Cultureel Centrum naar het heien van de eerste palen. Het spelletje komt dadelijk ook weer voorbij. Het noodradiospel, weet je wel. Dan kun je iets moois winnen voor in je noodpakket. Of misschien zelfs wel de noodradio, zoals ik die gisteren mocht weggeven. Dat noodradiospel hou het dus in de gaten. En vandaag ook een lange rij mensen bij het Spui in Den Haag. En dat deden ze om te laten zien hoe het voelt om te wachten op een huis. En dat is allemaal in het kader van Werelddaklozendag op 10 oktober. Zaterdag natuurlijk. Want in Den Haag wacht je 6 tot 7 jaar op een sociale huurwoning. Ja, bezoekers die trekken daar een nummertje, ervaren zelf wat het is om te wachten op een woning die er niet is. We zijn erbij geweest, je hoort het zometeen. Dat en nog veel meer in West Komt Thuis. Dus laat hem lekker aanstaan. En ook kwaliteitsmuziek, hè? Zelfs deze van Randy Crawford samen met haar Crusaders uit 1979. Streetlife.

0: Zelden zo'n mooie bal gehad. En ik had hem haast in mijn zak. Toen komt zo'n livreier. Leg neer die bal.
1: Terug naar de jaren 60. Het Sweet 60s weekend komt eraan op Radio West. Love, peace en herinneringen. Luister mee. Vanaf vrijdagmiddag 16 oktober om 4 uur ben je weer helemaal terug in de jaren 60. Sweet.

0: De Rolling Stones op Radio West. Give me shelter, give me shelter. 8,5 minuut voor 4:30. West komt thuis. Na jaren van discussie, politieke ruzie, gedoe rondom vergunningen en een tekort aan geld gaat het er dan eindelijk gebeuren. Op de plek waar jarenlang jongerencentrum De Eendeburgt stond, gaat de eerste paal de grond in voor een moskee in het Westlandse Wateringen. Steffi Taal keek samen met Mohammed El Mokadem van het Islamitisch Cultureel Centrum Wateringen naar het heien van de eerste palen van het nieuwe onderkomen.
1: De Harry Hoekstraat in Wateringen zijn de heiwerkzaamheden van de nieuwe moskee inmiddels begonnen. Het moet een echte Westlandse moskee worden. Met veel glas, veel groen en natuurlijk vooral een eigen plek voor de vereniging.
2: Het is een heel bijzonder moment voor ons hier in Wateringen. Het is een moment waar we 14 jaar naar uitgekeken hebben. Het hele proces heeft 14 jaar geduurd. Maar wij zijn heel dankbaar en ook heel blij dat we nu eindelijk met de bouw van ons Islamitisch Cultureel Centrum in Wateringen kunnen beginnen.
1: Naar de bouw van de moskee was niet eenvoudig. De aankoop van de grond van De Eendeburg leidde tot een conflict met de gemeente en ook de vergunning liet lang op zich wachten. Die kwam er uiteindelijk in maart vorig jaar. Daarna werd de bouw opnieuw uitgesteld. Dit keer door geldgebrek. En zelfs nu is er nog te weinig geld. Als je 14 jaar bezig bent geweest, dan heb je lang genoeg gehad om te sparen.
2: Ja, we zijn een kleine gemeenschap, dus we hebben inderdaad heel goed gespaard, waardoor we ook met de bouw kunnen starten. Maar door alle vertraging die we zijn opgelopen door toedoen van de gemeente, zijn de kosten in de bouw de afgelopen jaren ook flink gestegen. En dat heeft ons helaas ook geraakt en dat kost ons heel veel geld. De bouw duurt nog 1,5 jaar en zoals elke vereniging gaan wij aan de slag met acties, dus inzamelingsacties. We organiseren benefiets en daar hopen we dan gedurende die periode ook het complete bedrag bij elkaar te hebben.
1: En uiteindelijk staat er dan in maart 2028 een moskee in Wateringen. Maar past dat wel in zo'n klein dorp?
2: Ja, uiteraard gaat dat passen. Wij wonen hier al generaties lang. Dus voor ons als Wateringse moslims, wij zijn Wateringers en de moskee hoort bij Wateringen. En dat weet iedereen in Wateringen. Misschien is het voor mensen van buiten dat ze denken, in een dorp een moskee. Maar in Wateringen kijkt niemand daarvan op.
0: Ja, men kijkt er daar dus naar uit. Althans, de mensen van de islamitische gemeenschap, al daar. Het is bijna 4:30, het nieuws zometeen komt eraan met Jolanda. En na 4:30 gaan we gewoon lekker door, hè?
3: Je luistert naar West komt thuis. Dit is Radio West.
0: Bijvoorbeeld met dat mooie spel, de noodradiotoestanden.

0: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
1: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.

0: thuis.
1: En in het dan zet jij je telefoon op stil. Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
3: Op zoek naar een nieuwe droombadkamer? Bezoek Bakker Tegels en Badkamers in Vlaardingen. Ontdek meer dan 40 badkameropstellingen. Van 3D-ontwerp tot aan montage. Bakker Tegels en Badkamers. Kijk op bakkervlaardingen.nl.
4: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
5: Het is 16:30 op Radio West. Het nieuws, dat krijg je van Jolanda Baaiens. Jolanda, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Het COA gaat definitief onderzoeken of er bij Rijnsaterwoude een asielzoekerscentrum kan komen. Het gaat om een terrein bij de Kerkweg en de N207. Daar zouden tijdelijk asielzoekers kunnen worden opgevangen. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken of de locatie veilig en geschikt is. De resultaten worden aan het einde van dit jaar verwacht. Daarna beslist de gemeenteraad van Kaag en Braassem of het AZC er daadwerkelijk komt. De laatste brugliggers voor de nieuwe Steekterbrug in Alphen aan de Rijn zijn vannacht geplaatst. Daarmee is deze fase van de bouw van de brug afgerond. De liggers werden verdeeld over twee nachten op hun plek gehesen. De nieuwe brug wordt in twee delen gebouwd, zodat verkeer en scheepvaart zoveel mogelijk door kunnen gaan. In 2027, dus volgend jaar, wordt ook de bestaande Steekterbrug gesloopt en wordt de westelijke helft van de nieuwe brug gebouwd. De hele nieuwe brug moet dan in 2028 klaar zijn. Na meerdere autobranden in korte tijd komt er cameratoezicht aan de Parkdreef in Zoetermeer. Die daar in ieder geval 3 maanden blijven hangen, die camera's. Ook gaat de politie extra surveilleren in de buurt. Verder wordt onderzocht of de branden zijn aangestoken en of ze met elkaar te maken hebben. Bij 2 van de 3 branden moesten tientallen bewoners midden in de nacht hun huis uit. En verenigingen en stichtingen in Wassenaar mogen tijdens de jaarwisseling onder voorwaarden vuurwerk afsteken. Ze kunnen een ontheffing krijgen voor maximaal 200 kilo siervuurwerk. Vanaf deze jaarwisseling geldt een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren. Wassenaar wil toch ruimte bieden aan georganiseerde lokale vuurwerkinitiatieven. Het vuurwerk mag alleen worden afgestoken op een terrein dat goed bereikbaar is voor hulpdiensten. En ook moet het publiek tijdens het afsteken op afstand blijven.
5: Ja, het is wel sportief van Wassenaar, want er zijn andere gemeenten die zeggen van ja, het is allemaal leuk, maar wij kunnen dit niet controleren.
6: Klopt.
5: En handhaven, dus het gaat bij ons niet gebeuren. Ja. Bijvoorbeeld in Delft, Pechtold was daar erg snel mee om dat af te kondigen.
6: Klopt, en er zijn ook gemeenten die zeggen eigenlijk al bij voorbaat, nou, we hebben eigenlijk niet gehoord dat er interesse voor is.
5: Oh.
6: Dus die gaan het niet eens vragen. Maar Wassenaar inderdaad wel.
5: Ja, precies. Ja. Dankjewel, Jolanda. Ja, dan gaan we naar Huub, onze weerman. Huub, een bijzonder goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag, Bas.
5: Ik reed hier naartoe met het automobieltje en het was een heerlijk weertje. 22,5 graden op de temperatuurmeter. Dus ik was blij dat ik de korte broek weer aan had.
7: Ja, dat kan ik me helemaal voorstellen.
5: Maar hoe lang kan dat nog?
7: Nou, niet lang meer. Dat laat ik daar kort over zijn. Het was natuurlijk nog een fantastische dag. Een beetje mist vanochtend. Voor de rest heerlijk zonnig weer. Maar vanmiddag kwam er toch al wat meer bewolking. Maar het is echt ook overal in Zuid-Holland, ook langs de kust 21, 22 graden geworden. Er is weinig wind. Het is nog steeds aangenaam buiten. Maar er is duidelijk meer bewolking gekomen. En we zullen zien dat het vanaf vanavond, later vanmiddag, begin van de avond, toch ook wel weer gaat regenen. Voor wat langere tijd vanavond. En dat niet alleen, maar de wind die gaat vanavond ook toenemen. Die wordt noordwestelijk. Er gaat een front passeren en achter dat front wordt die noordwestenwind dan aan de kust windkracht 6 tot 7.
5: Nou,
7: krachtige tot harde wind, wel. Daar komen tegen de ochtend wel weer wat opklaringen, maar dan daalt de temperatuur uiteindelijk tot een graad of 12. En morgen is er wel af en toe zon, maar de aangevoerde lucht is onstabiel van opbouw, bovenlucht is kouder, dan ontstaan er toch weer makkelijk stapelwolken en ook dan morgen enkele buien. In de ochtend nog steeds die windkracht 6 à 7 aan de kust uit noordwest tot noord. Morgenmiddag neemt die wind wat af en dan wordt het morgen maar 15 of 16 graden. En dat is behoorlijk lang geleden dat we dat als maximum temperatuur hadden.
5: Ja, nou.
7: Vrijdag, veel bewolking. Een volgend frontensysteem gaat passeren. Dus we zullen weer langere tijd regen krijgen. 's Avonds is er kans op onweer. Ook een vorm van vuurwerk natuurlijk. Ja. 17 graden wordt het maximaal. Ook dan weer vrij veel wind. En zaterdag is er wel af en toe zon. Maar dan komen er vooral later op de dag weer buien. Ook dan kan er weer onweer bij zitten. 15 graden. En zondag is ook weer zo'n dag met behoorlijk wat regen. Ja, dat wordt ook wel vaak gezegd. Dan kan je nog naar een museum bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat. Ja, volgende week lijkt het alweer wat droger te worden. Dat is dan weer wel het geval. En dan zullen we zien dat die temperatuur langzaam maar zeker wel weer ietsje hoger wordt. Wellicht 17, 18 graden. Dus dan kunnen we met z'n allen weer een beetje opdrogen. Maar voorlopig, de eerstkomende tijd, eigenlijk ronduit herfstachtig.
5: En over opdrogen gesproken, Huub, hoe is het met de waterstanden in de grote rivieren?
7: Nou, die is nog steeds heel laag. Ja, dat moet vooral boven Midden-Europa moet het regenen. En voor de Maas bijvoorbeeld in het noorden van Frankrijk of in België. En daar kan nog zeker wel wat vallen. Ja.
5: Okay. Gaat er nog wat vallen, stroomopwaarts?
7: Nou, op den duur wel. Nog niet zo heel veel als bij ons. Maar dat gaat uiteindelijk ook wel wat gebeuren. Maar het moet nog wel behoorlijk veel zijn.
5: Ik snap het. Ja. Dankjewel. Erik van de ANWB, een goedemiddag.
0: Goedemiddag, Bas.
5: Ja, hoe staan we ervoor?
0: Nou, het valt mee. Woensdagmiddag is natuurlijk ook niet de drukste avondspits van de week, maar nog altijd ruim 100 kilometer file. En de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Den Haag. Tussen Roelevaarsveen en Den Haag-Zuid rijdt het langzaam over zo'n 15 kilometer. Kost je 20 minuten. Een ongeluk zojuist op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat gebeurde net voor Zoetermeer. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier. En tenslotte valt nog op de A44 Amsterdam richting Den Haag voor Wassenaarcentrum 3 kilometer file met een kwartier vertraging.
5: Erik, dankjewel. Tot straks weer.
0: Zeker.
3: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

is Middle of the Road dat we horen, Sacramento. Oh jee. Ja, lieve mensen, het is er weer tijd voor. We gaan het noodradiospel spelen. Ik geef je dadelijk drietal stellingen. En daarvan moet jij dan zeggen van nou, dat is nou typisch totaal geen noodgeval. Maar dat is wel een reden om Radio West aan te zetten als noodradio. In dat spel altijd mooie prijzen te winnen voor de aanvulling van jouw noodpakket. En wie weet zit daar wel de noodradio zelf bij. Je weet het maar nooit. Gistermiddag was dat het geval. Nou, waar die zit, ik weet het nog niet. We gaan het dadelijk merken. Doe je mee met dat spel? 070-390-5454. En dan na James T.W. When You Love Someone gaan we dat spel spelen.

0: James T.W. When You Love Someone.
1: 89.3 Radio West is je noodradio.
0: Ja, absoluut. Als er bij ons in de buurt iets fout gaat en de autoriteiten hebben je aandacht nodig, nou, dan moet je op Radio West rekenen. En dat kun je ook. En om dat dan om een beetje te oefenen met elkaar, moeten we natuurlijk wel bepalen van ja, wat noemen we nou een noodgeval en wat nou niet. Nou, ik ga dat spelletje spelen met Janny Wieringa uit Den Haag. Beter gezegd uit Loosduin, hè. Dag Janny.
2: Goedemiddag.
0: Ja, good afternoon. Ja, gebruik jij de toestel op de speaker? Ik zou hem even aan het oor doen als ik jou was. Dan klinkt het allemaal wat beter.
2: Wacht even hoor.
0: Want... Ja. Geen paniek.
2: Ja, zo.
0: Ja,
2: is dat, zo beter?
0: Ah, dat klinkt heel veel beter, joh. Heel fijn.
2: Oh, goed zo.
0: Ja, dankjewel. Ja, Janny, Loosduinen, ben je een echte peenbuiker?
2: Nee. Hagenees.
0: Hagenees. Je bent eigenlijk een importloosduiner.
2: Ja, zo is het. Ja.
0: Hoe is het op Loosduinen om daar te wonen? Is dat fijn?
2: Ja hoor, lekker rustig. Gewoon gezellig.
0: Okay.
2: Beetje, ja, gezellig. Ik woon er al 45 jaar hier. Dus.
0: Oh, dat is ook niet van gisteren, hè? Nee.
2: Dat is ook niet van gisteren, nee. Dus dat is lekker. Ja.
0: Ja, precies. Maar wel een geboren Haagse?
2: Ja, absoluut. Absoluut, ja. In, op de Guntersteinweg. Op de Guntersteinweg. Dus,
0: ja, die ken ik niet uit mijn hoofd. Ja, ik ben geen Hagenaar. Ik ben een Zoetermeerder.
2: Nee, dat is een Overvoorde. Nou, maar dat is, ja, dat is allemaal al weggebroken. Maar daar, gewoon in Den Haag geboren, ja.
0: Oké, nou, hartstikke mooi, Janny. Zullen we eens even kijken, even testen hoe jij erbij zit met je beoordelingsvermogen? Nou ja, je weet het. Het is allemaal heel makkelijk, de stellingen die ik aan je voorleg. Ben je er een beetje klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Nou, daar gaan we dan. Let goed op. Ja. Er is een grote gaslekkage in jouw buurt. En bewoners krijgen veiligheidsinstructies. Ja, noemen we dat een noodgeval of noemen we dat geen noodgeval?
2: Ja, dat is een noodgeval.
0: Ja, daarom joh. En dan, je partner heeft de thermostaat van de woonkamer 1 graad lager gezet. Ja, hoe noemen we dat?
2: Nou, daar moet hij zich niet mee bemoeien, want dan wordt het koud, dan wordt het warm. Ja. Dan wordt het niet warm.
0: Dat bedoel ik. En dan...
2: Dan hebben ze een noodgeval, dan ga ik achter hem aan natuurlijk.
0: Ja, dan ga je ook.
2: Nee,
0: precies. Je hebt wel gelijk ook hoor. En dan de laatste. Ja, je hoort dat bewoners vanwege een incident onmiddellijk een bepaald gebied moeten verlaten. Ja, dat klinkt toch wel serieus hè?
2: Ja, dat vind ik wel ja. Want dan is er wel wat aan de hand.
0: Ja, dus dan noemen we dat ook maar.
2: Een crisis, een
0: noodgeval.
2: Noodgeval, ja.
0: Ja, natuurlijk. Ja hoor, Janny, dat heb je allemaal helemaal goed beantwoord. Ik heb voor jou een set bijenwaskaarsen om in je noodpakket te stoppen. Nou ja, is ook niet verkeerd natuurlijk.
2: Oké. Okay.
0: Ja, daarom.
2: Leuk, ja.
0: Ja, hartstikke mooi. En dat is ook wel, ja, ik wou zeggen, dat is leuk voor de feestdagen. Maar dan steek je die kaars in de fik en dan heb je er niks meer aan als je ze nodig hebt.
2: Als er crisis is, heb ik het niet. Nee. Nou dus ja, ik heb zelf ook nog wel wat kaars in de aanbieding thuis. Dus
0: heel goed.
2: Komt goed.
0: Heel goed. Komt helemaal goed. Mooi, helemaal mooi. Janny, dankjewel voor het meedoen en we spreken elkaar weer.
2: Jullie ook bedankt. Ja, oké, bedankt.
0: Dag.
2: Dag.
0: Rut Jacobs bezingt de vrede. Althans, daar wordt het hoog tijd voor, zo zegt ze.

0: Ruud Jacot. Vrede. Op Radio West. Nou, vrede bereik je natuurlijk niet door iemand een poison arrow toe te schieten. Is niet zo netjes natuurlijk. ABC bezingt het wel. Trouwens, een plaatje uit de jaren 80, hè? En straks tussen 6 en 7.
1: 80s at 6.
0: Als je een plaatje wil aanvragen uit die decade, vooral even een mail sturen. Bas, apenstaart.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem. Voor muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
1: Alleen op TV West. Hart voor

Blondie, Denis op Radio West. En daarmee wordt het alweer bijna 5 uur. Nog tijd voor een lekker plaatje. Een plaatje van nu. Van Bruno Mars, On My Soul. En straks na 5 uur. Een enorme rij mensen op het Spui in Den Haag om te laten zien en voelen hoe het voelt om te wachten op een huis. Dat straks.

0: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
1: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
1: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Ja, kun je blijven staan? Ik ben Ronald Kramer, medisch coördinator voor Artsen zonder Grenzen in Beni, Oost-Congo. Ik kom net uit onze ebola-kliniek. Zo snel als deze uitbraak heb ik nog nooit gezien. De mensen hier zijn bang. Als je ebola hebt, word je geïsoleerd. En dan ben je niet alleen heel erg ziek, maar ook heel erg eenzaam. En dan zijn wij er.
3: De ebola-uitbraak in Congo grijpt in razend tempo om zich heen. Met jouw donatie kunnen wij helpen. Doneer nu op artsenzondergrenzen.nl.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en je elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Een reis vol belevenissen, waar alles voor je geregeld is. Ontdek vanuit Rotterdam het mooiste van Noord-Europa. Gun jezelf een Holland-Amerika-Lijn cruise.
9: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. JanFransen.nl. Tja, klasse herken je.
10: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
11: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
10: Kijk op utsvandergeest.nl.
9: Zoals ik al zei, klasse herken je. JanFransen.nl, van klassiek tot art deco.
12: In het kader van Werelddaklozendag, dat is aanstaande zaterdag, stond er vandaag bij het Spui in Den Haag een enorme rij mensen op straat. Om te laten zien hoe lang het duurt, hoe het voelt om te wachten op een huis. Dat straks, nu is het 1:05, de hoofdpunten van het nieuws bij ons uit de buurt. Die krijg je van Jolanda Baaiens.
13: Goedemiddag. Na 3 autobranden in korte tijd komt er cameratoezicht aan de Parkdreven Zoetermeer. En ook gaat de politie extra surveilleren. Het COA gaat definitief onderzoeken of er bij Rijnsaterwoude een asielzoekerscentrum kan komen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of de locatie bij de Kerkweg en de N207 geschikt is. En verenigingen en stichtingen in Wassenaar kunnen met oud en nieuw een vuurwerkontheffing krijgen. Daarmee mogen ze ondanks het landelijke verbod maximaal 200 kilo siervuurwerk afsteken. Meer regionieuws om 17:30, nu het overige nieuws.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht onder meer de noordelijke stad Prilukia aan met drones en raketten. Een flatgebouw werd daarbij geraakt. Op beelden is te zien hoe hulpverleners naar mensen zoeken onder het puin. Ook andere regio's werden getroffen. De Oekraïense president Zelensky spreekt van zware aanvallen op het land. Oekraïne heeft tegenaanvallen uitgevoerd op doelen in Rusland. Daarbij zijn onder meer 2 oliefaciliteiten geraakt. De burgemeester van Hogeveen komt met een veiligheidsrisicogebied in het winkelcentrum na aanhoudende overlast door minderjarigen. De afgelopen avonden werden meerdere jongeren van fatbikes getrokken en bekeurd, maar de overlast hield aan. Inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn minstens 9 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Een van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. De politie heeft panden doorzocht bij Rotterdam en in Friesland in een onderzoek naar een Duitse goudsmokkelbende. In Duitsland zelf werden ook tientallen panden doorzocht. De politie onderzoekt 24 verdachten voor hun betrokkenheid bij de organisatie waar drugscriminelen hun geld lieten witwassen. De bende kocht er oude juwelen van goud van, liet die omsmelten en vervoerde de buit naar Turkije. In Rotterdam was een tussenpersoon actief. Die zou zo'n 60 miljoen euro hebben ontvangen en verstuurd naar andere leden van de bende. Het weer, het is droog met vooral landinwaarts veel zon. Daar kan het tot 24 graden zijn. Vanuit het westen volgt bewolking en regen. In het zuidoosten is dan ook onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
12: Erik Evengroen van de ANWB, die weet waar de files staan.
6: Ja, de avondspits is in onze regio wel in volle gang, kunnen we zeggen, met 130 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid rijdt het langzaam over 20 kilometer, kost je 20 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, daar gebeurde een ongeluk net voor Zoetermeer. Hier is de rechterreis ook afgesloten en de vertraging een kwartier. En tenslotte valt op de A12, maar dan de andere kant op van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Harmelen 12 kilometer file met 20 minuten vertraging.
15: WOMO Alexandrium bestaat 30 jaar. Kom daarom lekker hangen bij het gratis Pankhangconcert. Alleen dit weekend, want live muziek beleef je nog beter als je lekker zit. Maar dansen mag ook. Ontdek alle 30 binnenkomers op womoalexandrium.nl.
16: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Tegeltiek Badkamers en Tegels in Den Haag.
17: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
18: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
19: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
20: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten. Van Albert Heijn.
22: Tot 7 uur. West komt thuis.

Het geluid van de jaren 80 in 1990, The Summer of 69, Bryan Adams was dat. Een goede middag. Het is 9,5 minuut over 5. Je luistert naar Radio West. West komt thuis tot 7 uur vanavond. Met straks tussen 6 en 7. 80s at 6. Alleen maar jaren 80 plaatjes. Mocht je een plaatje willen aanvragen, nou is heel makkelijk hoor. Gewoon even e-mailen. bas@omroepwest.nl. Vandaag een enorme rij mensen bij het Spui in Den Haag. En dat deden zij om te laten zien hoe het voelt om te wachten op een huis. In Den Haag wacht je nu 6 tot 7 jaar op een sociale huurwoning. Nou, daarover ga ik het zometeen uitgebreid hebben met Mariette Overdiep. Verderop in het programma de podcastrubriek natuurlijk met Richard. De Kopstaarplaat komt voorbij. Hadden we gisteren een Franse plaat. Encore une soir van Céline Dion. Zoeken we vandaag een plaat die begint met het woord soir. Of natuurlijk een fatsoenlijke vertaling daarvan. En dan moet je natuurlijk al snel denken aan evening in het Engels. En wat het is geworden, je hoort het allemaal strakjes. Het rondje regio komt vanavond nog voorbij. Het spelletje in zijn achteruit speel ik natuurlijk ook. En dadelijk in die jaren 80, dat jaren 80 uurtje. Een leuke plaat die we allemaal vergeten zijn. Waarvan je zegt van, hey, dat is leuk om die weer eens te horen. Ik weet het zeker. Dus dat. Dan verder natuurlijk fijne muziek uit alle windstreken. Onder andere de Verenigde Staten. Stevie Wonder, Sir Duke.

0: Ja, die toeters die zijn natuurlijk niet voor niets. Want Stevie Wonder steekt in deze plaats zijn bewondering voor Duke Ellington niet onder stoelen of banken. Het is 16:45.
1: West komt thuis, Zuid-Holland.
0: In Den Haag zijn ruim 7000 mensen dakloos. Sommigen die zie je op straat, maar anderen die zijn veel minder zichtbaar, doordat ze bijvoorbeeld bij vrienden of in een auto slapen. En het is een groeiend probleem, ook in andere steden. En daarom zijn er deze week in het hele land acties om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En bij het stadhuis op het Spui stonden vandaag zo'n 100 mensen in een lange rij te wachten op een woning. Ja, en dan denk ik, Mariette Overdiep, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Als je daar staat te wachten op een woning, dan ga je wel wortels schieten. Kun je nog lang wachten, hè?
2: Nou ja, ik geloof dat de wachttijd in Den Haag op dit moment 7 jaar is.
0: Ja, voor sociale huurwoningen.
2: Voor een sociale woning, ja.
0: Hey, 7000 mensen die wachten in Den Haag alleen al. Ja, dat is echt een stapel mensen, hoor.
2: Dat is heel veel. En het stigma wil natuurlijk dat ze allemaal dronken en verslaafd zijn. Maar ik kwam vandaag verhalen tegen waar echt... Mijn moederhart draaide zich om. Robin.
3: Toen ik jaar of 15, 16 was, was er een jaar waar ik niet thuis kon wonen. Omdat door de verslaving van mijn moeder onder andere, en het ging gewoon niet, ook met wat gedragsproblemen. Dus toen heb ik uiteindelijk een jaar bij mijn dominee wel terecht gekund. Dus dat was heel fijn. Toen uiteindelijk mijn eigen huis gekregen hier in Den Haag. Daar uiteindelijk door mijn eigen verslaving ook uitgezet. Ik zit nu in een safe house. 11 maanden clean, dus dat gaat lekker. Maar dan moet ik over 9 weken uit. En ik heb nu nog steeds niks voor mezelf. Dus ik ben wel bang dat ik weer op straat sta straks.
2: Ja, dat is je hart toch goed voor. En dan zeg je, kom maar hier. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
0: Nee, dat kan ook niet altijd.
2: Dat kan ook niet altijd.
0: Nee.
2: Maar ja, zo zijn er heel veel verhalen. Ik sprak ook onder andere met Ron Staal. Lekker. Hij werkt nu bij het straatconsulaat. Maar hij was ook een tijd, 9 maanden, is hij dakloos geweest. Hij noemt zichzelf een economische dakloze. Ik heb niet naar de details gevraagd, maar... Hij vertelt wel wat over die dakloosheid. Ik vroeg hem namelijk wat het doet met je geest.
4: Het cognitieve deel van je brein, dat zit aan de voorkant... waar beslissingen genomen moeten worden, dat staat als het ware on hold. Omdat als dat niet on hold zal staan... en je zou de dagelijkse werkelijkheid echt vol binnenkrijgen... dan spring je in het water in of je gaat aan een touw hangen. Dat is hoe dat brein jou ook ondersteunt in die wanhopige dakloze toestand.
2: En dat kan pas tot rust komen als je een woning hebt?
4: Dat is bij mij ook weer tot rust gekomen toen ik een dak boven mijn hoofd had. Want dan kom je tot rust. Een dakloos iemand is altijd onderweg en die komt nooit ergens aan. Om aan te geven hoe hopeloos en uitzichtloos zo'n omstandigheid is.
0: Maar je hebt misschien een beetje obligate vraag natuurlijk. Wat willen ze bereiken met al die acties?
2: Ja, in ieder geval natuurlijk aandacht. Aandacht ook voor de verborgen werkeloosheid. Inderdaad, de mensen die bij vrienden...
0: Dakloosheid.
2: Wat zei ik?
0: Werkeloosheid.
2: Oh. Dakloosheid.
0: Ja, die heb je ook natuurlijk.
2: Mensen die verborgen dakloos zijn. Bijvoorbeeld van bank naar bank, van vriend naar vriend. In een auto. Ik hoorde ook dat er in Amsterdam bijvoorbeeld op een moment... een rage is om zo'n klein kajuitbootje te kopen.
0: Ja.
2: En dan ga je daarin wonen. En dan woon je officieel nog bij je ouders of weet ik veel wat. Maar dan heb je in ieder geval iets van jezelf.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk moet er natuurlijk veel meer gebeuren. En moet die woningmarkt vlot getrokken worden. En Marlies Vilbrie, dat is de directeur... van het straatconsulaat, die was daar vrij rigoureus in haar mening.
5: Wat ik zie als het over dakloosheid gaat, dat er heel snel wordt gezegd... we moeten mensen gaan opvangen. Dat kost ons als samenleving miljoenen. En uiteindelijk is het geen oplossing, want mensen moeten uiteindelijk toch doorstromen naar huisvesting. Als je mensen direct huisvest, mensen die dakloos zijn, die bij mensen op de... bank slapen, jongeren die bij vriendjes zijn. Als je die direct huisvesting geeft en niet nog jarenlang in de opvang zet, scheelt dat miljoenen. En die kunnen we dan weer investeren in nieuwe huisvesting voor iedereen.
0: Oh ja, het waren er nou ook nog wat politici langsgekomen. Want ja, het was natuurlijk om de hoek van het stadhuis. Hè?
2: Ja, dat eigenlijk viel alleszins mee. Ik zag de ChristenUnie lopen. Ik zag Hart voor Den Haag lopen. En ook wethouder Kavies Partiman. Hij gaat over die huisvesting. En hij reageert op mevrouw van het straatconsulaat.
6: Het is een en-en. Want je hebt gewoon mensen die acuut een woning nodig hebben. En soms helpt de tijdelijkheid daarin om in elk geval een overbruggingsfase te hebben. Haalt niet weg dat het enorm belangrijk is dat we gewoon die woningen gaan bouwen. En daar moet snelheid in. Om in elk geval die mensen die daar recht op hebben, om die een fijne basis te geven, zodat ze hun leven weer gewoon op de rails kunnen krijgen.
0: Ja, je staat er niet elke dag bij stil, Mariette. Maar het is toch altijd fijn als je eigen voordeur weer openzwaait en je schoenen uittrapt en op de bank hangt.
2: Ja. Nee, nou, ik was ook echt een soort van dankbaar. Dat ik dacht van, oh, ik heb die eigen voordeur.
0: Ik snap het. Maria, dankjewel.
1: Tot 7:00. West komt thuis.

0: Michael Jackson, Bad.
1: Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West.
2: Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket.
1: 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.
0: Zometeen om 17:30 het nieuws met Jolanda Baaiens. En straks de kopstaartplaat en de podcastrubriek met Richard. Dan blijven we lekker bij Radio West. Dan draai ik nog een fijn plaatje van stemkunstenaar. Ach, die man die kon van alles met zijn stem. El Giro, dit is Roof Garden.

0: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
1: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
0: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
3: En als je huur verandert?
2: Pas het zelf aan.
4: En als je gaat samenwonen?
2: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
5: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
8: Installatiebureau van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Het is 5:30. Het nieuws dat krijg je van Jolanda Baaijens. Jolanda, goedemiddag.
11: Goedemiddag. Na meerdere autobranden in korte tijd komt er cameratoezicht aan de Parkdreef in Zoetermeer, die daar in ieder geval 3 maanden blijft hangen. Ook gaat de politie extra surveilleren in de buurt. Verder wordt onderzocht of de branden zijn aangestoken en of ze met elkaar te maken hebben. Bij 2 van de 3 branden moesten tientallen bewoners midden in de nacht hun huis uit. Na jaren van discussie wordt in Wateringen eindelijk gebouwd aan een moskee. Daar gingen politieke ruzies, problemen met vergunningen en geldtekort aan vooraf. Op de plek van jongerencentrum De Enenburgt zijn een tijd geleden de eerste palen al de grond ingegaan. Ze zijn daar druk aan het werk. En daar is Mohamed El Mokadem van het Islamitisch Cultureel Centrum heel blij mee.
12: Het is een heel bijzonder moment voor ons hier in Wateringen. Het is een moment waar we 14 jaar naar uitgekeken hebben. Het hele proces heeft 14 jaar geduurd. Maar wij zijn heel dankbaar en ook heel blij dat we nu eindelijk met de bouw van ons Islamitisch Cultureel Centrum in Wateringen kunnen beginnen.
11: En volgens hem wordt het ook een echte moskee die past in het Westland.
12: Uiteraard gaat dat passen. Wij wonen hier al generaties lang. Dus voor ons als Wateringse moslims, wij zijn Wateringers en de moskee hoort bij Wateringen. En dat weet iedereen in Wateringen. Misschien is het voor mensen van buiten dat ze denken, hè, in een dorp een moskee. Maar in Wateringen kijkt niemand daarvan op.
11: En het ontwerp van de moskee is geïnspireerd op het Westland met veel glas. Denk het aan tuinbouw. En ook komt er veel groen op het dak en zijn er kartelingen in de daken. En die refereren dan weer aan de Westlandse vlag.
10: Oké, okay. Goed zo over nagedacht.
11: Ja, het is niet zomaar wat. Nee. Dan het COA, dat gaat definitief onderzoeken of er bij Rijnsaterwoude een asielzoekerscentrum kan komen. Het gaat om een terrein bij de Kerkweg en de N207. Daar zouden tijdelijke asielzoekers kunnen worden opgevangen. Het onderzoek moet onder meer duidelijk maken of de locatie veilig en geschikt is. De resultaten worden aan het einde van dit jaar nog verwacht. En daarna beslist de gemeenteraad van Kaag en Braasem of het AZC er ook daadwerkelijk gaat komen. Leerlingen van middelbare scholen eten tijdens de pauze meestal ongezonde dingen. En dat komt omdat er in de buurt vaak ongezonde snacks te koop zijn. En kinderen zijn extra gevoelig voor al die zoete en vette lekkernijen, zegt deze voedingsdeskundige.
13: Elke keer als we ongezond eten zien, dus heel vet en suikerrijk eten, dat we heel lekker vinden, dan willen we dat gelijk eten. En voor kinderen is dat nog wat lastig, want hun brein is nog wat minder ver ontwikkeld. Dus voor hen is het lastiger om dat dan niet te nemen.
11: En deze kinderen beamen dat. dat is niet de bedoeling. In Utrecht is het... Dat is het verkeerde. Nou, je hoort eigenlijk twee kinderen. Eentje die zegt van, nou, wie wil nou niet even lekker even bij je gaan snacken? Ja. En de ander zegt, ja, maar weet je, gezond eten is ook gewoon duur. Ongezond eten is een stuk goedkoper.
10: Ja, dat is een rare contradictie inderdaad.
11: Ja, dus. En veel gemeenten die willen dat er minder ongezond eten in de buurt van de scholen te koop is. Ja, dat lijkt me best wel heel ingewikkeld. De regering zegt bezig te zijn met een wet voor gezond eten in de buurt van scholen.
10: Oké, okay. Nou Jolan, dank je wel. Laten we hopen dat het allemaal goed komt met dat ongezonde eten in de buurt van scholen. Dat valt nog wel wat te verbeteren. We gaan naar het weer met Huub Mizee.
3: Vanavond en komende nacht is er veel bewolking en valt er ook enige tijd regen. Tegen de ochtend komen er weer wat opklaringen. De wind wordt vanavond noordwestelijk en aan de kust krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7 en de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen is er een wisselende bewolking en komen er enkele buien voor. We hebben dan een noord-noordwestenwind aan de kust opnieuw kracht 6 tot 7, maar zal in de loop van de dag wat afnemen en morgenmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vrijdag is er veel bewolking, zijn er perioden met regen. Later is er ook onweer mogelijk, het wordt dan 17 graden. Zaterdag is er af en toe zon, maar later op de dag komen er opnieuw buien, ook dan mogelijk met onweer, en dan wordt het ongeveer 17 graden.
10: Erik, bij de ANWB, hoe staat het ermee?
14: Nou ja, het is een vrij normale woensdagavondspits inmiddels. Met de nodige dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud zien we onder andere wel op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Hoogmaar en Nieuw-Vennep 8 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. De A4 de andere kant op van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmaar en Den Haag-Zuid 20 kilometer langzaam rijden stilstaan. Vertraging bijna een half uur. En tenslotte valt nog op de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar 2 kilometer met een kwartier oponthoud.
10: Dankjewel, tot straks.
11: En tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Dankjewel.

0: Crocodile Rock, Elton John.
1: Podcast met Richard.
0: Woensdagmiddag, zo rond 10 minuutjes over 5:30. En dat betekent lekker babbelen over podcast. Podcast van nu, podcast van toen en podcast die eraan zit te komen. Ries, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Wat heb je voor ons meegebracht?
2: Nou, ik wil eigenlijk gewoon even beginnen met wat podcastnieuws. Want het is er echt, er wordt deze maanden op allerlei plekken best wel fors geïnvesteerd in podcast. De NPO heeft een nieuwe luisterapp en daarin hebben ze podcast helemaal bovenaan gezet. In een eigen blokje, een eigen vitrinetje, zeg maar.
0: Geeft wel aan hoe belangrijk het gevonden wordt, hè?
2: Zeker, zeker. Je ziet ook dat steeds meer landelijke omroepen, los van de NPO, hun eigen podcastproducties aan het maken zijn. Betalen ze zelf. Serieuze budgetten zitten. En hier in eigen huis, Bas, wordt er druk gewerkt aan een nieuwe podcaststudio. Die wordt neergezet. Ja. Waar podcasts met beeld kunnen worden opgenomen. Kortom, het gaat best wel goed met de podcast. Er wordt flink in geïnvesteerd. Onder meer nog een nieuwtje qua podcast. De Omroep West-serie De Podcast Rechter. Publicatie van die serie is een maand geleden begonnen. De laatste aflevering die komt volgende week online op YouTube. Er zijn nu al 100.000 views alleen al op YouTube.
0: Ja, wat een goed nieuws, joh.
2: Ja, dat is het aantal keren dat er dus naar een aflevering is gekeken. Inderdaad, gekeken, want dat is de eerste serie van Omroep West waar we ook beeld bij hebben. En er komen er nog meer aan, allemaal met als uitgangspunt: het is gewoon een audioserie. Je kunt er ook gewoon naar luisteren. Maar de extra laag daarbovenop is dan video. Je kunt ook wat zien.
0: Ja, de gesprekken zijn dan in beeld.
2: Ja, nou, dat is even. En soms, ik ga ook op pad. We gaan nu echt een serie maken die één doorlopende reportage is. En waarbij ik dan, nou, je kent mij, ik ben van huis uit natuurlijk gewoon verslaggever, zeg maar. Waarbij ik het beeld maak.
0: Ja, precies.
2: Echt heel erg leuk.
0: Leuk.
2: Bas, ik heb echt de mooiste baan die er is. De eerste podcastserie die ik wil bespreken, die heet Brieven aan Max Blokzijl. Max Blokzijl was een echte propagandamaker van het slechte soort in de Tweede Wereldoorlog. Hij was heel sterk pro-Duits, een fervente NSB'er. Hij had een wekelijks radiopraatje en daarin probeerde hij het nazisme goed te praten. Hij deed zich dan voor als ik ben een onafhankelijk journalist, maar in werkelijkheid waren zijn praatjes natuurlijk ontzettend gekleurd. Stelde allerlei dingen aan de orde, want dan liet hij mensen brieven sturen naar hem. Mm-hmm. En die stelde hij dan in zijn rubriek brandende kwesties aan de orde. In de kelder van het NIOD liggen al die brieven, die zijn bewaard gebleven. Duizenden handgeschreven brieven die in de Tweede Wereldoorlog door luisteraars aan Max Blokzijl zijn verstuurd. En Beeld en Geluid in Hilversum heeft die brieven gekoppeld aan zijn praatjes die bewaard zijn gebleven, de opname van wat heeft hij dan gebruikt. Dat is fascinerend om dat te horen, om dat te zien. Podcastmaker Anne-Margot van de Baan is samen met René Kok, die werkt bij NIOD als historicus. Deze produ-

0: censuur van de Duitsers, dat hij juist de vrije hand kreeg. Hij mocht ook, zeg maar, mild kritisch zijn over de Duitsers. En daarmee bereikte hij dat heel veel mensen dachten van, oh, nou, ja, die Max Blok durft het wel te zeggen.
1: Ja, ja.
0: Terwijl in werkelijkheid, als je dan even doorluisterde, dat hij die kritiek dan weer omboog. De Duitsers hadden uiteindelijk altijd gelijk in zijn praatje, ja, ja, weet je wel. Dus dat, ja, dat, het, en als je je verzette tegen Duitsland, dan was je in zijn ogen was je een ouderwetse suffert die de nieuwe tijd niet begreep.
1: Dan kom je niet mee, dan deed je niet mee.
0: Dat zijn mensen die meer tijd nodig hebben om te begrijpen dat Hitler het alleen maar goed met de wereld voor heeft.
1: Een echte volksmenner, deze man.
0: Ja, zeker, zeker. Het is goed omdat, bedoel, in deze tijd van, laten we eerlijk zijn, nog steeds zijn er af en toe mensen die je zou kunnen kenschetsen als volksmenner. En dan is het goed om eens te kijken van, hoe werken die mechanismes eigenlijk?
1: Precies, als je dat herkent, dan kun je je eigen oordeel veel beter vormen. En dat is natuurlijk uiteindelijk belangrijk.
0: Ja, overigens, die man, hij werd zo gehaat in Londen, dat toen de oorlog was afgelopen, dit is de eerste man die is terechtgesteld. Dus eerder dan Anton Mussert.
1: Oh, zo erg.
0: Zo erg was dat. De haat tegen Max Blokzijl, die was enorm. Mm-hmm. En nou ja, het is fascinerend om te horen hoe Max Blokzijl leugens zo weet te draaien dat ze dan weer een beetje aansluiten bij wat wij kennen als de waarheid. Het is echt Brieven aan Max Blokzijl, heet deze serie. Je hoort al, ik ben er enthousiast over. Tweede serie die ik wil bespreken, die heet Het Witte Goud. Een podcastserie die gaat over de felle strijd over de vraag, wat is nou beter voor een baby? Moedermelk of poedermelk. Er zijn mensen die daar een heel fel standpunt in hebben, aan de ene en zowel aan de andere kant. En in Het Witte Goud probeert onderzoeksjournaliste Hansje van Beek de waarheid te vinden. Is niet makkelijk.
2: Ik zeg altijd, de eerste fles is het begin van het einde.
3: Ze zijn nog net niet dat we slechte ouders waren, maar zo voelden we ons wel.
4: Ik snap eerlijk gezegd niet waarom je in vredesnaam wel zou kiezen voor borstvoeding.
0: Nou, je hoort het, hè? Mensen die heel erg met elkaar oneens zijn, allemaal wapperen met onderzoeksresultaten. En ondertussen, ja, Bas, gewoon, bedoel, je moet als vrouw ook in staat zijn om dat te doen, zeg maar, om die borstvoeding te geven.
1: Dat,
0: als je een baan hebt, als je druk bent, als er geen plek is om te
1: maar
0: kogen.
1: Ook fysiek, het moet maar lukken.
0: Ja, het moet maar kunnen. Schuldgevoel, dat is een heel belangrijke factor. Daar gaat deze serie echt goed op in. Maar dus ook voor mensen, zeg maar, zonder borsten of kinderen, ik vond het toch een interessante serie. Het Witte Goud. En de eerste die ik besproken heb over die foute radioman in de Tweede Wereldoorlog, die heette Brieven aan Max Blokzijl.
1: Dankjewel, Ries. En graag weer tot volgende week. Hè.
0: Tot volgende week.
1: Zometeen in de kop staartplaats zoeken een plaatje dat begint met het woord zwaar. Dus avond. Of

0: do.
1: Harry Styles, adore you.
2: West wordt wakker bestaat 6 jaar. En dat vieren we met jou. Sjeerd en Jorinda vieren het feestje met een speciale rit in de eveneens jarige hoftram. En jij kan mee. Heb jij ook wat te vieren? Ben je bijvoorbeeld 50 jaar getrouwd of net moeder geworden? Of een jaar gestopt met roken? Mail het naar westwordwakker@omroepwest.nl of app naar 070 307 8080. En dan zien we je misschien wel in het rijdende restaurant.
1: Dank, wel zelf eigenlijk ook wel mee. Lijkt me leuk.
3: De Kopstaartplaat.
1: In de Kopstaartplaat zijn we aanbeland bij het woord zwaar. Want gisteren hadden we Encore in Zwaar van Céline Dion als Kopstaartplaat. En daarom moet het plaatje dat vandaag moet aansluiten in de reeks, ja, beginnen met het woord zwaar. Of een vertaling daarvan natuurlijk. Nou, de meeste van jullie hebben gekozen voor een vertaling en ik ga snel van start. Zo schrijft Piet van der Poel uit Zoetermeer. Hoi Bas, ik ga voor de Engelse vertaling van Zwaar en dan kom ik uit bij het nummer Evening Falls van de Ierse zangeres Enya. Dat nummer staat op haar album Watermark. Watermark, watermerk, komt uit 1988. Ja, Piet, dat weet ik nog wel. Dat was een cd die gebruikte ik erg vaak om de kwaliteit van luidsprekers te beoordelen. En dan met name de lage tonen. Want wat een productie is dat, hè? Verder schrijft Piet, hoewel het nummer erg rustgevend klinkt, is de tekst gebaseerd op een bijzonder spookverhaal dat gaat over een Amerikaanse vrouw die jarenlang een terugkerende droom had over een specifiek onbekend huis. En toen ze later in haar leven samen met haar echtgenoot naar Engeland verhuisde, kwam ze op een dag tot haar grote verbazing exact bij het huis van haar dromen uit. En toen ze aanklopte en de bewoners de deur openden, schrokken die hevig. Want de bewoners vertelden dat de vrouw al jarenlang als geest door het huis spookte op de momenten dat zij er in Amerika over droomde. Met een hartelijke groet en een rustige evening gewenst door Piet. Mooi verhaal, Piet. Dank je wel. Martin Mulder, hij schrijft, ik heb hem vertaald naar het Engels en net zoals gisteren kom ik dan met een nummer van Bob Seger en wel Night Moves. Groeten van Martin. Martin, dank. Tilly Vertuin uit Lisse, ze schrijft, ha, lieve Bas, dankjewel voor het draaien gisteren van Céline Dion. Ik heb er lekker van genoten. En een mooi Franstalig nummer ook weer vandaag gevonden, maar misschien wordt dat een beetje veel. Dus ga ik voor een andere grande dame en wel de grande dame van de country, Dolly Parton. Evening Shade, dat is de plaat die Tilly voordraagt. En verder schrijft ze, ik ben benieuwd waar iedereen mee komt en wens ze ons allemaal vanuit Lisse een heel fijne avond. Kees Pronker schrijft, dag Bas, voor de Kopstaartplaat kom ik met de onlangs overleden Queen of Country Music te weten, Dolly Parton, met het liedje, daar is die weer, Evening Shade. Komt uit 1969, staat op haar album My Blue Ridge Mountain Boy. Het nummer gaat over een tehuis voor jongeren die slecht worden behandeld door een wrede directrice. Dat is dan weer Mrs. Bailey. Groeten van Kees. Kees, dank. Carlos Loodweg, ze schrijft, hey Bas, we zijn weer terug hoor van vakantie. Heerlijk. Op de Canarische eilanden geweest. En als Kopstaartplaat dan draagt zij voor Avondlicht van de band Akkerhart. Avondlicht op het land, moet ik zeggen. Fijne uitzending, groetjes van Carla. Carla, dank. Koos Enthoven, hij schrijft, hey Bas, mijn suggestie voor vandaag, dat wordt Kenny Rogers met Evening Star uit 1983. Een mooi nummer geschreven door de broertjes Barry en Maurice Gibb. Groeten van Koos. Koos, dank. Jan Keizer die schrijft, hey Bas, voor de Kopstaartplaat van vandaag kies ik een wat apart nummer. Evening Wind van de Scorpions. Ik hoor het straks wel weer in de auto op weg naar huis wat het is geworden. Dankjewel, Jan. Luidjes de Kopstaartplaat van vandaag. Ja hoor, die grootste kleine dame, Dolly Parton, Evening Shade op Radio West.

0: Wat een verhaal zit er dan weer in zo'n plaat. Hè? Dolly Parton was dat, Evening Shade. Het woord shade moet dan het eerste woord zijn van de titel van de kopstaartplaat van morgen. En shade mag je ook vertalen naar schaduw bijvoorbeeld, maar een andere taal is ook prima. Heb je een ideetje, stuur dat vooral even aan bas@omroepwest.nl. Zometeen na 6 uur.
1: 80's at 6.
0: Hetzelfde mailadres om een plaatje aan te vragen, maar wacht er niet te lang mee. Tot zo.

0: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
1: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
2: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
1: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Zo, hey. Is dat in Den Haag? Ontdek de werelden van Aventuria. Zo is er een reptiele, vogel, vissen, knaagdieren, honden en kattenwereld. Bewonder Mappamundia, de attractie. En beleef de lekkere happen van Aventuria's Kitchen. Wat begon als de vogelkelder 50 jaar geleden, is nu uitgebreid tot een natuurontdekcentrum voor jong en oud. Tot Aventuria!
8: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
10: In West komt thuis zometeen alleen maar muziek uit de jaren 80. Want het is weer woensdag. Nu het nieuws van 6 uur met Jolanda. Jolanda, goedenavond.
11: Goedenavond. De Haagse D66 wil dat bij een melding van huiselijk geweld de dader standaard een huisverbod krijgt. Nu gebeurt dat nog incidenteel en bepaalt de burgemeester of iemand tijdelijk de woning uit moet. Na 3 autobranden in korte tijd komt er cameratoezicht aan de Parkdreef in Zoetermeer. Ook gaat de politie extra surveilleren. En het COA gaat definitief onderzoeken of er bij Rijnsaterwoude een asielzoekerscentrum kan komen. Eind dit jaar moet duidelijk zijn of de locatie bij de Kerkweg geschikt is. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht zeker 20 doden gevallen. Onder de doden zijn 4 kinderen. Rusland viel vannacht in het noorden een flatgebouw aan met drones en raketten. Ook andere regio's werden getroffen. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Ondernemers en inwoners noemen de situatie onhoudbaar. Extra camera's en een samenscholingsverbod hebben volgens burgemeester Breukelman niet het gewenste effect. Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Op een school voor beroepsonderwijs in Polen zijn 10 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gaat om leerlingen, docenten en 2 voorbijgangers. Eén van hen is er ernstig aan toe. Het gebeurde op een school in het noorden van het land. De politie heeft in de buurt van het schoolgebouw een 19-jarige student opgepakt. Volgens de Poolse justitie had hij zichzelf verwond. Over een eventueel motief voor de steekpartij is niets bekend. Door een kapotte hoofdleiding is een winkelstraat in het centrum van Schiedam vanochtend onder water gelopen. Hier en daar stond het water 20 centimeter hoog. Bij werkzaamheden werd de hoofdwaterleiding geraakt. Die is intussen afgesloten. Bij sommige winkels liep het water naar binnen. De schade loopt in de tonnen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten steeds meer plaatsen regen en in het zuidoosten kans op onweer. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen opnieuw kans op buien, dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Erik Evengroen van de ANWB, die weet waar de files staan.
13: Ja, er staan vooral nog veel dagelijkse files in onze regio. Wat verder opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Roelofarendsveen en Den Haag-Zuid 20 kilometer langzaam rijden in stilstaan. Kost je 20 minuten. De A20 Hoefnoord richting Gouda. Voor Moordrecht 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte valt nog op de N219 Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Capelle 3 kilometer met bijna een half uur vertraging.
14: Ook deze winter staan de vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
16: Voordeeluitjes.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
16: Voordeeluitjes.nl.
17: Tijdens de Urban Walk Leiden op zondag 25 oktober wandel je langs en door bijzondere locaties waar je zelden gratis komt. Kies uit twee afstanden en zie Leiden zoals je het nog nooit hebt gezien. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkleiden.nl.
18: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
19: Installatiebureau Van Ginderen.
20: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
21: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
22: Tot 7 uur, West komt thuis.

0: Stephen Anthony James Duffy uit Birmingham, Engeland. Ja, dit was een hit hoor, jongens. Oh, leuk. Leuke plaat. Hij was een van de oprichters van Duran Duran. Allereerste Duran, voordat ze bekend werden zelfs. Een van de mensen die de bandnaam bedacht. Ik moest van de week in één keer aan deze plaat denken. En ik denk, nou, dat is nou leuk voor de woensdag. Kiss Me was dat. En daarmee een heel goede avond, 6:10. We zijn aanbeland bij de woensdag en je weet het, hè?
1: 80's at 6.
0: Precies. Nou, plaatje aanvragen. Je mag het nog proberen. bas@omroepwest.nl. Maar de mailbox zit al behoorlijk vol met allemaal uiteenlopende platen. Erg leuk om allemaal weer te zien. Verderop in het programma doe ik nog het rondje regio. Dan gaan we lekker buurten in Leidschendam-Voorburg en of in Zoetermeer. Meestal heeft Aniek allebei de gemeentes wel onder de loep genomen. Dus wat het wordt, we gaan het zometeen merken. En in de rubriek In Zijn Achteruit, het spelletje. Uiteraard een jaren 80 kraker in zijn achteruit gezet. Goed, niet te veel praten, want we moeten veel plaatjes draaien. Er zijn veel verzoekjes binnengekomen. En zo gaan we verder met een verzoekje van Mick. Mick Pet uit Waddinxveen. En die wil graag een lekker plaatje horen. Nou, dat kan hoor. It's Only Just Begun. En dat geldt voor West Komt Thuis ook. Want het is nog lang geen 7:00.

0: Op verzoek van Mick Pet uit Waddinxveen, deze van Solution. It's only just begun.
1: Rondje regio.
0: In het rondje regio op de donderdag gaan we altijd even buurten in Leidschendam en dan Voorburg. En soms, meestal, vaak pakken we Zoetermeer er ook nog bij. Of is de volgorde omgekeerd? Ja, ik vraag het aan Aniek Enthoven, want zij is de baas in deze rubriek. Aniek, goedenavond.
2: Goedenavond, Bas.
0: Ja, waar gaan we naartoe?
2: We beginnen in Zoetermeer. Zoetermeer heb ik... Nou, ik heb sowieso niet zo leuk nieuws, hoor. Ik waarschuw vast.
0: Nou.
2: Maar ja, dat is soms wel eens zo. Ik probeer er altijd wat leuks van te maken. Maar dat lukt niet altijd, want daar is het nieuws soms gewoon niet helemaal naar. Nou ja.
0: Ja.
2: Om maar te beginnen in Zoetermeer. Daar hebben ze 3 autobranden in korte tijd gehad. Aan de Parkdreef, dat is in de wijk Zegwaard. En daar heeft de burgemeester nu voor besloten dat er cameratoezicht komt. Nou ja, dat is natuurlijk veel, hè? 3 auto's in korte tijd in vlammen op.
0: Ja, kun je wel zeggen.
2: Eén keer was het raak in augustus, 13 op 14 augustus. Afgelopen weekend weer raak. En in de nacht van maandag op dinsdag, dus echt nog maar kort geleden, voor de 3de keer een auto uitgebrand.
0: Mm-hmm.
2: En je moet je daar voorstellen in de Parkdreef. Die mensen wonen op de eerste etage en daaronder staan auto's geparkeerd. Dus het is niet echt een parkeergarage. Maar het zijn auto's die onder de huizen op straat zijn geparkeerd.
0: Precies.
2: Ja, dat is naar als er daar een auto in de fik gaat. Want ook afgelopen week stonden er tientallen mensen buiten. Die worden dan uit hun huis gehaald. Omdat het veel te gevaarlijk is voor het geval die brand overslaat.
0: Ja.
2: Nou ja, dat is natuurlijk schrikken. En hoe die branden konden ontstaan, dat is nog niet duidelijk. Er wordt onderzoek naar gedaan. Ook of er een verband tussen die incidenten is. Maar de bewoners zelf die gaan uit van brandstichting.
3: 3de autobrand in een maand tijd. En het is elke keer dezelfde gozer. En die zien we op camerabeelden. Onherkenbaar helaas met zijn gezicht. Maar dat is al zoveel stout. En het is nu flink uit de hand gelopen.
4: Maak je je zorgen?
3: Nu wel. Ja, en de oudste naast zijn ook aangetast nu. En dat was vorige keer was dat niet. Toen waren we er elke keer op tijd bij, maar dit keer niet.
2: Ja, schrikken daar dus. Collega Gwen Ouwehand was daar om met de bewoners te praten. En vandaar dus cameratoezicht, hè, dat moet een burgemeester besluiten. Dat is niet zomaar iets, want dat betekent camera's op straat en dan zijn mensen in beeld. Dus daar is overleg geweest met politie en justitie en die camera's die hangen daar de komende 3 maanden.
0: Oké, nou ja, en tot nu toe, gelukkig geloof ik, hebben we geen huis in de fik gehad of mensen gewond geraakt, hè?
2: Nee, gelukkig, hè, geluk bij een ongeluk. Alleen maar materiële schade. Maar ja, het is natuurlijk ongelooflijk schrikken als je 's nachts om 4 uur je bed uit moet omdat er een auto onder je huis in de fik staat.
0: Ja, en het zal je auto maar zijn ook, hè?
2: Ja, dat levert natuurlijk ook gewoon een heleboel gedoe op.
0: Nou, dat was dus droevig nieuws uit Zoetermeer. Daar worden we niet echt vrolijk van. En wat heb je verder nog voor een ellende?
2: Ja. Ik heb ook nog zielig nieuws uit Voorburg, maar dat is van een ander kaliber.
0: Mm-hmm.
2: In de Herenstraat in Voorburg, daar is een steenmarter actief. En dat hoor je wel vaker, hè? Die beesten bijten dan de kabels van je auto's door. Ja, die houden nou eenmaal van knagen en die denken dat dat takjes zijn. Ja, was het daar maar bij autokabels gebleven, wat overigens natuurlijk ook hartstikke gevaarlijk is.
0: Ja.
2: Maar een zo'n steenmarter heeft een enorme ravage aangericht in het duivenhok van Piet Pleunis.
0: Oh.
2: En die woont in de Herenstraat en die heeft daar een heel groot duivenhok. Daar zitten 65 duiven in, tenminste zaten.
0: Oh.
2: Want ja, er zijn er 51 gedood door die steenmarter.
0: Ach joh, hou op, schei uit. Wat een ellende, wat zielig.
2: Ja, dat is het echt. Ook voor Piet, die is 77 en die vertelt aan lokale omroep Midvliet dat zijn neef die marter nog heeft bezig gezien en die heeft hem met een bezem weggejaagd. Maar ja, toen was het leed natuurlijk al geleden.
0: Ja.
2: En het is niet alleen zielig, maar Piet zegt ook, ja, de schade is 100.000 euro, want het ging om wedstrijdduiven.
0: Oh, zo dan.
2: Ja, en die brengen hartstikke veel geld op. Hij heeft nu nog maar 12 duiven over. Kijk, die duiven die worden dan naar Frankrijk gebracht. Hè? En daar kan je wetjes op zetten. Wie er van die duiven dan als eerste terug is. En daar kan je allemaal prijzen mee winnen. Ja, dat kan hij nu wel op zijn buik schrijven. Hij heeft er nog maar 12 van de 65.
0: Jongen, wat een ellende. Wat een schade ook, zeg. Niet te geloven.
2: Ongelooflijk, hè? Wat een geld. Ik vond dat ook. Ja.
0: Nou
2: ja.
0: En gaat hij nu vissen of zoiets dergelijks?
2: Ja. Hij zei eerst, ik ga een andere hobby zoeken op mijn oude dag.
0: Ja.
2: Vissen bijvoorbeeld.
0: Oh.
2: Maar hij heeft er toch een paar nachtjes over geslapen. Hij ziet het weer zitten om met die 12 duiven die hij nog over heeft weer van start te gaan. Mm-hmm. Met de duivensport en daarmee weer verder te fokken. Hè, zodat hij weer een duiventil vol krijgt.
0: Ja.
2: En hij heeft iemand ingeschakeld die daar kooien neergezet heeft om de marter te vangen. Zodat natuurlijk niet ook die laatste 12 duiven nog
0: inderdaad.
2: In de nek worden gebeten.
0: Precies, ja. Het zal je maar overkomen. Nou, wij wensen Piet vanaf deze kant heel veel sterkte natuurlijk. Want dit schiet allemaal niet op, hè?
2: Ja.
0: Zo is het. Aniek, dank je wel, hè?
2: Graag gedaan.
0: Hoi, hoi. 8,5 minuut voor 6:30. Je luistert naar Radio West. West komt thuis. We zijn bezig met de 80s at 6. Dat doen we iedere woensdag. En zo ook deze plaat uit de jaren 80. Aangevraagd door Marco. Die wil van Van Halen horen. When It's Love. Lekker rustig en toch lekker Van Halen. Daar is die.

0: Aangevraagd door Marco Lotter, When It's Love. Je hoorde Van Halen hier. Lekker hoor, jaren 80 op Radio West. We gaan zo nog lekker een half uurtje verder. Maar ja, de plichtroep natuurlijk, het dagoverzicht komt er ook aan.
1: Na twee weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
2: Goal! Hij zit erin!
1: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
3: Op 89.3 Radio West.
4: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje?
5: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
7: Volido.
5: Happy nieuws. Kaartje to go is verkozen tot webwinkel van het jaar.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
9: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
13: Zonnepanelen op je dak? Dat kost je vanaf 1 januari extra. Je hebt nog maar 3 maanden om over te stappen. Frank Energie. Verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
14: Mag ik even? Al meer dan 40 jaar een begrip. Jan Fransen. Klassieke meubelen in een modern jasje. Van kleurrijke Chesterfields tot kasten en zitmeubelen. janfransen.nl. Tja, klasse herken je.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
14: Zoals ik al zei, klasse herken je. janfransen.nl. Van klassiek tot art déco.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
0: Het is 6:30 en dat betekent het dagoverzicht met Jolanda. Jolanda, goedenavond.
16: Goedenavond, Bas. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de mishandelingen in de bosjes van Pex. Het gaat om een minderjarige jongen. Vorige week werden bij de sportvelden daar in Den Haag in het bos minstens 2 jongens mishandeld door een grote groep jongeren. 1 slachtoffer werd op zijn hoofd geslagen met vermoedelijk een kettingslot. In en rond het bosgebied is al langere tijd sprake van overlast en mishandelingen. Je hoort hierover eigenaar Aide Roest van de manege in het bos.
17: We hebben toch wel wat overlast van jeugd die hier rondhangt in de bosjes en ja, zich verveelt, denk ik. Het lastig vallen van andere jeugd die hier zo komt sporten, dus ook bij de andere sportclubs. Klein vandalisme tot inderdaad fysiek geweld tegen anderen. Het maakt toch wel diepe indruk op mensen als het op klaarlichte dag gebeurt.
16: De politie sluit niet uit dat binnenkort meer aanhoudingen volgen. Na jaren van discussie wordt in Wateringen eindelijk gebouwd aan een moskee. Daar gingen politieke ruzies, problemen met vergunningen en geldtekort aan vooraf. Op de plek van jongerencentrum De Eneburgt wordt inmiddels druk gebouwd. En daar is Mohamed El Mokadem van het Islamitisch Cultureel Centrum heel blij mee.
18: Het is een heel bijzonder moment voor ons hier in Wateringen. Het is een moment waar we 14 jaar naar uitgekeken hebben. Het hele proces heeft 14 jaar geduurd. Maar wij zijn heel dankbaar en ook heel blij dat we nu eindelijk met de bouw van ons Islamitisch Cultureel Centrum in Wateringen kunnen beginnen.
16: Volgens hem wordt het ook een echte moskee die past in het Westland.
18: uiteraard gaat dat passen. Wij wonen hier al generaties lang. Dus voor ons als Wateringse moslims, wij zijn Wateringers en de moskee hoort bij Wateringen. En dat weet iedereen in Wateringen. Misschien is het voor mensen van buiten dat ze denken, hè, in een dorp een moskee. Maar in Wateringen kijkt niemand daarvan op.
16: Het ontwerp van de moskee is geïnspireerd op het Westland met veel glas, denkend aan de tuinbouw. Ook komt er veel groen op het dak en zijn er kartelingen in de daken die refereren aan de Westlandse vlag. Den Haag wil weer een rechtstreekse treinverbinding met Brussel. De stad roept spoorvervoerders op om te onderzoeken hoe die verbinding kan terugkeren. Ook bedrijven, internationale organisaties en kennisinstellingen steunen het plan. Een directe trein moet Den Haag beter verbinden met het Europese centrum, in Brussel dus. De stad richt zich daarbij op 2029 als Nederland voorzitter is van de Raad van de Europese Unie. De komende tijd wordt onderzocht welke vervoerders belangstelling hebben voor de verbinding. De restauratie van de Moppenmolen aan de Dwarsweg in Rijpwetering is in volle gang. Maar voor het opknappen van de 274 jaar oude molen is nog wel 150.000 euro nodig, zegt de voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting. Hij omschreef vanmorgen in West wordt wakker om wat voor molen het precies gaat.
7: Dit is een poldermolen. Een molen die water uit de polder moet malen. Zo is die bedoeld. Het is een rijksmonument en daar moeten we goed voor zorgen. En de grootste operatie is hier dat de voor- en achterwatering vervangen moet worden, omdat die helemaal verzakt en verrot was.
16: Aldus voorzitter Kees Wassenaar van de Rijnlandse Molenstichting. En tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
19: Jolanda, dankjewel. Dan gaan we natuurlijk naar Huub voor het weer.
20: Vanavond en komende nacht is er veel bewolking en valt er ook enige tijd regen. Tegen de ochtend komen er weer wat opklaringen. De wind wordt vanavond noordwestelijk en aan de kust krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7 en de temperatuur daalt tot ongeveer 12 graden. Morgen is er een wisselende bewolking en komen er enkele buien voor. We hebben dan een noord-noordwestenwind aan de kust opnieuw kracht 6 tot 7, maar zal in de loop van de dag wat afnemen en morgenmiddag wordt het ongeveer 16 graden. Vrijdag is er veel bewolking, zijn er perioden met regen. Later is er ook onweer mogelijk, het wordt dan 17 graden. Zaterdag is er af en toe zon, maar later op de dag komen er opnieuw buien, ook dan mogelijk met onweer, en dan wordt het ongeveer 17 graden.
19: Dankjewel, Huub. Ja, dan gaan we even naar Erik Evengroen van de ANWB. Erik, staartje ja. Of toch ja, nog wel?
21: Nee, echt wel een klein staartje zelfs nog. Oh, okay. Het is toch wel een voor de woensdag redelijk druk avondspits. Maar er is weinig van over, gelukkig maar. Wat nog opvalt is de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux nog 5 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En een korte file nog op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel staat nog 4 kilometer file. En dat kost je 5 minuten.
19: Erik, dankjewel en een goede wacht. En tot de volgende.
21: Dankjewel. Joe. Tot de volgende.
19: Hoi. Hoi. Hoi.
3: Komt thuis.
19: Een mail binnengekregen van Veronique. Die schrijft, ja, voor vandaag heb ik ook weer een verzoekje hoor. Ik hoop dat het een beetje lukt. Het is een beetje een vergeeties nummer, volgens mij, zo schrijft ze. Maar daarom niet minder fijn. Waar gaat het over nou? Deze natuurlijk. Together in Electric Dreams van Philip Oakey en Giorgio Moroder. Oh ja, en dan schrijft ze er ook nog bij. Groetjes uit een zonovergrote venraai. En voor straks eet smakelijk. Hier wordt het een vlamkoegen. Ik heb nu al honger, zegt ze. Nou, bedankt. Ik nu ook.

gevraagd door Veronique. Philip Oakey en Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams. Een fijn plaatje blijft dat toch. 6:08. Straks spelen we natuurlijk weer dat spelletje in zijn achteruit. Dus zet dan de radio wat harder als je het fragmentje voorbij hoort komen. Dit is een verzoekje van Martin Mulder. Die schrijft: ik zat van de week in de auto en toen kwam Maid of Orleans voorbij van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Hij schrijft: hopelijk is er vanavond nog wat ruimte en dan kruip ik opnieuw nog even in de auto. Potverdikkie, schrijft hij, maar dan met andere letters. Wat blijft dat toch een geniaal nummer. Martin, ik ben het lekker met je eens hoor. Lekker luisteren.

0: Verzoek van Martin, deze van Orchestral Maneuvers in the Dark. The Maid of Orleans. Ja, dat is nou met recht een jaren 80 klassieker hoor, deze plaat. Absoluut waar. Dan hebben we zo meteen een heel different cookie aan de hand. Namelijk...
1: In zijn achteruit.
0: Ja, dat spelletje. En dan heb ik hier ook alvast het fragmentje voor je. Welke plaat hoor je hier in zijn achteruit? ...070-390-5454, 070-390-5454. Voor

0: Ja, in de jaren 80 konden ze er ook wat van. Hè? Liedjes die gerust 5,5 minuut duren, allemaal geen probleem. Status Quo, Who Gets the Love? En als je de synthesizer geluid ook hoort, dan weet je, dit is echt ethisch. En toevallig de man die dat heeft aangevraagd met dat mooie verhaaltje erbij, die hangt hier ook aan de telefoon voor het spelletje In Zijn Achteruit. En dat is Ben Mol uit Katwijk. Ben, ik pak je er even bij. Goedenavond.
1: Goedenavond, Bas.
0: Ja, jij zegt, ik heb zowat alle platen van Status Quo in mijn kast staan.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Ja, ja, ja. Hoe oud?
1: Daar was ik een groot...
0: Sorry.
1: Sorry?
0: Ja, ik wou zeggen, hoe lang is die band er eigenlijk al?
1: Ja, die eind jaren 70 kwamen ze om de hoek zetten met het nummer Pictures of Magic Man. Daar begonnen ze in feite mee.
0: Oké. Ja, ja.
1: En toen werd die band werd gevormd en die, ja, door dit jaar heen... Whatever You Want is ook een heel bekend nummer.
0: Ja, oh, heerlijk, hè? Ja, ja.
1: Accident Prone van het album If You Can't Stand the Heat. Het zijn allemaal schitterend mooie nummers. En die zijn ook allemaal uitgebracht, hoe heet dat? In de

0: hitparades. En die hitparades kwamen ze voorbij drijven.
1: En vandaag de dag, Ben, doen ze nog wat?
0: Ja, die twee bandleden zijn inmiddels overleden. En er hebben best wel veel wisselingen plaatsgevonden binnen die band. Zoals de drummer John Coughlin, die is daar met ruzie weggegaan. Oh. En Francis Rossi, dat is de gitarist. Mm-hmm. Die heeft wat albums uitgebracht in de loop van een jaar.
1: Oké.
0: Zit ook een beetje op de solotour.
1: Oké. Ja. Nou, wat een mooie geschiedenis, joh. En jij weet er echt veel van, Ben. Hartstikke mooi.
0: Ja, zeker. Naar het concert geweest, dus dat was hartstikke mooi. Geweldig.
1: Leuk, goed om te horen. Nou, Ben, blijf lekker hangen, want we gaan het spelletje spelen. Je bent niet als eerste aan de beurt, maar je weet natuurlijk precies wat dat betekent. Maar we gaan
0: dat
1: hem
0: geeft
1: even.
0: Niet.
1: Nee, daarom. We gaan hem even officieel aftrappen.
2: In zijn achteruit.
1: Want over dat spel heb ik het. Ik heb een stukje van een plaat in zijn achteruit gezet. De bedoeling is dat jij raadt van wie die plaat is en natuurlijk ook hoe dat plaatje heet. Nou, in de regel kies ik natuurlijk allemaal heel bekende plaatjes daarvoor. En vandaag is die volgens mij ook weer niet al te moeilijk. Dus ik laat die opgave nog een keer horen. En dan kun je het nog proberen. Er kan er nog eentje bij. 070-390-5454. Want we hangen al met z'n vijven. Wat is dit in zijn achteruit? ...070-390-5454, wat is dat? Ja, nou, dat zijn toch bekende klanken, hoor. Ik begin bij Els in Blijswijk. Dag Els, een goede avond.
3: Goedenavond, Bas.
1: Ja, Els, je bent als eerste aan de beurt zometeen. En dat betekent dat je natuurlijk een grote kans maakt om de bal even in het doel te koppen.
3: Ja, ik hoop het.
1: Oh, maar er klinkt toch nog een beetje twijfel in je stem als ik dat goed hoor.
3: Ja. Ik denk, ik dacht dat ik het wist.
1: Ja, en toen later dacht
3: maar
1: je weer van
3: niet. Toen ik hem de tweede keer hoorde, dacht ik van, is het wel zo?
1: Oh. Nou, dat is hartstikke mooi, Else. We gaan het zo meteen meemaken. Ja, en dat zou leuk kunnen zijn voor Henk van Os uit Letsendam. Want Henk, ja, dan zit je na Els. En misschien kun jij hem dan inkoppen.
4: Ja, ik hoop het.
1: Ja.
4: We gaan het meemaken, ja toch?
1: Ja, nou, je hebt helemaal gelijk. Henk, je zit nog in de automobiel. Waar ben je naartoe op weg?
4: Aan de Maasvlakte.
1: Oh, dat is interessant. Ga jij daar boten kijken? Ga je daar misschien vissen? Ga je misschien gewoon lekker een frisse neus halen? Wat ga je doen?
4: Ik ga rails wassen.
1: Jij gaat rails wassen? Een spoedklus? Oh. Oké, dus jij werkt waarschijnlijk bij ProRail en je moet daar een spoedklus op knappen, want die treinen moeten blijven rijden.
4: Nee, dat is een havenkraan.
1: Oh, ja.
4: Een boot voor de kade, die moet gelost worden.
1: Ja.
4: Maar als die rails kapot is, dan kan die daar niet rijden uit veiligheidsoverweging.
1: Nee, dat lijkt me inderdaad evident, Henk. En hoeveel kranen staan er naast elkaar, naast dat schip, wat gelost moet worden?
4: Het zijn geen echte kranen, ze noemen dat lostorens.
1: Lostorens?
4: Maar aan de overkant van Hoek van Holland zie je dat bedrijf. Ik zal geen reclame maken, maar het zijn bulk.
1: Ja, bulkgoederen.
4: Dus bulkgoederen, kolen, ijzer, alles wordt daar gelost.
1: Ja, en dat zijn van die.
4: Ja,
1: en zijn dat van die hele grote grijpers, Henk, die dan zo het ruim ingrijpen en dan in één keer 10 kuub eruit pakken?
4: Ja, hapjes van 50 ton is heel gewoon.
1: Ja, dat is wel ook wel machtig mooi om dat allemaal te zien, Henk. Nou, blijf aan de lijn, hè. Je weet het, want je bent zo meteen aan de beurt na Els. Dan ga ik naar Ben. Ja, die sprak ik net. Dag, Ben.
0: Dag, Bas. Goedenavond.
1: Nou ja, je weet hoe de vlag ervoor hangt, hè?
0: Ja, hoe de kikkers in de kruiwagen zitten.
1: Ja, of ze uit de emmer springen. Ja, precies. Ja. Oké, nou blijf lekker hangen. Dan heb ik ook nog Kees uit Den Haag aan de lijn. Dag, Kees.
5: Goedenavond, iedereen.
1: Ja. Nou, dankjewel, Kees. Ja, ben jij een beetje fan van wat ik net in zijn achteruit heb laten horen?
5: Ik meen het herkennen, maar de titel en het album weet ik wel.
1: Oké. Nou, Kees, blijf hangen. Je weet nooit of je aan de beurt komt natuurlijk. Danielle, goedenavond.
6: Goedenavond, Bas.
1: Ja, je zit al behoorlijk achterin. Je weet hoe het werkt, hè? Ja, daarom.
6: Ja, ik weet het.
1: Ja, daarom.
6: En dan is heel klein.
1: Ja, precies. En dan is Mario de hekkensluiter. Dag, Mario.
7: Een goede avond, allen.
1: Juist, ja. Ze zeggen allemaal hallo terug, maar kan ik niet allemaal laten horen, want dan zijn we vanavond om 12 uur nog bezig natuurlijk. Mario, wat ben je aan het doen?
7: Nee, naar huis aan het rijden.
1: Ah, oké. Sta je stil of kun je rijden?
7: Nou, ik sta nu even stil, ja. Want soms moet je dat wel eens doen in het verkeer.
1: Ja, dat klopt. Dat is dan bij een stoplicht, hè? Of een verkeerslicht noemen ze dat eigenlijk. Of je staat in de file. Ja. Maar je staat niet in de file, denk ik.
8: Nee, dat niet.
1: Nou, goed zo. Dan ben je ook lekker vlot op je bestemming. Hartstikke goed. Nou, Mario, je weet hoe het werkt. We beginnen bij Els. Els, good evening. Ik zou zeggen, alle ogen zijn op jou gericht nu. Hè. Doe je best. Wat draaide ik daar in zijn achteruit?
3: Ik denk Abba met Dancing Queen.
1: Jij denkt Abba met Dancing Queen. Els, je hoort nog geen applaus, hè?
3: Nee.
1: Dankjewel voor het bellen, Els. Dag.
3: Dag.
1: Oh, die arme Els. Zit ik er nou uit te lachen? Nee, dat is niet zo. Henk, je hoorde het, hè? Je kan hem dan toch inkoppen.
9: Nou ja, ik heb mijn hoofdpijn, want ik ben mijn antwoord kwijt.
1: Meen je dat?
9: Dat meen ik.
1: Nou, dit wordt weer een hele...
9: Ja. Ja, dat wordt nou apart hoor, Bas.
1: Ja, dit wordt weer een dolle boel inderdaad, Henk. Nou, mag ik jou dan een succesvolle schoonmaakactie daar voor de rails van de grote grijper wensen?
9: Ja, dat komt goed.
1: Okidoki. Hey, reizen. Hoi.
9: Hoi, hoi.
1: Dat was Henk, ja, dat is toch wat. Ja, Ben, het is niet te geloven, maar ja.
8: Ja, weet jij het, Danielle?
1: Danielle, ja, kom er maar bij.
10: Ja, de artiest weet ik wel zeker, maar de titel twijfel ik.
1: Oh.
8: Mag jij het zeggen?
1: Zo.
10: Echt?
1: Nou, Ben, jij weet het natuurlijk, hè?
8: De artiest wel, ja.
1: Maar dan pak ik, lieve Ben, dan pak ik de regie even terug, want we gaan Kees natuurlijk niet overslaan, hè?
8: Dan mag Kees het zeggen.
1: Ja, daarom, zo is het. Kees, wat draaide ik daar in zijn achteruit?
5: Nou, Abba heeft niet zoveel cd's uitgebracht in de jaren 80. Ja. Ik dacht Abba met Visitors.
1: Dat is een album waar dit misschien wel op staat, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar ik kan dat antwoord natuurlijk niet goed rekenen, want je hebt de titel niet gezegd.
5: Ja, maar zo ook een nummer dat heet Visitors.
1: Ja. Nou, in dat geval moet ik je teleurstellen. En ja, zoals Ben het al zei, dan gaan we toch de regie nu aan Danielle geven. Danielle, welke plaat raad ik in zijn achteruit?
10: Ja, ik dacht Abba met Does Your Mother Know.
1: Oh ja, dat is leuk bedacht, ja. Maar dat is heel erg fout.
10: Ja, jammer. Ja, ik
8: weet het ook niet.
1: Ja. Oh, heerlijk. Nou, dat ben ik bij Mario. Mario, riep jij nou net, ik weet het ook niet?
7: Ik weet ook, ik herkende het droevige geluid van Abba inderdaad.
1: Ja, en toen?
7: Ja, volgens mij is dat iets met Ander de Huppeldepup.
1: Ja, je bent bloedheet. Nou moet je even doorpakken natuurlijk.
7: Ja joh, dat weet ik niet joh. Ik luister die band haast niet. Enige goede nummer vind ik die
1: The Day Before You Came. Ja. Schitterende plaat is dat. Mario, ja, ik ben super streng vanavond, maar je weet maar nooit of Adrie Bel zo lief is. Oké. Hey, dankjewel voor het bellen. Adrie, ik ben bij jou.
7: Ja. Fijne avond.
1: Ja. Dag allemaal. Adrie, ik ben bij jou. Goedenavond. Ja. Je moest even ingrijpen natuurlijk, hè, want dit loopt helemaal te spuigaten.
5: Ja, dit loopt helemaal naar de gier te klauwen.
1: Ja, maar laten we snel zijn, want we hebben nog 1 minuut in de uitzending.
5: Vlaardingen to the rescue. Yes. Wie gun je het meest het cadeautje?
1: Nou, hoe heet dat? Mario kwam natuurlijk het dichtstbij, dus hem gun ik dan dat cadeautje. Ja.
5: Ja, maar hij vindt allemaal niks. Nou ja, goed.
1: Ja, maar het cadeautje natuurlijk wel.
5: Oh ja. Ja. Nou, dat is dus onder een tak van een boom. Under Attack van Abba.
1: Jongen, jongens, daar hebben we lang op moeten wachten. Niet te geloven. Goed gedaan, hoor.
5: Dat was een zware bevalling.
1: Hartstikke mooi. Nou, leuk om... Leuk om te merken. Nou ja, en daarmee zijn we dan ook aan het einde. Ik loop nog even naar Leo. Leo, ik maak ook even een ommetje naar jou toe. Good evening.
11: Good evening. Ja, weet je, op een gegeven moment dacht ik ga ingrijpen.
1: Ja, nou
11: dit kan zo niet meer.
1: Nee, dat dacht Adrie dus inderdaad precies hetzelfde. Hè. Dus absoluut. En kun je nagaan?
11: Ik had hem ook goed.
1: Ja, je had hem ook goed. Hartstikke goed. Nou, lieve mensen, nog 10 seconden is de uitzending voorbij. Normaal draai ik die plaat. Dat ga ik natuurlijk wel goed maken met jullie. Dat komt de volgende keer wel. Dank allemaal voor het bellen en een fijne avond. Tot morgen.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten.
14: Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
15: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
20: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
21: Download de app en start met vinden.
22: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
23: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
24: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
25: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt, vertelt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
26: Het rapport is opgesteld door het Financieel Expertisecentrum dat van het vorige kabinet de opdracht kreeg om dit te onderzoeken, omdat er al meerdere gevallen bekend waren. Maar ja, hoe groot is het nu precies? Nou, dat is dus in dat rapport onderzocht.
25: Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. De VN slaat alarm over de situatie in Jemen. Daar zijn sinds het oplaaien van het geweld tussen Houthi-rebellen en het regeringsleger zo'n 200.000 Jemenieten op de vlucht geslagen. De VN zegt dat mensen nergens veilig zijn. De burgeroorlog duurt al ruim 13 jaar. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. Vanuit het gebied langs de Rode Zee nemen ze militaire complexen en olieinstallaties in Saoedi-Arabië onder vuur. Saoedi-Arabië en het Jemenitische regeringsleger zijn een tegenoffensief begonnen. Een Duitser die vastzit op verdenking van de moord op een man in Herkenbos in Limburg wordt ook verdacht van het vermoorden van zijn eigen moeder. Zij wordt al 2 jaar vermist. De verdachte van 48 zegt met beide zaken niets te maken te hebben. In Hoogeveen mag de politie vanaf nu preventief fouilleren vanwege de aanhoudende onrust in de Drentse stad. Al dagen veroorzaakt een groep minderjarigen overlast door in een winkelstraat met vuurwerk en stenen te gooien. Verslaggever Onno Beukers vroeg waarom ze dat doen.
27: Sensatie. Sensatie zoeken. Ja.
28: En ben je niet bang dat je dan ook een keer gepakt wordt?
27: Ik ben niet bang dat ik word gepakt. Als je snel bent en slim, dan kom je zo weg.
25: Samen met het Openbaar Ministerie heeft de gemeente meer dan 65 overlastgevers geïdentificeerd. Hun ouders krijgen een brief. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen. In het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af bij zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
29: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
30: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
31: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
32: Ondernemer in Den Haag?
0: Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
2: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Zoals u van ons gewend bent, iedere zondagavond de samenvattingen van het afgelopen weekend.
1: Elke zondagavond, TVW Sport.
2: Dit is een snoeiharde kopbal van een van die nieuwe spelers bij VVSB.
1: Met het top amateurvoetbal uit onze regio.
2: En hij maakt dan de 3-2. Spanning terug, nee.
1: TVW Sport, zondagavond vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. Nou, met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg aan meegeholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten en vervolgens worden die gebruikt voor allerlei illegale zaken, zegt de Vereniging van Banken.
7: In die huizen vindt uitbuiting plaats, er vinden oplichting plaats, er vinden hele verschrikkelijke dingen plaats. Het verstoort de leefbaarheid van een wijk.
6: Een mogelijke oplossing is dat banken de opgegeven inkomensgegevens kunnen controleren bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. Een Duitse verdachte van een moord in Herkenbos in Limburg wordt nu ook verdacht van het om het leven brengen van zijn eigen moeder. De vrouw wordt al bijna 2 jaar vermist. Daniel B. was al verdachte van de moord 1 jaar geleden op een man in Herkenbos. Die werd doodgevonden bij zijn villa, waarschijnlijk bij een mislukte woningoverval. B. zegt dat hij niets met die zaak te maken heeft. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan het alcoholverbod. Een Amerikaans echtpaar is aangeklaagd in een onderzoek naar de mishandeling van zeker 15 kinderen. De man en vrouw runden een bureau voor draagmoederschap en hielden de kinderen verborgen in hun villa. Daar werden ze door kindermeisjes geslagen en gestompt. De slachtoffers zijn tussen de 2 maanden en 13 jaar oud. Het echtpaar zegt onschuldig te zijn. Volgens Amerikaanse media wilden zij een grote familie creëren. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af, dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
4: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Vroeger zei ik altijd, ik word 100 jaar. Na de diagnose, zeg ik nu, we gaan dansend naar de eindigheid toe.
1: Ja.
2: In het programma Hoe gaat het? Spreekt presentator Fred Zuiderwijk mensen spontaan aan in de hal van een ziekenhuis.
3: Het is een cello,
4: ja.
3: Inderdaad.
4: Ja.
3: Ja, ik ga ze ook spelen voor kinderen hier. Het is een samenwerking met het conservatorium hier in Den Haag. En ja, we gaan muziek brengen aan kinderen die dat volgens mij goed kunnen gebruiken.
2: Je ziet het in Hoe gaat het? Donderdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Nou, wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. Nou, met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg meegeholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
0: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
2: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met de eerste maatregelen komt om het onderwijs te verbeteren. In een tv-toespraak zei hij dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. In Frankrijk is veel kritiek op het optreden van de politie bij de demonstraties. Dat zou te gewelddadig zijn. Maar de premier ontkent dat de politie opdracht heeft gehad om hard in te grijpen.
6: Je wil donc être clair. Contrairement à ce que certains racontent et répètent, les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens.
5: De ordentroepen hebben geen instructies om jongeren te confronteren, zegt premier Le Cornu. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand uit huis werd gezet, waarna er in het hele land demonstraties volgden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar moest daar weg omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht, staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminele huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. De VN zegt dat 200.000 Jemenieten inmiddels op de vlucht zijn voor oorlog. Vorige maand werd een staakt het vuren doorbroken door een offensief van de Houthis. De VN zegt dat Jemenieten op de vlucht nergens meer veilig zijn. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Het wordt ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Installatiebureau Van Ginderen.
8: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
9: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
9: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
10: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
12: Tot 11 uur, Roman

0: Elke zaterdag tussen 2 en 6, Radio West Sport.
1: Twee absolute krakers dit weekend. In de tweede divisie, de dorpsderby tussen Quick Boys en Katwijk. En in de derde divisie, de absolute topper. FC Lisse speelt tegen FC Rijnvogels. Verder zijn we nog bij de uitwedstrijd van Rijnsburgse Boys tegen GVVV. En Noordwijk, zij spelen thuis tegen Gemert.
0: Radio West Sport. Elke zaterdagmiddag tussen 2 en 6.
2: Op 89.3 Radio West.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Nou, wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. Nou, met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg aan meegeholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Aupingstudio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Aupingstudio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Stel, uw zicht is weer 100%. Dat is toch wat u wilt? De optometristen van Beter Zien helpen u met uitmuntende oogzorg. We leveren niet alleen brillen met stijl en klasse. U kunt bij ons ook terecht voor specialistische zichtoplossingen. Kom naar Beter Zien aan de Zeestraat 100 in Den Haag. Uw ogen zijn het waard.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand, liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. En werden beledigende teksten naar agenten geroepen, is te horen bij stadszender AT5. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Yesel Gus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Mari Carmen Abascal woonde er al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze mocht blijven zonder huurverhoging. De Franse premier Le Cornu belooft dat de regering voor het einde van deze maand met een eerste maatregel komt voor verbeteringen in het onderwijssysteem. In een tv-toespraak zei Le Cornu dat Frankrijk niet onverschillig mag blijven over de zorgen van scholieren. Die protesteren al weken in veel Franse steden en eisen meer geld voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af bij ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wordt het in- en uit bed stappen steeds lastiger voor u? Een hooglaagbed van Royal Health Foam biedt uitkomst. U stelt eenvoudig de ideale hoogte in, zodat u makkelijker in- en uit bed stapt. Handig bij het opmaken, stofzuigen onder het bed en ook prettig bij mantelzorg. Kom proefliggen in onze showroom in Scheveningen of kijk op healthfoam.com.
9: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
10: Ondernemer in Den Haag? Ontvang tot 13.000 euro subsidie voor het isoleren van je bedrijfspand. Met isolatie investeer je in lagere energiekosten, meer comfort en een beter energielabel. Kijk voor de voorwaarden op denhaag.nl/bedrijfspandisoleren.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek.

0: Internationaal wordt er ook onderzoek gedaan naar bestrijdingsmiddelen in Parkinson. Wat je daaruit naar voren ziet komen is dat gebieden waar veel bestrijdingsmiddelen gebruikt worden, dat daar overwegend meer Parkinson voorkomt.
1: Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen gevaarlijk zijn, ook in de kastuinbouw. Dat besef dringt steeds meer door.
2: En die uitdaging is niet de sector, maar dat zijn die tuinders die op dit moment een kas hebben die lek is.
3: Ik denk erover dat het gedeelte misschien eigen schuld is. Omdat je spuit ermee dus.
4: Deze behandeling is volledig zonder chemische gewasbescherming uitgevoerd. Ja, en we zien gewoon echt dat dat mogelijk is.
1: Je ziet het in de documentaire Lek. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Deze kaart uit 1981 is op de plek van het vliegveld een groot poldergebied te zien. Alsof het vliegveld niet bestaan heeft. Dat is raar, want iedereen wist natuurlijk dat hier een vliegveld was.
1: Waar vroeger vliegveld Valkenburg was, komt de nieuwe woonwijk Valkenhorst. Alle reden om nog één keer een kijkje te nemen op die markante, wat geheimzinnige plek.
2: Nou, wij zijn het vliegveld voor de vliegtuigen die de onderzeeboten moeten jagen. Nou, met name de Russische onderzeeboten, dat was eigenlijk de hoofdtaak van Valkenburg.
3: Nou, wat mensen moeten weten is dat het vliegveld er ook voor gezorgd heeft dat wij 75 jaar vrede hebben nu. Vanaf de Tweede Wereldoorlog. Daar heb je dus wel hier op Valkenburg al meegeholpen om dat in stand te houden.
1: Je ziet het in de documentaire serie Het Verdwenen Vliegveld. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Installatiebureau Van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Snel geregeld, zonder gedoe. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. De ministers Jesselgus, Berendsen en Letschert bezochten een 7 oktober herdenking in een synagoge in Amsterdam. Die was georganiseerd door de Israëlische ambassade en het Centraal Joods Overleg. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen Abascal woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid. Maar ze werd daaruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen tienduizenden mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse regering komt nog voor het einde van deze maand met verbeteringen voor het onderwijssysteem. Dat beloofde de Franse premier Le Cornu vanavond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Het is niet duidelijk of de andere 2 inmiddels terecht zijn. In Nederland zijn de laatste jaren 6.000 tot 11.000 huizen gekocht waarbij is gerommeld met de hypotheek. Dat staat in een rapport van het Financieel Expertisecentrum dat al een half jaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten om ze daarna te gebruiken voor zaken als witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen maken zich er al langer zorgen over. Een oplossing is het controleren van inkomensgegevens bij de Belastingdienst, maar tot nu toe wil het kabinet daar niet aan. De Tweede Kamer steunt de invoering van een alcoholmeter. Die is bedoeld voor mensen die veroordeeld zijn tot een alcoholverbod, bijvoorbeeld vanwege huiselijk geweld. De meter detecteert of mensen zich inderdaad houden aan dat alcoholverbod. Het weer op steeds meer plaatsen regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. En vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en dan trekken wat buien van noordwest naar zuidoost. Dan wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster.
8: Daten. Ik had het eigenlijk helemaal gehad. Maar toen las ik haar profiel. Wat een boeiende vrouw. Wat een rijk leven. Ze maakt me echt nieuwsgierig. Haar wil ik ontmoeten.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Zusa is daten zonder het gedoe. Ga nu naar zusa.nl. ZUZA.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
11: Niemand wordt happy van de app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
12: Ik wil een glijbaan naar mijn vriendjes.
13: We kunnen niet alles beloven, Sien. Maar samen komen we heel ver. In onze gebiedsontwikkelingen besteden wij ook volop aandacht aan speelruimte. Zo maakten wij in Delft een glijbaan in de buitentrap van een appartementencomplex. BPD, Bouwfonds Gebiedsontwikkeling. Een fijne buurt begint met luisteren.
14: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje2Go.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Larep. Meer informatie op larep.nl.
15: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: NPO Radio 1.
18: Nacht, Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
19: Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
20: Waar ben ik? Vroeg Christa Pike toen ze vanmiddag bij bewustzijn kwam. Nadat het de bul vorige week niet was gelukt haar leven te nemen, vochten artsen dagenlang om haar leven te redden. En nu is de vraag of ze al gezond genoeg is om opnieuw dood te worden gemaakt. Inderdaad, waar ben je? Welkom in Tennessee. Goedenavond en welkom bij het Oog. Een groot zwiepend politiek gebaar, noem het daadkracht zo je wilt. Iedereen moet een warmtepomp. De oude ketel gaat eruit per 2029. Iedereen? Nou ja, en daar was de weerbarstige praktijk alweer. Er zijn ook uitzonderingen. Appartementen, monumenten. Over hoe historische huizen te verduurzamen hoort u zometeen Jill Vervoort van de Dienst van het Erfgoed. De elektrische auto. Hij is stil, maar hij is goedkoper dan diesel. Optrekken als een racepaard. Maar ook hier zit een adder onder het gras. De elektrische auto is een droom voor spionnen. Ze slaan data op, gaan je gangen na, luisteren gesprekken af en worden dus een vehikel voor de kwaadwillende. Een waarschuwing van de AIVD. Erik Schouten werkte vroeger bij de AIVD en is tegenwoordig security expert en hij beschouwt de gevaren. Rut Noorduin is niet direct een gedupeerde in het toeslagenschandaal, maar ze is wel als Nederlands staatsburger aangetast in haar rechtsgevoel. En dus strijdt ze tegen de overheid voor meer openheid. Morgen dient die zaak bij de Raad van State. Ze wil openbaarmaking van de notulen van het kabinet. Wie wist wat, waar en wanneer? U hoort haar zo meteen. De Vlaamse Charlotte de Witte kwam op de 6e plek in de lijst van meest gewaardeerde vrouwelijke DJ's ter wereld. En zij werd daarmee de hoogste vrouwelijke DJ op die lijst. En over de positie van de vrouw in de wereld van de dance ga ik zo meteen praten met muziekjournalist Robin van Gorsel. Laten we beginnen met het nieuws van
21: woensdag 7 oktober.
22: It's a very emotional day. It's a very difficult day for our community.
20: Deze man herdenkt de aanslagen in Israël precies 3 jaar geleden. De woede en het verdriet zijn in Israël nog altijd groot.
23: Het was een horror van ongekende proporties die nu, 3 jaar na dato, nog altijd tot trauma leidt.
20: En dat beïnvloedt ook de Israëlische verkiezingscampagne.
24: The question is to remember what happened and to try to change in going forward in the elections that are here.
20: Naast herdenkingen werd er vandaag ook gedemonstreerd tegen Israël.
25: Wij staan hier om stil te staan bij 3 jaar genocide. Er worden nog iedere dag mensen vermoord.
20: Veel mensen die over 3 jaar een nieuwe verwarmingsketel nodig hebben, zullen dan een hybride warmtepomp moeten kopen.
25: Nou, ik wil graag zelf bepalen wanneer ik een warmtepomp neer ga zetten, als ik dat al wil.
20: De minister heeft daar een duidelijke reden voor.
0: We zien dat de energierekening voor mensen dat die echt heel hoog oploopt. Dus er moet een goedkoper alternatief komen.
20: Deze expert legt het verschil uit.
1: De cv-ketel die werkt op gas en de warmtepomp die werkt op elektra.
20: Installateurs merken nu al dat de pomp populair is.
2: Nou, nu is het ook voornamelijk meer dat we hem meer plaatsen. Ook omdat de gasprijs zo vrij hoog is.
20: Maar op straat zijn er zorgen, want een hybride pomp kost al gauw 8000 euro.
3: Mensen die het niet hebben, kunnen ze het ook niet uitgeven. Dus dat moet de overheid een beetje helpen.
20: In het centrum van Hogeveen veroorzaken jongeren al dagen overlast.
4: Wij wonen hier vlak achter. En dan waren er hele zware bommen. En je zit gewoon te trillen in de stoel.
20: De burgemeester is er wel klaar mee.
5: Het begon eigenlijk in het weekend met het gooien van eieren, maar ook stenen, vuurwerk tussen het publiek. Dus sinds het weekend heeft het wel gewoon onacceptabele vorm aangenomen.
20: Maar deze jongen geniet er juist van.
26: Tuurlijk. Dat is mooi toch?
27: Hey, jij vindt het mooi, maar mensen voelen zich onveilig.
26: Ja, dan moet je niet in Hogeveen wonen. Hogeveen de gekste.
20: Eén argument wordt opvallend vaak gebruikt.
28: Ik zie wel dat jongeren heel erg vervelen hier.
20: Maar daar gaat de burgemeester niet in mee.
5: Ook al zou het een uiting van verveling zijn, dan nog is dit natuurlijk nooit het normale gedrag.
20: In een Amsterdamse speeltuin stonden al jaren trampolines die door de buurt zelf waren aangeschaft.
29: Ik stond heel graag met de andere ouders te kijken hoe leuk onze kinderen het hadden op de trampolines.
20: Maar de gemeente heeft ze nu weggehaald. Het is te gevaarlijk.
30: Ik heb eigenlijk nog echt nooit iemand gezien die is gevallen.
20: Alleen als de trampolines een keurmerk krijgen en er een stichting wordt opgericht, mogen ze terugkomen.
29: Weet je hoe lastig dat is? Haal toch op? Nee man, dat is toch helemaal onzin. Het zijn twee trampolines.
20: De kinderen zijn teleurgesteld.
30: Ik vind het gewoon heel stom, want ik ben ook gewoon heel erg boos op die gemeente. Of de handhaving.
19: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
20: De krant van morgen is al ingezien en samengevat door Siet van der Linden.
31: Medewerkers van het COA durven misstanden niet meer te melden. Dat staat op de voorpagina van NRC morgen. Als ze onveilige omstandigheden zien in de opvangcentra voor asielzoekers, stappen ze naar de arbeidsinspectie omdat ze intern geen gehoor vinden. Uit vertrouwelijke brieven van de ondernemingsraad van het COA komt een beeld naar voren van wie spreekt kan vertrekken en dat meldingen zelfs tegen medewerkers worden gebruikt.
20: Uit een eerdere enquête bleek al dat 3/4 van het COA-personeel te maken krijgt met intimidatie of bedreigingen door asielzoekers. AZC's zitten al jaren overvol. Op sommige locaties zijn te weinig medewerkers voor het aantal bewoners. Het COA zegt in een reactie al jarenlang onder grote druk te staan. Er zou inmiddels gewerkt worden aan het versterken van de integriteit binnen de organisatie.
31: De politie denkt dat het een man uit Oekraïne was die in Overasselt een beveiliger doodschoot. Dat maakt het AD op uit informatie uit het politiedossier. Yusup S. zou bij de gewelddadige confrontatie als eerste het vuur hebben geopend op de beveiliger die nacht overleed.
20: Agenten hebben camerabeelden vergeleken met foto's van de aanhouding van S. in een maisveld verderop. Hij droeg dezelfde kleding en was gewond aan een vinger. Of hij ook de leiding had over de groep zwaar bewapende mannen is onduidelijk. Andere verdachten noemen hem de Tsjetsjeen.
31: De Spaanse wooncrisis wordt verder verhit door een oranje golf, dat kopt de Volkskrant. In Spanje is een groot tekort aan betaalbare woningen, maar daar hebben Nederlandse investeerders allemaal geen last van. Zij plukken recordaantallen huizen van de Spaanse markt. Volgens ABN AMRO is er sprake van een perfect storm waarop investeerders naar Spanje zijn vertrokken. Het heeft vooral te maken met de belastingen en de woningwaarde in Nederland.
20: Een Amsterdammer op een Spaans terras vindt dat Nederland vooral oog heeft voor asielzoekers. Dat hij zelf een gelukzoeker is, zit hem dan ook niet helemaal lekker. Door hier een huis te kopen, zegt hij, sluit ik een Spanjaard buiten. Een ander zegt, ik kan altijd nog terug, dat is het voordeel van Nederland. Je kan altijd nog zo doen, zegt hij, terwijl hij zijn hand ophoudt.
31: En nu het weer omslaat, vraagt het AD zich af hoe het komt dat veel mensen bij slecht weer zin hebben in winterse kost. Het antwoord is niet zo romantisch, maar moet volgens een consumptiepsycholoog in de commerciële hoek worden gezocht. Je ziet veranderend aanbod in de supermarkt, andere menukaarten en winterse vormgeving. En dat brengt mensen op het idee om naar de boerenkool te grijpen.
20: Er is geen noodzaak meer om met de seizoenen mee te eten, maar supermarkten spelen daar toch op in. Dat komt omdat inkoopprijzen dan laag zijn. De krant heeft de boerenkool al grootschalig zien liggen in de schappen. Volgens de traditie moet daar eerst de vorst overheen. Een boer onthult dat de boerenkool hetzelfde smaakt na een tijdje in de vriezer.
19: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. U hoorde het net al in het nieuwsoverzicht. Vanaf 2029 moeten mensen die een nieuwe ketel nodig hebben een slimme hybride warmtepomp kopen. Bewoners van appartementen en monumenten die hoeven niet meteen over te stappen, omdat dat in praktijk onmogelijk is, zo'n warmtepomp. Maar ja, hoe moet je dan monumentale huizen gaan verduurzamen? Jill Vervoort, projectleider duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En die is de hele dag met dit soort complexe kwesties bezig. Hartelijk welkom. Hoeveel monumentale huizen zijn er eigenlijk in Nederland?
1: Goh, goeie vraag. Wij hebben namelijk rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Als we het hebben over rijksmonumenten, dan zitten we zo op 60.000 woningen.
0: En
1: ongeveer pak een beet.
0: Gemeentemonumenten.
1: Als je die nog bijtelt, dan komen er nog eens een keer 40.000 bij.
0: Oh ja, zit je op 100. En soms is het ook allebei, hè? Want ik woon zelf in een huis dat valt onder beide categorieën.
1: Ja, daar hadden we het net over, maar ja. Dat is een combinatie. Dus dan waarschijnlijk heb jij een rijksbeschermd stadsgezicht.
0: Klopt.
1: En dan is jouw woning nog eens een keertje beschermd als gemeentelijk monument. En dat is dus in dat beschermde stadsgezicht.
0: Ja, en daar heb ik maar een klein deel van, dus het is een appartement. Hoe moet dat, want een warmtepomp, ja, in praktijk, het kan niet, want je mag niks veranderen aan de gevel. Ik heb verder niet een tuin. En als ik het op de binnenplaats zet, dan houdt het gezoem iemand anders wakker. Dus dat wordt eigenlijk gewoon lastig, denk ik.
1: Ja, appartementen zijn inderdaad nog wel eens een extra uitdaging. Als we het even naar een woonhuismonument vertalen, dan zijn er best wel wat mogelijkheden. En appartementen zou het ook zomaar kunnen dat er andere oplossingen te vinden zijn.
0: Zoals?
1: Nou, er is ook nog de vrijstelling voor het moment dat er bijvoorbeeld een warmtenet in de wijk aangelegd wordt. Of een collectieve voorziening bijvoorbeeld voor het hele blok beschikbaar wordt gesteld. Het is namelijk vooral dat de gasketel niet aan de energieefficiëntie gaat voldoen, die we vanaf 2029 wel verplicht hebben. Maar als het dus niet haalbaar is, ja, dan wordt daar wel een aanpassing later misschien verwacht.
0: Nou, is de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed er vooral om die monumenten te beschermen en die historische panden, ja, een toekomst te gunnen. Bijt dat wel eens met verduurzamingen?
1: Nou, wij hebben vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een speciaal programma. Dat heet ook Erfgoed en Duurzaamheid. Daar ben ik ook werkzaam in. En daarin doen we eigenlijk dagelijks onderzoek en ook kennisontsluiting over wat er allemaal wel mogelijk is. En we hebben ook samen met de sector een routekaart voor duurzame monumenten opgesteld. En daarin hebben we de ambitie geformuleerd om tegen 2030 40% CO2-reductie te bewerkstelligen. En dat wordt nog op, ja, loopt op tot 60% tegen 2040. En we meten het ook ieder jaar, dus we monitoren het. En we zijn echt al, we zitten op de lijn om het ook echt na te leven.
0: Het gaat de goede,
1: kant op.
0: Waar loop je dan zoal tegenaan?
1: Nou, op het moment dat we allereerst de energierekening naar beneden willen hebben, willen we energie besparen. Dus als je bijvoorbeeld enkel glas hebt, dan ga je als eerste eens kijken of dat je misschien je glas kunt verbeteren of op een andere manier iets van een binnenachterzetraam kunt plaatsen. En vergeet ook niet het gebruik van goede, dikke gordijnen. Dat is echt nog een onderschatte factor. Dus gordijnen sluiten in de koude nachten. Maar behalve isolatiemaatregelen zijn er ook al heel veel kleinere maatregelen waar je aan kan denken. Tochtwering bijvoorbeeld, compartimenteren. Ik noemde net de gordijnen ook al eventjes. En als je dan wel op een slim onderhoudsmoment een aanpassing wil doen, dan kan je bijvoorbeeld eens denken aan dakisolatie of vloerisolatie bijvoorbeeld.
0: Dus er kan nog best wel wat. Want het doemscenario is natuurlijk dat niemand meer in zo'n oud huis wil wonen.
1: Ja, dat willen we dus helemaal voorkomen.
0: Want, omdat het ofwel, ja, in mijn huis tocht het niet, maar het waait. Het is gewoon waaien wat het doet. De kaars, als je maar zo aansteken, waait gewoon uit. Maar het kan ook zijn dat het te duur wordt met de energierekening.
1: Ja, dat proberen we man en macht te voorkomen. Dus we hebben echt ondersteuningen om in ieder geval richting de verduurzaming ook mensen te helpen door het proces heen.
0: Jullie hebben ook coaches in dienst?
1: Ja, de coaches die zitten vanuit monumenten.nl. Dat wordt door het restauratiefonds bijvoorbeeld gefaciliteerd. En daar kan je als bewoner contact mee opnemen voor de eerste vragen. En we hebben vanuit de RCE, dus de Rijksdienst waar ik voor werk, hebben we ook een programma. Dat is het ontzorgingsprogramma voor verduurzaming van monumenten. En daarin kan je echt ondersteuning krijgen vanuit professionals. Dus dan kan je bijvoorbeeld advies inwinnen. plan maken. Tot en met ook echt in het proces de begeleiding voor bijvoorbeeld een vergunningstraject.
0: Maar je mag niks doen aan de gevel als het een stadsgezicht is. Je mag in principe niet iets op het dak als het in het zicht is. Zonnepanelen, dat soort dingen. Dat is gewoon bij wet geregeld.
1: Nou, dat is nog niet helemaal het hele beeld. Het klopt dat je aan de buitenzijde echt op moet passen. Dus veel isolatiemaatregelen die toegepast worden zitten aan de binnenzijde. En installaties, daar moet je ook vaak even kijken of wat er binnen mogelijk is. Maar met zonnepanelen en bijvoorbeeld het buitendeel van de warmtepomp moet je toch kijken inderdaad waar buiten de mogelijkheden liggen. En nou, zijn er voorbeelden dat je bijvoorbeeld een plat dak hebt waar je niet echt zichtlijnen op hebt, of een bijgebouw wat niet beschermd is. En er zijn ook echt voorbeelden van monumenten waar ze in het zicht toegestaan zijn. En dan moet het ook gewoon bij het ontwerp van het monument en de locatie en positionering, kleurstelling, dat komt er dan ook allemaal bij kijken.
0: Klinkt als maatwerk.
1: Ja, dat is het goede woord.
0: Is het ook zo dat te goed isoleren slecht is voor het monument? Omdat een beetje tocht ook goed is tegen vochtproblemen.
1: Nou, ik weet wel waar die vandaan komt. Als in, er zijn natuurlijk situaties dat als er verkeerd geïsoleerd wordt, dus inderdaad problemen op kunnen treden. En wij zeggen ook altijd, als je gaat isoleren, moet je ook goed kijken naar je ventilatieconcept. Want op het moment dat we te veel vocht vasthouden in de constructie, dan kan er bijvoorbeeld in de constructie condens ontstaan, of misschien schimmelproductie aan de binnenzijde. Nou, dat willen we voorkomen. En er zijn heel veel voorbeelden hoe dat goed kan. We hebben bijvoorbeeld een landelijke de warme jas, wat een handreiking is om de juiste manier van isoleren ook breder beschikbaar te stellen. En we hebben ook vanuit het ERM daar ook echt wel hele goede richtlijnen op hoe dat dan goed zou kunnen.
0: Nou hoorde ik ook wel mensen met zorgen die zeiden, ja, straks wil niemand nog in zo'n historisch pand wonen. Vanwege al die verduurzamingsregels en de hoge stookkosten. Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Nou, ik denk altijd dat je het stap voor stap moet nemen. En wat ik eerder net ook al zei, de kleinere dingen waar je mee kan beginnen. En daarop voortborduren, of in ieder geval vooruitkijken wanneer je wel investeringen zou kunnen doen. Dus de juiste momenten uitkiezen. Want er zijn zeker wel mogelijkheden. En als je vooraf weet welke onderdelen jij wel aan kunt pakken, dan kan je dat ook in de tijd plannen. Dus ja, ik zit hier vanwege de verplichtstelling die dan voor de hybride warmtepompen dan niet gaan gelden voor monumenten. Maar dat betekent niet dat het niet mogelijk is. Er zijn heel veel voorbeelden waar toch echt al de hybride warmtepomp is toegepast. En waar het direct een besparing op de energierekening oplevert.
0: Dus er is meer mogelijk dan je denkt. Het is maatwerk en je kunt advies inwinnen.
1: Ja.
0: Goed, dank hartelijk Jill Vervoort van Duurzaamheid bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dank je hartelijk.

0: Fleetwood Mac, Never Going Back. Morgen start een tweedaags handelsoverleg tussen de Europese Unie en China. Het land dat momenteel de meeste elektrische auto's produceert. En nu de brandstofprijzen steeds hoger worden, denken steeds meer mensen na over het kopen van een elektrische auto. Maar de AIVD heeft een waarschuwing. Deze moderne auto's verzamelen data. En niet een klein beetje data, al jouw data. En dat maakt ze ook kwetsbaar voor kwaadwillenden. Over de risico's van de elektrische wagens Erik Schouten hier, cybersecurity adviseur en vroeger van de AIVD. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, de Chinese auto die wint de Europese markt. Daar is sowieso veel om te doen. Waar zit hem precies de vrees als het gaat om die data?
1: Nou, de auto's die verzamelen data. En met data is macht. Hè? Dus als jij in controle bent van wat er gebeurt met een auto, je kan meeluisteren, je kan de camerabeelden uitlezen, dan weet je ook wat er gebeurt in zo'n auto. Maar je weet ook waar die auto is geweest. En wat nog spannender is, een auto die verbonden is met internet, die kan je ook op afstand, daar kan je iets mee doen. Die kan je eventueel ook uitzetten. Dus daar zit wel een risico in.
0: Je kan gewoon die auto stilzetten.
1: Ja, want jij gaat niet verder. Ja.
0: Als het een Chinese auto is, heeft de Chinese overheid daar greep op?
1: Ja, en men zal zeggen nee. Maar elk Chinees bedrijf is eigenlijk een onderdeel van de Chinese overheid. Dat is ook een wettelijke plicht. Sterker nog, net voordat ik hier naar binnen liep, zag ik ook dat de Chinese overheid heeft een wet aangenomen waarbij alle data, alle bedrijven en alle software van de Chinese militairen zal zijn in tijden van mobilisatie. Dus alle bedrijfsdata, alle bedrijven, commerciële bedrijven worden dan onder de militaire macht gezet.
0: Dus ze kunnen niet die data weigeren op het moment dat de overheid daarom vraagt?
1: Correct, dat kan nu al niet. Want ze zijn een onderdeel van het inlichtingapparaat. Nou zullen ze dat in de praktijk nu nog misschien niet gebruik van maken. Maar stel de Chinese overheid die wil dat, dan moeten ze dat aanleveren.
0: Als je al die data hebt, dus je auto weet waar je naartoe rijdt, waar je bent geweest, die heeft een camera, een dashcam. Ze horen de gesprekken in je auto. Als je zit te roddelen aan de telefoon met je vrouw over je collega's, je auto luistert mee. En dat wordt allemaal opgeslagen elders en geregistreerd.
1: Ja, en het spannende is, jij gaat bijvoorbeeld ergens naar een parkeerplaats, dan weten ze dat. Dan weten ze dat gewoon terug te traceren, zeg maar. Nogmaals, het gaat niet alleen om Chinese auto's. Een Tesla doet dat bijvoorbeeld ook. Hè? En we moeten daar ook serieus gaan kijken naar waar gaat die data heen.
0: En Europese auto's doen die dat ook?
1: Europese auto's worden nog sterker. We krijgen ook allemaal camera's in de auto die naar binnen kijken om te kijken of je wel je ogen op de weg hebt. En dan krijg je een alarm. Dus ook Europese auto's gaan het doen. Dus alle auto's die met internet zijn verbonden en die data verzamelen, vormen uiteindelijk een risico. En daar moet je van bewust zijn.
0: Het gaat niet alleen om je eigen particuliere risico. Want wat kan bijvoorbeeld een Chinese overheid of een andere kwaadwillende partij met dat soort data?
1: Ja.
0: Wat kun je als je over heel veel auto's heel veel informatie hebt?
1: Dan kan je alle patronen van mensen, van bedrijven, als we naar het bedrijfsleven kijken, kan je in kaart brengen. Sterker nog, er is een reden waarom defensieterreinen nu of limits gaan worden voor Chinese of misschien ook Amerikaanse auto's, omdat er ook camera's in zitten. Dus, en dat zijn goede camera's. Die kunnen 360 graden alles opnemen. En niet alleen de visuele camera's, maar ook de LiDAR-camera's of de sensoren, die kunnen dus gewoon hele gebouwen, die kunnen hele terreinen in kaart brengen. En dan zie je al, als je over een defensieterrein rijdt, dat je dus alles kan zien. Terwijl je eigenlijk al bij de ingang van een defensieterrein een bordje hebt, geen foto's maken. Dus het is gewoon een rijdende sensor die je een terrein opstuurt. Dat geeft alles voorbeeld. Maar het hoeven niet alleen statelijke actoren te zijn die hier iets mee kunnen. Denk ook aan verzekeraars, verzekeringsmaatschappijen die alles van je weten en op die ook kunnen bepalen waar je wel en niet mag komen, omdat je soms te hard rijdt, omdat je misschien brokken maakt en een geofence gaan opzetten. Hè? Dus ervoor zorgen dat je op bepaalde gebieden niet mag komen, omdat ze toch alles van je weten. Dat is best spannend.
0: Nou had je ook die hardloop-apps in het Amerikaanse leger, waardoor eigenlijk iedereen kon zien waar ze aan het mobiliseren waren en waar een bepaald schip was aangemeerd, terwijl ze dat geheim wilden houden.
1: Ja.
0: Dit is een volgend risico van
1: natuurlijk. En kijk, we zijn allemaal nu wel bekend met het feit dat jouw telefoon een wandelend apparaat is. Hè, wat mee kan luisteren. En iedereen maakt ook wel een grapje dat als je iets wil, dan moet je dat gewoon hardop roepen in de zaal. En dan krijg je dat te zien op je telefoon. Maar in de auto is het dus hetzelfde aan de hand. En als je ervan bewust bent, dan kan je daar ook weerbaar in maken. Dan ga je ook bepaalde dingen niet doen in je auto of met je auto. Maar als het één grote datazuiger is, dan loop je echt wel risico. En wat ik al eerder zei, het op afstand uitzetten van auto's of het overnemen van auto's, dat vind ik nog spannender. Dat zullen ze nu niet doen, dat gebeurt misschien nu ook nog niet. Maar stel, er komt een conflict en er is een kill switch of een control switch ingebouwd als achterdeurtje, of de update wordt gedaan en de update zorgt ervoor dat je auto niet meer werkt, dan hebben we een groot probleem in de logistieke keten in Nederland of in Europa.
0: Is daar iets tegen te doen? Kun je bijvoorbeeld dit soort technieken gewoon verbieden? Want je stelt heel veel eisen aan een auto. Er kan er nog wel eentje bij.
1: Nou ja, er wordt al heel veel verboden. En je ziet ook dat de apps bijvoorbeeld niet meer op telefoons geïnstalleerd mogen worden. Dus dat kan je ook wel bij auto's gaan eisen. Maar aan de andere kant zegt dezelfde Europese Commissie ook van je moet zoveel mogelijk camera's in je auto doen. Want we willen weten of je te snel rijdt en of je je oog op de weg houdt.
0: Ze doen dus zelf mee eigenlijk.
1: We doen eigenlijk allemaal met z'n allen zelf mee. En dan gaan we ook nog de discussie hebben over is een Chinese auto onveilig of veilig en moet je dat wel kopen? Nou, als je kijkt naar wil je afhankelijk zijn van China en de eigen auto-industrie van Europa beschermen, dan moet je een keuze gaan maken. En dat is vaak een lastige keuze, want het raakt ook je portemonnee. Chinese auto's zijn over het algemeen goedkoper.
0: Omdat ze staatssteun krijgen, is een andere discussie. Maar
1: precies.
0: Dat is ook een strategisch
1: correct
0: belang natuurlijk.
1: Ja, absoluut.
0: Wat moet je dan kopen? Een oldtimer? Een mooie Mercedes uit 1972?
1: Ik ben zelf ook een elektrische autorijder. Ik rijd een Koreaanse auto. En ik ben overgestapt van een klassieke Jeep Cherokee. Hè, zo'n ronkbak. En ik moet zeggen, het rijdt natuurlijk wel heel fijn, zo'n elektrische auto. Want het is bijna onderhoudsvrij. Maar ja, soms denk ik ook terug, ja, ik wil toch wel mijn oude Jeep rijden. Want ja, niemand traceert je. Het is gewoon, het werkt. En je gooit er benzine in en hij doet het.
0: Ja. Maar u zegt eigenlijk dat u, zelfs u met uw kennis en als oud AIVD'er er toch gewoon ingestonken
1: bent.
0: Ja,
1: ook duurzaamheid. En je wordt ook wel gemotiveerd door de overheid om het te doen. En dat andere wordt niet gemotiveerd. Hè? Dus wederom die portemonnee. Maar als ik kijk naar wat er speelt in de wereld, ook qua energieafhankelijkheid en dat soort zaken, dan neig ik ook naar ook weer een klassieke auto.
0: Toch wel?
1: Toch wel, ergens, ja.
0: Ondanks de verduurzaamheid en alles?
1: Mijn hart ergens wel. Maar voor dagelijks gebruik voldoet een elektrische auto heel goed.
0: Belt u wel eens me over gevoelige dingen in de auto?
1: Ik vind dat een hele interessante vraag. Want natuurlijk bel ik. Maar ik weet ook dat als ik over gevoelige dingen moet bellen, dan doe ik dat niet in de auto. En dan gebruik ik sowieso een beveiligde telefoon. Maar dat komt door mijn achtergrond. Hè? En wij werken samen met partners, waardoor wij beveiligde communicatie kunnen doen. Of alleen al Signal gebruiken in plaats van gewone telefoon, zeg maar. Dus het gaat ook om discipline. En als je met gevoelige informatie bezig bent, stel je bent een ambtenaar, hè, of je werkt in een bedrijf met gevoelige informatie, dan moet je die keuze dus wel maken. Structureel en ook discipline aanhouden. Ben je een particulier, dan hoef je er iets minder zorgen over te maken.
0: Maar in films over spionnen zie je ze altijd afspreken in een parkeergarage.
1: Dat gebeurt nog steeds.
0: En dat lijkt me dus voortaan de laatst denkbare plek waar je moet afspreken.
1: Helemaal gelijk. Als jij met een elektrische auto met allemaal camera's en standaard een afluisterapparaat in je auto eigenlijk hebt, dan moet je dat dus niet doen. Dus goed geobserveerd.
0: Erik Schouten, hartelijk dank. Cybersecurity adviseur en oud AIVD'er over de gevaren van de spionerende elektrische auto. Dank. Wat is er tussen 2012 en 2021 in de ministerraad besproken over de kinderopvangtoeslagenaffaire. Rut Noorduin uit Seroskerken wil het allemaal weten en ze eist openbaring van de notulen van de ministerraad over die toeslagenaffaire in die periode. Het ministerie van Algemene Zaken weigerde dit verzoek en ook de rechter heeft het al eerder afgewezen. Morgen dient het hoger beroep bij de Raad van State in een laatste poging die notulen te openbaren. Rut Noorduin, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat hoopt u precies te vinden in die notulen?
2: Eigenlijk gaat het mij om waarheidsvinding. Ik wil weten wat er in de ministerraad is besproken. Wat ze al wisten, wanneer ze het wisten, over wat er bezig was Met betrekking tot de toeslagenaffaire, die toen natuurlijk nog geen toeslagenaffaire heette. En in hoeverre ze dan, als ze al iets daarover zeiden, of ze dan ook al plannen hadden of niet, of onder sommige leden van, van het kabinet, om iets te gaan doen om verdere schade, zeg maar, te voorkomen.
0: U wilt weten wie wist ervan, wie had er kunnen handelen, wat is er gebeurd? Er is al veel openbaar gemaakt, hè? Er is al door de politiek zelf het een en ander naar buiten gebracht. Is dat niet genoeg?
2: Nee, dat is niet genoeg, want de commissie die zich daarover heeft gebogen heeft toegang gehad tot een aantal stukken. Het kabinet Rutte heeft zelf stukken uit 2019 gegeven, maar niet van... eigenlijk kan je vanaf de buitenkant niet beoordelen of dat alle ministerraadvergaderingen zijn geweest waarover dit onderwerp is gesproken. En de hele toestand die liep al veel langer, namelijk vanaf 2012. Zelfs de Kamer heeft gewoon het merendeel van de stukken helemaal niet gehad of weet ook niet wat ze mist. En dat is precies waar onze rechtszaak ook over gaat. Want wij willen het inzicht in alle stukken die over de toeslagenaffaire gaan. En we willen dan zelf kunnen beoordelen of voor mijn part een rechter, dat is nog een soort tussenstap. Maar eigenlijk wil ik zelf kunnen beoordelen wat er van belang is gezegd in al die jaren.
0: Wat maakt uw partij in deze... Bent u gedupeerde in de toeslagenaffaire?
2: Ik ben niet een van de direct gedupeerden. Ik ben Nederlands staatsburger. En ik vind dat ik als Nederlands staatsburger het recht heb om openheid over zaken die het algemeen rechtsgevoel zo hebben geschaad als deze affaire.
0: U voelt zich gedupeerd als staatsburger omdat het knaagt aan het rechtsgevoel?
2: Ja, en het knaagt aan het rechtsgevoel. Het knaagt aan het vertrouwen in de overheid. En nu je ziet dat het nog steeds niet totaal is opgelost voor alle wel direct gedupeerden, is dat des te belangrijker dat ook voor hun, maar ook voor mij als staatsburger, duidelijk boven water komt alles wat er aan de orde kan zijn in dat hele verhaal.
0: Hoe is dat zo gekomen dat het u zo raakt en dat deze zaak zo'n grote rol in uw bestaan is gaan spelen?
2: Ik denk dat ik ben altijd al wel redelijk betrokken bij politiek, empathisch naar wat er consequenties van beleid zijn. En ik denk dat ik niet de enige ben die, ja, zeg maar, emotioneel enorm geraakt is door wat er in Nederland heeft kunnen plaatsvinden. Terwijl je het gevoel had van, nou, dit was een land waar we toch min of meer, ja, natuurlijk zijn er allerlei misstanden, maar min of meer deugden. En dan zie je wat er allemaal mis is gegaan in de toeslagenaffaire, tot en met de rechterlijke macht aan toe, discriminatie in het hele verhaal, niet luisteren naar waarschuwingssignalen enzovoort. Het is één op één stapeling van foute dingen. En dat is, ja, dat raakt mij als Nederlands staatsburger, zeg maar.
0: Het schandaal is zo groot, het is moeilijk te verkroppen. En daar zit dat vuur. Het is een flinke strijd, want jullie zijn al langer bezig. Wat is de weigering van het ministerie om deze notulen gewoon vrij te geven?
2: Nou, ik zou bijna zeggen, ze verstoppen zich achter een soort algemeenheid. Namelijk dat het vrijgeven van ministerraad notulen kan het goed functioneren van de staat in gevaar brengen of dwars zitten. En wij zeggen van nee, in de wet staat dat het vrijgeven van ministerraad notulen op documentniveau moet worden en soms zelfs op zinsniveau, alinea niveau, moet worden afgewogen tegenover het belang van het openbaar maken. En de minister doet die afweging helemaal niet. En wij zijn tot aan de Raad van State moeten gaan, moet ik haast zeggen, omdat de rechtbank in Den Haag de minister, zeg ik dan maar even heel plat, op zijn blauwe ogen gelooft dat die goede functionering van de staat wordt geschaad, terwijl er nergens een inhoudelijke motivering wordt gegeven. En er wordt ook niet naar de verschillende documenten van al die jaren verwezen. Er wordt gewoon in het algemeen gezegd door de minister van nee, dat gaan we niet doen, want het functioneren van de staat komt in gevaar.
0: Maar de Raad van State, dan ben je alweer een paar jaar verder, die heeft eerder tijdens het toeslagenschandaal tegen de gedupeerden gehamerd.
2: Ja, de Raad van State. Dus de hele rechtszaak was al op het verkeerde spoor.
0: Hoe zit u dan in het vertrouwen?
2: Nou, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Mijn vertrouwen in de rechtbank Den Haag is natuurlijk nu al opnieuw geschaad. Doordat hij de wet gewoon niet goed toepast, volgens mij. Ik heb vertrouwen in de Raad van State, omdat ik denk dat die zelf excuses hebben aangeboden over hun toen niet goed toepassen van de wet, met betrekking tot die toeslagenaffaire natuurlijk. En omdat ze toen ook hebben gezegd dat ze dat voortaan anders zullen gaan doen. Dus ik denk dat dat zou moeten betekenen dat ze ook in dit geval... mijn zinziens in de wet openbaarheid overheid staat gewoon dat die afweging moet plaatsvinden. En dat dat, je kan geen afweging maken als je geen stukken hebt gezien. De rechtbank in Den Haag heeft die afweging gemaakt zonder stukken te hebben gezien. En wij gaan ervan uit dat de Raad van State op zijn minst zegt... van nou, dat moet de rechtbank anders doen. Die kan pas een uitspraak doen als ze de stukken wel heeft gezien. Maar wij gaan er nog een stap verder van uit dat de Raad van State... die kan niet anders dan terugverwijzen naar de rechtbank... maar dat de rechtbank daardoor ook zal zeggen... wacht even, maar nu zien wij iets in die stukken... waar die motivatie helemaal niet van toepassing is... en die moet opnieuw gebeuren op een andere manier. Dus wij geven de minister geen gelijk.
0: Dat klinkt als een lange weg. Ik las dat jullie advocaat Nauta Dutiel... die heeft zich teruggetrokken. Wat is daar gebeurd?
2: Wat daar gebeurd is... wij hebben Nauta Dutiel, die heeft zich aangeboden in de tijd als... onze steun als advocaten vanuit een maatschappelijk budget van hun. En toen de rechtsbankprocedure achter de rug was... toen heeft Nauta Dutiel tegen ons gezegd... vanwege interne bij hun aanwezige redenen... konden zij dat niet meer vervolgen, ons ondersteunen. En eerlijk gezegd denken wij zelf dat het iets te maken heeft... met dat zij als advocatenkantoor een taak bij de overheid kregen... die dit... wat ze ons ondersteunen in de weg zit. Dus dat elkaar bijt. Maar dat hebben ze nooit zelf zo gezegd. Hoor. Dat hebben wij gededuceerd.
0: Was dat een grote tegenslag voor jullie?
2: Dat was wel jammer. Want wij wilden echt wel heel graag door tot aan de Raad van State... toen de rechtbank dat besluit nam om de minister gelijk te geven. Nauta Dutiel heeft nog wel het beroepschrift opgesteld. Dus dat de stukken zijn gewoon helemaal compleet door hun gedaan nog. Ik denk dat wij zelf bij de Raad van State niet heel veel nog hebben toe te voegen... behalve misschien mijn meer emotioneel geïnvolveerde kant, zeg maar... waar jullie nu ook naar vragen, van waarom doe je dit eigenlijk of zo.
0: Maar
2: is de Raad van State helemaal niet voor natuurlijk. Dus,
0: het maakt niet uit wie het voorleest, die notitie is zo gemaakt.
2: Ze hebben de stukken, en dat is ook een beetje mijn... ja, anderszins ervaring met de Raad van State... die kijkt naar de procesgang... en waarom wij vinden dat deze procesgang niet goed gegaan is. Dat staat gewoon op papier.
0: Ik wens je heel veel succes morgen. Een verontwaardigde burger die strijdt voor openbaarheid. Rut Noorduin, dank je hartelijk.
2: Tot die

John Mayer, Last Train Home. Van John Mayer naar iets heel anders. De publieksprijs voor de elektronische muziek, de DJ Mag Top 100, is bekendgemaakt sinds 1997. Kan worden gestemd op de grootste dance act van de wereld. En dit keer kwam een Vlaamse techno-DJ, Charlotte de Witte,

0: van haar uiterlijk wilde afleiden.
1: Wat was die mannennaam?
0: Raving George.
1: Raving George.
0: Raving George, ja, een beetje een Britse reefnaam.
1: Ja, ja, waarom was dat? Want is het dan zo, als je een vrouwennaam hebt, dat kennelijk al afleidt?
0: Nou, zij was jaar 17 toen ze begon met draaien. En ze zag eigenlijk dat de vrouwen die dus op het podium stonden vaak van die kittige pakjes aan hadden. Dat vond ze helemaal niks. Ze wilde echt gewoon om haar eigen muziek geroemd worden. En je ziet wel vaker tegenwoordig ook dat als vrouwen draaien en ze hebben ook maar iets van een sexy bikini aan, dat dan snel de aandacht gaat van, oh, ze is geboekt vanwege haar uiterlijk en niet vanwege haar kunnen.
1: Is de mannenwereld?
0: Ja, absoluut. Wordt wel beter. Het gaat steeds beter. Maar zeker als je terugkijkt naar de geschiedenis, dus de jaren 70, 80, zijn het voornamelijk mannen.
1: Hoe komt dat?
0: Ik denk omdat vroeger draaien, het is toch een technisch beroep.
1: Nou, zo technisch is het toch ook weer niet. Je moet een plaat of ben ik nu badinerend?
0: Heel erg. Ja,
1: het is wel technisch moeilijk.
0: Ja, zeker. Zelfs ook al is het maar een plaat opleggen om die twee platen dan in elkaar te mixen.
1: Oké, ja, nee, het is heel technisch.
0: Ja.
1: Maar dat kunnen vrouwen ook, daar zijn we
0: zeker
1: het dan wel weer over eens.
0: Ja, maar ik denk dus, want vroeger werd het toch een technisch beroep. Ook radio maken bijvoorbeeld, of dj'en, toch als iets mannelijks gezien. Daardoor is die achterstand gekomen. En dat wordt nu pas langzaam ingehaald.
1: Maar je hoort ook altijd verhalen over nachtenlang doorhalen. Hele woeste omgevingen. Toch ook een omgeving met heel veel drugs en slordig leven. Is het voor vrouwen een veilige omgeving?
0: Niet altijd. Het is interessant, want als je bijvoorbeeld als jonge vrouwelijke dj wil je wel eens naar een afterparty om te netwerken. Ben je met allemaal onbekende mensen om je heen. Als man is het dan makkelijker om mee te gaan, want je bent gewoon met de mannen. Als vrouw kan je toch afvragen, wat zijn de intenties? Word ik uitgenodigd omdat ze me leuk vinden? Of ben ik hier vanwege de muziek? Dus ik ga altijd zoeken.
1: Waar beland ik? Is het daar veilig? Hoe kom ik weer thuis?
0: Ja,
1: dat soort dingen.
0: Je ziet ook op grote evenementen zoals Amsterdam Dance Event, dat binnenkort weer begint, dat ze steeds vaker ook van die noem het hosts inzetten om met mensen veilig mee naar huis te fietsen. Dat is allemaal vanwege die veiligheid die in het gedrang is.
1: We gaan luisteren naar een fragmentje van Charlotte de Witte. Kijk.

0: Nou, klinkt opzwepend en energiek.
1: Ja, ik hou er wel van. Lekker.
0: Is er een verschil tussen vrouwelijke DJ's en mannelijke DJ's generiek te vertellen?
1: Poeh. Ik zou het qua muziek absoluut niet. Maakt niet uit of je een man of een vrouw bent in wat voor. Ik bedoel, wat je net hoort was toch best wel masculien, dat harde.
0: Ja, ik zou niet hebben gezegd van nee.
1: Nee. Nee, en dat is precies, het is mooi dat je dat zegt. Want je hoort het, en daar moet het ook helemaal niet om gaan. Ik spreek ook best veel vrouwelijke DJ's die het ondertussen wel een beetje beu zijn. Dat het discussie altijd gaat van, oh, er zijn te weinig vrouwen. Ze willen gewoon dat het om hun muziek gaat. Dat daar de aandacht komt te liggen.
0: Je had het over het aantrekken van een kittig pakje.
1: Uh-huh.
0: Kan natuurlijk ook iemands eigen keuze zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, want als iemand dat wil doen, moet ze het ook gewoon lekker doen. Maakt er niet uit als daar je voor mij part. Nou ja, naakt misschien niet heel handig. Maar wat je aan wil trekken, moet je gewoon doen. En dan maakt het niet uit hoe je daar staat. Ik bedoel, als een man zijn shirt uittrekt. Kijk naar John Summit, groot Amerikaanse DJ daar die daarom bekend staat. Zegt ook niemand, oh, hij is geboekt omdat hij van die hele mooie gespierde armen heeft. Waarom zou dat dan bij een vrouw wel zo zijn?
0: Maar dat is wel interessant. Aan de ene kant zegt iedereen, ja, ik heb niet zo'n zin in die discussie de hele tijd. Waarom moeten we het er toch steeds over hebben? Tegelijk is er ook wel een soort frustratie van, goh, waarom is het zo ongelijk verdeeld?
1: Mm-hmm.
0: En dat bijt een beetje, want je zou verlangen dat er ook een soort emancipatoire beweging zou opstaan.
1: Ja, dat doen ze. Maar ik kan het me wel begrijpen, want het is vervelend als je geïnterviewd wordt, wil je natuurlijk ook praten over de muziek die je maakt of over waar je draait, wat je ambities zijn. En als je dan alleen maar altijd geïnterviewd wordt over van wat vind jij ervan dat die verhoudingsgeef is, tuurlijk moet dat besproken worden en naar buiten worden gebracht. Dat is ook heel goed. Maar het zou ook fijn zijn als dat niet meer hoeft. Maar daarvoor moet je dus inderdaad wel weer eerst dat gesprek wel voeren.
0: Maar dance gaat ook over het uitgaansleven, mm-hmm. over het nachtleven. En heel veel van die discussies over man-vrouw, me too, die spelen zich ook daar af.
1: Ja.
0: Daarom is het ook niet zomaar een discussie.
1: Nee.
0: Het gaat niet alleen maar over muziek.
1: Nee, absoluut niet. En het is wat je net al zei, het is het nachtleven. Er wordt gedronken, er wordt drugs gebruikt. Dat is dan toch een schimmerige wereld.
0: Daar gebeurt het,
1: ja.
0: In het uitgaansleven. Is het nou heel iets om trots op te zijn dat een Vlaamse zo hoog komt op deze lijst?
1: Ja, ik vind het ontzettend cool. En ik denk dat daar al iedereen trots op mag zijn dat er wat vrouwen omhoog komen. Ik vind dat heel mooi.
0: Wat je zei, ze begon onder een mannelijke naam, ja. Want ze wilde dat het niet afleiden.

0: Daarna heeft ze toch haar eigen naam omarmd. Mm-hmm. Hoe is haar carrière verder verlopen?
1: Nou, dat deed ze in 2015. Toen had ze een samenwerking met Oscar en de Wolf. Dat is ook een Belgische, Vlaamse artiest. Toen dacht ze, het gaat nu zo goed. Ik hoef niet meer te bewijzen, of tenminste, ik ben veilig. Ik kan nu gewoon onder mijn eigen naam verder. Daarna heeft ze in 2022 als eerste vrouw Tomorrowland afgesloten.
0: Dat is heel groot, toch?
1: Dat is heel groot.
0: Dan heb je het helemaal gemaakt.
1: Ja, dat doet ze heel goed. Want ze heeft ook dus toen ze 17 was, toen ze net begon, dat was in 2011, een DJ-contest gewonnen om op Tomorrowland te draaien. Daar is het allemaal begonnen. Dat is ontzettend groot.
0: Is zij dan nu een van de top DJ's in de wereld? In de zin van het grote glamourleven, het grote geld, de privéjets? Of zit ze toch in een ander circuit?
1: Nee, ze staat er wel absoluut bovenaan. Ze heeft shows over de hele wereld. Ze staat notabene op nummer 6 in de lijst. Ik denk dat je daar wel of ze privéjets heeft, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ze wel zeker bovenaan daar meespeelt, absoluut.
0: Meestal huren ze die volgens mij, hoor.
1: Ja, ik denk ook niet dat ze privé...
0: Voor iedereen hebt... Dan ben je heel ver. Wat is jouw persoonlijke fascinatie eigenlijk met de dancewereld?
1: Ik hou ontzettend van de muziek. Dat is het vooral. En ook gewoon dat draaien, hoe dat in elkaar zit. Die techniek er toch ook achter. Maar ook die wereld, want jij noemt inderdaad die jet set en die privéjets en hoe mooi dat allemaal is. Ik vind het ook heel interessant, juist die achterkant. Hoe eenzaam die mensen af en toe zijn als ze alleen op hun slaapkamer na zo'n set thuiskomen. Dus die menselijke kant daarachter vind ik heel interessant.
0: Want het is psychologisch ook echt uitdagend, dat leven.
1: Ja, wat je net zegt, nachten doorhalen is natuurlijk pittig. Je weet niet wie je vrienden zijn. Want iedereen wil met je omgaan. Maar ook dat snelle carrière maken, de hele wereld overreizen. Dat zijn allemaal interessante aspecten.
0: Ik zag die documentaire over Avicii, zo weer een aantal jaar geleden.
1: Ja,
0: toen dacht ik van,
1: voorbeeld.
0: Goh, ik begrijp wel dat dit ontwrichtend is en uitdagend.
1: Ja, want als je slaaptekort hebt, jetlags, je bent vaak zijn het mensen met een ontzettende passie voor muziek. Ze doen niets liever dan thuis op een zolderkamertje muziek maken. Maar in één keer worden ze op een podium gezet. Daar werken ze natuurlijk ook wel naartoe met, 20.000 mensen voor zich. Dat is een bizar fenomeen. Daar zijn mensen ook helemaal niet voor gemaakt.
0: Nee, het lijkt me inderdaad gekmakend. Dank je hartelijk over Charlotte de Witte... Die de hoogste plek voor een vrouw bezet in de DJ Mag Top 100... voor beste dansartiesten. Robin van Gorsel, dank je hartelijk.
2: Het is 11:55.
0: Ja, dan was er nog meer groot nieuws vandaag, diplomatiek. Het Kremlin die had het bericht dat een lab medewerker aan de pest was overleden alweer teruggetrokken. En de Amerikaanse regering diende een formeel verzoek in bij de Russen voor meer informatie. Dat heet een démarche. Maar wat betekent dat eigenlijk, een démarche? En zijn de Russen daarvan onder de indruk? Ron Keller die was ambassadeur in Moskou. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Wat is dat, een démarche?
3: Ja, je hebt als ambassadeur, als diplomatieke vertegenwoordiger... heb je natuurlijk heel veel contacten met mensen uit het gastland. Met burgers, maar ook met autoriteiten. Dat is meestal gewoon, je praat met elkaar, je komt elkaar tegen... je drinkt je kopje koffie. Maar als je nou toch, als je de opdracht krijgt van je hoofdstad... ja, nu zijn we toch wel een beetje boos. We willen een verhaal halen, we willen een punt maken... we willen een vraag stellen, we willen een klacht indienen. Dus dat je toch een beetje formeel... communicatie wil geven. Zodat ook de ontvangende partij denkt... ja, dit is niet zomaar een
0: dat is een démarche. Je
3: koffie.
0: Bent
3: dat is
0: boos.
3: Een démarche. Ja.
0: Maakt dat indruk?
3: Nou,
0: maakt
3: bent,
0: dat indruk op de Russen?
3: Nou, boos ben je. Boos, je kan nog bozer zijn. Want als je echt boos bent, dan ontbiedt de Nederlandse minister, of in dit geval de Amerikaanse minister, in Washington, die ontbiedt dan de Russische ambassadeur in Washington. Dan ben je nog bozer. Hè? Dan wordt de ambassadeur echt ontboden. Dan gaan we niet eens de moeite nemen om die démarche te plegen.
0: Dat heet to summon. Ja, dit is één stap voor heel erg boos. Dus een beetje boos.
3: Ja, dit is een tussenoplossing. Hier laat je zien, ik wil nu echt officieel. Een vraag stellen, een verhaal halen, een klacht indienen.
0: Maar ze waren dus nog niet boos, wat ik eigenlijk wonderlijk vind... gezien de recente geschiedenis.
3: Ja, nou ja, Trump en Poetin gaan natuurlijk goed wel door één deur... Met alle negatieve gevolgen voor Oekraïne en voor Europa. Maar dat is even terzijde. Nou, die verhoudingen die zijn redelijk goed, hoor... tussen de Amerikanen en de Russen. Maar je ziet dat de Amerikanen nu toch een punt willen maken. En
0: beetje
3: eigenlijk
0: boos.
3: Geïrriteerd zijn. ja, een beetje boos. Geïrriteerd ze dat die Russen gewoon niet vertellen wat er gebeurd is.
0: Dat snap ik.
3: Dat de hele wereld daar een beetje op zit te wachten.
0: Ron Keller, dank, oud-ambassadeur, over hoe boos te zijn in diplomatieke kringen. Dit was het Oog. Morgen is er weer een aflevering met Lucella. Goeienacht.
4: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Podcast.
7: Ken je mensen die een boek hebben geschreven?
8: Ja, en ik.
9: Miljoenen Nederlanders fantaseren over het schrijven van een boek.
7: Ja, is deze persoonlijk gepubliceerd?
8: Nee.
9: Een miljoen van hen schreef het ook echt. En maar 6% van al die boeken werd ook daadwerkelijk gepubliceerd.
10: Ik ken inderdaad iemand die heel vaak geweigerd is door uitgevers, ja.
9: Maar is dat dan de reden om het niet te doen?
10: En ja, ik denk met een reden ook wel.
9: Deze week in Docs, een boek op de plank. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
13: Verzamelt opa's muntenverzameling vooral stof? Heb je te weinig vingers voor al je ringen? Of ga je verbouwen en vind je nog iets in de muur? Wat de reden ook is, reden genoeg om te wisselen. Krijg direct een bod op goud bij een goudwisselkantoor. Kijk op goudwisselkantoor.nl of kom langs bij een kantoor in de buurt.
14: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
15: Werk en studie zijn weer begonnen en nu gaan we bijblijven. Kijk op managementboek.nl/magazine welke topboeken je moet lezen en waarom. Managementboek. Prettig kennis maken.
16: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
17: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
18: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
19: NPO Radio 1.
20: Irma de Vries met het NOS-journaal. Op last van burgemeester Halsema is in Amsterdam een pro-Palestijns protest ontbonden. Er werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. En ook werd een Israëlische vlag verbrand en liepen demonstranten met een spandoek met de tekst We Support Hamas. Vandaag is het 3 jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël aanvielen en ruim 1200 Israëli's vermoorden. In de oorlog die daarop volgde doodde Israël ruim 70.000 mensen in Gaza. In Spanje is de vrouw overleden die vorige maand het boegbeeld werd van de woonprotesten. De 87-jarige Marie Carmen woonde al ruim 70 jaar in haar huis in Madrid, maar ze werd eruit gezet omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De zaak leidde tot massale protesten in Spanje. Uiteindelijk besloot de verhuurder dat ze er mocht blijven wonen zonder huurverhoging. Afgelopen zaterdag nog gingen 10.000 mensen in Madrid de straat op om betaalbare huisvesting te eisen. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum. Onder hen zijn de vermoedelijke 2 inbrekers. Uit het museum in Zuid-Frankrijk werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen er al langer voor. En het weer, op steeds meer plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Als er echt iets aan de hand is, luister je naar Radio West. Deze week geven we heel veel noodradio's weg. En maak je ook kans op andere handige dingen voor je noodpakket. 89.3 Radio West is je noodradio. Deze week natuurlijk alleen hier op Radio West.

0: Na twee weken interlandvoetbal pakt de Eredivisie de draad weer op. ADO Den Haag speelt zondag in IJmuiden tegen Telstar. En je hoort de wedstrijd natuurlijk live.
1: Goal! Hij zit erin!
0: Telstar, ADO Den Haag. Zondagmiddag om 2:30.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Burgemeester Halsema noemt de steunbetuigingen van de demonstranten op de Dam chockerend en onsmakelijk. Bij het protest werden leuzen geroepen als lang leven 7 oktober. Ook werd een Israëlische vlag verbrand en waren er teksten als We support Hamas te lezen. Halsema spreekt van verschrikkelijke uitingen, maar zegt ook dat ze niet strafbaar zijn en dat ingrijpen op de Dam daarom niet mogelijk was. Toen de demonstranten later verder de stad introkken, werd de demonstratie op last van de burgemeester ontbonden. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen werd na 70 jaar uit haar huis gezet, omdat ze de huur na een forse verhoging niet meer kon betalen. De kwestie leidde tot massale protesten in Spanje. En de Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. Door de hogere schuld nemen ook de kosten voor rente en aflossing toe. Dat betekent dat er minder geld over is voor andere uitgaven of dat lidstaten mogelijk meer moeten bijdragen. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk met onweer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.